Joshua, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 16. Vele jaren waren voorbijgegaan, sinds de Heer ervoor gezorgd had dat de vijanden Israël aan alle zijden met rust lieten. En Joshua was oud geworden en hoogbejaard. Toen riep hij heel Israël bijeen met de oudsten en de familiehoofden, met de rechters en de schrijvers. Hij sprak hun toe: ik ben oud en hoogbejaard. U hebt gezien wat de Heer uw God ten gunste van u met al deze volken gedaan heeft. De Heer uw God heeft zelf voor u gestreden. Het bezit van de volken die nog over zijn, heb ik bij loting aan uw stammen toegewezen, evenals dat van de volken die ik heb uitgeroeid, vanaf de Jordaan tot de Grote Zee in het westen. De Heer uw God zal hen voor u verdrijven en verjagen, zodat u hun land in bezit kunt nemen, zoals de Heer uw God u beloofd heeft. Maar dan moet u zich erop toeleggen, volhardend en nauwgezet, alles te volbrengen wat in het wetboek van Mozes geschreven staat, zonder daarvan af te wijken, naar links of naar rechts. U mag geen omgang hebben met de volken die nog zijn overgebleven. U mag de naam van hun goden niet aanroepen en niet bij hen zweren. U mag hen niet vereren of u voor hen neerbuigen. De Heer, uw God, is de enige die u moet aanhangen, zoals u tot vandaag toe gedaan hebt. Hij heeft immers grote en sterke volken voor u verdreven, zodat tot vandaag toe niemand u heeft kunnen weerstaan. Eén enkele man van u dreef 1000 vijanden op de vlucht, omdat de Heer, uw God, voor u streed, zoals hij beloofd had. Uw enige zorg moet dus zijn de Heer, uw God, lief te hebben. Want als u zich van hem afkeert en u aansluit bij de overige volken, als u familiebanden met hen aanknoopt en omgang met hen hebt, dan zult u ondervinden dat de Heer, uw God, hen niet meer voor u verdrijft. U zult verstrikt raken in hun vallen en netten, een zweepslag in uw zijde, een doorn in uw oog zullen zij zijn, totdat u verdwenen bent uit het heerlijke land dat de Heer uw God u heeft gegeven. Ik ga nu de weg van al het aardse. U weet heel goed dat van alle heerlijke beloften die de Heer God u gedaan heeft, er niet één onvervuld is gebleven. Alles is voor u verwerkelijkt en niet één woord ervan is onvervuld gebleven. Maar zoals de heerlijke beloften die de Heer uw God u gedaan had, in vervulling zijn gegaan, zo zal hij ook al zijn bedreigingen uitvoeren, totdat hij u heeft weggejaagd uit het heerlijke land dat hij u heeft gegeven. Als u het verbond overtreedt dat de Heer uw God u heeft opgelegd, als u andere goden vereert en u voor hen neerbuigt, dan zal zijn toorn tegen u ontbranden en zult u spoedig verdwenen zijn uit het heerlijke land dat hij u heeft gegeven.

aan u ooit begon. Als een vader aan zijn kind blijft u mijn vrouw. Als ik twijfel.

Joshua, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 33. Joshua riep alle stammen van Israël in Sichem bijeen, met de oudsten van Israël, de familiehoofden, de rechters en de schrijvers. Toen zij voor God stonden, richtte Joshua zich tot het volk en sprak: "Zo spreekt de Heer, de God van Israël, uw voorouders Terach, de vader van Abraham en de vader van Nachor, hebben vroeger aan de overkant van de rivier gewoond. Daar vereerden zij andere goden. Ik heb uw vader Abraham daar weggehaald van de overkant van de rivier en hem heel Kanaan laten doorkruisen. Ik gaf hem een talrijk nageslacht en schonk hem Isaac. Aan Isaac schonk ik Jacob en Esau. Aan Esau gaf ik het bergland van Seir in bezit. Jacob en zijn zonen trokken naar Egypte. Toen zond ik Mozes en Aaron en sloeg ik Egypte met de plagen waarmee ik hen teisterde en leidde u daarna het land uit. Toen ik uw vaderen uit Egypte leidde en u bij de zee gekomen was, achtervolgden de Egyptenaren uw vaderen met wagens en paarden tot aan de Rietzee. Toen uw vaderen tot de Heer riepen, legde hij een donkere nevel tussen u en de Egyptenaren en joeg hij de zee over hen heen, die hen overspoelde. Met eigen ogen hebt u gezien wat ik in Egypte gedaan heb. Nadat u lange tijd in de woestijn had doorgebracht, leidde ik u naar het land van de Amorieten in het Overjordaanse. En toen zij u aanvielen, gaf ik hen in uw macht, zodat u hun land in bezit kon nemen. Ik heb hen voor u uitgeroeid." Toen begon Balak, de zoon van Sippor, de koning van Moab, de oorlog tegen Israël. Hij ontbood Bileam, de zoon van Beor, om u te vervloeken. Maar ik heb niet naar Bileam willen luisteren, zodat hij u gezegend heeft. Zo heb ik u uit zijn macht gered. Toen bent u de Jordaan overgestoken en bij Jericho gekomen. De burgers van die stad, de Amorieten, de Perizieten, de Kanaïten, de Hethieten, de Girgasieten, de Shewieten en de Jebusieten voerden oorlog tegen u, maar ik leverde hen aan u uit. Verslagenheid zond ik voor u uit, die hen, de beide koningen van de Amorieten, voor u verdreef, zonder dat uw zwaard of boog eraan te pas kwam. Zo gaf ik u een land waarvoor u niet hebt gewerkt, steden die u niet hebt gebouwd, maar waarin u toch woont. En zo eet u van wijngaarden en olijfbomen die u niet hebt geplant. Vrees dus de Heer en dien hem oprecht en trouw. Doe de goden weg die uw voorouders aan de overkant van de rivier in Egypte hebben vereerd. En wees dienaren van de Heer. Als u de Heer niet verkiest te dienen, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden die uw voorouders aan de overkant van de rivier hebben vereerd, of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. Ik en mijn familie, wij dienen de Heer." Het volk antwoordde: "We denken er niet aan de Heer te verlaten en andere goden te dienen. De Heer, onze God, heeft ons en onze vaderen uit Egypte geleid, uit het slavenhuis. Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht en ons beschermd op al onze tochten en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen. De Heer heeft al die volken voor ons verdreven, evenals de Amorieten die dit land bewonen. Ook wij willen de Heer dienen. Hij is onze God." Toen zei Joshua tegen het volk: "U zult niet in staat zijn de Heer te dienen, want hij is een heilige God, een jaloerse God, die uw overtredingen en zonden niet vergeeft. En als u de Heer verlaat en vreemde goden dient, zal hij zich van u afkeren en u met rampen treffen en u vernietigen, ondanks de goedheid die hij u vroeger heeft bewezen." Maar het volk herhaalde: "Toch willen wij de Heer dienen." Toen zei Joshua tegen het volk: "Dan bent u zelf getuigen dat u voor de dienst van de Heer gekozen hebt." En zij antwoordden: "Ja, dat zijn wij." "Doe dan die vreemde goden bij u weg en buig uw harten naar de Heer,
de God van Israël. En het volk antwoordt: De Heer, onze God, willen wij dienen en naar zijn stem willen wij luisteren. Zo sloot Jozua op die dag in Sichem een verbond voor het volk. Hij bepaalde voor hen wat wet is en recht. En hij schreef alles op in het wetboek van God. Daarop liet hij onder de eik, in het heiligdom van de Heer, een grote steen oprichten en sprak tot het hele volk: Deze steen zal tegen ons getuigen, want hij heeft alles gehoord wat de Heer tot ons gesproken heeft. Hij zal tegen u blijven getuigen, zodat u uw God niet verloochent. Daarop ontbond Jozua de vergadering en ieder keerde terug naar zijn eigen gebied. Na deze gebeurtenissen stierf Jozua, de zoon van Noen, de dienaar van de Heer, op de leeftijd van 110 jaar. Hij werd begraven in zijn eigen gebied, in Timnat-Serach, in het bergland van Efraïm, ten noorden van de berg Gaas. Israël bleef de Heer vereren zolang Jozua leefde, en zolang er na zijn dood nog oudsten waren die getuigen waren geweest van alles wat de Heer voor Israël gedaan had. Het gebeente van Jozef, dat de Israëlieten uit Egypte hadden meegenomen, werd begraven in Sichem, op het stuk grond dat Jacob voor 100 sikkel goud van de zonen van Hemor had gekocht en dat eigendom was van de zonen van Jozef. Ook Eleazar, de zoon van Aaron, stierf en werd begraven op de heuvel die zijn zoon Pinchas in het bergland van Efraïm had gekregen.

rechters. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 36. Na de dood van Jozua wenden de Israëlieten zich tot de Heer met de vraag: wie van ons moet het eerst tegen de Kanaïten ten strijde trekken? De Heer antwoordde: Juda. Aan hem heb ik het land overgeleverd. Toen zei Juda tegen zijn broer Simeon: trek mee naar het gebied dat mij is toegewezen om met mij tegen de Kanaïten te vechten. Dan ga ik later met jou mee naar het gebied dat jou is toegewezen. Simeon ging met hen mee. Toen Juda optrok tegen de Kanaïten en de Perizieten, leverde de Heer die aan hen over. In Bezek doden zij 10.000 man. In Bezek stoten zij op Adonibezek. Zij vielen hem aan en brachten de Kanaïten en Perizieten een nederlaag toe. Adonibezek ging op de vlucht, maar zij achtervolgden hem, namen hem gevangen en hakten hem zijn duimen en zijn grote tenen af. Toen zei Adonibezek: 70 koningen, van wie ik de duimen en grote tenen had afgehakt, raapten de restjes op die van mijn tafel vielen, zoals ik met anderen gedaan heb. Zo doet God met mij. Zij brachten hem naar Jeruzalem en daar stierf hij. De Judeërs vielen Jeruzalem aan, namen de stad in, sloegen haar met het zwaard en staken de stad in brand. Daarna trokken de Judeërs verder en bonden de strijd aan met de Kanaïten in het bergland, in de Negeb en in het laagland. Zo rukte Juda op tegen de Kanaïten in Hebron. Hebron heette vroeger Kiriat Arba, en versloeg Sesai, Achiman en Talmai. Van daaruit trok hij op tegen de inwoners van Debir, dat vroeger Kiriat Sefer heette. Caleb beloofde: wie Kiriat Sefer verslaat en verovert, geef ik mijn dochter Aksa tot vrouw. Otniel, een Keniziet, een jongere broer van Caleb, veroverde de stad en Caleb gaf hem zijn dochter Aksa tot vrouw. Toen zij bij hem aankwam, wist Otniel haar ertoe te bewegen aan haar vader een stuk grond te vragen. Zij liet zich van de ezel glijden en Caleb vroeg: wat is er? Zij antwoordde: geef mij een geschenk. Als u mij door land geeft, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Caleb haar hoog en laaggelegen bronnen. Samen met de Judeërs trokken de zonen van Keniet, de schoonvader van Mozes, vanuit de palmenstad naar de woestijn van Juda, in de Negeb bij Arad. Zij vestigden zich bij de mensen daar. Juda trok met zijn broer Simeon op tegen Sefat. Zij doodden de Kanaïten die daar woonden en wijden de stad aan de vernietiging. Daarom kreeg de stad de naam Gorma. Maar Gaza, Askelon en Ekron, met bijbehorende gebieden, heeft Juda niet kunnen innemen. Juda heeft de bewoners van het bergland verdreven omdat de Heer met hem was, maar de bewoners van de vlakte heeft hij niet kunnen verdrijven. Die hadden ijzeren strijdwagens. Overeenkomstig de beschikking van Mozes werd Hebron aan Caleb gegeven. Deze zette de drie zonen van Enak de stad uit. De Benjaminieten hebben de Jebusieten niet uit Jeruzalem kunnen verdrijven, zodat de Jebusieten vandaag nog bij de Benjaminieten in Jeruzalem wonen. Ook het huis Jozef rukte uit. Zij trokken op tegen Bethel en de Heer was met hen. Het huis van Jozef ondernam een verkenningstocht naar Bethel dat vroeger Luz heette. De verkenners zagen een man uit de stad komen en zeiden tegen hem: als u ons wijst hoe wij in de stad kunnen komen, dan zullen wij u genadig zijn. Hij wees hen hoe ze de stad konden binnenkomen. Daarop namen zij de stad in en sloegen haar met het zwaard.
maar de man met heel zijn familie lieten zij gaan. Hij trok naar het gebied van de Hethieten, bouwde daar een stad en noemde die Lus. Zo heet ze tot de dag van vandaag. Manasse heeft de volgende steden niet kunnen onderwerpen. Betzan, met de onderhorige steden Taanak, met de onderhorige steden. De inwoners van Dor, met de onderhorige steden. De inwoners van Jipleam, met de onderhorige steden. En die van Megiddo, met de onderhorige steden. De Kaanieten hebben zich in dat gebied gehandhaafd. Toen Israël later machtiger werd, werden de Kaanieten wel tot herendienst verplicht, maar niet verdreven. Efraïm heeft de Kanaanieten niet uit Gezer kunnen verdrijven, zodat ze in het gebied van Gezer tussen de Efraïmieten bleven wonen. Zebulon heeft de inwoners van Kitron en van Nahalol niet kunnen verdrijven. De Kanaanieten bleven er wonen, maar werden wel tot herendienst verplicht. Azer heeft de inwoners van Akko, Sidon, Achlab, Aksib, Gelba, Afek en Rechob niet kunnen verdrijven. De Azerieten hebben zich gevestigd bij de Kanaïten die daar woonden, want zij konden hen niet verdrijven. Naftali heeft de inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat niet kunnen verdrijven, zodat zij zich gevestigd hebben tussen de Kanaïten die daar wonen. De bewoners van het land, de inwoners van Bet-Semes en Bet-Anat, werden wel tot herendienst verplicht. De Amorieten drongen de Danieten het gebergte in en gaven hen geen kans naar de vlakte af te dalen. De Amorieten hebben zich ook kunnen handhaven in Hargeres, Ayalon en Zaalbim, maar toen het huis van Jozef de overhand kreeg, werden zij tot herendienst verplicht. Het gebied van de Amorieten strekte zich uit van de Schorpioenenpas tot Sela en verder.

rechters. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23. De engel van de Heer ging van Gilgal naar Bokim en sprak: Ik heb u uit Egypte geleid en u naar het land gebracht dat ik aan uw vaderen onder ede beloofd heb. Ik heb gezegd: Nooit zal ik mijn verbond met u verbreken. Maar dan moet u ook geen verbond sluiten met de bewoners van het land en moet u hun altaren omverhalen. Maar u hebt niet naar mijn stem geluisterd. Hoe hebt u dat kunnen doen? Daarom verzeker ik u: ik zal de bewoners van het land niet voor u verdrijven. Zij zullen u verdrukken en hun goden zullen een valstrik voor u worden. Toen de engel dit tegen de Israëlieten gezegd had, begonnen zij luid te weeklagen. Daarom heet die plaats Bokim. Zij brachten daar offers aan de Heer. Nadat Jozua de vergadering had ontbonden, gingen de Israëlieten naar het gebied dat hun was toegewezen en namen het land in bezit. Het volk bleef de Heer dienen zolang Jozua leefde en zolang er na zijn dood nog oudsten waren die getuigen waren geweest van de grote dingen die de Heer voor Israël gedaan had. Maar Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer, stierf op de leeftijd van 110 jaar. Hij werd begraven in zijn eigen gebied in Timnat-Geres, in het bergland van Efraïm, ten noorden van de berg Gaas. Ook zijn tijdgenoten werden met hun voorvaderen verenigd. Toen kwam er een nieuwe generatie die niets meer wist van de Heer en die niet had meegemaakt wat hij voor Israël gedaan had. Toen begonnen de Israëlieten te doen wat de Heer mishaagt. Zij vereerden de Baals en verlieten de Heer, de God van hun vaderen, die hen uit Egypte geleid had. Ze liepen achter andere goden aan, goden van de volken uit hun omgeving. Zij bogen zich voor hen en tergden de Heer. Zij verlieten de Heer en vereerden Baal en Astarte. Toen ontbrandde de toorn van de Heer tegen Israël. Hij leverde hen over aan plunderaars die hen beroofden en gaf hen prijs aan de tegenstanders in hun omgeving, zodat zij niet langer tegen hun vijanden waren opgewassen. Alles wat zij ondernamen mislukte, omdat de Heer tegen hen was, zoals hij gezegd en gezworen had. Maar telkens, als de nood het hoogst was, liet de Heer rechters optreden die hen uit de greep van de plunderaars bevrijden. Maar ook naar hun rechters bleven zij niet luisteren. Ontuchtig liepen zij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al heel gauw weken zij weer af van de weg die hun voorvaderen gevolgd hadden. Die hadden gehoorzaamd aan de geboden van de Heer. Zij deden dat niet. Als de Heer een rechter liet optreden, stond hij de rechter bij zolang hij leefde. De Heer bevrijdde hen uit de macht van hun vijanden, want als zij zuchten onder het juk van hun vervolgers en onderdrukkers, kreeg hij weer medelijden met hen. Maar nauwelijks was de rechter gestorven, of zij vervielen opnieuw tot zonde, erger nog dan hun vaderen. Ze liepen achter andere goden aan, vereerden die en bogen zich voor hen neer. Zij weigerden hardnekkig met die praktijken en gewoonten te breken. De Heer werd woedend op Israël en zei: Omdat dit volk het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb niet nakomt en niet naar mijn stem luistert, zal ik geen van de volken meer verdrijven die bij de dood van Jozua nog over waren. Zo zal ik Israël op de proef stellen om te zien of zij, zoals hun voorvaderen, de weg van de Heer blijven gaan of niet. De Heer heeft die volken met rust gelaten. Hij verdreef hen niet om

onmiddellijk. Hij leverde hen ook niet uit aan Jozua. Rechters. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23. De engel van de Heer ging van Gilgal naar Bokim en sprak: Ik heb u uit Egypte geleid en u naar het land gebracht dat ik aan uw vaderen onder ede beloofd heb. Ik heb gezegd: Nooit zal ik mijn verbond met u verbreken. Maar dan moet u ook geen verbond sluiten met de bewoners van het land en moet u hun altaren omverhalen. Maar u hebt niet naar mijn stem geluisterd. Hoe hebt u dat kunnen doen? Daarom verzeker ik u: ik zal de bewoners van het land niet voor u verdrijven. Zij zullen u verdrukken en hun goden zullen een valstrik voor u worden. Toen de engel dit tegen de Israëlieten gezegd had, begonnen zij luid te weeklagen. Daarom heet die plaats Bokim. Zij brachten daar offers aan de Heer. Nadat Jozua de vergadering had ontbonden, gingen de Israëlieten naar het gebied dat hun was toegewezen en namen het land in bezit. Het volk bleef de Heer dienen zolang Jozua leefde en zolang er na zijn dood nog oudsten waren die getuigen waren geweest van de grote dingen die de Heer voor Israël gedaan had. Maar Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer, stierf op de leeftijd van 110 jaar. Hij werd begraven in zijn eigen gebied in Timnat-Geres, in het bergland van Efraïm, ten noorden van de berg Gaas. Ook zijn tijdgenoten werden met hun voorvaderen verenigd. Toen kwam er een nieuwe generatie die niets meer wist van de Heer en die niet had meegemaakt wat hij voor Israël gedaan had. Toen begonnen de Israëlieten te doen wat de Heer mishaagt. Zij vereerden de Baals en verlieten de Heer, de God van hun vaderen, die hen uit Egypte geleid had. Ze liepen achter andere goden aan, goden van de volken uit hun omgeving. Zij bogen zich voor hen en tergden de Heer. Zij verlieten de Heer en vereerden Baal en Astarte. Toen ontbrandde de toorn van de Heer tegen Israël. Hij leverde hen over aan plunderaars die hen beroofden en gaf hen prijs aan de tegenstanders in hun omgeving, zodat zij niet langer tegen hun vijanden waren opgewassen. Alles wat zij ondernamen mislukte, omdat de Heer tegen hen was, zoals hij gezegd en gezworen had. Maar telkens, als de nood het hoogst was, liet de Heer rechters optreden, die hen uit de greep van de plunderaars bevrijden. Maar ook naar hun rechters bleven zij niet luisteren. Ontuchtig liepen zij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al heel gauw weken zij weer af van de weg die hun voorvaderen gevolgd hadden. Die hadden gehoorzaamd aan de geboden van de Heer. Zij deden dat niet. Als de Heer een rechter liet optreden, stond hij de rechter bij zolang hij leefde. De Heer bevrijdde hen uit de macht van hun vijanden, want als zij zuchten onder het juk van hun vervolgers en onderdrukkers, kreeg hij weer medelijden met hen. Maar nauwelijks was de rechter gestorven, of zij vervielen opnieuw tot zonde, erger nog dan hun vaderen. Ze liepen achter andere goden aan, vereerden die en bogen zich voor hen neer. Zij weigerden hardnekkig met die praktijken en gewoonten te breken. De Heer werd woedend op Israël en zei: Omdat dit volk het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb niet nakomt en niet naar mijn stem luistert, zal ik geen van de volken meer verdrijven die bij de dood van Jozua nog over waren. Zo zal ik Israël op de proef stellen om te zien of zij, zoals hun voorvaderen, de weg van de Heer blijven gaan of niet. De Heer heeft die volken met rust gelaten. Hij verdreef hen niet onmiddellijk. Hij leverde hen ook niet uit aan Jozua.

licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag?

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. We zijn blij op deze feestdag van het Heilig Hart ook samen met jullie op dit uur de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid te mogen bidden. We bidden voor al onze intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons
en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

beste luisteraars, lezen wij nog een klein stukje uit het dagboek van de heilige zuster Faustina, waar het gaat over de goedheid van God. Een ziel zegt: Heer, ik hoor dat uw stem mij roept om terug te keren van het pad van de zonde, maar ik heb nog de kracht, nog de moed om dat te doen. En Jezus zegt: Ik ben je kracht, ik zal je helpen in de strijd. En de ziel zegt: Heer, ik erken uw heiligheid en ik ben bang voor u. Maar Jezus zegt: Mijn kind, ben je bang voor de God van barmhartigheid? Mijn heiligheid belemmert mij niet om barmhartig te zijn. Zie, voor jou heb ik een troon van barmhartigheid op aarde opgericht, het tabernakel. En vanaf deze troon verlang ik je hart binnen te gaan. Ik word niet door een gevolg of bewakers omringd. Je kunt op ieder ogenblik en op ieder tijdstip naar mij toekomen. Ik wil met je spreken en verlang ernaar om je genade te geven. En met deze gedachte, beste luisteraars, beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer ons steeds vervullen van vertrouwen en mogen zijn barmhartigheid ons steeds in het hart zijn.

vormen als geen tegenslag mij raakt? Hoe leer ik volharden als alles voor de wind gaat? En hoe leer ik tevredenheid als ik zomaar alles krijg? Hoe kan ik overwinnen als ik niets ken van de strijd?

tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

Zaterdag 29 oktober. De goede herinnering aan mijn goede pastoor neemt mij misschien een beetje te veel in beslag, zoals bleek uit het altaarbezoek en het rozenkransgebed. Dit is niet de goede manier om hem na te volgen. Men eist in alles maat en verder alles op zijn tijd. Bovendien moet ik mij een beetje verwijderd houden van vele onnodige woorden en beuzelpraatjes waarmede ik de avond tezamen met mijn broers en zusters doorbreng. En ik moet mij er ook vaker toe zetten mijn geest tot God te verheffen dan ik op het ogenblik doe. Ik, arme ziel. Ook al gaat het steeds iets beter, ben ik toch nog altijd op hetzelfde niveau van vroeger. Nederigheid dus, en wantrouwen tegenover mijzelf, want alleen ben ik daartoe niet in staat. O Jezus, ontsteek tijdens de communie van morgenochtend mijn hart in liefde, zodat ik u eeuwig kan liefhebben, maar met de liefde van de Heilige. Zondag 30 oktober. Een ernstige tekortkoming deed mij vandaag de meest kostbare momenten van de communie missen en oefende misschien ook wel een ongunstige invloed uit op de overige godsdienstige oefeningen, namelijk mijn verstrooidheid onmiddellijk na het opstaan en de weinige aandacht die ik onmiddellijk na het betreden van de kerk kon opbrengen. Dat feit moet vermeld worden. Iets anders wat mij beangstigt is de ernstige manier waarop men tot mij spreekt en dat men mij bejegent op een wijze waarop men priesters tegemoet treedt. Ik, arme ziel, en ik bemerk niet eens dat dit alles duivelse hoogmoed is. Wilde ik maar inzien dat dit alles voortkomt uit het feit dat ik mij een air van priester geef en mij niet eenvoudig en nederig gedraag zoals het een seminarist betaamt. Wilde ik maar inzien dat dit alles voortvloeit uit mijn eigen liefde. Heer, geef licht aan mijn ogen, opdat ik niet insluimer in de dood.

Maandag 31 oktober. Om de waarheid te zeggen, er is een tamelijk groot verschil tussen vandaag en de vorige week maandag. Om kort te zijn, ik slaag er nooit in wanneer ik ergens naartoe ga met mijn gedachten voortdurend bij God te zijn. Ik ontwijk wel het kwaad, maar ik doe niet het goede. Het gebeurt maar zelden dat ik mij in dergelijke omstandigheden niets te verwijten heb. Vandaag bijvoorbeeld zijn mijn schietgebeden op de vingers af te tellen. Het bijzondere gewetensonderzoek is erbij ingeschoten. Het officie voor Maria heb ik zonder veel aandacht gebeden, zoals eigenlijk ook de rozenkrans. Bovendien is er vanavond iets gebeurd waarover ik mij reeds eerder een verwijt maakte. Ik ben namelijk te lang over onbelangrijke zaken blijven praten in plaats van mij terug te trekken. Net alsof ik niet wist dat ik ook hiervan rekenschap moet geven aan God. Laten wij hopen dat ik datgene wat ik vorige week maandag wel, maar vandaag niet gedaan heb, morgen met Allerheilige opnieuw zal doen. Beginnen met een goede communie. Allerheilige van God, wees een voorspraak voor mij, opdat ik nederig word. Bereid mij voor op een voorspoedig nieuw studiejaar aan het seminari. Dinsdag 1 november. De dag van heden was niet zo erg gelukkig wat betreft de godsdienstige oefeningen. En ik geloof dat ik daarvoor voldoende verontschuldigingen kan aanvoeren, omdat ik, beleefdheidshalve, de priesters die zich bij de pastoor bevonden, gezelschap moest houden. Ondanks deze afleiding kijk ik met een bepaald gevoel van voldoening op deze dag terug, als op een dag waarop ik schijnbaar niet tot mijn fouten van hoogmoed en gewichtigdoenerij vervallen ben, zoals mij vroeger wel eens overkwam. Laat ik mij allereerst vernederen en God loven en bidden. Mogen dit niet de enige keer zijn dat mijn oude vriend, de eigenliefde, ofwel het verlangen een goed figuur te slaan en voor een wijs mens te willen doorgaan, op de proef wordt gesteld en goede resultaten boekt. Ik begrijp dat ook de communie van deze morgen wel enige invloed op mij zal hebben. God zij dank. Vanavond is de dag van alle zielen begonnen en de droefheid heeft mij plotseling bevangen. De dag van alle zielen roept in mijn geest de dierbare gestalte van mijn pastoor op. O, ik ben niet in staat al mijn gedachten onder woorden te brengen. Mogen de dag van morgen een dag van speciale voorbeden zijn voor zijn gezegende ziel, wier voortdurende bescherming ik steeds gevoel wanneer ik kijk naar mijn zeer geliefde meester, die nu, hier op aarde, mijn voornaamste weldoener is, namelijk kanunnik Morlani. Mogen mijn gebeden deze ziel, indien nodig, van groot nut zijn. Mogen zij van nut zijn voor hem die ook in het andere leven over mij waakt en mij zegent, als leefde hij nu nog. Deze voorbeden voor mijn pastoor zullen ervoor dienen de devotie tot het heilig sacrament in mij te doen toenemen. Een devotie die zo wonderlijk goed samengaat met het gebed voor de doden. Morgen zal ik daarom de door de paus verleende nieuwe en buitengewone volle aflaat ter gelegenheid van het 9e eeuwfeest der nagedachtenis van alle overleden gelovigen, 998-1898, toepassen op de ziel van mijn pastoor, omdat hij rustte in vrede.

Woensdag 2 november. Ik moet mezelf verwijten dat ik een beetje tijd verloren heb laten gaan. En ook dat ik mijn schietgebeden niet vaak heb gezegd. En dan moet ik tevens oppassen dat ik bij de meditatie niet slaperig word. En dat ik, zoals vanmorgen, niet daaraan toegeef. O Jezus, schenk mij uw medelijden en de gestorvene uw vrede. Donderdag, 3 november. Ik heb mijn dag met reizen doorgebracht en daarom is het een minder geslaagde dag geweest. Vooral bij de gesprekken heb ik blijk gegeven soms boos te zijn over het feit dat er af en toe te weinig rekening met mij gehouden wordt. Dat is louter trots. Trots van de ergste soort. En dan ben ik in gebreken gebleven met mijn schietgebeden. Mijn God, heb medelijden met mij die verlang u lief te hebben. Morgen is het de eerste vrijdag van de maand. En derhalve is het de dag van eerherstel aan het hart van Jezus. Ach, mogen mijn daden een waar eerherstel zijn voor mijn beledigingen hem aangedaan. O Jezus, waarom zou het dat niet zijn als gij me helpt? Vrijdag, 4 november. Het is beter gegaan dan gisteren, ofschoon ik toch zeer afgeleid was bij de communie en ook enigszins bij het rozenkransgebed, waaruit blijkt dat ik vooral 's morgens voor aandacht moet zorgen. En dan zal ik ook mijn uiterste best doen om naar langmoedigheid te streven, die mij soms bij verschillende gelegenheden ontbreekt, maar die ik toch nodig heb om vorderingen te maken op de weg der deugd en om de zielen van groot nut te zijn. O Jezus, o Maria, o heilige Carolus. Zaterdag 5 november. Hoe meer vorderingen ik maak, des te beter leer ik de liefde van Jezus kennen, vergeleken met de ondankbaarheid van de mensen en vooral met de mijne. Hoeveel fouten, hoeveel tekortkomingen, hoe weinig inkeer en hoe weinig verstervingen op zaterdag. Ik kan mij die deugden slechts voorstellen, niet toepassen. Wat dit betreft heb ik alleen maar pretenties. God, ontferm u over mij die een groot zondaar ben. Verlaat mij niet voor altijd. Morgen is het de laatste vakantiedag en met Gods hulp wil ik deze tot iedere prijs goed doorbrengen. Heilige Maagd, maak dat ik de rozenkrans bidden kan, zoals de heilige Johannes Bergmans.

Zondag 20 november, tijdens de afzondering. In deze dagen op het seminarie ben ik haast al te vrolijk geweest, zodat mijn geest als een vlinder rondfladderde en derhalve datgene verwaarloosde wat de grootste aandacht verdient. Vandaar ook de verstrooidheid, vooral bij de vespers. Vandaar ook het niet in acht nemen van het zwijgen, zoals men dit tijdens de schooluren moet doen. Kortom, ofschoon ik de regels voor de seminarist geheel nakom, ontbreekt hieraan toch steeds het zout, de volmaaktheid, waardoor ze edeler, aangenamer aan God en verdienstelijker worden. Ik ben als een schilderij dat, alhoewel de vlekken verwijderd zijn die het onherkenbaar maakten, toch nog schuilgaat onder een laag stof die het schilderij als het ware met een waas bedekt, zodat het er onooglijk uitziet. In dezelfde staat waarin deze oude en verwaarloosde schilderijen verkeren, verkeer ook ik. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik de voortdurende invloed van de genade, het vuur van de naastenliefde, niet voel. Want deze kleine tekortkomingen belemmeren dit. Ik moet dus datgene doen wat men met die schilderijen pleegt te doen, wanneer men deze in hun oorspronkelijke staat wil terugbrengen, zodat zij er weer even mooi uitzien als toen de schilder er net de laatste hand aangelegd had. Een goede schoonmaakbeurt met olie is het juiste middel, willen zij niet onherkenbaar worden. Ja, ik heb een grondige schoonmaakbeurt nodig voor al mijn onvolmaaktheden. Deze zal ik krijgen door vanaf de vroege ochtend inkeer te betrachten en door niet overmatig vrolijk te zijn, want dat maakt een mens maar dom. Ik moet oppassen voor wat ik over anderen zeg en in het bijzonder voor het uitspreken van een oordeel over een ieder, want hierbij laat mijn vriend zich juist zien. Voor het overige talloze schietgebeden, regelmatig bezoek aan het sacrament en streng gewetensonderzoek. En daar de goede Jezus mij opnieuw een groot verdriet heeft gezonden door de dood van mijn goede biechtvader, zal ik mij tot plicht stellen de Heer dikwijls deze goede ziel aan te bevelen, tegelijk met die van mijn pastoor, omdat deze twee personen die mijn geweten en mijn gebreken maar al te goed kennen, mij aanbevelen bij Jezus en Maria en nederig voor mij, vurige liefde voor Christus en voor alle zielen die verlost zijn door zijn allerheiligste bloed, afsmeken. Jezus, Maria, Jozef, mijn hoogste liefde, voor u wil ik leven, voor u wil ik lijden, voor u wil ik sterven. Maandag, 28 november. Wat betreft het eerste gebrek waarover ik mij de vorige zondag beklaagd heb, namelijk mijn overmatige vrolijkheid, geloof ik wel dat ik dit verbeterd heb, zij het dan niet geheel en al. Maar kom, in ieder geval is het altijd beter vrolijk dan verdrietig te zijn. Overigens, wees blij in de Heer. Ook het altaarbezoek is over het algemeen niet slecht verlopen, en daarvoor zij God geprezen. Er zijn echter nog veel andere dingen die herzien moeten worden, en helaas ook dingen die ik moet zien kwijt te raken. Momenten van verstrooidheid bij de gebeden, het verwaarlozen en het niet genoeg naar waarde schatten van kleinigheden, een paar woorden gedurende de les gesproken, het niet gemakkelijk omgaan met de kameraden die mij, als prefect, zijn toevertrouwd. Ik bedoel eigenlijk het feit dat ik me te weinig met hen bezighoud, omdat ik bijna altijd met de andere prefecten praat. Welk een aantal fraaie zaken. Maar de zin
is niet afgemaakt.

Donderdagavond 8 december. Gezegend zij Maria onbevlekt ontvangen, die van alle schepselen de enige, de schoonste, de heiligste is en die God bovenal dierbaar is. O Maria, gij lijkt mij zo schoon dat, als ik het niet wist dat ik alleen God de hoogste eer zou moeten bewijzen, ik u zou aanbidden. Gij zijt schoon. Maar wie kan zeggen hoe goed gij zijt? Er is een jaar verlopen sedert gij mij die grote genade hebt geschonken, waarvan gij weet dat ik deze weinig verdiend heb. En juist vandaag herinnert gij er mij met de grootste nadruk aan, terwijl gij mij ook de helaas zo zoete plichten die deze genade vergezellen en die ik op mij mocht nemen, in herinnering brengt. Maar ach, ik heb uw liefde niet altijd beantwoord. Ik was niet altijd bij u zoals gij bij mij waart. Wanneer ik mijzelf beschouw, begrijp ik heel goed hoe ver ik na een jaar had moeten zijn en dat ik nog niet zo ver ben. Ik ben altijd een beetje dwaas en luchthartig geweest, speciaal de laatste tijd. En daar bestaat dan mijn gehele deugd uit. Het lijkt wel of Jezus zich een beetje van mij heeft afgewend, omdat ik mij van hem heb afgewend. Ik heb een grote concentratie nodig door heel dikwijls mijn schietgebeden te zeggen. Ik ben nog steeds even ver. Bovendien moet ik wel degelijk rekening houden met de kleine dingen, met woorden en gedachten. En ervoor oppassen de dingen niet te licht op te vatten, wat mij dubbel zou schaden. O Maria, houd mij steeds bereid om met de grootste ijver het goede te doen, daar ik niet zo geweest ben als ik had moeten zijn, en gij mij meer dan ooit op mijn speciale plichten wijst. O moeder, opnieuw wijd ik mij aan u. Schenk mij een weinig discretie en kiesheid bij het doen van het goede, want dit ontbreekt mij en het zou mijn werken zeer ten goede komen. Mogen mijn geest dikwijls tot u terugkeren, mijn mond over u spreken en mijn hart naar u verlangen. Bovenal draag ik u die aangelegenheid op, waarvan gij afweet, gij begrijpt mij. Maak mij nederig en ik zal vroom worden. Maak mij zeer nederig en ik zal zeer vroom worden. Ik draag u de kleine verstervingen op die ik mij met uw hulp voorneem te doen. Maar wees mij altijd in de vroomheid en ook bij de studie nabij. Verlicht mijn geest in de waarheden die betrekking hebben op u en op uw zoon. Voer mij tenslotte, o onbevlekte moeder, tot Jezus, het uiteindelijke doel van mijn liefde. Breng mij heel dicht bij Jezus. Help mij hem vurig lief te hebben. Amen. Zondag, 18 december. Tijdens de afzondering. Tot aan de dag van Maria onbevlekt ontvangen ben ik in veel tekort geschoten. Daarna minder, dankzij Maria. In deze dagen heb ik het meest behoefte aan ingetogenheid en daarom moet ik veel schietgebeden bidden en ik moet een grote zorgvuldigheid bij de meditatie, de mis, het altaarbezoek en voor alles bij het gewetensonderzoek betrachten. Overigens moet ik zeer nederig zijn en groot in het kleine. Mijn hart en mijn geest moeten doordrongen zijn van de gedachte en de liefde voor het kindje Jezus. O Jezus, maak mijn kind gelijk uzelf. Gij weet hoezeer ik dit verlang. Spelregels ontleend aan de meditatie bij de oefeningen 1898. 1.
God is mijn grote meester, die mij met ongehoord grote goedheid uit het niet heeft geschapen, omdat ik hem zou prijzen, liefhebben, dienen en eer zou bewijzen. Ik behoor God dus geheel toe, en daarom kan en mag ik niet anders doen dan hetgeen God wil en wat tot zijn eer strekt. En daarom moet iedere daad, iedere gedachte, iedere ademtocht van mij slechts gericht zijn tot meerdere eer van God. Vandaar dat, wanneer ik slechts op mijn eigen eer bedacht ben en erop uit ben alleen mijn eigen liefde te bevredigen, ik verraad bega aan Gods plannen, van de goede weg afraak, een nutteloos mens word, opstandig tegenover mijn goede Heer en de beloning. En de beloning weiger die Hij mij heeft bereid. Hoe kan men het hart van Jezus meer onrecht doen dan hem zo af te vallen en op zo'n slechte wijze de gaven te misbruiken die hij ons gegeven heeft om hem te beminnen en bemind te maken? De vogels in de lucht, de vissen in het water, de wilde dieren in de bossen, alle dieren van de aarde dienen de Heer heel wat beter dan ik. Welk een schande voor mij, die altijd zo vervuld van mijzelf ben, om mij door de beesten in het prijzen van de Schepper te laten overtreffen. 2. Wanneer ik op het punt sta mijzelf boven anderen te stellen en toe te geven aan mijn eigen liefde, dan is hier het middel dat mij genezen en vernederen zal, de gedachte aan de grote zondaar die ik ben. Ik, die niet waardig ben voor Jezus te verschijnen en die de Heer zou moeten bedanken en het als een eer zou moeten beschouwen, niet alleen behandeld te worden als de minste van mijn makkers, maar als de minste van alle mensen. 3. Ik ben een seminarist en ik moet daarom altijd denken dat ook mijn geringste tekortkoming steeds zeer ernstig is en dat ik deze vermijden moet als ware deze een doodzonde waarvan ik zelfs de naam niet zou moeten kennen. Ik moet bovenal steeds aan het beroemde gezegde van de heilige Bernardus denken. Beuzelpraat tussen mensen in de wereld is beuzelpraat. In de mond van een priester is het als een vloek. En dan te denken dat geen van mijn handelingen ooit foutloos was. Waar blijft hier de grote seminarist die ik meende te zijn? Dit is toch wel een hele slag voor mijn eigen liefde. 4. Ik ben een seminarist en daarom moet ik zijn als een engel Gods. Wat een gelukkig toeval. De goddelijke voorzienigheid heeft mij juist deze plicht willen doen inzien en heeft het zo beschikt dat ik bij het doopsel de naam Angelo, engel, ontvangen heb. Maar wat een schande voor mij dat ik, die altijd Angelo genoemd word en in mijn gedragingen een engel zou moeten zijn, dit daarentegen in werkelijkheid nooit geweest ben. De naam Angelo moet dus een aansporing voor mij zijn, een ware engel van een seminarist te zijn. Daarom moet ik mij, wanneer ik mij al dus hoor noemen, zo gedragen dat deze naam bij mij het denkbeeld van de volmaaktheid waartoe ik moet geraken oproept en mij tegelijkertijd een daad van nederigheid doet verrichten bij de gedachte hoe ik genoemd word en hoe ik in werkelijkheid nog helemaal geen engel ben. 5. Mijn God, wat is dit door mij zo gekoesterde lichaam eigenlijk? Of liever gezegd, ik vraag met de heilige Bernardus, wat hebt gij verricht? Wat zijt gij? Wat zult ge zijn? En ik zal met hem antwoorden, mijn lichaam is stof, mijn naam is rook, mijn einde zal as zijn. En dan moet ik nodig dat lichaam nog koesteren, dit vat vol ongerechtigheden, deze verzamelplaats van wormen. En moet ik dan door het te beschermen God beledigen?
Welk een dwaasheid, welk een domheid. En wat gebeurt er intussen met mijn ziel? Arme ziel. Gelukkig maar dat ik mijzelf voor een wijs en verstandig man houd. Mijn beste, je moet je hoofd, dat zo vol waanideeën zit, buigen. Je moet niet zo'n hoge dunk van jezelf hebben. Anders zou je in de blinde rondtasten. En je zult ten val komen. 6. Een heerlijke gedachte komt in mij op. Een engel uit het paradijs staat mij, ondanks alles, altijd terzijde en is tegelijkertijd in een voortdurende liefdevolle extase met God verbonden. Alleen al de gedachte hieraan is heerlijk. Ik bevind mij dus steeds voor de ogen van mijn beschermengel, die voor mij bidt en die naast mijn bed over mij waakt wanneer ik slaap. Welke gedachte, maar tegelijkertijd welk een beschaming voor mij. Hoe is het mogelijk dat ik onder de ogen van mijn schutsengel bepaalde hoogmoedige gedachten koester, bepaalde woorden uit, bepaalde daden stel? En toch heb ik het gedaan. O geest die mij vergezelt, bid God voor mij dat ik nooit meer iets zal doen, zeggen of denken, dat uw reine blik zal kunnen krenken. 7. Als ik mij in dit leven al voor schaam, als ik er mij in dit leven al voor schaam en niet weet hoe ik een superieur onder ogen moet komen die slechts ontevreden over mij en mijn daden is, welke angst zal ik dan niet gevoelen bij de gedachte dat ik moet verschijnen voor het aangezicht van God die verontwaardigd over mij is, van mijn schepper, van mijn vader, van mijn Jezus, die dan niet meer mijn vriend, maar mijn vertorende vijand zal zijn. En mijn schutsengel? En wat zal mijn moeder Maria zeggen wanneer God mij veroordeelt? Arme schutsengel, arme moeder. Ik geloof hierin, maar toch, wanneer ik mij niet gedraag zoals het moet, wanneer ik de verwijten van mijn superieuren en de nog veel erger verwijten van God ondergaan, wat een domheid. Ik moet nu eens en vooral het gezegde van de heilige Paulus goed leren verstaan. Als wij onszelf beoordelen, zouden wij niet onder dit oordeel vallen. In zijn eerste brief aan de Korintiërs. 8. Ik moet mij altijd van deze grote waarheid overtuigd houden. Jezus wil van mij, de seminarist Angelo Roncalli, niet alleen een middelmatige, maar de hoogste deugdzaamheid. Hij is niet tevreden over mij, zolang ik nog geen vroom mens ben, of er mij tenminste niet uit alle macht op toeleg een vroom mens te worden. Talloos zijn de grote genade die hij mij hiertoe geschonken heeft.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van het programma Anno Domini. Een programma waar wij stilstaan bij enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis van de kerk. En vandaag mogen wij het hebben over het jaar 470. Zoals wij kunnen lezen in het online magazine Historiek, belandde Odoacer rond 470 als soldaat in Italië. Hij steeg snel in de rangen van het Romeins leger en diende in de lijfwacht van Ricimer, de legerleider Magister Militum, die de werkelijke macht in het West-Romeinse Rijk in handen had van 456 tot 472. Het Rijk had nog wel keizers, maar dat waren louter marionetten die wel eens werden geëxecuteerd als dat de militaire leiders beter uitkwam. Het is Odoacer die aan deze praktijk een einde bracht door de laatste West-Romeinse keizer af te zetten en zelf koning te worden. Maar wie was deze Odoacer? Hij werd omstreeks 433 geboren als zoon van Edeco of Idico, een leider van de Skieren. En dat was een Oost-Germaanse stam die voor het eerst in de late derde eeuw wordt vermeld. Al moeten we zeggen dat hij ook soms aangeduid wordt als een Herul, ook zo'n Oost-Germaans volk. Het kan zijn dat Odoacer van gemengde Skyrische en Hunse afkomst was, want Edeco, zijn vader, stond in hoog aanzien aan het hof van de Hunnenleider Attila en streed in de slag op de Catalonische velden aan de zijde van de Hunnen. Een slag gewonnen door de Romeinen en de Goten op de Aziatische Hunnen. Odoacer groeide waarschijnlijk op aan Attila's hof in Pannonië, in het huidige Hongarije. Veel Skyrische en Herulse krijgers sloten zich in de 5e eeuw aan bij het Romeinse leger. En dat deed ook Odoacer, dat weten we zeker. En zo arriveerde hij rond 470 in Italië. Hij steeg snel in de rangen van het leger en voerde het bevel over Germaanse soldaten. Op 23 augustus 475, nadat een andere generaal, een opvolger van de Magister Militum Ricimer, zijn belofte om Odoacer en zijn Skyriërs land te geven niet nakwam, riepen zijn troepen hem, dus Odoacer, tot koning uit. Ze executeerden deze Romeinse generaal die de touwtjes in handen had, dus de persoon die deze belofte niet was nagekomen. Tot daaraan toe geen ongewone gebeurtenis voor deze tijd, maar op 4 september 476 zette Odoacer ook de jonge keizer Romulus Augustulus, wat een verkleinwoord is voor Augustus, dus Augustusje, af en hij werd zelf koning. En zo hield het West-Romeinse Rijk op te bestaan. In de geschiedschrijving is het een harde datum, een belangrijke overgang, maar zij die toen leefden hebben er waarschijnlijk weinig van gemerkt. Er was reeds zeer veel invloed van de barbaren, zoals ze genoemd worden. Ricimer, de machtige legerleider waar we het al over hadden, hij was Germaan, de zoon van een vorst van de Sueven en een Visigotische prinses. En Odoacer liet de Romeinse bestuurlijke instellingen en praktijken intact. Dus in de geschiedschrijving wordt die datum echt geprikt als het einde van het West-Romeinse Rijk. Maar dat is ook wel deels omdat je een datum moet kiezen. Odoaker respecteerde ook de gevestigde positie van de kerk, al zou hij zelf waarschijnlijk Ariaan geweest zijn. En dus een aanhanger van de ketterij, het Arianisme. In tegenstelling tot Ricimer zette Odoaker geen stroomman als keizer op de troon. Hij was wel zo sluw om als Rex de opperheerschappij van de nieuwe Oost-Romeinse keizer Zeno te erkennen en stuurde de keizerlijke insignia van het westen naar Byzantium met de boodschap dat één monarch volstaat om de wereld te regeren. Zeno schonk op zijn beurt de titels Patricius en Dux, leider, aan Odoaker. Maar Odoaker regeerde wel degelijk volledig zelfstandig als koning van Italië. En hij breidde zijn grondgebied gestaag uit. Hij deed dit echter naar Zeno's zin iets te succesvol. En onderhield daarbovenop nog contacten met een opstandige Oost-Romeinse generaal. En daarom besloot keizer Zeno, dus de Oost-Romeinse keizer, de keizer van Byzantium, om generaal Theodoric, een Ostrogoot, die hij liever ver van zijn eigen hof wou, twee vliegen in één klap, naar Italië. Hij stuurde Theodoric naar Italië aan het hoofd van een leger. Zij gingen de strijd aan met Odoaker, maar deze oorlog bleef maar aanslepen. En uiteindelijk kwam het tot een compromis. Theodoric en Odoaker zouden samen Italië besturen. Om de nieuwe samenwerking te vieren, nodigde Theodoric Odoaker uit voor een banket op 15 maart 493. Nauwelijks aan de dis gezeten, liet Theodoric zijn voormalige tegenstander vastgrijpen, stapte op hem af en kliefde hem van sleutelbeen tot dij doormidden. Waar is God? Zou Odoaker nog hebben uitgebracht. Waarop Theodoric antwoordde: dit heb jij ook mijn mensen aangedaan. Althans, zo verhaalt Johannes van Antiochië, een Byzantijnse geschiedschrijver uit de 7e eeuw. In 470 werd de heilige Finian geboren. Hij was abt, wonderdoener en stichter van de school Clonard in Ierland. Hij werd rond 470 geboren in het zuidoosten van Ierland. Op jonge leeftijd werd hij toevertrouwd aan de zorg van Sint Fortune, die hem volgens de overlevering naar Wales stuurde om zich onder de grote heiligen van dat land verder te bekwamen in heiligheid en goddelijke kennis. Na een langdurig verblijf daar in Wales, volgens het Salamanca-manuscript 30 jaar, keerde hij terug naar zijn vaderland. Hij trok van plaats tot plaats, predikend, onderwijzend en kerken stichtend, totdat een engel hem uiteindelijk naar een plaats leidde vrij centraal in Ierland, ten westen van Dublin. Daar werd hem meegedeeld dat dit de plaats van zijn verrijzenis zou zijn. Hij bouwde er een kleine cel en een kerk van leem en vlechtwerk. Na verloop van tijd werd deze vervangen door een degelijk stenen gebouw. Vervolgens leidde hij er een leven van studie, versterving en gebed. De roem van zijn geleerdheid en heiligheid verspreidde zich snel en leerlingen van alle leeftijden stroomden van heinde en verre toe naar zijn kloosterlijk toevluchtsoord. Jonge leken en geestelijken, abten en zelfs bisschoppen, evenals de beroemde heiligen die later bekend zouden worden als de 12 apostelen van Ierland. In het officie van Sint Finian wordt vermeld dat er op een bepaald moment niet minder dan 3000 leerlingen onderwijs ontvingen aan de school van Clonard. In de groene velden onder de open hemel. De meester blonk vooral uit in de uitleg van de Heilige Schrift. Aan deze gave is grotendeels de buitengewone populariteit van zijn lessen toe te schrijven. De exacte datum van zijn overlijden is onzeker, maar hij stierf waarschijnlijk in 552. Hij werd begraven in zijn eigen kerk, de Clonard. Eeuwenlang na zijn dood bleef de school beroemd als centrum van Bijbelstudie. Zij had echter veel te lijden onder de invallen van de Denen, vooral in de 11e eeuw. Toen de Normandische bisschop Simon de Rochefort in 1206 de zetel van het bisdom Meath van Clonard naar Trim verplaatste, verdween de glorie van de school Clonard voorgoed. De groep Ensemble Organum heeft een album uitgebracht met liturgische gezangen uit de 6e eeuw. Het heet Chant de l'Église de Rome. En wij gaan luisteren naar de proloog van het Johannesevangelie op muziek.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We luisterden zojuist naar de proloog van het Johannesevangelie, uitgevoerd door de groep Ensemble Organum, een lied van hun album met liturgische gezang uit de 6e eeuw, genaamd Chant de l'Église de Rome. En dan gaan wij verder met het jaar 470. De heilige Caesarius van Arles werd geboren rond het jaar 470 in Bourgondië. Hij trad op jonge leeftijd toe tot het klooster van Lérins, maar vanwege zijn zwakke gezondheid stuurde de abt hem naar Arles om te herstellen. Daar won hij de genegenheid en respect van bisschop Eonus, die hem tot diaken en priester wijdde. Na de dood van de bisschop, in 402 of 403, werd Caesarius unaniem gekozen als diens opvolger. 40 jaar lang bestuurde hij het bisdom Arles met apostolische moed en wijsheid. En hij geldt als de belangrijkste bisschop van Gallië in deze moeilijke periode. Zijn bisschopstad, nabij de monding van de Rhône en dichtbij Marseille, was op alle vlakken, zowel op het sociale, commerciële en industriële vlak, een belangrijke stad in Gallië en de bredere mediterrane wereld. Politiek gezien werd ze echter blootgesteld aan alle wisselvalligheden die Europa in de vroege 6e eeuw troffen. Verschillende volkeren, de Visigoten, Ostrogoten, Bourgondiërs en Franken, streden om de macht. Uiteindelijk kregen de Franken onder koning Gildebert uit het Merovingische huis rond 538 de volledige macht over Gallië. Tijdens deze lange conflicten werd Caesarius meermaals het doelwit van wantrouwen van deze volkeren. Onder Alaric II, een Visigotische koning die regeerde over het huidige Spanje en een groot deel van Zuid-Frankrijk, totdat dit gebied veroverd werd door de Franken weliswaar, werd hij beschuldigd van verraad, omdat hij de stad zogenaamd aan de Bourgondiërs wilde uitleveren, met wie hij een grens deelde. Zonder onderzoek of proces werd hij verbannen naar Bordeaux. Kort daarna kreeg de Visigotische koning echter spijt en hij liet Caesarius vrij, zodat deze het concilie van Achten in 506 kon bijeenroepen. In 508, na het beleg van Arles, verdachten de zegevierende Ostrogoten Caesarius ervan de stad aan de belegerende Franken en Bourgondiërs te hebben willen uitleveren, waarop zij hem tijdelijk deporteerden. Uiteindelijk moest hij zich in 513 verantwoorden in Ravenna voor koning Theodoric, waar we het daarnet over hadden. Deze raakte echter diep onder de indruk van Caesarius, sprak hem vrij en behandelde hem met grote eerbied. Caesarius maakte van die gelegenheid gebruik om paus Symmachus in Rome te bezoeken. De paus verleende hem het pallium, volgens de overlevering de eerste keer dat dit aan een westerse bisschop werd toegekend. Hij stond ook toe dat de klerus van Arles de dalmatiek droeg, een kledingstuk dat eerder kenmerkend was voor de Romeinse klerus, toch in die tijd. Daarnaast bevestigde hij Caesarius als metropoliet en vernieuwde hij op 11 juli 514 voor hem persoonlijk de waardigheid van vicaris van de apostolische stoel in Gallië, een functie die eerdere bisschoppen van Arles eveneens hadden bekleed. Daardoor kreeg de apostolische stoel in Zuid-Gallië, waar taal, recht en maatschappelijke organisatie nog sterk Romeins waren, een intelligente en toegewijde medewerker, die veel deed om het pauselijk gezag te versterken, niet alleen in zijn eigen provincie, maar in heel Gallië. Als vicaris gebruikte Caesarius zijn positie om een reeks belangrijke concilies bijeen te roepen die voorgoed met zijn naam verbonden zouden blijven. Hij zat deze vergaderingen voor en schreef een deel van de besluiten zelf. Sommigen van deze concilies zijn van groot belang geweest voor het religieuze en kerkelijke leven van de nieuwe, niet-Romeinse koninkrijken in het Westen. Tal van bepalingen werden later opgenomen in de traditionele of geschreven wetgeving van de Westerse kerk. Bijvoorbeeld over de bescherming van kerkelijk bezit, de financiële zekerheid van parochiepriesters, de opleiding van geestelijken en het belang van eenvoudige, frequente prediking, vooral op het platteland. De heilige Caesarius was een groot Gallo-Romeins wetgever en hervormer. Zijn kerkelijke hervormingen streefden naar twee doelen. Een strenge, maar menselijke discipline voor geestelijkheid en gelovigen en stabiliteit en waardigheid in het kerkelijke en kloosterlijke leven. Caesarius was echter in zijn eigen tijd vooral bekend en wordt vandaag nog steeds het meest herinnerd als volksredenaar en prediker. Hij was de eerste grote prediker van het christelijke volk, van wie een groot aantal preken, meer dan 100, doorheen de eeuwen bewaard is gebleven. Een aanzienlijk aantal van deze toespraken, ongeveer 40, behandelt onderwerpen uit het Oude Testament en volgt de toen populaire typologische interpretatiemethode van de heilige Augustinus. Overal zoekt Caesarius naar diepere symbolische betekenissen, maar hij vermijdt overdreven retoriek en ingewikkelde spitsvondigheden. Zijn morele toespraken, de zogenaamde admonitiones, vermaningen, zijn meestal kort. Zijn gebruikelijke limiet was ongeveer 15 minuten en kenmerken zich door duidelijke, eenvoudige taal. Ze zitten vol beelden en verwijzingen uit het dagelijks leven van gewone mensen. De zee, de markt, wijngaarden, schaapskooien, landbouw en het plattelandsleven. Ze weerspiegelen op talloze manieren het nog steeds levendige Romeinse leven van Zuid-Gallië, waar in Arles nog Grieks werd gesproken en waar kooplieden uit het oosten zich nog steeds ophielden in de Rhône-delta. Zijn preken beginnen meestal met een eenvoudige en vertrouwde inleiding, gevolgd door enkele duidelijke waarheden die praktisch en begrijpelijk worden uitgelegd, en eindigen met een samenvatting van de kernpunten. De meeste preken behandelen christelijke moraal en goddelijke straf of beloning, hel en vagevuur, verschillende soorten zondaars en de voornaamste ondeugden van zijn tijd. Hij sprak over openbare immoraliteit, overspel en concubinaat, dronkenschap, het verwaarlozen van de mis, gehechtheid aan rijkdom en de hardnekkige resten van heidense gebruiken die nog niet volledig verdwenen waren. In deze preken wordt het dagelijkse leven van de bewoners van de provincia vaak bijna fotografisch nauwkeurig weergegeven, soms zelfs met een opvallende eenvoud en goedhartigheid. Daarom vormen ze een waardevolle bron voor historici die zich bezighouden met kerkelijk recht, dogmageschiedenis, kerkelijke discipline en liturgie, maar ook voor historici die zich meer bezighouden met het dagelijks leven van de mensen in die tijd. Hij schreef ook een kloosterregel voor mannen en één voor vrouwen. Die voor mannen was een eerder kort leven beschoren, want deze werd al snel verdrongen door de regel van Benedictus, zijn tijdsgenoot, die iets later geboren is. De regel voor vrouwen echter heeft veel invloed gehad. Het was de eerste uitgebreide regel voor vrouwen die volledig in gemeenschap leefden en werd later een model voor vele andere kloosterregels voor vrouwen. Het voorzag een vrijwel volledige onafhankelijkheid van de abdis en haar gemeenschap, van alle bisschoppelijke controle. Deze onafhankelijkheid werd bevestigd door paus Hormisdas, die openlijk zijn bewondering uitsprak voor het klooster. Caesarius was in wezen een monnik op de bisschopszetel. Zijn tijdgenoten bewonderden hem om zijn nederigheid, liefde, gehoorzaamheid en ascetische levensstijl. Hij leefde als een vredelievende herder in een tijd van oorlog en barbarij. Gul en liefdadig, maar tegelijk een bekwaam bestuurder van zijn kerk. Hij bekommerde zich om armen en kwetsbaren, wist zorgvuldig om te gaan met machtige en rijke personen en gold in zijn hele leven als voorbeeld van christelijke levenswandel. Ook wordt van hem verteld dat hij als eerste in zijn kathedraal de gebedsuren van terts, sext en noon invoerde en de dagelijkse psalmgezangen verrijkte met hymnen. Hij stierf te Arles op 27 augustus in 542 of anders 543. Beste luisteraars, het is nog eens tijd voor muziek. Wij gaan luisteren naar de oudste hymne waarvan wij zowel de tekst als de melodie hebben. Het fragment dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd.
1: Se pater cosmon, pater aionum, melpomen hom, pasai del zeu, logi moidulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon.

Se pater coslon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon,

horen waarvan wij zowel de melodie als de tekst hebben. Het fragment met deze melodie en de tekst op dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus-hymne genoemd. Dan gaan wij verder met het bespreken van het jaar 470. De heilige Euphrosyne overleed rond 470. Haar verhaal behoort tot die groep legendes die vertellen hoe christelijke maagden, om des te beter een leven van celibaat en ascese te kunnen leiden, waaraan ze zich hadden toegewijd, mannenkleren aantrokken en zich als mannen voordeden. Volgens het verhaal van haar leven in de Vitae Patrum was Euphrosyne de enige dochter van Papnutius, een rijke man uit Alexandrië, die haar wilde uithuwelijken aan een welgestelde jongeman. Maar omdat zij haar leven aan God had gewijd en blijkbaar geen andere manier zag om die gelofte te bewaren, kleedde zij zich als man en kreeg zij onder de naam Smaragdus toegang tot een mannenklooster nabij Alexandrië, waar zij vervolgens 38 jaar leefde. Zij trok al snel de aandacht van de abt door de snelle vooruitgang die zij boekte in haar ascetische levenswijze. Toen Papnutius zich in zijn verdriet tot de abt wendde voor troost, vertrouwde de abt hem toe aan de zorg van de vermeende jonge monnik Smaragdus. Zo ontving de vader van zijn eigen dochter, die hij niet herkende, raadgevingen en troostende woorden. Pas toen zij stervende was, maakte zij aan hem bekend dat zij zijn verloren dochter Euphrosyne was. Na haar dood trad ook Papnutius toe tot het klooster. Haar feestdag wordt in de Griekse kerk gevierd op 25 september en in de Rooms-Katholieke kerk op 16 januari. In 470 keerde Sidonius Apollinaris terug naar Gallië. Hij was een christelijk schrijver en bisschop van Clermont, geboren te Lyon op 5 november, omstreeks 430. Hij was van adellijke afkomst. Zowel zijn vader als zijn grootvader waren christenen en bekleedden het Romeinse ambt van prefect. Rond 452 trouwde hij met Papianilla, dochter van Avitus, die eind 455 tot keizer werd uitgeroepen en op het forum van Trajanus een standbeeld van zijn schoonzoon liet oprichten. Sidonius schreef een lofrede ter ere van zijn schoonvader. Nog geen jaar later werd Avitus echter ten val gebracht door Ricimer, over wie we het al hebben gehad. Aanvankelijk verzette Sidonius zich tegen de nieuwe machthebbers, maar uiteindelijk legde hij zich erbij neer en werd hij prefect in Rome. Rond 470 keerde hij terug naar Gallië, waar hij tegen zijn eigen wens in tot bisschop werd gekozen. Men zag in hem de enige persoon die in staat was de Romeinse macht te verdedigen tegen de aanvallen van de Visigotische koning Euric. Samen met de generaal Ecticius bood hij weerstand aan deze legers, totdat Clermont in 474 viel. Rome had deze stad aan haar lot overgelaten. Hij werd enige tijd gevangen gehouden door Euric, maar uiteindelijk keerde hij terug naar Clermont, waar hij stierf rond augustus 480. Er zijn van zijn geschriften, gedichten en brieven overgeleverd. Zijn brieven bieden een levendig, kleurrijk en uniek beeld van zijn tijd. Sidonius probeerde de dienst aan Christus te verenigen met de dienst aan het Romeinse Rijk. Hij was de laatste grote vertegenwoordiger van de klassieke cultuur in Gallië. Zowel door zijn geschriften als door zijn openbare loopbaan
probeerde hij deze cultuur onder de bescherming van Rome te behouden. Uiteindelijk moest hij zich er echter mee tevreden stellen de laatste resten ervan te redden, onder het bewind van een niet-Romeinse vorst. Rond het jaar 470 voerde de heilige Mamertus, bisschop van Vienne in Frankrijk, de kruisdagen in, waarbij op de maandag, dinsdag en woensdag voor Onze Lieve Heer Hemelvaart en op 25 april processies werden gehouden door de velden, waarbij men een litanie bad om de genade van God af te smeken en de voorspraak van de heiligen, en dit voor het bekomen van een goede oogst. Over het leven van Mamertus voor zijn verheffing tot de bisschopszetel van Vienne is niets met zekerheid bekend, maar het feit dat zijn broer, Claudanius Mamertus, in zijn jeugd een grondige opleiding in de retorica ontving en persoonlijk bekend was met bisschop Eugerius van Lyon, doet vermoeden dat de broers afkomstig waren uit een welgestelde Gallische familie uit de omgeving van Lyon. Net als zijn broer onderscheidde Sint Mamertus zich zowel door zijn kennis van wereldlijke onderwerpen als van theologie. Voor zijn verheffing tot bisschop lijkt hij gehuwd te zijn geweest. Zijn verkiezing en bisschopswijding vonden kort voor 462 plaats. Als bisschop maakte hij gebruik van de diensten van zijn broer, die zich inmiddels in een klooster had teruggetrokken, en wijdde hem tot priester van Vienne. De activiteiten van beide broers worden beschreven in een brief van Sidonius Apollinaris, waar we het zo net over hadden. Een andere brief van deze auteur is rechtstreeks aan bisschop Mamertus gericht. De bisschop stierf kort na 475. Rond het jaar 470 werd Dionysius Exiguus, of Dionysius de Nederige, geboren in Scythia Minor, een Romeinse provincie gelegen in wat nu Roemenië en Bulgarije is, en destijds deel uitmaakte van het Oost-Romeinse Rijk. Volgens zijn vriend en medestudent Cassiodorus was hij, hoewel van geboorte een Skiet, in karakter een ware Romein en een oprechte katholiek, zeer geleerd in zowel het Grieks als het Latijn en een uitstekende kenner van de Heilige Schrift. Een groot deel van zijn leven bracht hij door in Rome, waar hij als abt leiding gaf aan een klooster. Zijn werkkracht was uitzonderlijk groot en hij bewees belangrijke diensten door standaardwerken uit het Grieks in het Latijn te vertalen, zowel theologische als kerkrechtelijke. Op het gebied van de chronologie heeft Dionysius een blijvende invloed uitgeoefend. Hij was degene die het gebruik van de christelijke jaartelling invoerde, waarbij jaren worden gerekend vanaf de menswording van Christus. Hij plaatste deze incarnatie op 25 maart in het jaar 754 vanaf de stichting van Rome, ab urbe condita. En misschien dat sommigen onder jullie wel weten, beste luisteraars, dat het jaar 754 voor Christus nog altijd aanzien wordt als de stichting van Rome. Met deze berekening wilde hij de eerder gebruikte era van Diocletianus vervangen, omdat hij, zoals hij zelf schreef, niet wilde dat de naam van een goddeloze vervolger in herinnering zou blijven voortleven. Deze telling, vaak de Dionysische jaartelling genoemd, werd al snel veel gebruikt in Italië en iets later ook in Spanje. Tijdens de 8e en 9e eeuw werd zij in Engeland overgenomen. Van Karel de Grote wordt gezegd dat hij de eerste christelijke heerser was die haar officieel gebruikte.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending. Het is nog tijd voor enkele korte weetjes over het jaar 470.

Op 3 januari stierf de heilige Tudrich. Er is veel onzekerheid over het precieze jaar van zijn dood, maar 470 wordt genoemd als mogelijkheid. Hij was koning van Morganwg, oftewel Zuid-Wales. Hij was een vrijgevige weldoener van de kerk. Hij droeg het bestuur van zijn koninkrijk over aan zijn zoon Meurig en wijdde zich vervolgens aan religie en contemplatie als kluizenaar. Toen echter de Saksen onder leiding van Ceolwulf de rivier de Severn overstaken en zware druk uitoefenden op Meurig, verliet Tudrich zijn afzondering. Aan het hoofd van zijn voormalige troepen behaalde hij een schitterende overwinning, maar sneuvelde tijdens het gevecht. Boven het graf van de koninklijke martelaar werd een kerk gebouwd. Deze kreeg de naam Mathir Tudrich en staat tegenwoordig bekend als Mattern, gelegen bij de samenvloeiing van de rivieren de Wye en de Severn.

De heilige Colman trok rond het jaar 470 naar de grote school van Emly in het zuiden van Ierland om zijn kennis van de heilige schrift te verdiepen. Hiervoor had hij gestudeerd onder de heilige Mochai of Kelon, die op zijn beurt een van de eerste leerlingen van St. Patrick was. Colman is de stichter van het bisdom Dromore in Noord-Ierland en is de patroonheilige.

Peter Fulo werd in 470 als usurpator patriarch van Antiochië. Hij was monnik, maar werd uit zijn klooster verdreven vanwege zijn losbandige levenswijze en zijn ketterse leerstellingen. Vervolgens ging hij naar Constantinopel, waar de latere keizer Zeno voor hem de functie van priester wist te verkrijgen in de kerk van Sint Bassa in Chalcedon. Nadat hij daar door de bevolking was verdreven, vergezelde hij Zeno naar Antiochië. Daar zette hij het volk op tegen hun patriarch Martirius en eigende zich, nadat deze laatste was afgetreden, in 470 de bisschopszetel toe. Hij hing de monofysitische ketterij aan, dat de Vader en de Heilige Geest samen met de Zoon gekruisigd zouden zijn. In 471 werd hij door de keizer afgezet. Maar in 476 eigende hij zich opnieuw de bisschopszetel toe. Hij werd een tweede keer afgezet en in 478 verbannen. De illegitieme keizer Basiliscus herstelde hem echter in

In 470 werd de heilige Possessor verkozen tot bisschop van Verdun in Frankrijk. Hij was aanvankelijk stadsbestuurder, maar trad later toe tot de geestelijke stand en werd uiteindelijk in 470 tot bisschop gekozen. Hij wijdde zich aan de ondersteuning van zijn geestelijkheid en gelovigen tijdens de donkere jaren van Germaanse invallen en overheersing na de val van het West-Romeinse Rijk in 476.

Paulinus van Périgueux schreef van 465 tot 470 een gedicht over het leven van Sint Maarten. Voor ons is een gedicht meestal een kortere tekst, maar in de klassieke traditie is dit niet het geval. Paulinus Vita Martini is verdeeld in 6 boeken en telt 3622 verzen in hexameter. De eerste 5 boeken zijn grotendeels geïnspireerd op de levensbeschrijving gegeven door Sulpicius Severus. En het laatste boek bevat 12 postume mirakels, bewerkstelligd door de heilige Martinus.

De heilige Auspicius was bisschop van Toul in Frankrijk. Hij werd door zijn tijdsgenoot Sidonius Apollinaris, de bisschop van Clermont, waar we het al over hebben gehad, geloofd omwille van zijn deugden en wijsheid. Hij stierf waarschijnlijk in het jaar 490.

De Santo Stefano Rotondo werd gewijd in Rome. Deze ronde kerk heeft de eerste martelaar Stefanus als patroonheilige, wiens lichaam enkele decennia voordien ontdekt was in het Heilig Land en overgebracht naar Rome. Later kreeg deze kerk een tweede patroon, Stefanus de Eerste de Heilige, de eerste koning van Hongarije, en werd het de kerk voor Hongaren in Rome.

We hebben het er al zijdelings over gehad, maar van 468 tot 471 vond de opstand van Eurik plaats, waarbij de Visigoot Eurik probeerde, met succes, een onafhankelijk rijk te vestigen in Spanje en Zuid-Frankrijk, los van het gezag van de West-Romeinse keizer. In 470 slaagden de Romeinen erin Tours te heroveren, maar deze overwinning was van korte duur. En Eurik slaagde erin een heel deel van het West-Romeinse Rijk, dat overigens nog slechts een kort leven beschoren was, af te scheuren en tot een Visigotisch koninkrijk te maken.

Buddha Palita werd geboren, waarschijnlijk in Zuid-Indië. Hij was een commentator op enkele filosofische werken binnen een van de hoofdstromingen van het boeddhisme, Mahayana genaamd. Hij zou in zijn kritiek vooral gebruik gemaakt hebben van het reductio ad absurdum, een argument waarbij de noodzakelijke, maar ongewilde gevolgen van een stelling worden uiteengezet, zonder echter zelf een eigen tegenstelling te ponen.

Rond 470 werd Edelienta of Endelien geboren. Zij was een Cornische heilige uit de 5e en 6e eeuw. Zij wordt beschouwd als een dochter van de Welsche koning Brychan en was afkomstig uit Zuid-Wales. Van daaruit reisde ze naar Noord-Cornwall om zich bij haar broers en zussen aan te sluiten in hun missie om de plaatselijke bevolking tot het christendom te bekeren. Volgens de legende was zij een petekind van koning Arthur en overleefde zij als kluizenares louter op de melk van haar koe.

In 470 zou Kinich Popol Hol, ook wel gekend als Kinich de Tweede, gestorven zijn. Hij was een Mayaanse koning van de stad Copan, gelegen in het huidige Honduras, niet ver van de grens met Guatemala. Hij was de tweede koning van deze stad en volgde zijn vader op. Deze dynastie zou 400 jaar lang over de stad regeren.

In 470 werd Romanus geëxecuteerd door de Romeinse keizer Anthemius. Romanus was een Romeinse senator en patriciër en een handlanger van Ricimer, de magister militum, de opperbevelhebber van het leger die de eigenlijke macht in handen had. In 470 werd de keizer Anthemius ernstig ziek en het gerucht deed de ronde dat tovenarij was gebruikt om de keizer te treffen. Ricimer zag hierin een kans om een nieuwe marionettenkeizer op de troon te plaatsen en begon voorbereidingen te treffen voor de verheffing van Romanus tot keizer. Anthemius herstelde echter uiteindelijk en beschuldigde verschillende aanhangers van Ricimen ervan magie te hebben gebruikt om zijn dood te veroorzaken. Onder hen bevond zich Romanus, die hij bovendien beschuldigde van het willen usurperen van de troon. Anthemius liet de senator onthoofden, in de hoop daarmee zijn positie veilig te stellen. In werkelijkheid bereikte hij het tegenovergestelde. Ricimer werd woedend over de dood van Romanus en gebruikte dit incident als aanleiding om tegen Anthemius op te treden. En hij zette de keizer af in 472. Overigens het laatste jaar van zijn leven, want daarna werd hij door een tegenstander gedood.

0: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Anno Domini. Zou je deze graag herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Daar kan u onder programma's Anno Domini terugvinden. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezing in dienst op deze 11e zondag door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662... gevolgd door de hymne die u kan terugvinden op bladzijde 692. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 996. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door Zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Alleluia. De dag de eerste in de tijd, dat God het al geschapen heeft, dat onze Schepper zelf herleeft, ons uit de greep des doods bevrijdt. Die dag nog voor het morgenrood, verrijzen wij uit slaap en nacht, en bidden God met grote kracht, zoals ons de profeet gebood. Dat Hij ons hoort en neemt ons aan, en leidt ons aan zijn rechterhand, gereinigd naar het zalig land, waar reeds voor ons de zetels staan, opdat Hij ons, die Hem tot lof, op de welaangename tijd, de psalmen zingen, straks verblijdt, en schenkt zijn heil in het hemelhof. O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon de Vader gans gelijk, en Geest die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag, alleluia. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. U wil ik prijzen iedere dag, uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden. Men roemt uw huiveringwekkende macht en spreekt met ontzag van uw grootheid. Uw minzame goedheid gedenkt men met vreugde. Men juicht uw rechtvaardigheid toe. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd om iedere mens, barmhartig voor al wat gij maakte. Uw werken zullen u prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij. Zij maken uw kracht aan de mensen bekend. De pracht van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. De Heer is waarachtig in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet. De Heer ondersteunt wie dreigen te vallen. Richt al wie gebukt gaat weer op. De ogen van allen zien hoopvol naar u. Gij geeft hun te rechter tijd spijs. Gij opent uw hand voor alles wat leeft, voldoet aan al hun verlangens. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat hij doet. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. De wensen van hen die hem eren vervult hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp. De Heer bewaart al wie hem bemint, maar ieder die kwaad doet, verstoot hij. Mijn mond bezingt de lof van de Heer, en alles wat leeft, prijze eeuwig zijn naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag. Alleluia. Mijn kind, geef aandacht aan mijn woorden en neig uw oor naar wat ik zeg. Uit het boek van de profeet Jesaja. Denk eraan, Israël, gij zijt mijn dienaar. Ik heb u gevormd, u tot mijn dienaar gemaakt. Israël, ik verlies u niet uit het oog. Ik vaag uw overtredingen weg als een wolk aan de hemel. Als een nevel verdwijnen uw zonden. Kom bij mij terug, want ik ben uw verlosser. Jubel, hemel, om wat de Heer heeft gedaan. Juicht, diepten der aarde, bergen, bossen en bomen, barst uit in gejubel. Want de Heer heeft Jacob verlost en in Israël zijn heerlijkheid getoond. Dit zegt de Heer uw verlosser, die u in de moederschoot heeft gevormd. Ik ben de Heer. Ik heb alles gemaakt. Alleen heb ik de hemel gespannen. Alleen de aarde uitgespreid. Ik verijdel de voorspellingen van de zieners en maak de waarzeggers belachelijk. Ik laat de wijzen afdruipen en maak onzin van hun kennis. Maar het woord van mijn dienaars vervul ik. Ik volbreng het plan door mijn boden verkondigd. Ik ben het die van Jeruzalem zeg. Het wordt weer bewoond en van de steden van Juda, ze worden weer herbouwd. Op de puinhopen richt ik het weer op. Ik ben het wiens woord de diepte droog gemaakt heeft en haar stromen heeft laten verzanden. Ik ook stel Cyrus tot herder aan. Hij voert alles uit wat ik wil. En zegt van Jeruzalem, het wordt herbouwd. De tempel wordt weer opgericht. Dit zegt de Heer tot zijn gezalfde, tot Cyrus die hij heeft aangesteld, om volkeren aan zich te onderwerpen, om de koningen de gordels van de lendenen te rukken, om stadspoorten open te breken, geen blijft gesloten. Ik ga voor u uit, bergen maak ik voor u effen, bronzen poorten verniel ik en ijzeren grendels breek ik open, geheime voorraden, verborgen schatten geef ik u in handen, dan zult gij erkennen dat ik de Heer ben, de God van Israël, die u geroepen heb bij uw naam.

Jubel hemel, juicht diepten der aarde. De Heer heeft barmhartig gehandeld. De Heer heeft Jacob verlost en in Israël zijn heerlijkheid getoond. De Heer heeft barmhartig gehandeld. Uit het commentaar van de heilige Hieronymus, gestorven rond het jaar 419, op het boek Jesaja. Denk eraan Israël, gij zijt mijn dienaar. Ik heb u gevormd, u tot mijn dienaar gemaakt. Israël, ik verlies u niet uit het oog. Ik vaag uw overtredingen weg als een wolk aan de hemel. Als een nevel verdwijnen uw zonden. Kom bij mij terug, want ik ben uw verlosser. Jubel, hemel, om wat de Heer heeft gedaan, juicht diepten der aarde, bergen, bossen en bomen, barst in gejubel uit. Want de Heer heeft Jacob verlost en in Israël zijn heerlijkheid getoond. Gij weet dat de afgodenbeelden slechts maaksels zijn. Jacob, Israël, mijn dienstknecht. Vergeet toch uw schepper niet en doe uzelf geen onrecht aan door u te buigen voor het werk van uw eigen handen. Deze afgoden moeten bij de komst van mijn dienstknecht die ik heb uitverkoren, geheel worden vernietigd. Besef daarom met de hele begeerigheid van uw geest, zoals duisternis en nevel door de warmte van de zon vergaan en door de stormwind uiteengejaagd worden, zo zal ik uw ongerechtigheden en alle zonden waarmee gij mij beledigd hebt, laten verdwijnen. Keer slechts tot mij terug en doe boete, want met kostbaar bloed moet gij worden vrijgekocht. Als gij dit doet, weet dan dat de hemel en de aarde zich verheugen en de hele natuur eenstemmig zingt. Dit zegt de Heer, uw verlosser, die u in de moederschoot heeft gevormd. Ik ben de Heer, ik heb alles gemaakt. Alleen heb ik de hemel gespannen, alleen de aarde uitgespreid. Ik verijdel de voorspellingen van de zieners en maak de waarzeggers

Filippus. Over de macht van God staat er geschreven dat het voor hem een kleine moeite is Jacob te verlossen en een nieuw hart te geven aan Israël die hij vanaf de moederschoot heeft gevormd. En al meent iemand wellicht dat dit een grote inspanning vergt, kan het niet moeilijk zijn voor hem die zonder hulp de hemel gespannen heeft, zoals wij op een andere plaats lezen. De hemel spant gij als een tentdoek, in Psalm 104. Wanneer de vooraf bepaalde tijd van het mysterie gekomen is, zal God in zijn grootheid en heerlijkheid alle godenbeelden vernietigen. De kennis van de ene God zal in de wereld worden verkondigd. De voorspellingen van de waarzeggers en helderzienden, de wondertekenen waarmee de bedriegers de mensheid hebben bedrogen, zal hij ontmaskeren en teniet doen. Hij zal ons laten zien dat de wijsheid van de filosofen, die het grootste deel van hun dwaling uitmaakt, een dwaasheid is. Want die kunnen allerminst bewijzen dat zij de wijsheid van God met menselijke gedachten hebben doorgrond. Maar God zal, zoals gezegd, het woord van zijn zoon, van zijn dienaar en de plannen van diens boden in vervulling laten gaan.

Verdelgen zal God de wijsheid der wijzen. Hij zal het verstand der verstandigen teniet doen. De dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. Hij zal het verstand der verstandigen teniet doen. En laten wij dan allen God loven en prijzen, en samen het Te Deum Laudamus bidden.

En laat ons bidden. God, gij zijt een sterke burcht voor wie op u vertrouwt. Wees ons nabij, nu wij uw naam aanroepen. Zonder u kunnen wij maar weinig en zijn wij kwetsbaar tot de dood. Verleen ons steeds de hulp van uw genade. Dan zullen wij uw geboden trouw volbrengen en u behagen met het hart en met de daad. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde,

0: en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak, doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de Heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
3: Heilige Artsengel Michael,
5: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

0: Welkom in het programma BookAds. We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Wat is de inhoud? Cariline wordt als wees opgevoed in een plaatsje aan de rand van de Nijl. Haar tante laat niet zoveel los over de tragische relatie van haar ouders. Maar haar mooie donkere huid verraadt dat haar vader een Kushit was. Als Cariline haar opa vlak voor zijn pensioen bezoekt, hoort ze toevallig dat haar vader nog in leven is en raakt ze geobsedeerd door het verlangen om te ontdekken wie hij is. Maar haar opa heeft redenen om de identiteit van haar vader geheim te houden en verbiedt haar om een zoektocht te ondernemen. Cariline geeft niet op en als de sporen van haar vader naar Rome lijken te leiden, grijpt ze de kans om als verstekeling mee te varen naar Rome op het schip van kapitein Theo. Wanneer Theo haar ontdekt en ziet dat ze in levensgevaar is, besluit hij haar te helpen. Worden in Rome de raadsels rondom Cariline's ouders opgelost? Proloog. We lezen in Psalm 68, vers 32b. Kush zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken. We zijn in het jaar 31 na Christus. Hij wierp nog een laatste pijnlijke blik door het afgebrokkelde raam. De Nijl was net gesmolten goud in het licht van de opkomende zon. Een vonkende spiraal die zich kronkelend een weg baande naar de horizon. Hij dwong zich om zijn gezicht af te wenden en knielde neer naast het strobed waarop zijn bruid lag te slapen. Om deze vrouw te krijgen zou hij de weelderige schoonheid van zijn land op moeten geven, zijn familie en zijn erfgoed op moeten geven. Hij glimlachte. Ze was al het verlies waard. Ze had omwille van hem veel en veel meer opgegeven. Tijd om wakker te worden, schat. Ze kreunde half slapend iets onsamenhangends. Kom nu, luiaard. Doe die charmante zeegroene ogen toch open. We kunnen hier niet blijven. Ze zullen onderhand ontdekt hebben dat we weg zijn. Hij sprak op luchtige toon en zorgde ervoor dat niets van zijn groeiende onrust in zijn stem hoorbaar was. Toch was de herinnering aan hun kwetsbaarheid genoeg om de laatste sporen van slaap te verdrijven. Ze opende haar ogen en ging in één vloeiende beweging rechtop zitten, trok het laken op tot haar keel. Hoe lang zijn we hier al? Te lang. Hij wees naar het raam. De zon komt op. Ze legde een hand op zijn wang. Ik hou van je, echtgenoot. Een oneindig klein ogenblik stond de tijd stil, was de angst verdreven en elk van hun achtervolgers verdwenen en waren zij tweeën alleen in de hele wereld. Haar onmogelijk lichte hand rustte tegen zijn donkere huid. Een weefsel van twee prachtige draden tot één exotisch tapijt. Zijn borst zwol van blijdschap en hij boog zich naar haar toe om haar zacht te kussen. Het was verbazingwekkend dat ze de zijne was. Echt en onherroepelijk van hem. Ik hou van je, Gemina. Hij sprak de woorden in het Latijn, de taal van haar geboorte, de taal van haar hart. en verbrak toen de betovering door zich los te maken en zijn mantel te pakken. Ze konden het zich niet permitteren om nog 1 minuut langer in de vervallen herberg te blijven. Ik zal onze rekening bij de herbergier gaan betalen, terwijl jij je aankleedt, zei hij. En nadat hij zijn kleren aangetrokken had, trok hij de deuren open. Zodra hij bij de herbergier was, betaalde hij de man een extra munt. Een dikke zilveren die hem zijn bloed doorlopen ogen deed opensperren. Voor uw discretie, zei hij. Zonder een blijk van vriendelijkheid stopte de man de munten in een smerige geldzak en ging hun kamelen halen. Hij keek naar de horizon. Zijn borst trok samen bij de aanblik van een groep rijders op kamelen die snel naderden vanuit het zuiden. Hij schermde zijn ogen af voor de verblindende zon en tuurde om de mannen beter te kunnen zien. 7 telde hij er. 8! De kamelen bewogen met lange, soepele passen. Hun hoeven trappelden over het spoor en gooiden zand op. Zijn keel werd droog. Het konden handelaars zijn, zei hij tegen zichzelf. Koopmannen, reizigers op weg naar Egypte. Een dozijn verschillende mogelijkheden, geen van alle bedreigend. En toen zag hij de flits van metaal aan de zijde van de rijders gesnoerd. Zwaarden. Hij rende de trap op naar hun kamer. Gemina kwam al naar buiten. Zonder een woord pakte hij haar hand en trok haar achter zich aan de trap af. Wat? Vroeg ze ademloos. Rijders. Hoe ver? Gezien het tempo dat ze aanhouden, niet ver genoeg. Ze zullen hier spoedig zijn. Ze kwamen tot stilstand aan de rand van de achtermuur van de herberg, van waar ze vanaf de weg niet konden worden gezien. De herbergier had hun kamelen uit hun hok gehaald, maar zijn instructies ten spijt niet de moeite genomen om ze te zadelen. Hij had de kamelen eerder moeten halen, dacht hij, en hij schold zichzelf uit voor dwaas, terwijl hij het eerste dier begon te zadelen. De herbergier maakte geen aanstalten om te helpen. In plaats daarvan liep hij met grote stappen naar het midden van de zandweg en tuurde in de verte. Toen hij de naderende rijders zag, schudde hij zijn hoofd en spuugde in het zand. Ik wist meteen toen ik je zag dat je moeilijkheden aan mijn deur zou brengen. Zonder acht te slaan op de herbergier trok hij de singel van het eerste zadel aan. Hij viste een ruwe wollen keep uit een zadeltas en gooide die naar Gemina, waarna hij haastig zelf een soortgelijk kledingstuk aantrok. Trek die over je haar, droeg hij haar op. Gekleed in de rafelige stof zouden ze er, althans van achteren, uitzien als 2 oude nomaden. Hij raakte geïrriteerd toen hij de tweede kameel zadelde en merkte dat de lendenen van het dier nog vol zand zaten. Kennelijk had de herbergier het niet nodig gevonden om het dier te borstelen. Hij wierp de man een boze blik toe en kreeg een spottende lach terug. Er was geen tijd voor een woordenwisseling. Hij schoof zijn ergernis opzij en voltooide zijn taak met behendige vingers. Hij kon alleen maar hopen dat de herbergier de dieren te eten en te drinken had gegeven. Vuile kamelen bereiden was 1 ding, maar hongerige, dorstige dieren bereiden, als je achtervolgd werd door snelle, gewapende mannen. Er liepen zweetdruppeltjes over zijn rug, en dat terwijl de ochtendlucht nog koel aanvoelde. Hij had zelf voor de kamelen moeten zorgen. In plaats daarvan had hij zich dronken van liefde met zijn bruid teruggetrokken in hun kamer in de herberg en het werk overgelaten aan een Norse vreemde. Hij trok aan de nek van de kameel om hem zo ver te krijgen dat hij knielde. Kom, zei hij tegen Gemina. Ze naderde, timide, niet gewend aan de kameel. Hij legde zijn handen om haar middel en tilde haar in het zadel. We gaan snel, houd je goed vast. Ze knikte bleek. Hij schonk haar een geruststellend lachje voordat hij zijn eigen rijdier beklom. Met zijn stok spoorde hij de kamelen aan tot draf, om ze vervolgens aan te drijven tot galop. De dieren verlengden hun passen en hun harde bulten zorgden voor een onaangename rit. Snel rijden op een kameel leek in niets op een spannende paardenrace. Je tanden klappen erdoor op elkaar en je hersens werden door elkaar geschud. Hij stak het ruwe spoor over op weg naar de lichtgroene rivier. De soldaten die hen volgden voorzagen waarschijnlijk niet dat ze de Nijl zouden oversteken. Hun achtervolgers zouden verwachten dat hij doorreed naar de veiligheid van Egypte of naar het oosten richting de handelaars die hem konden helpen de woestijn over te steken om de landen achter de Rode Zee te bereiken. Hij hoopte dat de nomade mantels die ze hadden aangetrokken samen met hun onverwachte koers de soldaten op het verkeerde been zouden zetten, zodat ze de jacht opgaven. Misschien kwamen ze wel tot de conclusie dat zij niet de twee smoorverliefde weglopers waren die de toorn van een koningin hadden getrotseerd om samen te zijn. Hij dreef de kamelen harder op naar de rivier. De rijders achter hen liepen op hen in. Toen ze dicht bij de oever van de rivier waren, maakten drie van de rijders zich los van de rest en zwengten achter hen aan. Drie was beter dan acht. Drie kon hij misschien wel aan, al waren het soldaten van de Kandake zelf. Ze hadden tenminste geen Romeinse centurio's achter zich aangestuurd. Hij dreef de kamelen op en merkte dat hun snelheid al begon af te nemen. Het gaf niet. Ze hoefden niet ver meer te gaan. Hij leidde ze naar een verlaten plek op de groene oever van de rivier en liet ze tot stilstand brengen. Haastig hielp hij Gemina naar beneden en greep een van de zadeltassen, liet de andere op de kameel zitten. Hij waagde een blik over zijn schouder. Zijn adem stokte toen hij in de verte de andere vijf rijders bij de herberg vandaan zag zwenken en in hun kielzog volgen. Ze moesten de herbergier hebben gesproken. Het was dus niet gelukt om het zwijgen van de man met een zilverstuk te kopen. Al zijn hoop op een steelse ontsnapping werd in één klap verbrijzeld.
1: Naar de boot, riep hij. Maar mijn kleren zitten in de andere tas. Geen tijd, Gemina, rennen!
0: Hij pakte haar hand en hielp haar over de biezen de dijk af. Water plaste in zijn leren

zei Gemina hijgend. Hij duwde met één hand tegen haar hoofd tot ze met haar gezicht naar beneden op de papyrushalmen lag, terwijl hij met de andere uitzinnig bleef roeien. De skif was te bescheiden om een hut te hebben waarin hij haar kon verbergen. Koesh was beroemd om zijn snelle boten van acaciahout, maar voor deze reis had hij verborgenheid nodig, geen luxe, en hij had besloten tot een eenvoudige Egyptische visserskif. "Blijf laag," zei hij toen er nog een pijl met ijzeren punt langs zijn hoofd vloog. Hij was er vrij zeker van dat de soldaten van de Kandake er niet op uit waren hen te doden. Zeker Gemina niet, tenminste. Hij trok harder aan de riemen tegen de wind in die de kleine boot naar het zuiden wilde drijven. Het voordeel van de verborgenheid was hij kwijt. Maar hij had nog een paar slimme trucs achter de hand. Het zou de soldaten tijd kosten om een boot te bemachtigen waarmee ze hen konden achtervolgen. Hij had zijn skif opzettelijk verstopt op een plek ver van vissersdorpen, waar boten gemakkelijker verkrijgbaar waren. En aan de andere kant van de rivier had hij zijn eigen Libische gids geregeld, een halve nomade die alle verborgen steegjes kende waarmee ze onopgemerkt Egypte binnen konden komen. De Nijl spreidde zich hier breed uit en het kostte hem een lang gevecht tegen de stroom in om naar het midden van de rivier te komen. Maar het lukte hem om hen buiten bereik van de pijlen te houden. Een snelle blik over zijn schouder bewees dat er 8 mannen op het strand van de oostoever stonden en hem nakeken. Hun pijl en boog hing nu nutteloos aan hun arm. Zijn borst zwol van euforie om de overwinning. "Ze hebben het opgegeven," zei hij grinnikend tegen Gemina. "We zijn veilig." Maar de oplichting bleek van korte duur. Hij keek weer om en fronste zijn wenkbrauwen. Waarom stonden de soldaten zo stil? Ze zouden druk op zoek moeten zijn naar een boot. Ze zouden hen wanhopig moeten achtervolgen. De Kandake accepteerde geen mislukking. Waarom stonden ze werkeloos te treuzelen bij de rivier? Hoopten ze dat hij simpelweg zou verdrinken? Een onheilspellend gevoel vulde zijn maag. De zaak stonk, erger dan de rivier. Speurend gleden zijn ogen over de papyrushalmen van de kleine skif. Hadden ze zijn boot al eerder gevonden en beschadigd? De boot leek stevig genoeg. Als ze ergens een gat hadden geboord, zou het water nu toch al omhoog moeten borrelen. Hij zocht de westoever af, die dik begroeid was met dadelpalmen en vegetatie, en blies opgelucht uit toen hij een bekende magere gestalte zag. "Hij is er," zei hij tegen Gemina, en ze draaide zich om. De nomade zwaaide enthousiast naar hen, zijn arm leek net een wapperend vaandel. Gemina glimlachte. "Hij lijkt aardig." "Zijn moeder was een nomade. Ze zijn gesteld op Kushite." Hij duwde de knoop van onrust die in zijn buik woelde en draaide weg. Ze waren bijna vrij. Voordat de skif de oever raakte, sprong hij eruit. Het water klotste rond zijn bovenbenen. Zwarte modder zoog aan zijn voeten. De nomade kwam hem te hulp en samen trokken ze de boot op de oever. "Je hebt het gehaald," zei de magere man. Zijn glimlach onthulde 2 rijen witte tanden. "Amper," zei hij, wijzend naar de

Vijf soldaten die bewegingloos op de andere oever stonden. Wat doen ze? Zorgen ze dat je niet terugkomt? Ik denk het. Hij hielp Gimena uit de boot en hees de zware zadeltas die al hun aardse goederen bevatte op zijn schouder. Mooie skif, zei de nomade. Je mag hem hebben. We kunnen hem niet op onze rug meezeulen als we in Egypte reizen. Ik hoopte al dat je dat zou zeggen. Hun gids glimlachte en bukte om de boot met halmen te bedekken. Het volgende moment ontsnapte er een vreemd, gesmoord geluid aan zijn lippen, waarna het magere lijf zonder waarschuwing vooroverviel, languit in de ondiepte van de Nijl. Een lange speer met een ijzeren punt stak uit zijn rug. Gemina gilde. Hij draaide zich met een ruk om en reikte naar zijn zwaard. 12 gewapende soldaten stapten in een keurige, symmetrische rij uit de schaduwen van de palmbomen. De zon scheen op hun blote armen en leek hun vlees in ebbenhout te veranderen. Een lange vrouw schreed tussen de gelederen door. Haar gespierde lichaam was bedekt met een enkel lang wit gewaad dat was versierd met een geplooide sjerp die over haar rechterschouder gedrapeerd was. Henna kleurde haar lange vingernagels en haar, dat onder de zon rood opvlamde. Op haar hoofd droeg ze een metalen kap die een koninklijk diadeem ondersteunde.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Je dacht toch niet dat je mij te slim af kon zijn, zei ze lijzig. Zijn manieren wonnen het van de schok en hij viel op zijn knie, waarna hij een arm voor zijn borst sloeg. Kandake. Ze nam een lange speer van een van de soldaten en duwde de scherpe ijzeren punt onder zijn kin, waarop hij in elkaar kromp. Bloed droop op zijn tunica. Niet doen, schreeuwde de Gemina, die op hem afrende. Een van de soldaten kwam in actie. Zijn gespierde lijf bewoog soepel en hij had haar te pakken voordat ze bij hem kon komen, of bij de koningin. Wees stil, meid, gromde de Kandake. Gemina worstelde harder en de wachter klemde haar armen vast. Hij vergat de punt van de speer bij zijn keel toen hij haar huid rood zag kleuren als gevolg van de ruwe handen van de soldaat. Met een draai van zijn bovenlijf bevrijdde hij zich van het wapen van de koningin en stoof af op Gemina om haar te hulp te schieten. Laat mijn echtgenoten met rust! Zijn stem klonk vreemd in zijn eigen oren, eerder als het gebrul van een leeuw dan als zijn gewone zachte intonatie. Hij deed nog een stap, ontweek twee soldaten om een tweede te zetten en was bijna bij Gemina. Maar een muur van harde, gespierde lijven blokkeerde zijn volgende stap. Vuisten sloegen hem tegen de grond. Knieën kneusden zijn ribben tot zijn adem bleef steken in zijn borst. En hij duizelig werd. Op de achtergrond hoorde hij Gemina hysterisch huilen. Het gezicht van de Kandake vulde zijn blikveld. Echtgenoten, zei je? We zijn getrouwd, zei hij met gezwollen lippen. U kunt er nu niets meer aan doen. Is dat zo? Ze keek hem met samengeknepen ogen fel aan. Ik kan haar weduwe maken. Dat doet u niet. Ze was zijn hele leven als een tante voor hem geweest. Zijn moeder was vroeger haar beste vriendin. Een vertrouwde hartsvriendin in een wereld vol vijanden. Zou ze hem doden omdat hij zonder haar toestemming getrouwd was? Getrouwd met de dochter van een Romeinse beambte? Je hebt me in verlegenheid gebracht. Ik heb mannen om minder gedood, zei ze, alsof ze zijn gedachten kon lezen. Vergeef me, mijn koningin. Ze knikte naar een van haar mannen en voordat hij nog een keer kon ademhalen, had de koninklijke soldaat twee boten tevoorschijn gehaald uit hun verstopplaats in het riet. Ze knevelde hem als een gevangen slaaf. Zijn engels en ellebogen werden door ijzeren ketenen achter zijn rug bij elkaar gebonden, waardoor zijn hele lijf pijnlijk in elkaar gevouwen werd. Zijn kuiten tegen zijn bovenbenen gedrukt, zijn voeten tegen zijn ellebogen. Zijn spieren protesteerden toen twee soldaten hem als een zak met graan oppakten en in de boot gooide. Een diepere smart verscheurde zijn hart toen hij zag dat ze Gemina in het tweede koninklijke schip sleurde. Op het laatste moment stapte de koningin in de boot waarop hij zat en gaf een teken tot vertrek. Ze zou niet ontdekt willen worden aan deze kant van de Nijl. De Libiërs hadden vaste voet gekregen op de westoever van de rivier en moesten niets van haar hebben. Als ze haar betrapte terwijl ze door zo weinig mannen werd omringd, zouden ze haar net zo meedogenloos behandelen als zij hem behandelde. Alsjeblieft,
Kandakei, smeekte hij. Donkere ogen keken strak hem aan. Ze was maar 16 jaar ouder dan hij. Maar de mantel van gezag had haar iets gegeven wat jaren niet konden. Ze leek oeroud en leeftijdloos tegelijk, zoals ze hem opnam, met haar mond tot een meedogenloze streep getrokken. Ze stak een vinger op. Ten eerste, ze is een Romeinse. Nog een vinger in de lucht. Ten tweede, ze is verloofd met een of andere hooggeboren Romeinse idioot die op ditzelfde moment ziedend in mijn troonzaal zit. Nog een vinger. Ten derde, haar vader is de beambte van de keizer zelf en slingert mij nu schuimbekkend dreigementen naar mijn hoofd. Nog een vinger. Ten vierde, jij stiekeme slang, je hebt het achter mijn rug omgedaan. Nog een vinger. Ten vijfde, je hebt een slecht voorbeeld gegeven aan alle jonge mannen in mijn paleis, in mijn koninkrijk. Ze schopte hem in zijn blootliggende zijde en de harde punt van haar lege schoen maakte dat hij gromde van pijn. Ik heb geen vingers meer over, jij dwaas. En ik zal nog steeds iets moeten doen met die stomkop van een vader van haar. Hij haalde diep adem. Ze had hem nog niet gedood. Dat leek hoopvol. We hadden u om toestemming moeten vragen. Denk je? We hadden u om hulp moeten vragen. Ze lachte bitter. Nee, dat had je niet. Als je het gewaagd had één woord tegen me te zeggen, had ik je zo hard geslagen dat je hersens uit je schedel waren gevallen. Help ons nu, Kandake. Jou helpen? Ik zou net zo lief het leven uit je persen. Begrijp je het niet? Rome staat als een hongerige leeuw voor onze deur. We hangen aan een zijden draad, klampen ons vast aan een zekere mate van autonomie. Houden ze ons van het lijf met onze belastingen. Het enige wat ze nodig hebben is een excuus om ons in ons geheel op te slokken. Wat jij hebt gedaan, had hun dat excuus kunnen geven. Hij kneep zijn ogen dicht. Vroeger was Kush een machtige natie geweest. 700 jaar eerder hadden zijn koningen geregeerd over Egypte. Gedurende een hele eeuw waren de twee koninkrijken verenigd onder de banier van Kushitische monarchen. Die tijd was nu al lang voorbij. De mijnen en juwelen van Kush, evenals zijn sluwe koningin, waren erin geslaagd de plakkerige, hebberige vingers van Rome van zich af te houden. Ze hadden nog steeds hun onafhankelijkheid. Met hun rijkdommen kochten ze wellicht niet de macht van vroeger, maar zeker genoeg invloed om mee te tellen. Het meisje is haar vaders zaak, zei de Kandakei. Maar jij, het is aan mij om met jou af te rekenen. En geloof me, als ik je dit zeg, ik zal je een straf toemeten die je nooit zult vergeten. Je zult leren om je land boven je hart te stellen. Ik hou van dit land, maar ik hou ook van Gemina. Ik ben met haar getrouwd, hield hij vol. En hoe zal één erbarmelijk, haastig uitgevoerd ritueel standhouden tegen de macht van jouw koningin en de wrok van Rome? Weer pinde ze hem vast met haar genadeloze blik. Hij had die blik eerder op haar gezicht gezien. Hij verscheen altijd als ze haar besluit had genomen. De blik betekende dat geen macht op aarde haar opzij kon krijgen. De blik die zich liet zien voordat er bloed werd vergoten. De zweem van hoop waaraan hij zich had vastgeklampt verwelkte.
Hij draaide pijnlijk zijn hoofd tot hij kon zien dat de andere boot vlak achter die van hen voer. Ze leken Gemina in elk geval niet te mishandelen. Ze zat met haar armen om haar knieën vastgebonden, haar rug kaarsrecht. Ze zou niet weten, nog niet, dat ze voor altijd van hem gescheiden was. "Ik hou van jou," fluisterde hij zonder geluid, in de wetenschap dat hij die woorden nooit meer tegen haar zou zeggen. In de wetenschap dat de Nijl zijn hart wegdroeg en dat hij niets kon doen om het tegen te houden.

0: luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Wil je deze aflevering nog opnieuw beluisteren? Dan kan je gaan naar de website van Radio Maria, naar het programma Boekat.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze 11e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 696. Bladzijde 696. We zijn dan ook in de derde week van het getijdenboek, en dus vindt u de psalmen terug op bladzijde 999. Bladzijde 999. De korte schriftlezing volgt daarop, bladzijde 1002. Bladzijde 1002. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O eeuwige schepper van het al, die dag en nacht in hun getal, tijd en getijden in hun kring, ons geeft in milde wisseling. Hoor de heraut der dageraad, die waakt terwijl de nacht vergaat, hen die op zijn reis begeleidt en nacht van nacht met roepen scheidt. Hij roept de drager van het licht, verrijst en al het duister zwicht. Hij roept de boze geestenschaar, die 's nachts ons kwelt, vlucht uit elkaar. Hij roept de zeeman vat weer moed, stil wordt de wilde watervloed. Hij roept de rots der kerk bevrijd, zich van zijn schuld, doordat hij schrijdt. O Jezus, zie hoe zwak wij zijn, maak Gij ons door uw blik weer rein. Ziet Gij ons aan, dan wenen wij, dan valt de schuld en zijn wij vrij. O licht, verlicht ons binnenin, verdrijf de slaap uit ziel en zin. Ons eerste lied zij u gewijd, en onze trouw en dankbaarheid. U Koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Met macht heeft de Heer zich omgord, alleluia. De Heer is Koning met luister omkleed, met macht heeft de Heer zich omgord. Zo vast als de aarde, onwankelbaar, zo vast staat uw troon door de eeuwen. Van eeuwigheid, God, zijt gij. De golven reizen steeds hoger, Heer, de golven komen bruisend nabij, de golven met dreunend geweld. Maar machtiger dan het geraas van de golven, machtiger dan de branding der zee, is de macht van de Heer daarboven. Betrouwbaar is alles wat gij betuigt. Uw huis zij heilig in lengte van dagen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met macht heeft de Heer zich omgord. Alleluia. Geprezen uw heilige, roemrijke naam, Heer, u komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Geprezen uw heilige, roemrijke naam, Heer, u komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Loof de Heer, hemelse sferen, Boden des Heeren prijst hem. Looft hem wateren boven de hemel. Hemelse machten prijst hem. Looft de Heer zon en maan. Sterren des hemels prijst hem. Looft de Heer regen en dauw. Alle stormenden prijst hem. Looft de Heer vuur en hitte. Koude en warmte prijst hem. Looft hem nevels en buien. Hagel en vorst prijst de Heer. Looft de Heer ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst hem. Looft de Heer licht en donker. Bliksem en wolken prijst hem. Looft de Heer heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig. Looft de Heer bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijst de Heer. Looft de Heer zeeën en stromen. Bronnen van water prijst hem. Looft de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels prijst hem. Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen prijst de Heer. Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer, priesters des Heeren. Al zijn dienaren prijst hem. Looft hem geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen prijst de Heer. Looft hem Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen gij Heer in de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige roemrijke naam, Heer, u komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Loof de Heer vanuit de hemel. Alleluia. Loof de Heer vanuit de hemel. Looft hem in den hoge. Looft hem al zijn engelen scharen. Looft hem heel zijn legermacht. Zon en maan verheerlijkt hem. Prijst hem stralende sterren. Looft hem hoogste hemeltransen. Water dat boven het uitspansel staat. Laat hen nu prijzen de naam van de Heer. Want zijn bevel heeft hen allen geschapen. Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig. Gaf hun een wet die voor altijd geldt. Loof de Heer vanaf de aarde. Draken en krochten der zee. Bliksem en hagel, nevel en sneeuw. Stormen volvoerders van zijn besluiten. Berggevaarten en heuvels rondom. Bomen die vrucht draagt en hoge ceders. Wilde beesten en vee op het veld. Kruipend en vliegend gedierte. Vorsten der aarde. Met al uw volken, heren en rechters in heel het land, jonge mannen en jonge meisjes, grijsaards en kinderen, allen bijeen. Laat hij nu prijzen de naam van de Heer, want deze naam is alleen verheven. Roemrijk is hij, boven aarde en hemel. Roemvol maakte hij ook zijn volk. Dat is de lofzang van al zijn getrouwen, Israëls kinderen hem zo nabij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Looft de Heer vanuit de hemel. Alleluia. Uit de profeet Ezechiël. Dit zegt God de Heer. Ik ga uw graven openen. Ik wek u in grote getale daaruit op en voer u terug naar Israëls grond. En als ik uw graven open en u in grote getale daaruit opwek, dan zult ge erkennen dat ik de Heer ben. Ik schenk u mijn geest, zodat ge weer leeft. En laat u op uw eigen grond wonen. Dan zult ge erkennen dat ik, de Heer, doe wat ik zeg, luidt de Godspraak van God de Heer. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Gaat naar de verloren schapen van het huis van Israël. Het rijk der hemelen is nabij.

gaat naar de verloren schapen van het huis van Israël. Het Rijk der Hemelen is nabij. God heeft de Heilige Geest gezonden als een licht voor alle mensen. Laten wij met aandrang tot Hem bidden. Heer, schenk licht aan uw volk. Geprezen zijt Gij, God, die ons licht zijt. Omwille van uw heerlijkheid hebt Gij ons deze nieuwe dag geschonken. Heer, schenk licht aan uw volk. Door de verrijzenis van uw Zoon hebt Gij licht gebracht waar duisternis heerste. Laat uw kerk dit licht uitdragen over heel de wereld. Heer, schenk licht aan uw volk. Door uw geest hebt Gij de apostelen onderricht. Zend deze geest over uw kerk om haar te verlichten en te leiden. Heer, schenk licht aan uw volk. Licht van de volken, leid allen die in het duister tasten naar u. Open hun ogen, zodat zij zien wie gij zijt. Heer, schenk

God, gij zijt een sterke burcht voor wie op u vertrouwt. Wees ons nabij nu wij uw naam aanroepen. Zonder u kunnen wij maar weinig en zijn wij kwetsbaar tot de dood. Verleen ons steeds de hulp van uw genade. Dan zullen wij uw geboden trouw volbrengen en u behagen met het hart en met de daad. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Beloven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden van Radio Maria, welkom op onze Rots in de Branding. Voor deze uitzending gaan we op bezoek bij twee belangrijke personen uit de Franse geschiedenis. Ze hebben met elkaar niets te maken, komen uit een totaal verschillend milieu, de ene uit de hoge politieke kringen en de andere uit een gewoon ambachtsgezin. Ze komen ook uit een verschillende eeuw, maar beiden betekenden zeer veel voor hun land en zelfs de andere voor de ganse wereld. Laat ons eerst op bezoek gaan bij de eerste Fransman. Niemand minder dan generaal Charles de Gaulle. Maar u zal merken dat we niet de politieke tour opgaan, maar wel een mooie getuigenis uit zijn privéleven. Maar toch eerst in het kort zijn biografie. Charles de Gaulle werd geboren in Rijssel, in het huis van zijn grootouders, op 22 november 1890, als derde kind in een katholiek gezin van 5 kinderen. Zijn vader was leraar filosofie, wiskunde en literatuur aan een jezuïtencollege in Parijs. De jonge Charles kreeg een traditionele opvoeding en doorliep Parijse parochiescholen, waaronder het college waar zijn vader les gaf. Daar ontwikkelde hij een bijzondere interesse in geschiedenis en voornamelijk op militair gebied. En zo vinden we hem later aan de zeer gekende militaire school van Saint-Cyr in Parijs. Tijdens Wereldoorlog I diende de Gaulle in het leger als luitenant. Maar tijdens de slag bij Verdun in 1916 werd hij gevangen genomen, pleegde herhaalde maar mislukte ontsnappingspogingen. Zo verkleedde hij zich ooit als een verpleegster en groef hij ondergrondse tunnels. Maar met gevolg dat hij ruim 2 jaar tot het einde van de oorlog in een Duits kamp voor krijgsgevangenen terechtkwam. De Gaulle huwde op 6 april 1921 met Yvonne Vandroux en samen kregen ze 3 kinderen: Philippe, Elisabeth en Anne. In de jaren die volgden werd hij zeer geprezen als een zeer bekwaam militair deskundige en tacticus. En tijdens Wereldoorlog II werd hij brigade-generaal en zelfs onderminister voor Defensie. Maar toen het Vichy-regime onder zijn vroegere chef Pétain aan de macht kwam, die in steeds sterkere mate collaboreerde met Duitsland, vluchtte de Gaulle naar Engeland. Ik geef het hier ook zeer bondig weer. Na de oorlog werd de Gaulle een algemeen aanvaarde leider die boven de partijen stond. Na de verkiezingen van november 1945 werd hij voorzitter van een voorlopige regering, maar trad in januari 1986 af, toen het duidelijk werd dat zijn opvattingen over een sterke uitvoerende macht niet in de nieuwe grondwet van de Vierde Republiek zouden worden opgenomen. In 1947 stichtte hij een nieuwe politieke partij, Rassemblement du Peuple Français, en met een kiessucces. Maar 6 jaar later, in 1953, hief de toen 63-jarige de Gaulle de partij op en trok zich terug uit de politiek en trok hij zich terug in zijn buitenverblijf in Colombey les Deux Églises en schreef er zijn memoires. Deze Vierde Republiek werd, zoals hij gevreesd had, gekenmerkt door chronische politieke instabiliteit. Ik laat het hierbij. Uiteraard zijn er nog veel meer zaken te vertellen, maar het zou ons te ver brengen en ver weg van de echte reden waarom we het over de Gaulle hebben op deze radio. Charles de Gaulle overleed thuis in Colombey les Deux Églises op 9 november 1970 ten gevolge van een aneurysma. Dit is een verwijding van een slagader waarbij de wand scheurt met een inwendige bloeding tot gevolg. Hij had die dag nog gewerkt en zelfs 2 wandelingen gemaakt. Maar in de avond om 19 uur, tijdens een spelletje kaarten, schreeuwde hij het uit van de pijn en viel tegen de tafel. Na het nog ontvangen van de ziekenzalving overleed hij een half uurtje later. Charles de Gaulle werd op het plaatselijk kerkhof begraven, niet alleen omdat hij een staatsbegrafenis had geweigerd, maar vooral omdat hij begraven wilde worden bij zijn dochter Anne, die op jonge leeftijd was overleden. Alle onderscheidingen en eerbewijzen wees hij af. En zo zijn we, beste vrienden, gekomen bij zijn jongste dochter Anne. Maar laat ons eerst luisteren naar een mooi lied, gezongen door officieren, almoezeniers van de bekende militaire school Saint-Cyr in Parijs. En zij zingen L'Arme d'Ivoire, een herdenkingslied en eerbetoon aan overleden soldaten. Het is ook een troostlied, zoals voor een kind dat zijn vader verloor. Droog je tranen.

Charles de Gaulle was dus gehuwd op 6 april 1921 met Yvonne Vandroux en zij kregen 3 kinderen, Philippe, Elisabeth en Anne. Anne werd geboren op 1 januari 1928 in Trier, Duitsland. Maar de artsen stelden de diagnose vast van trisomie 21, dus het syndroom van Down. In die tijd was dit een aandoening die met diepe schaamte werd omgeven. Er circuleerden ook medische mythes, waarbij deze aandoening werd gekoppeld aan ouderlijke degeneratie, alcoholisme of ziekte. Vele families van hoge afkomst stuurden zulke kinderen vaak naar instellingen, om er daarna nooit meer over te spreken. Maar Charles de Gaulle en zijn vrouw Yvonne weigerden zich daarbij neer te leggen. En toen men hun voorstelde Anne in een gespecialiseerde instelling te plaatsen, antwoordde de Gaulle eenvoudig maar vastberaden: Anne heeft er niet om gevraagd op deze wereld te komen. Het is onze plicht alles te doen om haar gelukkig te maken. In het huis van de familie de Gaulle gold 1 heilige regel. Anne mocht zich nooit anders of minderwaardig voelen. Dus terwijl de wereld zeer vaak wegkeek en kinderen zoals Anne hielden de Gaulles haar dicht bij zich. En zij groeide op naast haar oudere broer Philippe en haar zus Elisabeth. Kleine Anne ging overal mee naartoe waar het gezin ging en leefde volledig in hun wereld, ver weg van de muren van een vergeten ziekenhuis of instelling. Eigenlijk moet ik ook wel vermelden dat Charles de Gaulle eerder een imposante en vaak afstandelijke figuur was. Het was een man met een ijzeren wil die de strijdkrachten leidde tijdens de Tweede Wereldoorlog en later dus president werd. En zijn strenge karakter, scherpe geest en politieke vastberadenheid maakten hem zeer gereserveerd, maar eigenlijk ook binnen zijn gezin. Een van zijn kleinkinderen vertelde later ooit op de radio dat zijn grootvader zich 's ochtends pas liet zien wanneer hij zijn militaire uniform had aangetrokken. Maar met de komst van Anne was alles veranderd. In haar aanwezigheid verdween die stoïcijnse generaal. En hij deed kleine dansjes voor haar, maakte pantomimes en zong volksliedjes. Hij wandelde hand in hand met Anne over het domein en sprak zachtjes over dingen die zij kon begrijpen. Tijdens haar korte leven was hij de enige die haar echt aan het lachen kon maken. En hij zelf noemde zijn dochter Anne zijn vreugde. En dit hielp hem verder te kijken dan mislukkingen in zijn carrière, zoals hij ooit verklaarde: Anne hielp mij over de mislukkingen van alle mensen heen. Anne zelf slaagde erin tijdens haar leven slechts 1 woord duidelijk uit te spreken. En dat was het woordje papa. Vader en moeder de Gaulle beschermden zeer fel de privacy van hun 3 kinderen. Ze verboden dat hun kinderen op propagandafoto's verschenen tijdens de oorlogsjaren. En zeker deze van de kleine Anne, daar ze wisten dat haar verschijnen vrede reacties
konden uitlokken. En dat hadden ze ondervonden, hoe andere kinderen haar plaagden om haar anders zijn. En nog schrijnender was, doordat Anne niet begreep waarom zij anders was. De toewijding van de familie aan Anne groeide uit tot een missie, die zelfs verder ging dan hun eigen gezin. In oktober 1945 kocht moeder Yvonne het Château de Vercoeur in Milon-la-Chapelle en samen richtten zij de Fondation Anne de Gaulle, een privé-instelling voor jonge vrouwen met een verstandelijke beperking. En vele van deze meisjes waren verlaten door hun families of misten financiële middelen. Deze stichting, geleid door religieuzen, ving uiteindelijk zo'n 40 meisjes op. Het was een baanbrekend gebaar van mededogen in een tijd waarin de samenleving nauwelijks steun bood aan mensen met een handicap. Anne's leven was tragisch kort. Op 6 februari 1948, iets meer dan een maand na haar 20ste verjaardag, stierf zij aan bronchopneumonie in het ouderlijke huis in Colombey-les-Deux-Églises. Zij stierf in de armen van haar vader. Na haar begrafenis nam de grote generaal de hand van zijn huilende vrouw en hij zei zacht: "Nu is Anne zoals de anderen." Het waren de woorden van een vader die in de dood eindelijk zijn dochter vrij zag van een wereld die haar nooit had begrepen.

0: Maar het verhaal is nog niet ten einde. Charles de Gaulle liet Anne niet los. Hij droeg overal een ingelijst portret van haar met zich mee. Op 22 augustus 1962, tijdens de aanslag van Petit Clamart, doorboorden mitrailleurkogels zijn auto. En de Gaulle verklaarde later dat één kogel was tegengehouden door het kader van Anna's foto. Zelfs na haar dood beschermde zij als het ware haar papa, die haar hele leven had beschermd. Toen Charles de Gaulle in 1970 overleed, wou hij dus geen grootse staatsbegrafenis in Parijs. Hij koos ervoor begraven te worden op het kleine kerkhof van Colombey-les-Deux-Églises, vlak naast zijn geliefde dochter Anne. Jaren later werd ook zijn vrouw Yvonne bij hen bijgezet. De Gaulle sprak dat Anne een genade van God betekende in zijn leven. Hij zei dat haar geboorte wel een beproeving was geweest, maar dat door haar hij zich vasthield in gehoorzaamheid aan iets dat groters was dan politiek of macht. Deze man die de eer van Frankrijk redde, vond zijn grootste kracht niet op het slagveld, maar in het zachte gezelschap van een dochter die de wereld hem vroeg te verbergen. Dit verhaal van de familie de Gaulle leert ons iets wat de wereld nog steeds moet horen. Iedere mens, ongeacht zijn of haar mogelijkheden, verdient waardigheid en liefde. We mogen ons nooit schamen voor wie wij lief hebben. En soms zijn het juist de stilste mensen in de kamer die de diepste sporen kunnen nalaten in ons hart. En Anne kon maar één woord zeggen, maar dat woord was papa. En dat was voldoende om het leven van zo'n groot man diep te veranderen. Jullie horen nog in een vrije vertaling een getuigenis van een kleindochter van Charles de Gaulle, die trouwens de voornaam Anne draagt.
1: Ça a été un bouleversement terrible. Terrible, cette naissance. Elle parlait très peu. Très peu, elle marchait, elle se déplaçait avec difficulté. Tout changement la terrorisait. Mais en même temps, il y avait une communication.
2: Deze geboorte was een verschrikkelijke schok. Anne sprak heel weinig, bewoog zich met moeite en elke verandering joeg haar angst aan. Tegelijkertijd was er toch wel communicatie.
1: On voit bien, vous avez cette fameuse photo, on voit mon grand-père avec elle sur ses genoux. Là aussi, ça montre bien qu'à l'époque, mes grands-parents ne se disaient pas, ben non, on ne va pas la laisser dans un coin, ben non, on va essayer de développer cet enfant, on va essayer de développer ce qu'elle peut faire, ses capacités, à son rythme.
2: Er bestaat die beroemde foto waarop je mijn grootvader ziet, met Anne op zijn schoot. Dit laat duidelijk zien dat mijn grootouders haar nooit ergens in een hoek hebben laten zitten, maar dat ze de mogelijkheden van dit kind hebben willen laten ontwikkelen op haar eigen tempo.
1: On a dit beaucoup que ça avait donné beaucoup de force à mon grand-père. Je pense que c'est vrai.
2: Men heeft gezegd dat dit mijn grootvader veel kracht heeft gegeven. En ik denk dat dit klopt. Hij was iemand met een heel sterk geloof. En dit heel bijzondere kind heeft hem geholpen om zich in moeilijke momenten nog meer in te zetten voor Frankrijk.
1: Mon grand-père était quelqu'un de très croyant. Je pense que cet enfant très particulière l'a peut-être aidé justement à se battre encore plus, je dirais, pour la France dans ces moments difficiles.

Beste vrienden, ik sprak van een tweede Franse persoon bij wie we vandaag op bezoek gaan. Deze persoon betekende ook veel voor Frankrijk, maar uiteindelijk voor de ganse wereld. En eigenlijk voor een bijzondere wereld, de wereld van de blinden en slechtzienden. En u hebt het misschien al door, we gaan op bezoek bij Louis Braille. Reeds 200 jaar geleden werd hetgeen men noemt het Braille-schrift uitgevonden. En u kent het, deze reliefpuntjes die zodanig zijn gerangschikt dat blinden door erover te wrijven met hun vingertoppen voelen over welke letters of cijfers of leestekens het gaat. Kortom, het Braille-schrift maakt geschreven taal tastbaar en geeft blinden en slechtzienden toch een manier om zelfstandig te kunnen lezen. En zelfs kunnen ze ermee schrijven. En dit met de nodige apparatuur en software, bijvoorbeeld verbonden aan een laptop, waarbij ook het geluid wordt weergegeven, enzovoort. En zo kunnen zij volledig met een laptop werken, typen, internetten, e-mailen, documenten maken, enzovoort. En de persoon die aan de basis van dit systeem ligt, is dus Louis Braille. Wie was deze man? Louis Braille werd geboren op 4 januari 1809 in de kleine gemeente Couvray, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Parijs, in een sterk gelovig ambachtsgezin als de jongste met twee broers en een zus. Zijn vader was zadelmaker, die dus allerhande voorwerpen van leer ontwierp voor het hanteren van dieren, zoals uiteraard de zadels, maar ook riemen, halsbanden enzovoort. En reeds als heel kleine jongen bezocht hij veel de werkplaats van zijn vader. Maar op een dag, 3 jaar oud, terwijl hij gaten in een stuk leer maakte met een priem, ontsnapte het gereedschap uit zijn handen en raakte hij ernstig gewond aan zijn rechteroog. Door ontstekingen, ook in zijn ander oog, werd hij 2 jaar later volledig blind. Niettegenstaande zijn zware handicap hielden Louis' ouders eraan hem toch een degelijke opvoeding te geven en volgde hij toch de lessen op de lagere dorpsschool. Dankzij een uitstekend geheugen slaagde hij erin zijn lessen te onthouden. Zijn vader had hem het alfabet geleerd met behulp van nagels die hij in een houten plank klopte. Toen Louis 10 jaar oud was, konden zijn ouders hem inschrijven in het Koninklijk Instituut voor Jonge Blinden in Parijs. Daarvoor hadden de pastoor en de burgemeester geholpen. We komen daar later op terug. Deze bijzondere blinde school werd opgericht door Parijzenaar Valentin Aouy in 1786. En deze man was gespecialiseerd in klassieke talen en beheerste een 10-tal moderne talen. Zo was hij tevens tolk van de toenmalige koning. En deze man beleefde op een dag het volgende. Het was tijdens een kermis in 1771 dat hij voor het eerst zo getroffen werd door de spottende en respectloze houding van het publiek tijdens een voorstelling door blinden. Het werd het begin van een idee voor de oprichting van een blindenschool. Een volgende gebeurtenis was toen hij aan een blinde bedelaar een groot muntstuk gaf. En deze bedelaar, na het betasten van de munt, reageerde met de melding dat het stuk
te groot was. En dit gebeuren bracht Valentin op het idee blinden te leren lezen. En alzo verrees in 1786 dit Institution des Enfants Aveugles. En de eerste leerling, en ook goede vriend, werd trouwens deze bedelaar die hij ontmoet had. En zo bezocht Louis Braille vanaf zijn 10 jaar in 1819 deze bijzondere blindenschool, opgericht door Valentin Auilly. Vanaf zijn toelating op de instelling viel Braille op als een uitmuntende leerling. Hij slaagde in alle vakken en behaalde alle onderscheidingen, zowel voor handwerk als voor intellectuele opdrachten. Nog geen 15 jaar oud kreeg hij al bepaalde onderwijstaken toegewezen en 4 jaar later maakte hij zelfs deel uit van het onderwijzend personeel. De blinde leerlingen leerden lezen en schrijven met behulp van Romeinse letters in relief, ontworpen door Valentin Auilly, maar eigenlijk weinig doeltreffend, daar de Romeinse letters moeilijk op de tast te herkennen waren. Het lezen verliep dus ontzettend traag, zelfs voor een talentvolle leerling zoals Louis Braille. In 1821 nam deze instelling voor jonge blinden de puntenschijfmethode over, die was uitgevonden door Charles Barbier de la Serre, een gepensioneerde officier. De zogenaamde sonografiecode, waarbij taal werd weergegeven via geluid en tast, en dit door middel van een prikbord met stift of priem. Maar deze methode had een aantal nadelen, zoals het niet toelaten van leestekens, getallen, rekenkundige symbolen en muzieknoten. Ik ga er niet dieper op in. Maar het werd de basis waarop Braille onvermoeibaar in zijn vrije tijd, 's avonds en 's nachts en tijdens de vakanties, poogde dit systeem te perfectioneren. Na verloop van tijd was zijn gekende alfabet bijna voltooid. En we zijn in het jaar 1825. Louis Braille is 16 jaar oud. 2 jaar later, 1827, met de volledige steun van de directeur, verscheen een eerste Braille schrift, een eerste praktische test met de transcriptie van de Grammaire de Grammaire. 2 jaar later, in 1829, verscheen het werk, vrij vertaald, Methode voor het schrijven van woorden, muziek en gezongen liederen door middel van punten voor het gebruik door blinden en voor hen samengesteld. We kunnen dus spreken van de geboorte van het Brailleschrift tussen de jaren 1825 en 1829. Dus 200 jaar geleden. Het werd uiteraard in de loop der jaren nog verbeterd, maar het betekende toen reeds als een superieur systeem als dat van Barbier de la Serre. De leessnelheid werd er gevoelig door verbeterd en bovendien kon men met de Braille-tekens, het alfabet, de leestekens, de getallen, de wiskundige symbolen en de muzieknoten volledig omzetten. In 1837 verscheen het eerste boek in Brailleschrift, uitgegeven door het Blindeninstituut, over de

lied voor kinderen. En dit is elk jaar op 4 januari. En men zingt onder andere Stippen en hobbels, ze wijzen de weg. Louis Braille, een naam zo helder, brengt licht voor diegenen die kunnen zien met de handen, maar niet met de ogen. Braille brengt dromen die de hemel raken. Beste vrienden, geniet ervan.

Rond 1835 begon Louis Braille steeds vaker hevige hoestbuien te krijgen. En langzaam werden zijn onderwijstaken verminderd, zodat hij vanaf 1840 alleen nog muzieklessen gaf. 4 jaar later, in 1844, besloot hij uit eigen beweging definitief te stoppen met lesgeven en besteedde hij zijn vrije tijd aan het verder uitbreiden van zijn werk en introduceerde hij in 1847 de eerste braille-typmachine. De katholieke website Aletea, naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het braille-schrift, poogde dieper in te gaan op deze figuur van Louis Braille. Hij was gekend als een bescheiden persoon, met een eenvoudig kort leven, welke beperkt was tot 2 plaatsen. Zijn geboortedorp Couvray en het Institution Royale des Jeunes Aveugles in Parijs. Met een totale en onverzettelijke inzet stelde hij zich jaren ten dienste van de blinden. En het was niet altijd gemakkelijk, want in de jaren na de uitvinding van zijn brailleschrift kende hij ook tegenwerking, zelfs een tijd in het instituut zelf na een directeurswissel. Maar deze hindernissen konden hem wel nooit van zijn doel brengen. Dus we mogen ons de vraag stellen

van waar hij die kracht en energie haalde. Allereerst zeker uit de genegenheid van zijn familie. Hij was de jongste met 3 broers en zussen die hem teder lief hadden en bij wie hij elke vakantie nieuwe kracht kon opdoen. Ook speelden enkele beslissende ontmoetingen een rol, zoals zijn pastoor, notabelen van het dorp zoals de burgemeester, de positief ingestelde directeur van de blindenschool en de hechte vriendschappen die hij daar had. Maar ook uit zijn vurig katholiek geloof. Het is wel zo dat hij een natuurlijke discretie bezat, waardoor het moeilijk is zijn innerlijk leven te doorgronden. Maar alleszins zijn ouders waren vurige gelovigen. En zoals reeds vermeld, de pastoor van de parochie, Benedictijnerpater Jacques Palluy. Deze pastoor ontdekte de sterke intelligentie van Louis en onderwees hem een jaar lang. Hij slaagde erin de onderwijzer van de lagere school te overtuigen om Louis toch in zijn klas op te nemen. Diezelfde pastoor slaagde er ook in de kasteelheer die vele connecties had in Parijs, Louis toe te laten in het Blindeninstituut. Maar toch zeer belangrijk was ook de invloed van de directeur aldaar, Alexandre René Pignet. Deze man was directeur van 1821 tot 1840, waarmee Louis Braille zeer nauw verbonden was. En deze man was gekend als een vroom, zeer devoot man, die tevens veel aandacht besteedde aan een religieuze opvoeding van de leerlingen. Zo was er een kapel toegewijd aan de heilige Vincentius Apollo. Zo vertelde later een van de naaste vrienden van Louis Braille, die net als hij blind was, Hippolyte Colta, dat Louis zijn geloof beoefende met evenveel toewijding en overtuiging als dat hij zijn leesmethoden ontwikkelde en dat hij bezield was door een sterk en levendig geloof. En dit geloof kon zich dus vrij ontplooien binnen het Instituut voor Blinden, waar hij zijn hele leven verbleef als leerling en later als leraar, althans gedurende de eerste 20 jaar toen directeur Pignet er de leiding had. Maar dat was niet altijd zo. Zoals reeds vermeld werd hij in de laatste 13 jaar van zijn leven tegengewerkt door de opvolgende zeer anticlericale directeur Pierre Armand Dufaux. Maar het geloof van Louis was inmiddels te diep geworteld om daaronder te lijden. Louis wordt door al zijn biografen beschreven als een fijngevoelig en zorgzaam man, zeer betrokken bij zijn blinde leerlingen en door hen gewaardeerd.

over Louis Braille. Praten zonder zijn gave voor muziek zou een tekortkoming zijn. Louis Braille bezat inderdaad een groot gevoel voor muziek. Niet voor niets wou hij een Braille-schrift ontwikkelen, niet alleen om te lezen, maar ook voor getallen, rekenkundige symbolen en muzieknoten. In de school waren er muzieklessen, waaronder orgellessen vanaf 1826. De muziekleraar was Jean-Nicolas Marigues, muziekmeester van de Koninklijke Kapel van het Paleis van Versailles. Dankzij deze opleiding werden een 20-tal leerlingen een 10-tal jaar later naar Parijse kerken of naar de provincies gestuurd om er orgel te spelen. En zo ook Louis, die daarin uitblonk. Van 1834 tot 1839 werd hij titularis van het orgel van de Église Saint-Nicolas-des-Champs en in 1845 in de Église Saint-Vincent-de-Paul van de paters Lazaristen. En Louis beleefde veel vreugde aan het bespelen van dit instrument en vond er een manier om zijn diepe geloof tot uitdrukking te brengen, zoals zijn vriend Hippolyte Colta verklaarde dat hij een orgelspel had dat correct, briljant en soepel was. Louis Braille was overtuigd van de essentiële rol van muziek voor blinden, voor een algemene ontplooiing, als voor de ontwikkeling van het gehoor en de tastzin. En dit kon dankzij zijn aangepaste punten in zijn Braille-systeem voor muziek. En dit met aangepaste partituren, die tot vandaag toegang geven tot alle noodzakelijke informatie om muziek uit te voeren. Noten, akkoorden, toonaarden enzovoort.

0: Maar echter in de nacht van 4 op 5 december 1851 dwong een hevige longbloeding ten gevolge van tuberculose hem tot volledige rust. Zijn laatste levensweken getuigen van de diepte van zijn relatie met God. Aangezien hij zijn einde voelde naderen, vroeg hij naar de sacramenten. De volgende dag, overladen met innerlijke troost, voelde hij zich verscheurd tussen zijn levensdrang en zijn verlangen naar de hemelse liefde. En hij vertrouwde dit toe aan zijn vriend Hippolyte Colta en zei hem: "De dag van gisteren is een van de mooiste en grootste van mijn leven geweest." Wie dat heeft meegemaakt, begrijpt de volle kracht en majesteit van de religie. Maar o ondoorgrondelijk mysterie van het menselijke hart. Ik ben ervan overtuigd dat mijn taak op aarde is volbracht. Gisteren heb ik de hoogste vreugden gesmaakt. God heeft het behaagd mij de glans van de eeuwige hoop te tonen. Na dit alles lijkt niets mij nog aan de aarde te moeten binden. En toch, ik vroeg God wel om mij uit deze wereld weg te nemen, maar ik voelde dat ik het niet met volle overtuiging vroeg. Met Kerstmis ontvangt Louis Braille opnieuw de sacramenten, terwijl hij nadenkt over lijden en ziekte. Ten slotte op 6 januari 1852, 2 dagen na zijn 43ste verjaardag, op het feest van Drie Koningen, na zelfs een overweging gericht over de wijzen uit het oosten, ontvangt hij het heilig viaticum, ziekenzalving en communie in aanwezigheid van zijn vrienden en zijn broer, voordat hij zich toevertrouwde aan de armen van de Vader. Op 10 januari werd hij op de begraafplaats van zijn dorpje Coupvray begraven, volgens de wens van zijn familie. Een eeuw later werd dan wel zijn stoffelijk overschot overgebracht naar het Pantheon in Parijs, maar zijn handen bleven begraven in het graf.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: God heeft Israël uitgekozen om zijn volk te zijn. Een volk dat God eert. Jezus heeft hersteld wat onvolkomen gebleven was in Israël. Voortaan zal de kerk de gemeenschap zijn waar God geëerd wordt. Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria, laten wij het water zegenen en er ons mee laten besprenkelen, opdat ook ons leven een leven wordt van ware godsverering. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heer onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen Hij ons bijstaan opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, Gij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de gave schenken van het eeuwig leven. We bidden U, zegen dit water, waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van uw genade, het levend water dat ons naar lichaam en naar geest voor alle kwaad beveiligt. Sta toe dat we met een zuiver hart tot u komen en uw heil waardig ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De almachtige God, zuivere ons van zonden en maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn koninkrijk.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. God, gij zijt een sterke burcht voor wie op u vertrouwt. Wees ons nabij nu wij uw naam aanroepen. Zonder u kunnen wij maar weinig en zijn wij kwetsbaar tot de dood. Verleen ons steeds de hulp van uw genade. Dan zullen wij uw geboden trouw volbrengen en u behagen met het hart en met de daad. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Lezing uit het boek Exodus. In die dagen kwamen de kinderen van Israël in de Sinaï-woestijn, waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen. Mozes ging op naar God en de Heer riep hem vanaf de berg en zei: dit moet gij zeggen tot het huis van Jacob en doen weten aan de kinderen van Israël. Gij hebt zelf gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan, hoe ik u op arends vleugelen gedragen heb en bij mij hebt gebracht. Als gij naar mijn stem luistert en mijn verbond onderhoudt, dan zult ge van alle volken mijn bijzondere eigendom zijn, want de hele aarde behoort mij toe. Gij zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Woord van de Heer.
3: Yeah.

0: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, Christus is op de gestelde tijd, toen wij nog zwak waren, voor goddelozen gestorven. Want zelden zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Al durft misschien iemand het aan om voor een goed mens te sterven. God echter bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren. Hoeveel te meer zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem worden gered van de toorn. Want werden wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, gered worden door zijn leven. En dat niet alleen. Wij roemen ook in God door Jezus Christus, onze Heer, door wie wij nu de verzoening hebben ontvangen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

In die tijd werd Jezus bij het zien van de menigte door medelijden voor hen bewogen, omdat ze afgemat waren en terneergeslagen als schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tot zijn leerlingen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzendt voor zijn oogst. Riep zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hen de macht om onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon die Petrus wordt genoemd en zijn broer Andreas. En Jacobus de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes. Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar. Jacobus de zoon van Alfeus en Thaddeus. Simon de Cananeër en Judas Iscariot die hem ook heeft overgeleverd. Deze 12 zond Jezus uit met de opdracht: ga niet weg naar de heidenen en ga niet binnen in de stad van de Samaritanen. Ga veeleer naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondig op uw tocht: het koninkrijk der hemelen is nabij. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen en drijf demonen uit. Om niet hebt gij ontvangen, om niet moet gij geven. Dit is het woord van de Heer.

God heeft Israël weggeroepen en weggeleid uit het slavenbestaan in Egypte. Hij heeft aan Farao en aan de zijnen wondere tekenen laten zien. Uiteindelijk heeft hij zijn volk door het water van de Rietzee laten gaan en heeft het water dat hij voor de Israëlieten eerst terug had laten trekken op de hen achtervolgende Egyptenaren terug laten vloeien. Israël heeft de Egyptenaren dood op de kust zien liggen en zelf hadden zij daarvoor niets moeten doen. Toch is de bevrijding van Israël uit Egypte niet zomaar een bevrijding uit de macht van een vijand. God had veel meer op het oog. En het is goed dat ik u dat even in herinnering breng. In het boek Exodus, hoofdstuk 4, vers 22 en 23, staat dat Mozes aan Farao moest zeggen: zo spreekt Yahweh, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Ik had u bevolen mijn zoon vrij te laten vertrekken om mij te vereren, maar gij hebt dat geweigerd. Daarom zal ik uw eerstgeborene doden. Farao moest Israël dus laten gaan om Yahweh te vereren. En dat was de uiteindelijke bedoeling van Israëls God. Dat Israël een plek, een gemeenschap zou zijn waar God geëerd werd. Waar God God kon zijn. Israël was dus geroepen om een vooruitgeschoven plaats te zijn waar God vereerd werd. Uiteindelijk moesten alle volken zo'n plaats worden. Maar God is begonnen met dat kleine volkje Israël. Maar zoals hij het al aan Abraham had gezegd, Israël zou tot een zegen worden voor heel de wereld. Heel de mensheid moet God vereren. God wil de Heer zijn van alle mensen. Niet om hen te knechten, maar om hen te promoveren tot zijn kinderen. Maar God moest ergens beginnen. Hij begon met Israël. Na de uittocht uit Egypte sloot God dan ook een verbond met Israël. Ze moesten een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Ze moesten aan de wereld laten zien dat er een God is die geëerd moet worden. En daarom moest Israël de bepalingen van het verbond dat God met hen sloot nauwkeurig onderhouden. Beste broeders en zusters, Israël heeft dat niet waar kunnen maken. Israël was nauwelijks uit Egypte weg, of het maakt al een gouden kalfsbeeld dat ze gingen aanbidden. En daar bleef het niet bij. Elke tijd opnieuw liep Israël vreemde goden na. Altijd diende het naast en zelfs in plaats van de ene ware God goden van andere volken. Zo was Israël niet altijd een voorbeeld, een vooruitgeschoven post van ware godsverering. En daarom zond God zijn zoon. Sint Paulus zegt in de tweede lezing dat Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat is toch merkwaardig, vindt Paulus, want het is al zo moeilijk je leven te offeren voor een goede mens. Maar Jezus offerde zijn leven voor mensen die slecht waren, die dwaalden in soms grove en afschuwelijke zonden. Jezus stierf voor mensen die eigenlijk vijanden waren van God. Dat gold niet alleen voor de heidenvolken, dat gold ook voor Israël, dat God niet zijn God liet zijn. Jezus komt dus, gezonden door zijn hemelse Vader, en heeft medelijden met de mensen, ook al is hij eigenlijk alleen maar gezonden tot Israël. Zoals God in het Oude Testament begon met Israël, zo begint ook Jezus met Israël, door het opnieuw in te zaaien in Gods koninkrijk. Israël moest weer de vooruitgeschoven plek worden waar God God kon zijn.
En Jezus ziet hoe groot de oogst kan zijn als de mensen zich tenminste in laten zaaien in de voren van het Godsrijk. Maar Jezus staat alleen. Daarom roept hij arbeiders om hem te helpen bij de oogst. Hij riep zijn 12 leerlingen bij zich en hij zond hen uit. Daarmee deed Jezus wat hij kon. Het was niet veel. Maar het waren er toch 12. Voor elke stam van Israël 1 apostel. Het evangelie noemt genamen. Het gaat om concrete mensen. Niet om fantasieën of uitvinders van de eerste christenen. Jezus begint heel klein, zoals ook zijn vader heel klein begonnen was, met Mozes die aan de machtige farao moest zeggen dat deze Gods volk moest laten vertrekken om hem te vereren. Ook Jezus blijft bij Israël. En ook zijn 12 gezellen moeten voorlopig bij Israël blijven. Ze moeten niet binnengaan in het land van de Samaritanen of waar dan ook. Jezus begint bij Israël en als Israël eenmaal ingezaaid zal zijn in de voren van Gods koninkrijk, dan zal het ook de andere volken brengen tot ware godsverering. Maar wij weten ondertussen dat Israël zich niet in zal laten zaaien. Het zal Jezus aan het kruis brengen, maar zoals Paulus het al zei in de tweede lezing vandaag, Jezus sterven zal een zoendood worden voor alle mensen uit alle volken en uit alle tijden. Zoals ik al dikwijls heb gezegd, het lukte Jezus niet met prediking en wondertekenen. Daarom deed hij het zelf maar aan het kruis. Hij liet God zijn Heer zijn tot op de bittere droesem van het kruis. Maar juist daar trok hij alle mensen van waar ook en van welke tijd ook mee in het hemelse rijk van zijn vader. Beste broeders en zusters, dat is niet altijd zichtbaar. En het Israël van vandaag is ook geen voorbeeld meer van ware godsverering. Het is de wil van de Heer dat zijn kerk de plaats wordt van ware godsverering. En ieder is geroepen om deel uit te maken van die kerk.

0: bidden wij tot de almachtige en eeuwige God, die in zijn vaderlijke zorgzaamheid kerk en wereld laat delen in zijn barmhartigheid.
1: Dat degenen die een herderlijke dienst verrichten in de kerk, naar het voorbeeld van Christus en in zijn kracht, mogen omzien naar hen die afgetopt neerliggen als schapen zonder herder. Laat ons bidden.

dat de overheid van elk land respect opbrengt en ruimte biedt voor de evangelische verkondiging, de bediening van de sacramenten en de leiding van het volk van God. Laat ons bidden.

dat het leed verzacht mag worden van hen die geslagen en hulpeloos zijn in het leven, vanwege armoede, ziekte en geestelijke nood. Laat ons bidden.

dat er uit onze gemeenschap jongeren mogen opstaan die zich hun leven lang geheel willen geven aan Christus en zijn kerk, ten bate van de verkondiging van het evangelie en de werken van barmhartigheid. Laat ons bidden.

dat de Heer de gebeden voor onze gemeenschap mag verhoren. Uit dank voor de 80ste verjaardag van Norbert en voor de intenties van zijn familie. En dat onze overleden broeders en zusters mogen delen in de redding die Gods Zoon door zijn leven en sterven heeft gebracht. Laat ons bidden.

0: God, onze Vader, door het leven en sterven van uw Zoon hebt gij uw liefde bewezen voor ons zondaars. Hebt gij verzoening en redding gebracht toen wij nog geheel hulpeloos waren. Wij bidden u dat de volgelingen van uw Zoon steeds omzien naar wie afgetopt neerliggen, het Koninkrijk der Hemelen verkondigen en uw wonderdaden van barmhartigheid tot stand brengen. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het ook uit uw handen en het lopen eer van zijn naam.
2: Tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: God, gij voorziet in ons bestaan met vele gaven. Gij voedt en vernieuwt ons met de sacramenten. Wij vragen u dat het ons nooit mag ontbreken aan wat wij voor ziel of lichaam nodig hebben. Door Christus onze Heer.
2: Amen.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. U hebt uw kinderen die door de zonde van u waren vervreemd opnieuw bij u samen willen brengen, door het bloed van uw Zoon en de kracht van de Geest. Eén volk uit de drie-ene God, lichaam van Christus, tempel van de Geest, uw kerk op aarde. Tot lof van uw veelvoudige wijsheid, daarom met de koren van de engelen loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde.

Waarlijk, heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot westen zuiver offerande u op wordt gedragen. Daarom zijn wij hier voor u verzameld en vieren wij op deze eerste dag der week in gemeenschap met heel de kerk dat Jezus Christus uit de doden op is gestaan. Door hem die zittelt aan Gods rechterhand vragen wij, heilig onze haven die hier voor u neer zijn gelegd, maak ze door uw heilige geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, heeft in dankzegging tot u gebeden en heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen.

Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. En mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor u uitverkoren hebt weggelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren en met al uw heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen. Ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en liefde. Samen met uw dienaar Leo onze paus, met Lood onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genade het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Aanvaard onze dank voor de 80ste verjaardag van Norbert en zegen hem, zijn echtgenoten en dierbaren en familie. Breng uw kinderen weer bijeen die in verdeeldheid uiteen zijn gegaan. Schenk aan alle vader uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn. Voor alle die ons hebben verlaten en die zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart is opgewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt hij in overvloed aan iedereen uw goede gave uit. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Heeft vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw

0: Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Wenst elkaar de

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: wij alle in u verenigd zijn. Wij vragen dat dit bijzonder teken van gemeenschap onder gelovigen ook de eenheid zal bewerken in heel uw kerk. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zal bij u zijn.
1: De Heer zal u bewaren.
0: We willen niet eindigen zonder eerst nog onze vaders en grootvaders en overgrootvaders van harte proficiat te wensen op deze Vaderdag. We willen hen danken voor alles wat zij voor hun gezinnen en voor hun echtgenotes en voor de maatschappij hebben gedaan. Moge de Almachtige God hen en u allen zegenen. Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat dan alle heen in vrede.
1: Wij danken God.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we verder in het boek van de profeet Jona. We lezen hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 4. Jona vond dit echter een heilloos besluit en hij werd nijdig. Hij bad tot het de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog in mijn land was. Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten. Ik wist immers dat u een genadige en barmhartige God bent, toegevend en rijk aan liefde. U hebt altijd berouw over onheil. U kunt mijn levensadem van mij wegnemen, Heer. De dood is mij liever dan het leven. Maar de Heer vroeg: is er wel een reden om nijdig te

Vandaag hebben we gelezen bij de profeet Jona een typisch menselijke reactie. Het is misschien wel menselijk dat we soms zien dat God durft straffen. Zeker voor een grote onrechtvaardigheid. Mensen zijn zo gemaakt dat men rechtvaardigheid enkel en alleen maar ziet in een straf. Zeker God is rechtvaardig. Maar onze menselijke rechtvaardigheid kan niet tippen aan de goddelijke rechtvaardigheid. Want de goddelijke rechtvaardigheid is altijd vervuld ook van barmhartigheid. En Jona zegt het vandaag zelf aan God. Ik wist dat u een genadige en barmhartige God bent, toegevend en rijk aan liefde. Zie daar dus de definitie die Jona vandaag geeft aan God. En dat is de God die schepper is van hemel en aarde. We herinneren ons misschien wanneer Jona wegvlucht naar Tarsis, dan zal hij op de boot zeggen dat zijn God de God is die de schepper is van hemel en aarde en van de zee en van alles wat erop is, op de aarde en alles wat in de zee is. God is schepper. En nu erkent Jona nadat het volk van Nineveh zich heeft bekeerd, nu geeft Jona toe dat hij een God heeft van liefde en barmhartigheid. En zeker, we hebben die God graag, maar soms enerveert het ons. Wanneer men bijvoorbeeld ziet dat God onrechtvaardigheid blijkbaar niet altijd straft en zelfs soms toelaat. En eigenlijk is Jona niet volledig eerlijk. Zeker, hij geeft toe, wie God is, dat is goed. Maar hij zegt, het is daarom dat ik naar Tarsis ben gevlucht, omdat ik wel wist dat gij ging terugkomen op uw bedreigingen. Maar dat was niet het geval. Als we in het begin van het boek Jona lezen, dan lezen we dat hij naar Tarsis gaat omdat hij angst heeft. Hij heeft angst om naar Nineveh te gaan. Hij heeft angst om bekering te prediken in een stad die goddeloos is geworden. En het is omwille van de angst dat hij wegvlucht naar de volledig andere kant van waar hij naartoe zou moeten gaan als hij de missie of de roepstem van God zou volgen. Ofwel kunnen we hieruit besluiten dat Jona ergens angst heeft voor de goedheid en barmhartigheid van God. En daarom is het ook dat God die vraag stelt aan Jona. Is er wel een reden om nijdig te zijn? Voor ons, die ook het Nieuwe Testament kennen, moet dit direct doen denken aan de verloren zoon. Het verhaal van de verloren zoon is het feit dat er een zoon is die weggaat van huis en een andere zoon die thuis blijft om voor de vader te zorgen en voor hem te werken. En wanneer de verloren zoon, de weggelopen zoon, terugkomt, dan zal de vader een feest houden, want wat verloren was, is teruggevonden. Een reden om te feesten. Maar de zoon die altijd in al die jaren thuis is gebleven, die wordt nijdig. Want hij heeft nooit een feest gekregen van zijn vader. En dan stelt die vader eigenlijk dezelfde vraag als hier in het verhaal van Jona. Is er wel een reden om nijdig te zijn? Hieruit moeten we ook leren dat iedere persoon voor God uniek is. En zeker, als men ooit verloren was en men komt terug, dan zal God daar een feest voor houden. Dan is er iets, een reden dus, om zich te verheugen. God verheugt zich om iemand die zich bekeert. En wij zouden moeten delen in die vreugde en niet nijdig zijn. En die nijd is eigenlijk een verborgen vorm van jaloezie. Een zekere jaloersheid omdat iemand terugkomt bij God, ook al hebben we daar vaak misschien voor gebeden. En het gebeurt vlugger dan men denkt.
dat wanneer we bidden voor iemands bekering, en stel dat die persoon zich werkelijk ook bekeert, dat men daar een zekere jaloersheid voor kent. Omdat die persoon ineens vele genaden ontvangt. En dat lijkt een beetje een menselijke gedachte, maar het is niet Gods gedachte. En als wij moeten gelijken op God, zoals het bij de schepping is gevraagd, omdat we geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God, dan moet men zich daarover verheugen, ten volle. En Jona kan dit nog niet. Ook al is hij de profeet met die grote missie, en wat een genaden heeft hij niet ontvangen. Hij die in de zee werd geworpen en op wonderlijke wijze werd gered. Hij die de kracht kreeg uiteindelijk, omdat hij toch ja antwoordde op de missie van God, hij kreeg de kracht om te gaan prediken in die goddeloze stad. En als men dan ziet dat die goddeloze stad zich keert tot God en zich bekeert, dan moet men zich verheugen omdat God barmhartigheid betoont. De barmhartigheid van God is een regel die zeg maar de rechtvaardigheid overtreft of volledig omringt. Goddelijke rechtvaardigheid bezit ook altijd een zekere barmhartigheid. Jona daarentegen wordt als het ware depressief. U kunt mijn levensadem van mij wegnemen. Heer, de dood is mij liever dan het leven. Jona predikt bekering, of er komt een grote ramp op Nineveh. Maar als die mensen dus luisteren naar de woorden van Jona, dan wordt Jona toch nog kwaad. En wordt hij zelfs zodanig depressief dat hij zijn eigen leven eigenlijk niet meer waardig vindt om het te leven. Hij verlangt meer naar de dood dan het leven. Hij die het leven heeft gepredikt aan de mensen van Nineveh. Keer terug tot God en dus keer terug tot het ware leven. Maar wanneer men daar dan voor kiest, dan keert Jona zich blijkbaar terug om van zijn missie. En die eerste angst die hij heeft gehad door zich van zijn missie af te keren, wel, die blijft eigenlijk duren. En daar zit een fout in, die wij als mensen misschien vlugger maken dan we denken. We hebben het reeds gezegd. De vraag die God u stelt, moeten we ons ook vaak stellen. Is er wel een reden om nijdig te zijn? Ja, soms kunnen wij ons kwaad maken om een moeilijke situatie. Soms kunnen we ons zelfs kwaad maken tegenover God. Waarom laat hij dit of dat toe? Maar we moeten altijd blijven vertrouwen op die goddelijke barmhartigheid. Want jawel, hetgeen Jonas zegt, klopt. U bent een genadige en barmhartige God, toegevend en rijk aan liefde. En wij moeten ertoe komen om die liefde, die barmhartigheid, die goedheid te wensen voor ieder. Zelfs degene die het meest goddeloos zijn op dit moment. Maar eens zij de stap zetten naar God, ook al gebeurt dat op het einde van het leven, dan moet men zich verheugen en is er geen reden om nijdig te zijn, omdat God wenst dat iedereen gered wordt. En wij moeten die wens tot de onze maken. En het is die wens die onze hoop zal uitdrukken. Een hoop tot eeuwig leven voor een ieder. En zo hebben we vandaag gelezen in het boek Jona, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 4. We lezen nogmaals. Jona vond dit echter een heilloos besluit en hij werd nijdig. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten. Ik wist immers dat u een genadige en barmhartige God bent, toegevend en rijk aan liefde. U hebt altijd berouw over onheil. U kunt mijn levensadem van mij wegnemen, Heer. De dood is mij liever dan het leven. Maar de Heer vroeg, is er wel een reden
om nijdig te zijn?

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij opnieuw live verbonden kunnen zijn met de Heilige Vader, die ondertussen teruggekeerd is vanuit Spanje natuurlijk, om het Angelus te bidden, verbonden met alle mensen die zich daartoe hebben verzameld op het Sint-Pietersplein. Dat is voor zo dadelijk. En daarna zullen we toch even de gelegenheid nemen om u nog wat meer berichtgeving te geven over die apostolische reis. Zij het deeltje in Barcelona zullen we samen overlopen, om dan maandag 17:30 met Radio Vaticaan terug tot bij u te komen. En dan zullen wij het laatste deel van de apostolische reis bespreken, namelijk het bezoek aan Gran Canaria en Tenerife, waar de Heilige Vader in een bijzonder aandacht heeft gevraagd voor de problematiek van de migranten en de vluchtelingen. Dat is voor Radio Vaticaan 17:30. Na het Angelus nemen wij opnieuw de tijd om te gaan kijken naar het deeltje van de reis in Barcelona, waaronder ook die fameuze toren van Jezus Christus van de Sagrada Familia werd ingezegend. Dat is voor zo dadelijk. Laten wij eerst samen het middaggebed van de kerk bidden op deze 11e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. We zijn in de derde week van het getijdenboek. En zodoende kan u het middaggebed vinden op bladzijde 1003. Bladzijde 1003. En 3. En de korte schriftlezing bovenaan bladzijde 1006. Bladzijde 1006. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons, Geest, in deze tijd,

Jij dirigeert in eeuwigheid. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende en Hij heeft mij gehoord. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, stammen van Israël, eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, zonen van Aaron, eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, dienaren van de Heer, eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer, maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid, daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer, de vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan, een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen Hem vieren in blijdschap. Ach Heer, geef Gij ons uw heil. Ach Heer, geef Gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, Hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt Gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende en Hij heeft mij gehoord. Alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Rome. Wij weten dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Verheerlijk mijn ziel de Heer, Hij is het die u van de ondergang redt. En laat ons bidden. God, Gij zijt een sterke burcht voor wie op u vertrouwt. Wees ons nabij nu wij uw naam aanroepen. Zonder u kunnen wij maar weinig en zijn wij kwetsbaar tot de dood. Verleen ons steeds de hulp van uw genade. Dan zullen wij uw geboden trouw volbrengen en u behagen met het hart en met de daad. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: En zo, dierbare luisteraars, zijn we helemaal live verbonden met het Sint-Pietersplein om ook deze 11e zondag door het jaar samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden en te luisteren naar zijn meditatie amper 2 dagen nadat hij terugkeerde van zijn 6-daagse apostolische reis naar Spanje, waar we het zo meteen zeker over zullen hebben. Daar is de Heilige Vader. We gaan luisteren naar zijn woorden.
0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù.
2: Het evangelie van vandaag brengt ons een groot geschenk, zegt de Heilige Vader, omdat het werkelijk alles brengt, datgene wat we kunnen horen en kunnen ontvangen in de blik van Jezus. Het is een vertelling van een getuigenis van aandacht op zijn blik, namelijk datgene wat de Heer observeert, wat hij zelf ziet. Een blik gevuld met barmhartigheid die aan ieder van ons is gericht.
0: Jezus ziet en ama.
2: De Zoon van God kijkt naar de mensen, kijkt naar de menselijkheid, de mensheid met liefde, die geconfronteerd wordt met onderdrukking, die geconfronteerd wordt met geweld. Hij ziet het lijden dat veroorzaakt wordt door de oorlog. Hij ziet de leegheid die veroorzaakt wordt door het consumentisme. Hij ziet hoe mensen maskers dragen, dat gezinnen uit elkaar worden gerukt door het kwaad en jongeren valse idealen achterna lopen. Jezus ziet het alles en hij bemint. Hij bemint en leidt voor ons en met ons. Het is zijn barmhartigheid die niet enkel een broederlijke nabijheid uitdrukt, maar de wil om te redden. Hij kent ons hart, hij zorgt er ook voor. Zoveel schapen die geen herder hebben, waar Jezus naar kijkt en naar verlangt. Hij onthult zich als de goede herder, als de Heer van de kudde, als de werker op het veld van de wereld. En welk werk wil hij voltrekken? Hij wil troost brengen van God aan zij die lijden. Liefde brengen aan zij die miserie meemaken. Hoop brengen aan zij die getroffen zijn door tegenslagen. En geloof aan zij die wantrouwen. Het evangelie brengt ons op deze wijze de werken van de Heer, uitgevoerd door zijn discipelen, door zijn apostelen, door zijn missionarissen, door zijn verkondigers. Zoals Simon, die Petrus wordt genoemd,
0: gratuitamente date.
2: Door de rechter Iscariot.
0: Gratis. Perché il suo valore
2: eccede. Om werkelijk Jezus te volgen, om als het ware hem over te brengen. Maar het evangelie blijft steeds een levend en waar woord. De blijde boodschap die door alle eeuwen heen weer klinkt, blijft dezelfde. Altijd jong, altijd fris, altijd bevrijdend. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Het is nabij, want Jezus Christus is onder ons gekomen, heeft zich nabij gemaakt aan ons, aan iedere man en vrouw, aan ieder volk, aan iedere natie. En dit is het evangelie, datgene wat het verkondigt en wat het praticeert, wat het uitvoert. Laten we ons richten tot onze lieve vrouw die zich steeds met veel vreugde en trouw tot de werken van de Heer heeft toevertrouwd.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
3: Et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
3: Amen.
0: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna.
1: Dierbare brothers and sisters, ik druk mijn grote dankbaarheid uit aan de Heer omwille van mijn voorbije apostolische reis aan Spanje. Ik dank ook het Spaanse volk dat ze mij zo warm hebben verwelkomd.
0: Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i vescovi, tutte le comunità che ho visitato.
1: Een hele bijzondere dankbaarheid aan de koning van Spanje, de bisschoppen en alle gemeenschappen die ik heb mogen ontmoeten in Spanje.
0: Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla.
1: Dat God altijd Spanje mag zegenen.
0: Giovanni Schwerz e Otto Compagni. Sacerdoti Salesiani Polacchi.
1: Ook een vermelding van enkele nieuwe zaligen. De diocesane priesters, de zalige Jan Bulla en Vaclav Drobola. En 8 gezellen, priesters Salesianen uit Polen.
0: Mato Grosso in Brazilië. È stato beatificato Nazareno Lancio.
1: Zij zijn zalig verklaard als martelaren, omdat zij slachtoffers waren van totalitaire regimes die hen hebben vervolgd. En omwille van het feit dat zij gedood zijn, omwille van hun geloof in Christus.
0: L'esempio e l'intercessione di questi coraggiosi testimoni sostengano la
1: missione. Ook in Mato Grosso in Brazilië werd een Romeins priester, missionaris, zalig verklaard, Nazareno Lanciotti, ook als martelaar.
0: Per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini.
1: Dat zij als een voorbeeld en als voorsprekers mogen zijn, deze moedige getuigen in de missie van het priesterschap en voor de hele kerk. Ik wil dan ook mijn nabijheid uitdrukken aan het Filipijnse volk dat getroffen is door een aardbeving. Ik bid voor alle overledenen, voor alle families, voor alle mensen die lijden, voor allen die lijden omwille van deze ramp. En ik wil ook u allen begroeten, Romeinen, pelgrims uit verschillende landen. En de Heilige Vader ging daarbij verder in het Engels. De leden van de International Commission for Dialogue.
0: La comunità Casa di Maria.
1: En dan ook een begroeting van voor Amerikaanse pelgrims afkomstig uit New Jersey en Miami in Florida. Ook de vormelingen van het bisdom van Bergamo wil ik graag begroeten. De comunità Casa di Maria, di Papa Francesco, Paus Franciscus i ragazzi dell'Immacolata, de kinderen van de onbevlekte, heeft genoemd. En de parochiale groepen van Santa Maria delle Grazie en Santa Francesca Cabrini in Rome. Ik wens u allen een gezegende zondag toe. Ja, ondanks dus een hele pittige apostolische reis, waar de Heilige Vader ook zo net heeft naar verwezen, toch weer diezelfde glimlach die we ondertussen heel goed kennen van Paus Leo XIV. En die we heel vaak hebben gezien, ook tijdens de apostolische reis. Ja, we mogen toch echt zeggen dat de Heilige Vader zich heel comfortabel zou gevoeld hebben. Dat mogen we afleiden uit het feit dat hij toch steeds heel vrolijk voor de dag kwam, goed uitgerust, een ongelooflijke grote inzet om één ieder te begroeten. Dat zijn echt beelden geweest, ongelooflijk. Ik zag gisteren nog beelden van een moment waarop dat hij de kathedraal van Barcelona verliet. En dan waren er heel wat mensen die hem toeriepen, zijn naam scandeerden. En de auto die de Heilige Vader naar zijn volgende plaats moest brengen, die stond dan eigenlijk in de weg om de mensen te kunnen zien. En dan stapte hij gewoon de auto binnen om zo, boven het dak toch nog even te kunnen zwaaien naar de mensen. Tal van kinderen die hij gezegend heeft, maar ook de interactie tussen kinderen en de Heilige Vader is zeer aandoenlijk, echt als een grootvader, een liefhebbende grootvader. Tal van prachtige beelden die we vanuit Spanje hebben gekregen. En daarom willen we ook nog graag even de tijd maken om nog wat verslaggeving te geven over dat tweede luikje in het binnenland van Spanje, zeg maar. Barcelona, het tweede deel. En dat terwijl de klokken van de Sint-Pietersbasiliek luiden op de achtergrond, dierbare luisteraars. Ga ik dus even met u terug naar die apostolische reis. Hij was op dinsdag vertrokken vanuit Madrid naar Barcelona per vliegtuig. En is daarbij zelfs even bij de piloten gaan zitten om een praatje te maken, hen te zegenen, te spreken over hun gezinnen, hun kinderen. En terwijl hij uit het raam keek van de cockpit, zag hij het gevechtsvliegtuig. Dus er waren twee gevechtsvliegtuigen van het Spaanse leger die de vlucht van de paus begeleiden. U moet natuurlijk zich voorstellen, een vliegtuig waar de Heilige Vader in zit kan zeker een doelwit zijn voor een aanslag. En om dus te voorkomen dat er een ander vliegtuig of wat dan ook zou proberen om een aanslag te plegen, worden gevechtsvliegtuigen meegestuurd met deze vluchten. En de Heilige Vader kon dus uit het raam kijken en zag ook de piloot in de cockpit van het andere vliegtuig en kon door middel van de communicatie ook even met hem in gesprek gaan. En ook heel aandoenlijk even gezwaaid vanuit het raam, zeg maar, en hem ook gezegend. Een heel mooi moment daar in de cockpit onderweg naar Barcelona, waar hij om 12:30 landde op de luchthaven. Om 13:00 heeft hij het middaggebed in de kathedraal van het Heilig Kruis en de heilige Eulalia gevierd. Hij werd daarbij verwelkomd door de aartsbisschop van Barcelona, kardinaal Juan José Omeya Omeya, door de deken van de kathedraal die hem het kruis en het wijwater overhandigde voor de besprenkeling. De Heilige Vader betrad dan de rechterkapel voor een moment van gebed voor het Allerheiligste Sacrament en liep vervolgens door het middenschip terwijl het koor een lied zong. Na de verwelkoming door de aartsbisschop van Barcelona en het middaggebed dat werd gezongen, heeft de Heilige Vader een korte homilie gegeven. Daarna is hij naar de crypte gegaan voor een moment van gebed bij het graf van de heilige Eulalia. Na een foto met een groep seminaristen verliet hij de kathedraal via het middenschip en vervolgens betrad hij de kloostergang van de kathedraal via de ingang van de kapel van de heilige Lucia om de fontein te bezoeken en het kapitel en enkele burgerlijke autoriteiten te begroeten. Vervolgens begaf hij zich via de Porta di Santa Eulalia naar het aartsbisschoppelijk paleis waar hij lunchte. Daar had hij kort een ontmoeting met het Generalitat de Catalunya, Salvador Illay Roca, met wie hij zowat 15 minuten heeft gesproken en na afloop begroet hij ook enkele medewerkers van deze president. Vervolgens richt hij een korte groet tot het organisatiecomité en bedankte hen voor hun inspanningen en het voorbereidende werk voor zijn apostolische reis. Daarna hield de paus een ontmoeting met zowat 200 deelnemers aan de mediterrane bijeenkomst met 26, die op datzelfde moment in Barcelona plaatsvond. Ook zij werden dus even door hem begroet. Aan het einde van de bijeenkomst nodigde de paus de deelnemers uit om samen het Onze Vader te bidden. Om 7:15 verliet hij het aartsbisschoppelijk paleis dan en begaf zich per wagen naar het Olympisch stadion Luis Companis voor de gebedswaken. Bij zijn aankomst, op het moment dat hij van auto wisselde, van gewone wagen naar pausmobiel, en voor de rondrit, zegende de Heilige Vader zowat 30 ambulances die op weg waren naar Oekraïne, een konvooi dat via een humanitaire corridor zal reizen in gezelschap van zuster Lucia Caram, een Dominicanes die de stichting Klooster Santa Clara leidt. De paus werd in het stadion verwelkomd door maar liefst 40.000 mensen en mocht daarbij de Castellers aanschouwen, de Catalaanse menselijke torens, en met welkomstwoorden van de aartsbisschop van Barcelona, kardinaal Omeya Omeya. Na de intronisatie van het kruis, openingsgebed en ook een inleidende video met de titel De Kruisen in de Wereld, ging de paus in gesprek met de jongeren en hield hij, na de lezing van het evangelie, een korte homilie. We gaan luisteren naar een fragment.
2: Numerosos jóvenes y adultos están redescubriendo la fe cristiana. Quizá después de una etapa de la vida en la que se habían apartado un poco de Dios. Se trata de un paso realmente importante. Y esta inquietud es un don que Dios mismo nos ha dado. Estamos hechos a medida del infinito. Y por eso todo horizonte finito, todo paso, toda conquista, mientras nos satisface al mismo tiempo, nos impulsa hacia adelante y nos invita a seguir buscando.
1: Veel jongeren en volwassenen herontdekken het christelijk geloof, soms nadat ze een tijd lang van God waren afgedwaald. En dit is een belangrijke stap. Deze onrust is een geschenk dat God zelf geeft, want wij zijn gemaakt voor het oneindige. En daarom drijft elke eindige horizon, elke stap, elke prestatie, hoewel ze ons misschien voldoening schenken, ons ook vooruit en nodigen ons uit om te blijven zoeken. In heel Spanje keren steeds meer jongeren terug naar de kerk, vinden ze ook weer aansluiting bij het katholieke geloof. Onder de vragen die jongeren aan de paus konden stellen, sprong er één uit. En dat ging over het belang van geestelijke gezondheid.
3: Ja, aspectes de la vida que remanen callats, amb vergonya. Com per exemple la depressió, una malaltia silenciosa que toca a moltes persones, joves i adults, i que comporta una foscor, un aïllament i un dolor immesurable. On podem veure a Déu quan la foscor és absoluta i ja no podem més?
1: Het was een jonge vrouw wiens vader haar moeder had proberen vermoorden. Hij was in de gevangenis terechtgekomen en de moeder was door heel de toestand uiteindelijk aan drugs verslaafd geraakt. Een heel droevig en emotioneel verhaal dat deze jonge vrouw deelde met de Heilige Vader. Ze zegt hier, er zijn aspecten van het leven die verborgen blijven in stilte en schaamte, zoals een depressie. Een stille ziekte die veel mensen treft, zowel jong als oud, en die duisternis, eenzaamheid en onmetelijke pijn met zich meebrengt. Hoe kunnen wij op God vertrouwen als het lijkt alsof niets, zelfs ons eigen leven niet, de moeite waard is? Wat een straffe vraag natuurlijk, de paus gaf ook direct antwoord.
2: Frente a las situaciones más difíciles y dolorosas, cuando Dios parece ausente, debemos confiarle una vez más las cargas que llevamos en el corazón, incluso gritándole a Él, incluso protestando como Job, seguros de que de algún modo Él se hace presente y está cerca, aun cuando aparentemente calla. Pero pienso que no podemos hacerlo solos.
1: In de moeilijkste en pijnlijkste situaties, wanneer God afwezig lijkt, moeten we de lasten die we in ons hart dragen opnieuw aan Hem toevertrouwen, zelfs tot Hem roepen, zelfs protesteren, zoals Job, in het vertrouwen dat Hij op de een of andere manier aanwezig is en nabij is, zelfs wanneer Hij lijkt te zwijgen. Maar ik geloof dat we dat niet alleen kunnen. Vergeving, familierelaties, gendergerelateerd geweld, barmhartigheid en mededogen waren andere thema's die paus Leo XIV aan de orde stelde tijdens deze gebedswaken op zijn eerste dag in Barcelona. Na dit gebeuren begaf de Heilige Vader zich opnieuw per wagen naar het aartsbisschoppelijk paleis. Op woensdag dan, 10 juni, ging hij van Barcelona naar Montserrat en bracht hij een bezoek aan het Brians Primo, een gevangenis. De eerste keer dat een paus een Spaanse gevangenis bezoekt. Bij zijn aankomst werd hij verwelkomd door de directeur, waarna ze samen naar de conferentiezaal gingen, waar drie pastores die in de gevangenis actief zijn, een groep vrouwelijke gedetineerden en een groep vrijwilligers op hem wachten. Na zang, verwelkoming door de directeur, getuigenis van de diocesane afgevaardigde voor de gevangenis, pastoraal, er waren heer Jesus Bell, en de getuigenissen van twee gedetineerden, Monse en Josefina, richtte paus Leo XIV zijn groet tot de aanwezigen. De ontmoeting duurde slechts 20 minuten, maar het was een zeer emotionele ervaring. Twee vrouwelijke gevangenen, zoals u hoorde, deelden hun getuigenis met de paus, waaronder Monse.
4: He experimentado la muerte de las personas que más quería y me he transmitido la fe, me he enfrentado al silencio de Dios. He tenido la mejor familia del mundo y sé que les he hecho mucho daño. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo, no entendía por qué Dios se lo había llevado. Durante mucho tiempo sufrí de un insomnio severo que no tenía solución ni con medicación ni con ingresos hospitalarios. Y él me regaló la posibilidad de dormir. Una noche, abrazada a una cruz, le pedí al Señor por favor que me ayudase. Y estuve 10 horas durmiendo. Y desde aquel momento sentí que había sido Dios que me ayudó. Ahora solo espero reencontrarme con él, con mi hijo en el cielo.
1: Ik heb de dood meegemaakt van de mensen van wie ik het meeste hield. En hoewel ik het geschenk van het geloof had gekregen, en ze werd hier wat emotioneel, werd ik geconfronteerd met de stilte van God. Ik had de beste familie ter wereld en ik weet dat ik hen veel pijn heb gedaan. Ik kon de dood van mijn zoon nooit accepteren. Ik begreep niet waarom God hem had weggenomen. Gedurende een lange periode leed ik aan een ernstige slapeloosheid die niet met medicijnen of ziekenhuiszorg kon worden behandeld. En hij gaf mij het vermogen om te slapen. Op een nacht, terwijl ik het kruis vasthield, schreeuwde ik de Heer om hulp. En ik sliep plots 10 uur lang. Vanaf dat moment voelde ik dat het God was die me had geholpen. Nu hoop ik alleen nog maar dat ik in de hemel met mijn zoon herenigd mag worden. Daarna sprak Josefina, een vrouw die haar zoon bijna bij een ongeluk had verloren en beschreef het incident als een wonder. Vervolgens richtte paus Leo XIV zich tot de groep. Hij vertelde hen dat hoewel angst en verdriet bepaalde momenten in het leven kunnen kenmerken, niemand wordt bepaald door zijn fouten uit het verleden.
2: Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo, pues ser humano, ser cristiano, no consiste en no equivocarse, sino en crecer en la capacidad de convertirse
5: arrepentirse, enmendarse y sobre todo de reconciliarse y de perdonar.
1: Als wij vertrouwen op de goddelijke genade en ons erdoor laten leiden en veranderen, ontdekken wij in ons leven dat het verleden de toekomst niet veroordeelt, maar ons juist de mogelijkheid biedt om onze beslissingen en keuzes te herzien. Aan ieder van jullie zeg ik, God houdt van jullie precies zoals jullie zijn, maar hij droomt ervan dat jullie nog beter worden. De Heer staat ons allemaal toe om opnieuw te beginnen, want mens en christen zijn betekent niet dat je nooit fouten maakt, maar juist dat je groeit in het vermogen om je te bekeren, berouw te tonen, het goed te maken en bovenal om je te verzoenen en te vergeven. Aan het einde van de bijeenkomst na de zegen, een uitwisseling en een slotlied begroette de paus ook enkele andere gedetineerden. Om 11:20 ging hij vervolgens naar de abdij van Onze Lieve Vrouw van Montserrat om er bloemen neer te leggen bij Onze Lieve Vrouw en ook de rozenkrans te bidden. In de kapel van het Allerheiligste Sacrament begaf hij zich voor een moment van gebed en daarna naar het presbyterium. Na een korte inleiding door de bisschop van San Feliu de Llobregat en de welkomstwoorden van de abt baden ze dus de rozenkrans en daaraan namen zowat 7000 gelovigen deel. Na de zegen, het zingen van het Salve Regina en het Marialied van Virolai trok de Heilige Vader zich terug voor een kort moment van gebed in de kapel van de Maagd Maria. En daarna kwam hij op het balkon van de abdij voor een korte groet aan de gelovigen. Na zijn begroeting, ook aan de mensen die zich op het plein beneden hadden verzameld, begaf hij zich naar de gemeenschap in de Refter. En na de lunch kwam de paus in het salon bijeen met de monniken voor een begroeting en uitwisseling van geschenken. Daar sprak hij over een parochie die hij kende, gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Montserrat, in Trujillo in Peru, waar hij natuurlijk bisschop was, en de bezoeken aan de abdij met andere Augustijnen. Hij sprak zijn dankbaarheid uit voor de ontmoeting en de getuigenis van de monniken, die de devotie tot de Heilige Maagd in gemeenschap beleefden. Daarna ging hij naar de kerk van San Agustí voor de ontmoeting met de diocesane liefdadigheids- en hulpverleningsorganisaties. Daar, zei hij, voelde hij zich onmiddellijk thuis, natuurlijk verwijzend naar de heilige Augustinus. Daarna, om 1:00, volgde een lunch met de Benedictijnse gemeenschap van Montserrat. Om 19:30 ging de paus naar de basiliek van de Sagrada Familia. U weet wel, die gigantische basiliek die gebouwd is, voor een groot deel althans, door Gaudi. Hij is eraan begonnen, maar heeft het zelf nooit kunnen voltooien. De kerk is helaas ook nog altijd niet helemaal voltooid, maar de centrale toren werd gewijd en ingezegend door de Heilige Vader met een hele indrukwekkende inauguratieceremonie. Om 18:30 ging hij vervolgens per wagen dus naar de basiliek. Om 19:00 werd hij verwelkomd door de koning van Spanje en ook de koningin was daarbij aanwezig. Een prachtig gebeuren dat u misschien ook al op andere media hebt zien voorbijkomen. Om 19:30 heeft hij dan de heilige mis in de basiliek gevierd. Aan het einde van de heilige mis en na de dankwoorden van de aartsbisschop is hij dan naar de voorzijde gegaan om de toren van Jezus Christus te zegenen en ook de gelovigen die zich in grote getalen hadden verzameld voor dit historische gebeuren. En dat werd letterlijk vuur en kracht bijgezet met een licht- en vuurwerksshow die hij met veel plezier heeft kunnen aanschouwen samen met de koning en de koningin. Daarna ging het terug naar het aartsbisschoppelijk paleis. Zo, dierbare luisteraars, we hebben dus toch weer een stukje van de apostolische reis samen kunnen overlopen. Morgen gaan we daar nog een stukje mee verder. We eindigen dan het deel op het Spaanse vasteland en stappen dan opnieuw het vliegtuig in de richting van de Canarische eilanden, Gran Canaria en Tenerife. Het zijn landen die, denk ik, bij vele westerlingen vooral vakantiegevoelens oproepen. Maar voor vele vluchtelingen is dat een andere realiteit. En daar wou de Heilige Vader heel bijzondere aandacht aan geven. Daar zullen we het morgen over hebben tijdens Radio Vaticaan. Voor ons is het ondertussen hoog tijd geworden om samen het rozenhoedje te bidden. Laten wij dat doen voor de geestelijke vruchten van de apostolische reis. Morgen dus, 17:30 Radio Vaticaan, zijn we er opnieuw voor u. Van harte dank en graag tot dan.
6: Welkom bij Radio Maria.

0: luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees

0: De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het veert het droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Iedere maand maken we in dit programma kennis met één van de leraars of doctors van de kerk. En vandaag met Petrus Canisius, een naam die u misschien wel kent van de Petrus Canisius vertaling. Hij is een kerkleraar uit onze contreien en werd op 8 mei 1521 als Petrus Canis geboren in Nijmegen. Destijds was Nijmegen een onafhankelijke stad, maar vandaag maakt de stad deel uit van Nederland. Op diezelfde 8 mei werd Martin Luther door het edict van Worms geëxcommuniceerd. Symbolisch wordt dit beschouwd als het formele begin van de protestantse reformatie. Biografen van de heilige Petrus Canisius zien hierin een opmerkelijk toeval, aangezien hij later een prominente figuur zou worden in de katholieke contra-reformatie in Duitsland. Petrus' moeder Egidia overleed toen hij nog klein was. Zijn vader Jacob bleef achter met 3 jonge kinderen, Petrus zelf en zijn 2 zussen Wendelina en Philippa. Jacob hertrouwde en kreeg minstens 8 kinderen uit die tweede huwelijk. Over zijn stiefmoeder Wendelina schreef Petrus dat zij als een echte moeder voor hem was. Een van zijn halfbroers, Theodric, trad in navolging van zijn broer Petrus ook toe tot de Sociëteit van Jezus, de Jezuïeten. In een document dat bekend staat als zijn belijdenissen en ook in zijn testament beschrijft Petrus zichzelf in zijn jeugd als een twistziek en opvliegend kind, met neigingen tot jaloezie, haat, arrogantie en onnadenkend spreken over belangrijke zaken. Een neiging die hij zelf omschrijft als een blinde die over kleuren spreekt. Zijn woorden tonen aan dat hij een karakter had dat moest gevormd en gedisciplineerd worden. Tegelijkertijd kon hij al in zijn jeugd bij momenten diep religieus geraakt worden en speelde hij bijvoorbeeld graag de rol van priester, waarbij hij misvieringen nadeed, preekte, zong en bad. Soms voor een groep speelkameraadjes. Hij diende ook graag de mis. Een belangrijke invloed op de roeping van de heilige Petrus was zijn vriendschap met de jonge priester Nicolaas van Essen, die hem geestelijk begeleidde toen hij in Keulen studeerde. Petrus Canisius was toen 15 jaar oud. In zijn belijdenissen uit hij zijn dankbaarheid aan God voor zo'n meester en dagelijkse raadgever van vroomheid. Petrus ging niet alleen biechten bij Pater van Essen, maar zocht hem vaak op om zijn valkuilen, dwaas gedrag en geestelijke worstelingen van die dag met hem te delen. Deze openheid en bereidheid om zich te laten leiden droegen zeker bij aan zijn geestelijke groei. Op zijn verjaardag in 1543, tijdens een retraite onder leiding van de later zalige Pater Petrus Faber, een van de eerste Jezuïeten, besloot Petrus Canisius toe te treden tot de net opgerichte Sociëteit van Jezus. De heilige Ignatius van Loyola was op dit moment nog in leven en Petrus Canisius zou er ook een correspondentie mee hebben. Kort daarna begon hij zijn noviciaat. In datzelfde jaar spoedde hij zich naar het sterfbed van zijn vader. Op 12 juni 1546 werd hij in Keulen tot priester gewijd. In 1548 stuurde de heilige Ignatius hem naar Rome voor verdere spirituele vorming en vervolgens naar het college van Messina voor eenvoudige huishoudelijke taken. Na het behalen van zijn doctoraat in de theologie aan de Universiteit van Bologna in 1549 werd hij door de heilige Ignatius toegewezen aan een missie in Duitsland. Op 2 september dat jaar bezocht Petrus Paulus III en bad hij vervolgens in de Sint-Pietersbasiliek, waar hij hulp vroeg aan de apostelen Petrus en Paulus voor zijn missie. In zijn dagboek noteerde hij het volgende: "Ik heb toen gevoeld dat mijn grote steun en de aanwezigheid van de genade gegeven werd door de tussenkomst van deze voorsprekers, Petrus en Paulus. Zij bevestigden mijn zending in Duitsland en het leek of zij mij als apostel van Duitsland de steun gaven van hun welwillendheid. Gij weet, Heer, op hoeveel manieren en hoe dikwijls gij mij diezelfde dag Duitsland hebt toevertrouwd, waarvoor ik mij zal laten aansporen, waarvoor ik zal verlangen te leven en te sterven."
In die periode van de Lutherse hervorming leek het katholiek geloof in de Germaanse gebieden steeds verder terug te lopen vanwege de grote aantrekkingskracht van de reformatie. De taak van Petrus Canisius om het katholieke geloof in deze regio te versterken en te vernieuwen leek haast onmogelijk en kon alleen slagen door krachtig gebed en een diepe persoonlijke relatie met Christus gevoed door de Eucharistie. Later in deze uitzending zullen we meer spreken over zijn spiritualiteit. Petrus begon zijn missie in 1549 dus en werkte vervolgens 30 jaar voornamelijk in Duitsland. Hij was actief in Beieren, waar hij de functie vervulde als decaan, rector en vicekanselier aan de Universiteit van Ingolstadt. En hij zorgde voor zowel de academische als religieuze vormingen. In Wenen oefende hij als administrator van het bisdom zijn pastorale zorg uit en bereidde hij zijn catechismus voor. Dit is iets anders waar de heilige Canisius erg bekend om is geworden. Hij richtte in 1556 het College van Praag op en diende tot 1569 als eerste overste van de Jezuïtenprovincie in Hoog-Duitsland. In zijn encycliek van 1 augustus 1897 noemt paus Leo XIII Petrus Canisius de tweede apostel van Duitsland na Bonifacius. De paus benadrukt hoe Petrus met buitengewone toewijding werkte om Duitsland, dat verscheurd was door de religieuze conflicten, weer tot eenheid te brengen. En hij prees zijn ijver in het verdedigen van het geloof en zijn inspanningen om zielen te redden. Een zeer belangrijk deel van het leven van Petrus Canisius was het onderwijs. Hij speelde een essentiële rol in de oprichting van het jezuïtische onderwijssysteem in Europa. Hij hielp mee met de oprichting van scholen in steden als Keulen en Wenen, Praag en Ingolstadt, zoals gezegd, en Freiburg in Breisgau. In Fribourg, in Zwitserland, waar hij de laatste 17 jaar van zijn leven doorbracht, hielp hij bij de oprichting van de universiteit. Zijn werk versterkte het katholiek geloof in Zwitserland aanzienlijk. Paus Benedictus XV merkte in 1921 op dat de Zwitsers het katholiek geloof vooral te danken hadden aan de waakzaamheid en wijsheid van deze heilige man. Na God het meest dankzij Petrus Canisius, zei Benedictus XV. De heilige Petrus Canisius stierf er op 21 december 1597. Hij werd zalig verklaard door paus Pius IX in 1864. Werd in 1897 door paus Leo XIII uitgeroepen tot de tweede apostel van Duitsland, zoals al gezegd, en door paus Pius XI in 1925 heilig verklaard en uitgeroepen tot kerkleraar. Toen Petrus in 1580, na meer dan 30 jaar van toewijding, Duitsland verliet om naar Zwitserland te gaan, had hij een gemeenschap van meer dan 1100 jezuïeten achtergelaten. Niet te vergeten dat zij 30 jaar eerder met 3 jezuïeten als eerste in Duitsland waren toegekomen. Zijn invloed reikte tot aan paus Gregorius XIII... die bekend stond als de paus van de seminaries en die dankzij Petrus' invloed de seminariebeweging wereldwijd stimuleerde. Zijn aanwezigheid op de latere zittingen van het Concilie van Trente hielp zelfs keizer Ferdinand om een koers te behouden die het concilie niet in gevaar bracht. Petrus Canisius was van gemiddelde lengte, stevig gebouwd, met een ascetisch gezicht dat zowel strengheid als zachtheid uitstraalde. Zijn portretten tonen hem met dik haar en een korte baard, waarbij zijn gelaat een ingetogen kracht weerspiegelt.

En dat was O Bone Jesu van Hieronymus Praetorius, een Duitse tijdgenoot van Petrus Canisius, de kerkleraar waar we vandaag over spreken. Er zijn veel geschriften uit de tijd van de heilige Petrus Canisius bewaard gebleven, en niet in het minst van zijn eigen hand. En daaruit kunnen toch verschillende eigenschappen van zijn persoonlijkheid ontrokken worden. Sint Petrus Canisius was een werkpaard. Hij toonde tijdens zijn carrière een ongelooflijke werklust en veelzijdigheid. Hij vervulde verschillende officiële functies, zoals leraar en bestuurder, maar hielp daarnaast ook de armen en de zieken. En hij was ook biechtvader en prediker. En vooral ook een schrijver. Naast boeken schreef hij talloze brieven over religieuze kwesties die later in 8 delen werden verzameld. Deze correspondentie, waaronder brieven aan prominente tijdgenoten zoals de heilige Carolus Borromeus, maar ook de heilige Ignatius van Loyola en 3 pausen, biedt een uniek inkijkje in de politieke en religieuze gebeurtenissen van die woelige 16e eeuw. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij ook levensbeschrijvingen van heiligen, vooral van Zwitserse heiligen. Het was ook in het Zwitserland dat hij de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. En hij beschreef die levens vooral om de devotie te bevorderen. Zijn werk over Maria, het Opus Marianum, nam zoveel tijd en inspanning in beslag dat het zijn gezondheid schaadde en zijn assistenten overbelastte. Zijn overste bekritiseerde hem om zijn intense schrijfwerk en vond dat Canisius schrijfdrang niet altijd een goede kwam aan de orde. Maar de overste wilde anderzijds ook wel dat er heel goed gezorgd werd voor de gezondheid van Petrus Canisius, zodat hij zichzelf niet letterlijk zou doodwerken. Ondanks weerstand en kritiek liet Canisius met zijn geschriften een blijvende invloed achter op de katholieke theologie en spiritualiteit. Petrus Canisius verkondigde het woord van God ook in het spreken, naast het vele schrijven. Zijn preken waren vaak lange toespraken doorspekt met bijbelteksten. En ze waren gericht op zowel geleerden als gewone luisteraars en brachten velen terug naar de sacramenten. In Wenen was hij al op 32-jarige leeftijd hofprediker. En in Augsburg, waar hij stadsvoorganger was, hield hij 90 preken in 9 maanden. Zijn eenvoudige directe stijl zonder opsmuk raakte mensen diep en leidde vaak tot tranen en bekeringen. Zijn invloed in Fribourg was zo groot dat na zijn komst een enorme toename in het ontvangen van de sacramenten door de mensen meebracht. Canisius' preken hielpen niet alleen om het geloof te versterken, maar ook om mensen terug te brengen naar de katholieke kerk die waren overgestapt naar het protestantisme. Zijn levensvoorbeeld en zijn gebeden en vasten ondersteunde zijn missie. Zoals paus Pius XI opmerkte, Canisius gebruikte vooral gebedswakens en vasten als krachtbronnen om de hindernissen in zijn leven te overwinnen. Hoewel hij soms streng sprak, toonde hij altijd veel mededogen, zoals blijkt uit zijn opmerkingen over matigheid en de waarde van de sacramenten. Hij benadrukte dat de waarde van de communie niet afhing van de levenswijze van de priester, maar van de sacramentele genade zelf. Hij was ook zeer begaan met de armen. Hij was een man met een groot hart en dat was zeer duidelijk zichtbaar in zijn zorg voor de zieken en de kwetsbaren. Hij bekommerde zich ook om de gezondheid van zijn medebroeders en geloofde sterk in het heilzame effect van iemands geboortestreek. Daarom stuurde hij zieke priesters en broeders soms terug naar hun geboortedorp voor herstel. Aan een priester met wie hij eerder oneenigheid had gehad, schreef hij op latere leeftijd: "Ik bid en zal graag blijven bidden dat hij u een heilig geduld schenkt, dat u nu het meest nodig hebt. Ik kijk er naar uit u te zien in ons hemels vaderland, waar we elkaar liefdevol zullen omarmen." Canisius noemde de armen vaak de geliefde armen en moedigde stadsbestuurders aan om hun situatie te onderzoeken en te verbeteren. Hij stelde voor dat het geld voor grote feesten, zoals huwelijksbanketten, beter besteed zou worden aan de armen. Tijdens een preek sprak hij indringend over ongelijkheid. "Is het niet onvergeeflijk dat er zoveel mensen in lompen lopen, terwijl kisten vol overvloed opgeslagen liggen?" zegt hij. Daarnaast hechtte hij groot belang aan liefdadigheid en herinnerde hij aan de woorden van de aartsengel Raphaël in het boek Tobit:
Beter gebed samen met waarheid en aalmoezen samen met rechtvaardigheid dan rijkdom samen met onrechtvaardigheid. Aalmoezen redden van de dood, ze reinigen van alle zonden. Hij benadrukte dat Christus op de laatste dag degene zou prijzen die barmhartig waren geweest voor de armen. Canisius was ook gehecht aan vriendschap en genegenheid. Hij waardeerde de zuidelijke uiting van liefde boven de noordelijke gereserveerdheid. Hij kende de twee kanten natuurlijk, doordat hij zelf uit Nederland kwam en de stichter een Spanjaard was. Hij schrijft ergens: ik zou graag zien dat alle leden van de sociëteit elkaar omarmen bij vertrek of aankomst. Italiaanse hartelijkheid in plaats van Duitse terughoudendheid moet onze praktijk zijn. Aan een neef schreef hij kort voor zijn dood: zorg dat je de oude Canisius niet vergeet, die nu zelf een zieke man is en de anderen niet meer kan helpen. De heilige Petrus Canisius beschouwde zichzelf niet als een groot theologisch schrijver, maar zijn doel was vooral om de devotie te bevorderen. In zijn handboek voor katholieken schreef hij: er is niets voortreffelijker of aangenamer voor God, of nuttiger en noodzakelijker voor mensen om een goed en heilig leven te leiden dan de ijverige en constante meditatie over het leven en het lijden van onze Heer Jezus Christus. Canisius vroeg vaak om gebeden voor zichzelf. Aan het begin van een preek vroeg hij de mensen om samen een Onze Vader en een Weesgegroet te bidden. Opdat, zo zei hij, ik het woord van God op de juiste manier mag overbrengen en u het vruchtbaar mag horen. Hij bad zelf gemiddeld 7 uren per dag. 4 uur in de ochtend, beginnend om 4 uur, en 3 uur in de avond. Zelfs tijdens zijn laatste ziekte, toen hij zwaar verzwakt was, hield hij vast aan dit gebedsritme, hoewel hij zichzelf verweet: ik ben voor iedereen zichtbaar een nutteloze, vruchteloze luiaard, die het brood dat ik eet en de vriendelijkheid van mijn broeders niet waard is. Een vast ritueel van hem was het bidden voor het slapen gaan. Na het naar bed gaan nam hij 5 diepe ademhalingen, waarbij hij bij elke ademhaling een gebed uitsprak dat zijn liefde voor God en de mensen uitdrukte. Versterkt door deze 5 zuchten zult u gelukkig slapen, en hij die niets weigeren kan aan de verlangens van een liefhebbende ziel zal in zijn goddelijke macht deze verlangens vervullen, zei hij erover. In 1549, voor zijn vertrek naar Duitsland, bad Sint-Petrus Canisius in de Sint-Pieterskerk in Rome en ontving een speciale genade die hij later beschreef. Gij, mijn verlosser, opende uw hart voor mij op zo'n wijze dat ik leek binnenin te kunnen kijken. En gij nodigde mij uit om de wateren van het heil te drinken uit die bron. Groot was op dat moment mijn verlangen, dat stromen van geloof, hoop en liefde mijn ziel zouden binnenstromen. Over zijn spiritualiteit dadelijk nog meer. Maar hier komt toch al sterk naar voren hoe hij een zeer actieve en ook praktische man was, maar tegelijkertijd ook met een groot en diepvoelend hart. Een van de mooiste eigenschappen van de heilige Petrus Canisius was zijn gematigdheid. De Zwitserse bisschoppen schreven op 1 mei 1921 dat Petrus Canisius in zijn verdediging van het geloof tegen de toenmalige bezwaren nooit zijn tegenstanders persoonlijk noemde. Hij adviseerde een jonge schrijver Lindanus om terughoudender te zijn, met de volgende woorden: geleerden zijn het met mij eens dat veel in uw geschriften met meer terughoudendheid kan worden uitgedrukt, vooral wanneer u oneerlijk speelt met de namen van Calvin, Melanchthon en soortgelijke mensen. Het is het voorrecht van de volksredenaar om zich in dergelijke zaken te begeven, maar niet de zaak van een theoloog. Canisius moedigde Lindanus aan om zijn toon te verzachten met het advies: ik smeek je om harde passages te matigen, zodat we de dwalenden met een geest van zachtmoedigheid vermanen in plaats van hen uit te dagen. Hij benadrukte vaak dat de waarheid wijs, op tijd en sober verdedigd moet worden. Canisius pleitte in Rome tegenover een kardinalencommissie die strenge maatregelen in Duitsland voorstelde, juist voor zachtheid en vriendelijkheid.
Zo vond hij de heilige Carolus Borromeus soms te streng. Hij schreef hij erover aan jezuïet-generaal Acquaviva: ik ben liever buiten het gezelschap van kardinaal Borromeus dan erin, omdat ik hem te streng acht voor de geestelijke zwakke en kwetsbare Zwitsers. Als bestuurder was Petrus Canisius veel milder voor zijn ondergeschikten dan voor zichzelf. Na zijn aftreden schreef hij aan de generaal van de jezuïeten: ik twijfel er niet aan dat deze verandering van provinciaal niet alleen voor mij persoonlijk een troost zal zijn, maar ook voor de anderen in Christus onze Heer een genoegen en een voordeel. De heilige Franciscus Borgia was geraakt door de manier waarop Petrus Canisius de last neerlegde die hij 14 jaar lang met geduld, ijver, integriteit en wijsheid had gedragen.

Gij, Heer, licht van eeuwig licht, laat mij u mogen zien, oog in oog. Laat mij ontdekken wat de zin is van mijn roeping. Leer mij waartoe ik geroepen ben. Help mij met uw genade en genegenheid, opdat ik mij met hart en ziel kan inzetten voor het geluk en de heelheid van mijzelf en mijn medemensen. Geef mij kracht, Heer, en richt mij op, opdat ik mij volledig wijden kan aan wat voor mij ligt. Want ik wil u volgen van zo nabij mogelijk. Hoezeer zou ik willen dat mijn hart bezit was van u alleen, die mijn rust, mijn leven en mijn redding zijt. U alleen wil ik zoeken. U alleen liefhebben. Met u innig verbonden zijn. Wat zou ik buiten u verlangen? Wat heeft alles voor zin als u er niet bent, die als enige mijn ziel volkomen vervullen kunt? Gij, licht van mij, roem van mij. Wanneer zal ik u mogen zien? Gij, mijn vrede, mijn rust. Wanneer zal ik bij u zijn? Gij, mijn troost, mijn hoop, mijn zekerheid. Wanneer zal ik ontbonden worden en vrij u tegemoet vliegen om met de heiligen u ten volle te kennen, lief te hebben en te prijzen? Heer Jezus, ontferm u over mij. Mijn schat, mijn alles. Met heel mijn ziel vertrouw ik op u. Dit gebed van de heilige Petrus Canisius, de kerkleraar over wie we het vandaag hebben, vormt een mooie overgang naar zijn geschriften en spiritualiteit. Hiervoor nemen we graag een catechese van paus Benedictus de 16e over de heilige Petrus Canisius ter hand. De heilige Petrus Canisius was een groot deel van zijn leven in contact met de grootste sociale personaliteiten uit die tijd en had vooral invloed door zijn geschriften. Hij heeft de volledige werken uitgegeven van de heilige Cyrillus, van Alexandria en van de heilige Leo de Grote, de brieven van de heilige Hieronymus en de gebeden van de heilige Nicolas van Floe. Hij publiceerde devotieboeken in meerdere talen, biografieën van meerdere Zwitserse heiligen en vele teksten over homiletiek. Maar zijn meest verspreide teksten waren de drie catechismussen die hij schreef tussen 1555 en 1558. De eerste catechismus was voor studenten bestemd die elementaire begrippen van theologie konden begrijpen. De tweede voor een eerste godsdienstonderricht aan jongeren. De derde voor jongeren met een schoolopleiding van het secundaire en hogere niveau. De katholieke leer werd uiteengezet in de vorm van vraag en antwoord. Kort, in bijbelse termen, zeer helder en zonder enig polemisch accent. Nog tijdens zijn leven kende deze catechismus reeds meer dan 200 oplagen. En honderden oplagen zijn daarop gevolgd, tot in de 20e eeuw. Mensen in Duitsland, van de generatie van mijn vader, Benedictus XVI spreekt hier, noemden de catechismus gewoon de Canisius. Hij is werkelijk de catechismus doorheen de eeuwen. Hij heeft eeuwenlang het geloof van de mensen gevormd. Het is een karakteristiek van de heilige Petrus Canisius. Trouw aan dogmatische principes, harmonieus weten te koppelen aan de eerbied die me verschuldigd is aan elke persoon. De heilige Canisius heeft het onderscheid gemaakt tussen bewuste, schuldige geloofsafvalligheid en onschuldig verlies van het geloof door de omstandigheden. En hij verklaarde ten opzichte van Rome dat de meerderheid van de Duitsers die tot het protestantisme waren overgegaan, daaraan geen fout hadden. Of een historisch moment van krachtige confessionele tegenstellingen vermeed hij, en dat is buitengewoon in die tijd, scherpheid en de retoriek van de woede. Wat, zoals ik zei, zeldzaam is in die tijden van discussie onder de christenen. En hij beoogde uitsluitend de spirituele wortels en de heropleving van het geloof binnen de kerk. Daartoe diende zijn uitgebreide en diepe kennis van de Heilige Schrift en de kerkvaders. Op die kennis steunde ook zijn persoonlijke relatie met God en de spirituele gestrengheid die hij van de moderne devotie en de Rijnlandse mystiek had meegekregen.
De spiritualiteit dan van de heilige Canisius is gekenmerkt door diepe persoonlijke vriendschap met Jezus. Hij schrijft bijvoorbeeld op 4 september 1549 in zijn dagboek Spreken tot de Heer: omdat gij tenslotte voor mij het hart geopend hebt van uw allerheiligste lichaam, dat ik voor mij leek te zien, hebt gij mij bevolen aan deze bron te drinken, door mij uit te nodigen het water van mijn heil aan uw bronnen te putten. O mijn verlosser. Vervolgens ziet hij dat de verlosser hem een drieledig kledingstuk geeft, die vrede, liefde en volharding heten. En met dat kledingstuk, dat samengesteld is uit vrede, liefde en volharding, heeft Canisius zijn vernieuwing van het katholicisme geleid. Zijn vriendschap met Christus, die het centrum uitmaakt van zijn persoonlijkheid, gevoed door liefde voor de Bijbel, liefde voor het sacrament, liefde voor de kerkvaders, was duidelijk verenigd met het besef dat hij in de kerk de zending voortzette van de apostelen. En dat herinnert ons eraan dat elke authentieke evangelist steeds een instrument is. En dat maakt hem juist vruchtbaar, verenigd met Jezus en zijn kerk. De heilige Petrus Canisius had zich in de vriendschap met Jezus gevormd in het spirituele milieu van de Chartreuse of de Chartreuse van Keulen, waar hij in nauw contact was met twee Chartreuser mystici: Johan Langsperger, gelatiniseerd Lanspergius, en Nicolaas von Hesche, of Hessius in gelatiniseerde vorm. Hij verdiepte zich vervolgens in de ervaring van deze vriendschap. Familiaritas stupenda nimis, zo omschrijft hij het, wat betekent door een steeds wonderlijker vertrouwelijkheid. Door contemplatie van de geheimen van Jezus' leven, die een groot deel beslaan van de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius. Zijn intense devotie tot het heilig hart van Jezus, die haar hoogtepunt bereikt in de toewijding aan het apostelambt in de Vaticaanse basiliek, vindt hier haar fundament. In de christocentrische spiritualiteit van de heilige Petrus Canisius ligt een diepe overtuiging. Er is geen ziel die begaan is met haar volmaaktheid en niet het gebed dagelijks beoefent, de meditatie. Het gewone middel dat de leerlingen van Jezus toelaat om met de goddelijke meester vertrouwelijk om te gaan. Daarom benadrukt onze heilige in de geschriften die bestemd zijn voor de geestelijke opvoeding van het volk het belang van de liturgie door zijn commentaren op de evangeliën, feesten, de ritus van de mis en van andere sacramenten. Maar hij is tegelijk bezorgd aan de gelovigen de noodzaak en de schoonheid van het persoonlijk gebed te tonen, dat de deelname aan de publieke eredienst van de kerk begeleidt en doordringt. Het gaat om een oproep en een methode, zo schrijft Paus Benedictus XVI, die heel hun waarde behouden, vooral omdat ze op het Tweede Vaticaans Concilie opnieuw voorgesteld werden en zo gezag kregen in de constitutie Sacrosanctum Concilium. Het christenleven groeit niet indien het niet gevoed wordt door deelname aan de liturgie, vooral de zondagsmis, en door het dagelijks persoonlijk gebed, het persoonlijke contact met God. Onder de duizenden activiteiten en vele aansporingen rondom ons is het nodig elke dag ogenblikken van bezinning te vinden bij de Heer, om naar Hem te luisteren en met Hem te spreken. Het voorbeeld dat de heilige Petrus Canisius ons niet alleen in zijn werken, maar vooral door zijn leven heeft nagelaten, is tegelijk steeds actueel en van blijvende waarde. Hij onderricht klaar en duidelijk dat het apostelambt slechts impact heeft en in de harten vruchten voorbrengt voor het heil, indien de prediker een persoonlijke getuige van Jezus is en een instrument dat te zijner beschikking weet te zijn. Innig met hem verenigd door het geloof in zijn evangelie en in zijn kerk. Door een leven dat moreel coherent is en door gebed dat even onophoudelijk is als de liefde. En dat geldt voor elke christen die zijn aanhankelijkheid aan Christus geëngageerd en trouw wil beleven.

En we kunnen nu nog eens de integrale tekst lezen zoals de heilige Petrus Canisius die zelf heeft nagelaten over die bijzondere ervaring die hij kreeg nadat hij van paus Paulus III de zegen ontvangen had om zich op weg naar Duitsland te begeven, waarvan hij later terecht de tweede apostel genoemd zou worden. Die geestelijke ervaring omschrijft hij als volgt. Eeuwige hoge priester, in uw oneindige goedheid heeft het u behaagd dat ik de vrucht en de bevestiging van die apostolische zegen met grote ijver aan uw apostelen toevertrouwde, die men in het Vaticaan bezoekt en die daar onder uw leiding wonderen verrichten. Daar ondervond ik veel troost en de aanwezigheid van uw genade, die mij ten deel viel door zulke grote voorsprekers. Ook zij gaven mij hun zegen en bevestigden mijn zending naar Duitsland. En het leek of zij mij als een apostel van Duitsland hun welwillendheid beloofden. Gij weet, Heer, hoezeer en hoe dikwijls gij mij op die dag Duitsland toevertrouwd hebt, waarvoor ik sindsdien vol zorg ben gebleven en waarvoor ik verlang te leven en te sterven. Ten slotte dacht ik voor mij het geopende hart in uw heilig lichaam te zien. En gij beval mij uit die bron te drinken.

ging hadden op mijn verbintenis. Dat waren de vreugde, de liefde en de volharding. Beschermd door dit kleed van het heil was ik vol vertrouwen dat er mij niets zou ontbreken, maar dat alles zou gelukken tot uw eer. En nog uit de werken van Canisius een passage met als ondertitel Troostredenen. Het is hier de plaats enige beweegredenen aan te geven, dienstig om treurenden en lijdenden een vaste en ware troost te schenken. Daarmee zullen wij in de geest van onze leermeester Christus treden, die volgens Isaias gezonden is om allen in hun leed en droefenis te troosten. Voor eerst is het van groot belang het geloof in Gods waakzame voorzienigheid in ons te verlevendigen en ons te bevestigen in de overtuiging dat er in dit sterfelijk leven niets zonder reden gebeurt, niets toevalligs, niets dat niet voorzien was en geregeld. Want alles is door het woord geworden en buiten hetzelfde is er niet één ding geworden. En hij heeft alles wel gedaan. Dit blijft de waarheid, of wij Gods plannen begrijpen of niet. Want, zo zegt Paulus, in hem leven we en bewegen we ons en zijn we. Dan moeten wij al stellig en zeker aannemen dat God de schepper en bestuurder van alles, het goed, het hoogste goed is. Hij wil, hij kan de oorzaak niet zijn van zonde. Want gij zijt geen God die lust heeft aan boosheid. Hij werkt alles tot welzijn van die hem beminnen. En hij is de grote beminnaar van het menselijk geslacht. Daarom noemt de profeet Joël hem niet alleen Heer en God, maar zegt, goedertieren en barmhartig is hij, langmoedig en rijk aan ontferming en verzoenlijk ten opzichte van het onheil. Daarbij is hij voortdurend waakzaam en als het ware vol bezorgdheid voor ons. Want getrouw is God die niet zal toelaten dat gij bekoord wordt boven hetgeen gij kunt. Maar hij zal met de bekoring ook uitkomst geven om haar te kunnen verdragen. En ofschoon hij aan niets behoefte heeft en de bron en oorsprong is van alle goeds, is hij toch vol ontferming over de arme mens, heeft medelijden ook met de geringste die in lijden is, reikt hem de behulpzame hand en draagt niet minder zorg voor de minste der armen dan voor de rijke en machtige. Deze ellendige daar riep en de Heer verhoorde hem en redde hem uit al zijn noden. Kan er iets begerenswaardigers, iets heerlijkers uitgedacht worden dan dat God onze Vader genoemd wil worden? En inderdaad is. Het is waar, soms torent hij, slaat en straft hij de zondaar, maar juist daardoor toont hij zich als de beste Vader die ons welzijn beoogt. Want zo staat in de schrift, die de Heer lief heeft, tuchtigt hij en hij geestelt elke zoon die hij aanneemt. Oefent lijdzaamheid in de tucht. Als jegens zonen gedraagt zich God. Want wat zoon is er die de vader niet tuchtigt? Is er één vader welwillend als hij, de vader der barmhartigheid, de God van alle vertroosting, wiens wijsheid en goedheid geen grens, geen maat, geen einde kent? Niemand is in staat al de genees- en hulpmiddelen op te noemen die de goddelijke goedheid schenkt en dagelijks toereikt, opdat wij bestand zouden zijn tegen bekoringen, aanvechtingen, onheilen en gevaren, en opdat zowel wij zelf als anderen daarin degelijke en waarachtige troost zouden vinden. Hebben wij niet het gesproken en geschreven woord Gods als veilig tegengif en onfeilbaar geneesmiddel? Zien wij Christus, ons hoofd, het kruis niet voor ons dragen, het zwoegend torsen? Maar zien wij ook niet hoe dat kruis hem verheft? Is hij niet ons volmaakte toonbeeld? Ook behoeven wij niet te zoeken naar de getuigenissen van onze voorvaderen. Ze zijn talloos. Wij zien de voetstappen van hen die ons zijn voorgegaan. Wij kunnen die voetstappen, als we willen, volgen.

schitterend zijn de voorbeelden van jongelingen en jeugdige maagden die de wreedste folteringen voor God en deugd hebben doorstaan. Moed dus. Wat zij konden, kunnen wij nadoen.

En tot slot willen we het ook nog hebben over de plaats van Maria in het leven en werk van de heilige Petrus Canisius. Zoals reeds gezegd was hij een belangrijk figuur ten tijde van de Contra-Reformatie. In 1555 publiceerde hij zijn Latijnse catechismus in vraag- en antwoordvorm met de gewone gebeden, waaronder de definitieve versie van het Weesgegroet. Het werk kende een overweldigend succes, zoals al gezegd, met vele uitgaven in 26 talen. En 11 jaar later werd de formulering van het Weesgegroet overgenomen in de catechismus van het Concilie van Trente. Het Weesgegroet is het populairste gebed van de katholieke kerk geworden. En in zijn uitleg over het Weesgegroet in de catechismus, uitgegeven in Antwerpen in 1587, toont de heilige Petrus Canisius een groot vertrouwen in de voorspraak van Onze Lieve Vrouw. Hij beschrijft haar als een krachtige bemiddelaarster die volgens hem in staat is te luisteren, naar, bij te staan en gunst te verlenen aan arme stervelingen, wanneer zij zich tot haar richten en haar moederlijke voorspraak vragen. Hij heeft dan ook nog een groot werk over Onze Lieve Vrouw geschreven, zijn Opus Marianum, en hij schrijft hierin over de liefde die hem aanzette tot deze toewijding. Ik citeer: "Zeer verheven koningin en trouwe moeder Maria, die nooit te vergeefs wordt aanroepen, wil dit arme getuigenis van mijn liefde aanvaarden." Hij moedigde in Keulen een broederschap aan om met vertrouwen en vastberadenheid hun devotie tot Maria voor te zetten. Met de belofte dat vereerders van Maria kunnen rekenen op de bescherming en genade van God. En dit niet alleen aan het begin, maar nog overvloediger naarmate zij in haar dienst vorderen. Paus Pius XI benadrukte de titel van Canisius' werk over Maria en prees zijn liefde voor de onvergelijkbare Maagd Maria. De paus wees ook op het geloof dat Canisius op zijn sterfbed werd bijgestaan door de moeder van de Heer. Over Genesis hoofdstuk 3 schreef Canisius dat Maria door Christus de kracht kreeg om tegen de oude slang te strijden, waardoor zij en anderen over zo'n machtige vijand triomferen. Petrus Canisius was een sterk bepleiter van de Rozenkrans en heeft deze devotie ook echt verspreid. Aan het einde nog een korte anekdote uit het leven van Petrus Canisius. Op een dag maakte Canisius een ommetje door de stad. Zijn rechterhand verborgen in zijn toog, onmerkbaar de Rozenkrans biddend. Plotseling komt er een jongetje de hoek omgevlogen en botst tegen hem op. De oude man wankelt, maar weet zich juist staande te houden. De jongen verwacht nu een draai om zijn oren te krijgen en krimpt al in elkaar. Maar de oude priester vraagt vriendelijk: "Ah wel, heb je haast?" "We deden wie het eerst de hoek om zou zijn," zei het jongetje. Intussen was er een hele groep kinderen om hen heen komen staan. "Zo, en waar gaan jullie naartoe?" "Naar huis, we komen van de les." "En heb je vandaag interessante dingen geleerd?" "Ja, een paar vragen uit de Canisius." "Uit de Canisius?" "Ja, zo heet ons boek voor godsdienst." "Ik hoop dat je er zo blij mee bent dat je het nooit meer vergeet," zei de oude priester. "Tot ziens maar weer." De Canisius. Toen hij weer verder schuifelde, was het alsof zijn gebed helemaal was opgefleurd. En zo komen we, beste luisteraars, aan het einde van deze inleidende uitzending over de kerkleraar Petrus Canisius, de enige kerkleraar uit de Lage Landen. Hij werd in 1925 tot kerkleraar verheven. Op afbeeldingen is hij onmiddellijk te herkennen vanwege zijn karakteristieke gelaat en haardracht. Heel vaak heeft hij een catechismusboek in de hand en ook vindt men veel afbeeldingen van hem met een leerling aan zijn voeten. Vaak vinden we de letters IHS. Deze letters vormen een monogram dat dierbaar is aan de Jezuïtenorde. En er worden twee betekenissen aan toegekend. De eerste is in hoc signo, in dit teken, met een afbeelding van het kruis erbij. Of twee, Jezus hominum salvator, Jezus mensenredder. Maar het zijn ook de drie eerste letters in het Grieks van de naam Jezus. Petrus Canisius overleed op 21 december 1597,
maar zijn feestdag is op 27 april. In 2021 nog kreeg de heilige een kerkleraar waarvan de relieken zich in Fribourg, waar hij overleed, bevinden, een nieuw reliekschrijn. Dat werd ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van zijn geboorte in de Sint-Nicolaas-kathedraal van Fribourg geplaatst. Hij werd toen ook gekozen als patroon van de toekomstige Jezuïte-provincie van Midden-Europa, die sinds april 2021 leden van de Sociëteit van Jezus uit Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Litouwen en Letland samenbrengt. In de volgende uitzending maken we kennis met een andere kerkleraar, maar we zullen zeker nog terugkomen op Petrus Canisius in de toekomst. Tot binnenkort.

Radio Maria. Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Welkom, beste luisteraars. Vandaag in deze uitzending gaan we luisteren naar verschillende lofliederen. En we starten met een lied van de Franstalige katholieke muziekgroep Glorious. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Ik open mijn hart. En ze zingen het volgende. Heilige Geest, u klopt op de deur van mijn leven. Vandaag wil ik u in mij verwelkomen. Heilige Geest, ik open mijn hart. Breek door het harnas heen. U geneest mijn geschiedenis, mijn wonden. Ik open mijn hart. Op uw maat. Mijn verleden, mijn heden, mijn toekomst. Dit is Glorious met het lied J'ouvre mon cœur.

En u hoorde het lied J'ouvre mon cœur, ik open mijn hart, van de groep Glorious. Het volgende loflied, beste luisteraars, komt van Reiger. En hij zingt samen met Talita Govers en Eline Bakker. Zij zingen het lied Terug naar Eden.

En u hoorde Reijer, Talita Govers en Eline Bakker zingen in dit lied Terug naar Eden. Het volgende lied, beste luisteraars, is een akoestische versie van een lied van Hillsong, Whole Heart, Heel Mijn Hart. Ze zingen het volgende. Hou me nu vast, in de handen die de hemelen schiepen. Vind me nu, waar de genade zo diep is als uw littekens. U trok me uit de klei, u zette me op de rots, riep me bij mijn naam en maakte mijn hart weer heel. Opgetild en mijn knieën weten dat het allemaal voor uw glorie is, dat ik mag staan, met meer redenen om te zingen dan om bang te zijn. U zette me op de rots, u trok me uit de klei, riep me bij uw naam en maakte mijn hart weer heel. Dus hier sta ik, Heer, hoog in overgave, en ik heb u nu nodig. Houd mijn hart vast, nu en voor altijd. Mijn ziel schreeuwt het uit. Dit is het lied Whole Heart van Hillsong.

Whole Heart, een lied van Hillsong, een akoestische versie. Het volgende lied dat we gaan beluisteren komt van Rolof Mulder. Hij zingt: Ik ben de Heer die jou inschiep.

En we gaan verder met onze lofliederen, beste luisteraars van Radio Maria. Het volgende lied dat we gaan beluisteren komt van de zangeres Taya. Zij zingt Gonna Be Good. Dit lied is gebaseerd op een passage uit het evangelie. Ze zingt: kijk naar de vogels, hoe vrij ze vliegen. Kijk naar de lelies, die zo wild groeien. Nee, ze vragen zich niet af of de regen zal vallen, of dat de zon ooit tevoorschijn zal komen. Dus ik zal me geen zorgen maken over morgen. Morgen zal zich zorgen maken over zichzelf. Ik heb ongeveer 1 miljoen redenen om u te prijzen. Ik heb ongeveer 1 miljoen verhalen te vertellen. Om te vertellen over hoe u altijd een weg doormaakte door de moeilijkheden. Ik weet misschien niet waar we heen gaan, maar ik weet dat het goed komt. Het komt goed. Dit is Taya met het lied Gonna Be Good.

Als ik naar de bergen kijk van de groep Sela. Het volgende lied komt van de zangeres Veronica Sanfilippo. Zij zingt Recibe mi corazón. Ze zingt: in de intimiteit van uw aanwezigheid geef ik vandaag mijn wezen en mijn hart aan u over. Er is geen betere plaats dan aan uw voeten, o Heer. En ik vind enkel vrede bij u en liefde. Ontvang mijn hart, Jezus, mijn goede herder. Ontvang mijn gebed. Ik geef u vandaag mijn hart. In de intimiteit van uw aanwezigheid geef ik vandaag mijn wezen en mijn hart aan u over. Er is geen betere plaats dan aan uw voeten, o Heer. In u vind ik vrede, vind ik liefde. Dit is Veronica Sanfilippo met het lied Recibe mi corazón.

En dan is het tijd, beste luisteraars van Radio Maria, om deze uitzending af te sluiten. We luisteren nog naar een laatste lied. Dit lied komt van de groep Sela. Zij zingen Wonderlijk. Tot de volgende keer.

0: Zo, dierbare luisteraars, het is ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het moment waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven op het kruis voor ons heil, voor onze verlossing. Wij bidden samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden voor alle intenties die we in het hart dragen. We danken u van ganser harte voor het gebed en wensen u nog een zeer fijne dag toe. Laten wij ons gebed besluiten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

0: Welkom in het programma Boekad. We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Wat is de inhoud? Caroline wordt als wees opgevoed in een plaatsje aan de rand van de Nijl. Haar tante laat niet zoveel los over de tragische relatie van haar ouders. Maar haar mooie donkere huid verraadt dat haar vader een Kushit was. Als Caroline haar opa vlak voor zijn pensioen bezoekt, hoort ze toevallig dat haar vader nog in leven is en raakt ze geobsedeerd door het verlangen om te ontdekken wie hij is. Maar haar opa heeft redenen om de identiteit van haar vader geheim te houden en verbiedt haar om een zoektocht te ondernemen. Caroline geeft niet op en als de sporen van haar vader naar Rome lijken te leiden, grijpt ze de kans om als verstekeling mee te varen naar Rome op het schip van kapitein Theo. Wanneer Theo haar ontdekt en ziet dat ze in levensgevaar is, besluit hij haar te helpen. Worden in Rome de raadsels rondom Caroline's ouders opgelost? Proloog. We lezen in Psalm 68, vers 32b. Kush zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken. We zijn in het jaar 31 na Christus. Hij wierp nog een laatste pijnlijke blik door het afgebrokkelde raam. De Nijl was net gesmolten goud in het licht van de opkomende zon. Een vonkende spiraal die zich kronkelend een weg baande naar de horizon. Hij dwong zich om zijn gezicht af te wenden en knielde neer naast het strobed waarop zijn bruid lag te slapen. Om deze vrouw te krijgen, zou hij de weelderige schoonheid van zijn land op moeten geven, zijn familie en zijn erfgoed op moeten geven. Hij glimlachte. Ze was al het verlies waard. Ze had omwille van hem veel en veel meer opgegeven. Tijd om wakker te worden, schat! Ze kreunde half slapend iets onsamenhangends. Kom nu, luiaard. Doe die charmante zeegroene ogen toch open. We kunnen hier niet blijven. Ze zullen onderhand ontdekt hebben dat we weg zijn. Hij sprak op luchtige toon en zorgde ervoor dat niets van zijn groeiende onrust in zijn stem hoorbaar was. Toch was de herinnering aan hun kwetsbaarheid genoeg om de laatste sporen van slaap te verdrijven. Ze opende haar ogen en ging in één vloeiende beweging rechtop zitten, trok het laken op tot haar keel. Hoe lang zijn we hier al? Te lang. Hij wees naar het raam. De zon komt op. Ze legde een hand op zijn wang. Ik hou van je, echtgenoot. Een oneindig klein ogenblik stond de tijd stil, was de angst verdreven en elk van hun achtervolgers verdwenen en waren zij tweeën alleen in de hele wereld. Haar onmogelijk lichte hand rustte tegen zijn donkere huid, een weefsel van twee prachtige draden tot één exotisch tapijt. Zijn borst zwol van blijdschap en hij boog zich naar haar toe om haar zacht te kussen. Het was verbazingwekkend dat ze de zijne was, echt en onherroepelijk van hem. Ik hou van je, Gemina. Hij sprak de woorden in het Latijn, de taal van haar geboorte, de taal van haar hart. en verbrak toen de betovering door zich los te maken en zijn mantel te pakken. Ze konden het zich niet permitteren om nog 1 minuut langer in de vervallen herberg te blijven. Ik zal onze rekening bij de herbergier gaan betalen, terwijl jij je aankleedt, zei hij. En nadat hij zijn kleren aangetrokken had, trok hij de deur open. Zodra hij bij de herbergier was, betaalde hij de man een extra munt, een dikke zilveren die hem zijn bloed doorlopen ogen deed opensperren. Voor uw discretie, zei hij. Zonder een blijk van vriendelijkheid stopte de man de munten in een smerige geldzak en ging hun kamelen halen. Hij keek naar de horizon. Zijn borst trok samen bij de aanblik van een groep rijders op kamelen die snel naderden vanuit het zuiden. Hij schermde zijn ogen af voor de verblindende zon en tuurde om de mannen beter te kunnen zien. 7 telde hij er. 8! De kamelen bewogen met lange, soepele passen. Hun hoeven trappelden over het spoor en gooiden zand op. Zijn keel werd droog. Het konden handelaars zijn, zei hij tegen zichzelf. Koopmannen, reizigers op weg naar Egypte. Een dozijn verschillende mogelijkheden, geen van alle bedreigend. En toen zag hij de flits van metaal aan de zijde van de rijders gesnoerd. Zwaarden. Hij rende de trap op naar hun kamer. Gemina kwam al naar buiten. Zonder een woord pakte hij haar hand en trok haar achter zich aan de trap af. Wat? Vroeg ze ademloos. Rijders. Hoe ver? Gezien het tempo dat ze aanhouden, niet ver genoeg. Ze zullen hier spoedig zijn. Ze kwamen tot stilstand aan de rand van de achtermuur van de herberg, vanwaar ze vanaf de weg niet konden worden gezien. De herbergier had hun kamelen uit hun hok gehaald, maar zijn instructies ten spijt niet de moeite genomen om ze te zadelen. Hij had de kamelen eerder moeten halen, dacht hij, en hij schold zichzelf uit voor dwaas, terwijl hij het eerste dier begon te zadelen. De herbergier maakte geen aanstalten om te helpen. In plaats daarvan liep hij met grote stappen naar het midden van de zandweg en tuurde in de verte. Toen hij de naderende rijders zag, schudde hij zijn hoofd en spuugde in het zand. Ik wist meteen toen ik je zag dat je moeilijkheden aan mijn deur zou brengen. Zonder acht te slaan op de herbergier trok hij de singel van het eerste zadel aan. Hij viste een ruwe wollen cape uit een zadeltas en gooide die naar Gemina, waarna hij haastig zelf een soortgelijk kledingstuk aantrok. Trek die over je haar, droeg hij haar op. Gekleed in de rafelige stof zouden ze er, althans van achteren, uitzien als 2 oude nomaden. Hij raakte geïrriteerd toen hij de tweede kameel zadelde en merkte dat de lendenen van het dier nog vol zand zaten. Kennelijk had de herbergier het niet nodig gevonden om het dier te borstelen. Hij wierp de man een boze blik toe en kreeg een spottende lach terug. Er was geen tijd voor een woordenwisseling. Hij schoof zijn ergernis opzij en voltooide zijn taak met behendige vingers. Hij kon alleen maar hopen dat de herbergier de dieren te eten en te drinken had gegeven. Vuile kamelen bereiden was 1 ding, maar hongerige, dorstige dieren bereiden, als je achtervolgd werd door snelle, gewapende mannen. Er liepen zweetdruppeltjes over zijn rug, en dat terwijl de ochtendlucht nog koel aanvoelde. Hij had zelf voor de kamelen moeten zorgen. In plaats daarvan had hij zich dronken van liefde met zijn bruid teruggetrokken in hun kamer in de herberg en het werk overgelaten aan een Norse vreemde. Hij trok aan de nek van de kameel om hem zo ver te krijgen dat hij knielde. Kom, zei hij tegen Gemina. Ze naderde, timide, niet gewend aan de kameel. Hij legde zijn handen om haar middel en tilde haar in het zadel. We gaan snel, houd je goed vast. Ze knikte bleek. Hij schonk haar een geruststellend lachje voordat hij zijn eigen rijdier beklom. Met zijn stok spoorde hij de kamelen aan tot draf, om ze vervolgens aan te drijven tot galop. De dieren verlengden hun passen en hun harde bulten zorgden voor een onaangename rit. Snel rijden op een kameel leek in niets op een spannende paardenrace. Je tanden klappen erdoor op elkaar en je hersens werden door elkaar geschud. Hij stak het ruwe spoor over op weg naar de lichtgroene rivier. De soldaten die hen volgden voorzagen waarschijnlijk niet dat ze de Nijl zouden oversteken. Hun achtervolgers zouden verwachten dat hij doorreed naar de veiligheid van Egypte of naar het oosten richting de handelaars die hem konden helpen de woestijn over te steken om de landen achter de Rode Zee te bereiken. Hij hoopte dat de nomadenmantels die ze hadden aangetrokken samen met hun onverwachte koers de soldaten op het verkeerde been zouden zetten, zodat ze de jacht opgaven. Misschien kwamen ze wel tot de conclusie dat zij niet de twee smoorverliefde weglopers waren die de toorn van een koningin hadden getrotseerd om samen te zijn. Hij dreef de kamelen harder op naar de rivier. De rijders achter hen liepen op hen in. Toen ze dicht bij de oever van de rivier waren, maakten drie van de rijders zich los van de rest en zwengten achter hen aan. Drie was beter dan acht. Drie kon hij misschien wel aan, al waren het soldaten van de Kandake zelf. Ze hadden tenminste geen Romeinse centurio's achter zich aangestuurd. Hij dreef de kamelen op en merkte dat hun snelheid al begon af te nemen. Het gaf niet. Ze hoefden niet ver meer te gaan. Hij leidde ze naar een verlaten plek op de groene oever van de rivier en liet ze tot stilstand brengen. Haastig hielp hij Gemina naar beneden en greep een van de zadeltassen, liet de andere op de kameel zitten. Hij waagde een blik over zijn schouder. Zijn adem stokte toen hij in de verte de andere vijf rijders bij de herberg vandaan zag zwenken en in hun kielzog volgen. Ze moesten de herbergier hebben gesproken. Het was dus niet gelukt om het zwijgen van de man met een zilverstuk te kopen. Al zijn hoop op een steelse ontsnapping werd in één klap verbrijzeld.
1: Naar de boot, riep hij. Maar mijn kleren zitten in de andere tas. Geen tijd, Gemina, rennen!
0: Hij pakte haar hand en hielp haar over de biezen de dijk af. Water plaste in zijn leren sandalen en over zijn enkels. Hij verspilde kostbare ogenblikken aan het zoeken naar de skif die hij onder grote palmbladeren had verborgen. Hij hielp Gemina erin, duwde de boot in dieper water en sprong achter haar erin.
1: Stop! Bulderde er een stem te dichtbij. Stop of sterf!
0: Hij greep de riemen van de bodem van de boot en begon uit alle macht te trekken. Een sissend geluid vloot langs zijn oor en toen nog een.
1: Goden, ze schieten pijlen op ons af, zei Gemina hijgend.
0: Hij duwde met één hand tegen haar hoofd tot ze met haar gezicht naar beneden op de papyrushalmen lag. Terwijl hij met de andere uitzinnig bleef roeien. De skif was te bescheiden om een hut te hebben waarin hij haar kon verbergen. Koesh was beroemd om zijn snelle boten van acaciahout, maar voor deze reis had hij verborgenheid nodig, geen luxe, en hij had besloten tot een eenvoudige Egyptische visserskif. "Blijf laag," zei hij toen er nog een pijl met ijzeren punt langs zijn hoofd vloog. Hij was er vrij zeker van dat de soldaten van de Kandake er niet op uit waren hen te doden. Zeker Gemina niet, tenminste. Hij trok harder aan de riemen tegen de wind in die de kleine boot naar het zuiden wilde drijven. Het voordeel van de verborgenheid was hij kwijt. Maar hij had nog een paar slimme trucs achter de hand. Het zou de soldaten tijd kosten om een boot te bemachtigen waarmee ze hen konden achtervolgen. Hij had zijn skif opzettelijk verstopt op een plek ver van vissersdorpen, waar boten gemakkelijker verkrijgbaar waren. En aan de andere kant van de rivier had hij zijn eigen Libische gids geregeld, een halve nomade die alle verborgen steegjes kende waarmee ze onopgemerkt Egypte binnen konden komen. De Nijl spreidde zich hier breed uit en het kostte hem een lang gevecht tegen de stroom in om naar het midden van de rivier te komen. Maar het lukte hem om hen buiten bereik van de pijlen te houden. Een snelle blik over zijn schouder bewees dat er 8 mannen op het strand van de oostoever stonden en hem nakeken. Hun pijl en boog hing nu nutteloos aan hun arm. Zijn borst zwol van euforie om de overwinning. "Ze hebben het opgegeven," zei hij grinnikend tegen Gemina. "We zijn veilig." Maar de oplichting bleek van korte duur. Hij keek weer om en fronste zijn wenkbrauwen. Waarom stonden de soldaten zo stil? Ze zouden druk op zoek moeten zijn naar een boot. Ze zouden hen wanhopig moeten achtervolgen. De Kandake accepteerde geen mislukking. Waarom stonden ze werkeloos te treuzelen bij de rivier? Hoopten ze dat hij simpelweg zou verdrinken? Een onheilspellend gevoel vulde zijn maag. De zaak stonk, erger dan de rivier. Speurend gleden zijn ogen over de papyrushalmen van de kleine skif. Hadden ze zijn boot al eerder gevonden en beschadigd? De boot leek stevig genoeg. Als ze ergens een gat hadden geboord, zou het water nu toch al omhoog moeten borrelen. Hij zocht de westoever af, die dik begroeid was met dadelpalmen en vegetatie, en blies opgelucht uit toen hij een bekende magere gestalte zag. "Hij is er," zei hij tegen Gemina, en ze draaide zich om. De nomade zwaaide enthousiast naar hen, zijn arm leek net een wapperend vaandel. Gemina glimlachte. "Hij lijkt aardig." "Zijn moeder was een nomade. Ze zijn gesteld op Kushieten." Hij duwde de knoop van onrust die in zijn buik woelde en draaide weg. Ze waren bijna vrij. Voordat de skif de oever raakte, sprong hij eruit. Het water klotste rond zijn bovenbenen. Zwarte modder zoog aan zijn voeten. De nomade kwam hem te hulp en samen trokken ze de boot op de oever. "Je hebt het gehaald," zei de magere man. Zijn glimlach onthulde 2 rijen witte tanden. "Amper," zei hij, wijzend naar de rij soldaten die bewegingloos op de andere oever stonden. Wat doen ze? Zorgen ze dat je niet terugkomt? Ik denk het. Hij hielp Jimena uit de boot en hees de zware zadeltas die al hun aardse goederen bevatte op zijn schouder. Mooie skif, zei de nomade. Je mag hem hebben. We kunnen hem niet op onze rug meezeulen als we in Egypte reizen. Ik hoopte al dat je dat zou zeggen. Hun gids glimlachte en bukte om de boot met halmen te bedekken. Het volgende moment ontsnapte er een vreemd, gesmoord geluid aan zijn lippen, waarna het magere lijf zonder waarschuwing vooroverviel, languit in de ondiepte van de Nijl. Een lange speer met een ijzeren punt stak uit zijn rug. Jimena gilde. Hij draaide zich met een ruk om en reikte naar zijn zwaard. 12 gewapende soldaten stapten in een keurige, symmetrische rij uit de schaduwen van de palmbomen. De zon scheen op hun blote armen en leek hun vlees in ebbenhout te veranderen. Een lange vrouw schreed tussen de gelederen door. Haar gespierde lichaam was bedekt met een enkel lang wit gewaad dat was versierd met een geplooide sjerp die over haar rechterschouder gedrapeerd was. Henna kleurde haar lange vingernagels en haar dat onder de zon rood opvlamde. Op haar hoofd droeg ze een metalen kap die een koninklijk diadeem ondersteunde.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Je dacht toch niet dat je mij te slim af kon zijn, zei ze lijzig. Zijn manieren wonnen het van de schok en hij viel op zijn knie, waarna hij een arm voor zijn borst sloeg. Kandake. Ze nam een lange speer van een van de soldaten en duwde de scherpe ijzeren punt onder zijn kin, waarop hij in elkaar kromp. Bloed droop op zijn tunica. Niet doen, schreeuwde de Gemina, die op hem afrende. Een van de soldaten kwam in actie. Zijn gespierde lijf bewoog soepel en hij had haar te pakken voordat ze bij hem kon komen, of bij de koningin. Wees stil, meid, gromde de Kandake. Gemina worstelde harder en de wachter klemde haar armen vast. Hij vergat de punt van de speer bij zijn keel toen hij haar huid rood zag kleuren als gevolg van de ruwe handen van de soldaat. Met een draai van zijn bovenlijf bevrijdde hij zich van het wapen van de koningin en stoof af op Gemina om haar te hulp te schieten. Laat mijn echtgenoten met rust! Zijn stem klonk vreemd in zijn eigen oren, eerder als het gebrul van een leeuw dan als zijn gewone, zachte intonatie. Hij deed nog een stap, ontweek twee soldaten om een tweede te zetten en was bijna bij Gemina. Maar een muur van harde, gespierde lijven blokkeerde zijn volgende stap. Vuisten sloegen hem tegen de grond. Knieën kneusden zijn ribben tot zijn adem bleef steken in zijn borst. En hij duizelig werd. Op de achtergrond hoorde hij Gemina hysterisch huilen. Het gezicht van de Kandake vulde zijn blikveld. Echtgenoten, zei je? We zijn getrouwd, zei hij met gezwollen lippen. U kunt er nu niets meer aan doen. Is dat zo? Ze keek hem met samengeknepen ogen fel aan. Ik kan haar weduwe maken. Dat doet u niet. Ze was zijn hele leven als een tante voor hem geweest. Zijn moeder was vroeger haar beste vriendin. Een vertrouwde hartsvriendin in een wereld vol vijanden. Zou ze hem doden omdat hij zonder haar toestemming getrouwd was? Getrouwd met de dochter van een Romeinse beambte? Je hebt me in verlegenheid gebracht. Ik heb mannen om minder gedood, zei ze, alsof ze zijn gedachten kon lezen. Vergeef me, mijn koningin. Ze knikte naar een van haar mannen en voordat hij nog een keer kon ademhalen, had de koninklijke soldaat twee boten tevoorschijn gehaald uit hun verstopplaats in het riet. Ze knevelde hem als een gevangen slaaf. Zijn engels en ellebogen werden door ijzeren ketenen achter zijn rug bij elkaar gebonden, waardoor zijn hele lijf pijnlijk in elkaar gevouwen werd. Zijn kuiten tegen zijn bovenbenen gedrukt, zijn voeten tegen zijn ellebogen. Zijn spieren protesteerden toen twee soldaten hem als een zak met graan oppakten en in de boot gooiden. Een diepere smart verscheurde zijn hart toen hij zag dat ze Gemina in het tweede koninklijke schip sleurde. Op het laatste moment stapte de koningin in de boot waarop hij zat en gaf een teken tot vertrek. Ze zou niet ontdekt willen worden aan deze kant van de Nijl. De Libiërs hadden vaste voet gekregen op de westoever van de rivier en moesten niets van haar hebben. Als ze haar betrapte terwijl ze door zo weinig mannen werd omringd, zouden ze haar net zo meedogenloos behandelen als zij hem behandelde. Alsjeblieft, Kandake,
smeekte hij. Donkere ogen keken strak hem aan. Ze was maar 16 jaar ouder dan hij. Maar de mantel van gezag had haar iets gegeven wat jaren niet konden. Ze leek oeroud en leeftijdloos tegelijk, zoals ze hem opnam, met haar mond tot een meedogenloze streep getrokken. Ze stak een vinger op. Ten eerste, ze is een Romeinse. Nog een vinger in de lucht. Ten tweede, ze is verloofd met een of andere hooggeboren Romeinse idioot die op ditzelfde moment ziedend in mijn troonzaal zit. Nog een vinger. Ten derde, haar vader is de beambte van de keizer zelf en slingert mij nu schuimbekkend dreigementen naar mijn hoofd. Nog een vinger. Ten vierde, jij stiekeme slang, je hebt het achter mijn rug omgedaan. Nog een vinger. Ten vijfde, je hebt een slecht voorbeeld gegeven aan alle jonge mannen in mijn paleis, in mijn koninkrijk. Ze schopte hem in zijn blootliggende zijde en de harde punt van haar lege schoen maakte dat gij gromde van pijn. Ik heb geen vingers meer over, jij dwaas. En ik zal nog steeds iets moeten doen met die stomkop van een vader van haar. Hij haalde diep adem. Ze had hem nog niet gedood. Dat leek hoopvol. We hadden u om toestemming moeten vragen. Denk je? We hadden u om hulp moeten vragen. Ze lachte bitter. Nee, dat had je niet. Als je het gewaagd had één woord tegen me te zeggen, had ik je zo hard geslagen dat je hersens uit je schedel waren gevallen. Help ons nu, Kandake. Jou helpen? Ik zou net zo lief het leven uit je persen. Begrijp je het niet? Rome staat als een hongerige leeuw voor onze deur. We hangen aan een zijden draad, klampen ons vast aan een zekere mate van autonomie. Houden ze ons van het lijf met onze belastingen. Het enige wat ze nodig hebben is een excuus om ons in ons geheel op te slokken. Wat jij hebt gedaan, had hun dat excuus kunnen geven. Hij kneep zijn ogen dicht. Vroeger was Kush een machtige natie geweest. 700 jaar eerder hadden zijn koningen geregeerd over Egypte. Gedurende een hele eeuw waren de twee koninkrijken verenigd onder de banier van Kushitische monarchen. Die tijd was nu al lang voorbij. De mijnen en juwelen van Kush, evenals zijn sluwe koningin, waren erin geslaagd de plakkerige, hebberige vingers van Rome van zich af te houden. Ze hadden nog steeds hun onafhankelijkheid. Met hun rijkdommen kochten ze wellicht niet de macht van vroeger, maar zeker genoeg invloed om mee te tellen. Het meisje is haar vaders zaak, zei de Kandakei. Maar jij, het is aan mij om met jou af te rekenen. En geloof me, als ik je dit zeg, ik zal je een straf toemeten die je nooit zult vergeten. Je zult leren om je land boven je hart te stellen. Ik hou van dit land, maar ik hou ook van Gemina. Ik ben met haar getrouwd, hield hij vol. En hoe zal één erbarmelijk, haastig uitgevoerd ritueel stand houden tegen de macht van jouw koningin en de wrok van Rome? Weer pinde ze hem vast met haar genadeloze blik. Hij had die blik eerder op haar gezicht gezien. Hij verscheen altijd als ze haar besluit had genomen. De blik betekende dat geen macht op aarde haar opzij kon krijgen. De blik die zich liet zien voordat er bloed werd vergoten. De zweem van hoop waaraan hij zich had vastgeklampt verwelkte.
Hij draaide pijnlijk zijn hoofd tot hij kon zien dat de andere boot vlak achter die van hen voer. Ze leken Gemina in elk geval niet te mishandelen. Ze zat met haar armen om haar knieën vastgebonden, haar rug kaarsrecht. Ze zou niet weten, nog niet, dat ze voor altijd van hem gescheiden was. "Ik hou van jou," fluisterde hij zonder geluid, in de wetenschap dat hij die woorden nooit meer tegen haar zou zeggen. In de wetenschap dat de Nijl zijn hart wegdroeg en dat hij niets kon doen om het tegen te houden.

0: U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Wil je deze aflevering nog opnieuw beluisteren? Dan kan je gaan naar de website van Radio Maria, naar het programma Boekat.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden op deze zondagavond om samen het avondgebed van de kerk te bidden, de Vespers. We zijn vandaag zondag 14 juni. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

De Heer spreekt tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijand als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Alleluia. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart, te midden der vromen, voor heel de gemeente. Geweldig is alles wat hij verricht, de aandacht boeiend van elk die het nagaat. Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft hij rechtvaardig en trouw. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer. Voedsel geeft hij aan die hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden. Hij gaf hun het heidense land in bezit. Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast. Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Het is doordacht en rechtvaardig. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht. Voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hooggeëerd is zijn naam. De vrees voor God is begin van wijsheid. Verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid moet men hem loven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia. Looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest. Gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de dood,
een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het heil, dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen, in de koepel des hemels. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Geneest de zieken, wekt de doden op, reinigt melaatsen en drijft demonen uit. Voor niets hebt gij ontvangen, geeft voor niets.

geneest de zieken, wekt de doden op, reinigt melaatsen en drijft demonen uit. Voor niets hebt gij ontvangen, geeft voor niets. In den beginne heeft God de wereld geschapen. Door de verlossing heeft hij haar herschapen. En hij blijft haar door zijn liefde vernieuwen. Roepen wij hem met vreugde aan. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Wij danken u, Heer onze God, want gij hebt alles in uw wijsheid geschapen. En uw voorzienigheid houdt alles in stand. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Door het woord van uw Zoon en zijn overwinning op de dood, bevrijd ons van wanhoop en vrees. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Geef allen die de gerechtigheid liefhebben, de kracht om mee te werken aan de opbouw van een vreedzame wereld. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Help de verdrukten, bevrijd de gevangenen, troost de ongelukkigen, schenk brood aan wie honger lijden en genees de zieken. Laat de kracht van het kruis zichtbaar worden in allen. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Na zijn dood en begrafenis hebt gij uw Zoon op wonderbare wijze opgewekt en in heerlijkheid verheven. Laat de overledenen voor altijd bij hem zijn. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. En bidden we dan samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Laat ons bidden. O God, gij zijt een sterke burcht, voor wie op u vertrouwt. Wees ons nabij, nu wij uw naam aanroepen. Zonder u kunnen wij maar weinig en zijn wij kwetsbaar tot de dood. Verleen ons steeds de hulp van uw genade. Dan zullen wij uw geboden trouw volbrengen en u behagen met het hart en met de daad. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. We staan aan het begin van onze tweede aflevering die ons naar de Antwerpse binnenstad zal brengen. U weet, vorige keer zijn wij begonnen met onze tocht in Antwerpen-Berchem. We hebben daar de trein genomen en dan in het natuurdomein Wolvenberg even een opname gedaan, ontdekten daar ook een beetje meer over de naam van Antwerpen-Berchem en wat Antwerpen-Berchem te maken heeft met de heilige Willy Brordus. Het was voor ons de aanzet ook om een beetje de route die voor ons ligt wat uit te stippelen. En dan gaat het natuurlijk richting het centrum van Antwerpen. Het Stadspark was eigenlijk de eerste halte, zeg maar, waar we naartoe trokken. En dat betekent dat we voorbij de wijk Zurenborg gaan. En dat heeft ook te maken met de gemeenschap die, zoals we vorige keer hebben ontdekt, onlosmakelijk verbonden is met het straatbeeld van Antwerpen. En dan hebben we het natuurlijk over de Joodse gemeenschap. Nu, vorige keren hebben we zeg maar de aflevering besloten met een beetje in vogelvlucht de geschiedenis van Antwerpen aan u te schetsen en hoorden we ook het officiële lied, zeg maar het Antwerpse volkslied van The Strangers. Maar alvorens we het Stadspark intrekken wil ik toch heel graag nog even stilstaan bij een monument dat we voorbij komen als we richting het Stadspark wandelen. Op het einde van de Belgielei, vlakbij de Mercatorstraat en de spoorweg, staat namelijk een erg bijzonder monument. Het is het herdenkingsmonument voor de gedeporteerde Joodse bevolking. En het herinnert ook specifiek aan de brandstichting in 1941 van twee vlakbij gelegen synagoges. Op 27 mei 1997 wordt het monument officieel onthuld in de aanwezigheid van zo'n 1000 mensen. Het doel is het collectief geweten alert te houden. Dat zegt de initiatiefnemer, het Forum der Joodse Organisaties. Het monument zelf is van de hand van kunstenaar Willem Bierwerts. En naast een sprekend beeld bevat het ook opschriften en verschillende symbolen. Bovenop het monument staat een familie. Een man, een vrouw en een kind worden van elkaar gescheiden gehouden door prikkeldraad. En de voorstelling symboliseert natuurlijk hoe families in de kampen uit elkaar worden getrokken. De personen hebben ook geen gezicht. De initiatiefnemers wilden hiermee aanduiden dat het Duitse nazi-regime de volledige uitroeiing van het Joodse volk nastreefde. We zien ook brandende Torah-rollen en die refereren aan de brandstichting in de synagoges in de Oostenstraat en de Van den Nestlei. In de buurt van het Centraal Station trekken op paasmaandag 1941 zeker 200 mensen de straat op na de vertoning van de propagandafilm Der ewige Jude. De meute vernielt het huis van een rabbijn en sticht brand in de twee synagoges. De brandweermannen worden gehinderd bij het blussen. De letters op de Torah-rollen wijzen erop dat het Joodse volk nooit zal verdwijnen. En in de sokkel van het monument bevindt zich een urne met assen van de twee synagoges en ook uit de gaskamers in Auschwitz. Om die reden botsen verhuisplannen in 2017 trouwens op verzet. Een graf mag volgens de Joodse traditie niet zomaar verplaatst worden. Dat gebeurt dan ook niet. En na 25 jaar bevindt het zich dus nog steeds op dezelfde locatie. Elk jaar organiseert de Joodse gemeenschap op deze plaats een herdenking naar aanleiding van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is zeker een uitnodiging om even te gaan kijken op de website antwerpenherdenkt.be. U kan op die website een hele tijdlijn vinden van hoe de Tweede Wereldoorlog zich heeft afgespeeld in Antwerpen, maar zeer zeker ook hoe de Joodse gemeenschap van Antwerpen het slachtoffer werd van het nazi-regime. Het is belangrijk om deze monumenten in de aandacht te plaatsen, om deze monumenten te blijven eren en niet zomaar eraan voorbij te wandelen. Op het monument staat in het Hebreeuws en ook in het Nederlands een tekst uit Psalm 78. Al wat wij ervaren hebben, al wat wij vernomen hebben van onze voorvaderen, laten wij het niet weerhouden voor het nageslacht. Wij zijn eeuwige dank verschuldigd aan allen die, op gevaar van hun eigen leven, ons uit de gruwel der nazi's hebben gered. Zo staat er ook te lezen op dit aangrijpende monument. Ook kunnen we er lezen waar boze geesten heersen en het mensenvolk geen naam meer heeft. Ter nagedachtenis aan de Joodse gedeporteerde burgers. Op initiatief dus van het Forum der Joodse Organisaties en de stad Antwerpen. Het is een aangrijpende geschiedenis die inderdaad al ruime tijd achter ons ligt, maar we mogen niet vergeten dat de mogelijkheid tot zulk een haat en zulk een antisemitisme, en we zien dat vandaag de dag ook, steeds om de hoek loert. En we moeten daar blijven aandacht voor hebben en voorzichtig voor zijn. Het is dan ook nodig om onze jonge mensen, mensen in het algemeen, te onderhouden en educatie aan te bieden over wat er is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zeer zeker ook om de Joodse gemeenschap in ons land beter te leren kennen. Recente televisieseries bijvoorbeeld, die hebben daar toch een stukje in kunnen helpen en dat is ook zeker iets om dankbaar voor te zijn. We gaan dat vandaag ook omzetten in daden. Maar eerst gaan we naar het Stadspark van Antwerpen. Dat is onze volgende halte en we trekken zo richting het Maagdenhuis.
1: Mijn stad heeft gouden torens, mijn stad heeft grijze straten, mijn stad ligt langs de Schelde, 's nachts te slapen. Mijn stad heeft rode lippen en een hart van diamant. Ze kan uren naar me kijken, ze kan me schaamteloos verleiden, want mijn stad heeft mooie benen, mijn stad heeft felle ogen, mijn stad kan weinig geven, maar ze kan zoveel beloven. Mijn stad heeft een verleden waar ze nooit iets van vertelt. Ze is betoverd door de liefde en verloederd door het geld. Maar ik hou van mijn stad, ik hou van mijn stad, mijn stad, mijn stad, mijn hart.
0: Zo, we houden even halt in het Stadspark. Het is 14 hectare groot en ligt in het centrum dus van Antwerpen. Het heeft de vorm van een driehoek waarvan de basis naar het zuiden en de top naar het noorden is gericht. Het wordt omzoomd door de Quinten Matjeslei in het oosten, de Van Eycklei in het zuiden en de Rubenslei in het westen. Het stadspark neemt de plaats in van de vroegere schans Herentals, die een onderdeel vormde van Antwerpen. En dat is eigenlijk dus een oud verdedigingswerk, meestal gemaakt van afgegraven aarde. En zo'n schansen kunnen gebouwd zijn als kleine vestingswerken door en voor militairen of door de lokale bevolking voor hun bescherming. En dus dat vormde een onderdeel van de vesting van Antwerpen, een militaire verdedigingsgordel rond Antwerpen bestaande uit twee ringen van forten. Deze fortengordel diende de stad te beschermen tegen bombardementen en vrijwaren van bezetting en werden gebouwd tussen 1859 en 1914. Opmerkelijk is het door architect Edouard Kaelig tussen 1867 en 1869 gebouwde brug over de in het stadspark gelegen vijver. Via de Plantin en Moretuslei bracht de Herentalse vaart vers water van de Bovenschijn aan het terrein Ternesse in Wommelgem naar de parkvijver, dat verder via een buis onder de Maria Henriettalei en het Blauwe Torenplein aan de oude vaartplaats in de Antwerpse Ruijen afwaterde. Een andere buis, de Brouwersbuis gegeten, leidde water van de noordelijke arm van de parkvijver via de Maria Theresialei, de Frankrijklei en de Italiëlei noordwaarts naar de Houwer aan de Rode Poort en de Brouwerskelder waaruit de brouwerijen aan de Brouwersvliet tot 1931 hun water bekwamen. Nu, vandaag de dag is die toevoer van schijnwater afgesloten en is de vijver van het stadspark een grondwatervijver. Tijdens en na de werken aan de leien trouwens zakte door het wegpompen van water uit de nieuwe tunnels het grondwaterpeil, waardoor de vijver bijna helemaal droog kwam te staan. Maar ondertussen zijn pompen geïnstalleerd die het waterpeil opnieuw kunstmatig hoog houden. Een leuk weetje als u voorbij het stadspark trekt. En dus via de Maria Theresialei, Louisa Marialei en Maria Henriettalei is het stadspark westwaarts verbonden met de Frankrijklei en daardoor een onderdeel van de Leien. En dat zijn een reeks straten die het zuiden met het noorden van de stad verbinden. Zij volgen eigenlijk grotendeels het tracé van de Spaanse omwalling, zoals die werd aangelegd in de 16e eeuw. Ook dat is zeker iets om over na te denken wanneer men over deze straten in Antwerpen wandelt richting onze volgende bestemming. Trouwens, in het stadspark kan u ook verschillende kunstwerken zien. U ziet de Sint-Josefskerk gemakkelijk op de achtergrond en is zeker een mooie plaats om even te verpozen. Zeker wanneer het wat mooier weer is, in de lente, in de zomer, een favoriete plaats waar vele Antwerpenaren komen verpozen. Tijd voor ons om verder te gaan en wij gaan richting het Maagdenhuis. En dat Maagdenhuis is een getuige van jeugdzorg in Antwerpen door de eeuwen heen.

We staan aan de poort van het maagdenhuis en gaan zo meteen naar binnen. Van in de vroege middeleeuwen tot en met de 11e eeuw was de opvang van arme mensen, zieken, wezen, weduwen en bejaarden het werk van de kerk. Behoeftigen, maar ook pelgrims en zwervers, kregen voedsel en onderdak in de verschillende kloosters. Armen waren een normaal onderdeel van de maatschappij. Ze konden er niets aan doen. En door aan de armen te geven, werd op die manier door zij die meer hadden tegemoet gekomen aan hun christelijke plicht. Vanaf de 12e eeuw kwam hier stilaan verandering in, echter. Meer en meer van de plattelandsbewoners die trokken naar de stad. En dat kwam bedreigend over bij de rijkere stedelingen. Om onder meer sociale onrust en epidemieën te voorkomen, richtten rijke burgers opvanghuizen op, waarin behoeftigen tijdelijk een onderkomen konden vinden. De 14e eeuw was een periode van catastrofale hongersnoden en tot overmaat van ramp brak ook nog eens de pest uit. En vooral arme mensen waren daar het slachtoffer van, door ondervoeding en slechte of geen huisvesting. Wel, het is in die tijd, in die woelige tijden, omstreeks 1350, dat Hendrik Zuderman, een vermogend Duits koopman, een tehuis zal oprichten voor arme meisjes en vrouwen, op de plaats van het Sint-Elisabeth-gasthuis, het Vrouwkenshuis. De huidige Lange Gasthuisstraat was toen nog landelijk gebied, buiten de stadswallen. En hij zorgde ervoor dat het Vrouwkenshuis ook na zijn dood kon blijven bestaan. Alleen, er waren slechts 7 bedden. En de vrouwen konden er met hun kinderen 1 nacht terecht en kregen er elk een schotel potagin. Een druppel op een hete plaat dus. Het waren gevaarlijke tijden. Horden vluchtelingen waren op de dool. Er was geen werk. Er was ook geen eten. De steden werden overstelpt met bedelaars. En dat bracht moeilijkheden met zich mee. Halverwege de 15e eeuw werd bedelarij dan ook bij wet verboden en zelfs gelijkgesteld aan een misdaad. Werken was verplicht, maar het aanbod aan werkkrachten was veel groter dan de vraag. En daardoor kelderden de lonen en konden zelfs werkenden amper het hoofd boven water houden. Wie bedelde, ging aan de schandpaal of kreeg zweepslagen en werd de stad uitgestuurd. Of nog erger. Dat maakte de zaken er niet beter op, want zo ontstonden er hele troepen arme mensen die van de ene stad naar de andere trokken op zoek naar een beetje eten, op zoek naar een beetje werk. Arme ouders die stuurden vaak zelfs hun kinderen weg, omdat ze

inrichten voor arme weesmeisjes, een maagdekenshuis. Met zijn geld werd in 1552 een nieuw gebouw opgetrokken naast het vrouwkenshuis. Dankzij een jaarlijkse rente konden de aalmoezeniers, de bestuurders, de werking bekostigen, maar dan wel op zijn voorwaarden, met goede verzorging en onderwijs, of met zijn woorden, tot eerlijk onderhoud van meiskens kleine. En dat was het begin van het maagdenhuis. Later werden de gebouwen van het vrouwkenshuis aan het maagdenhuis toegevoegd. En ook de volledige nalatenschap van Gilbert van Schoonbeke, we spreken hier over de periode 1519 tot 1556, kwam door de vrijgevigheid van zijn erfgenamen in 1633 volledig bij het maagdenhuis terecht. Geld, gronden en huizen. En daardoor kon het ook sterk uitbreiden. Tijdens deze grote verbouwing kreeg het maagdenhuis zijn huidige uitzicht, met de kenmerkende voorgevel in witte natuursteen, waar we nu voor staan. Een bijzonder initiatief, want 100 kinderen konden hier terecht. Ze kregen onderdak, voeding en onderwijs. Ze leerden lezen, schrijven, ja, zelfs Frans, en rekenen. Ze leerden naaien, kantklossen en spinnen, wassen en koken. Iedere zondag gingen ze naar de heilige mis. En als ze genoeg geleerd hadden, konden ze aan het werk als dienstmeid in een goed burgergezin. Later zal voor jongens ook een gelijkaardig weeshuis worden opgericht, het Knechtjeshuis op de Paardenmarkt. En zij leerden er allerlei ambachten. Ten tijde van Napoleon ging het Franse leger er zelfs jongens recruteren voor de Franse Militaire Academie in Versailles. Het maagdenhuis kende echter ook moeilijke tijden. In sommige periodes werden de meisjes vooral als werkvolk gebruikt. Hun naai- en kantwerk diende om de kosten te betalen. Vooral in de 18e eeuw was alles op productie toegespitst, zodat er geen tijd overbleef om iets anders te leren. Ontspanning of plezier was er helemaal niet bij. Al dat naai- en kantwerk was bovendien hoogst ongezond. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zaten de meisjes binnen opgesloten, voorovergebogen te zwoegen in het werkhuis. Gelukkig kwam daar in de 19e eeuw terug verandering in en kreeg onderwijs de bovenhand op productie. En dat dankzij de zusters van Onze Lieve Vrouwen van Namen. De instelling was een toonbeeld van orde en netheid. In 1882 sloot het maagdenhuis echter definitief de deuren als meisjesweeshuis. Het pand kwam leeg te staan. De wezen kregen een nieuw onderkomen in 2 grote, modernere instellingen om het oude maagdenhuis en het knechtjeshuis te vervangen. In de loop van de 20e eeuw zijn deze 2 traditionele weeshuizen stilaan vervangen door nieuwe instellingen. Kleiner, gezelliger, met meer aandacht voor het individuele kind. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de verandering van de tijden. Het aantal weeskinderen is dan ook sterk gedaald en zijn vaker opgenomen in pleeggezinnen. In de loop der eeuwen verzamelden de liefdadigheidsinstellingen heel wat kunstvoorwerpen via erfenissen en schenkingen. En dat is ook een van de functies die het maagdenhuis later zal bekleden. Zij die het konden bekostigen, die lieten zelfs hele kerken en kapellen inrichten. En halverwege de 19e eeuw diende een onafhankelijke commissie, waar trouwens ook Hendrik Conscience lid van was, al deze kunstwerken van de provincie in kaart te brengen. De rijke collectie schilderijen van het Antwerpse Maagdenhuis en Knechtjeshuis viel al heel snel op. Het bestuur van de 2 weeshuizen, het zogenaamde bestuur van burgerlijke godshuizen,
bracht

0: 84 schilderijen onder in de voormalige kapel van het Maagdenhuis en opende in 1884 de deuren als museum. Enkele jaren later gaat een nieuwe kunsttempel open, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, het huidige KMSK. En de meeste kunstwerken zullen daarheen verhuizen. Het bestuur van de burgerlijke godshuizen gebruikt de vrijgekomen ruimte om zijn administratie in onder te brengen. In de tweede helft van de 19e eeuw, samen met de versnelde industrialisatie, zal de armoede een triest hoogtepunt kennen. De stad wordt opnieuw overspoeld met mensen op zoek naar werk en voedsel. Zo gaf het bureel van weldadigheid, dat reeds in het leven werd geroepen onder Napoleon, om de werkloze armen te controleren, te helpen en opnieuw aan het werk te krijgen, in 1849 steun aan niet minder dan 39% van de Antwerpse bevolking. We gaan nog een beetje verder in de tijd om het overzicht compleet te maken. In 1925 zal door de fusie van het bestuur van burgerlijke godshuizen, dat is onder meer de weeshuizen beheerde, en het bureel van weldadigheid, de commissie van de openbare onderstand worden opgericht. De voorloper, zeg maar, van het huidige OCMW. Daarmee komt de Commissie van Openbare Onderstand, of het COO, in het bezit van een grote kunstcollectie. En ze besluit de kapel opnieuw als museum in te richten. In 1930 is het zover, ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Antwerpen en van een internationaal congres over liefdadigheid, opent de Commissie van Openbare Onderstand de deuren van het nieuwe Maagdenhuismuseum. Het publiek kan er werken bewonderen van onder meer Jacob Jordaens en Antoon van Dijk, maar krijgt ook belangrijke historische documenten over de openbare armenzorg te zien. En sindsdien is de werking van het Maagdenhuis steeds uitgebreid. En zullen ook enkele unieke stukken terugkomen van het KMSK naar hier. 8 juli 1976 zal de COO omvormen tot OCMW of Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. En dus kunnen we zeggen dat het Maagdenhuis inderdaad onder de paraplu van OCMW Antwerpen valt. Een historische ontwikkeling, zoals u heeft kunnen horen. En dus in het kader van die prachtige collectie die in de loop van de eeuwen verzameld is, kan men hier deze ook bewonderen. Een bijzondere aandacht dienen we toch ook te geven aan een bijzondere expo die u heeft kunnen bewonderen, mocht u in Antwerpen geweest zijn van in die periode van 10 september 2023 tot 7 januari 2024. We waren er nog op de valreep bij. Werd er een expo georganiseerd, Kinderen van de Zorg, 6 eeuwen, 3 locaties. 1 verhaal, waar dus het mogelijk was om bezoeken te brengen aan het Maagdenhuis, het Knechtjeshuis en ook aan het voormalige Vondelingenhuis. En het is ook in het kader daarvan dat het boek werd geschreven dat we hebben voorgesteld in het programma De Leeswijzer. Goed, we gaan ons helemaal laten binnenleiden, een bezoekje brengen aan het Maagdenhuis en we gaan nog in gesprek met een van de medewerkers. En ja, beste luisteraars, ik ben zo net van het Stadspark richting het centrum van Antwerpen gewandeld en het eerste wat op mijn weg lag is het Maagdenhuis. Maagden, verwijzend naar de meisjes die in dit huis zijn opgevangen en dat gedurende vele, vele jaren. Ik ben de directeur, bijzonder erkentelijk dat we de mogelijkheid hebben om een van de medewerkers even te mogen interviewen. Joke, die staat hier aan de balie, aan de receptie van het Maagdenhuis. Joke, kan je jezelf misschien kort even voorstellen aan onze luisteraars?
1: Hallo, ik ben Joke en ik werk hier aan het onthaal van het Maagdenhuis. Dus ik onthaal jullie graag hier zo, ik heet jullie graag welkom. En daarnaast heb ik nog wat administratieve jobs ernaast. Want we zijn hier allemaal wat multi-zet inbaar.
0: Dat is iets wat we zelf ook kennen. Multi-inzetbaar, dat is nodig. Zeker als je met een kleiner team werkt natuurlijk. Hè. Het eerste wat je hier ziet als je binnenkomt, zijn prachtige schilderijen. Religieuze kunst. Alle thema's zijn religieus getint. Dus als we kijken naar de geschiedenis van het Maagdenhuis, we komen hier binnen, we zien onmiddellijk ook die religieuze kunst. Kunnen we zeggen dat de oorsprong van het Maagdenhuis op een of andere manier toch te maken heeft met het christelijke geloof? Wie is eigenlijk degene die het concept heeft bedacht om hier meisjes op te vangen?
1: We hadden een almoezenier van de Meire en hij had al 3 vrouwen verloren en hij had 11 kinderen zelf. En hij trok het zich aan van al de kindjes en zeker de meisjes op straat te zien. Dus hij had het idee van toch een huis te maken waar de meisjes terecht zouden kunnen en zouden kunnen opgeleid worden en dat ze kunnen studeren. Dus hij heeft op het einde van zijn leven heel zijn huis met heel zijn inboedel laten verkopen, plus 600 gulden om dit huis te kunnen bouwen. En dan spreken we van 1552. Dit weeshuis is tot 1882 opengebleven als weeshuis en bracht ongeveer 100 kinderen tegelijk hier. Van de leeftijd beginnende soms van 12 jaar of dan tot bijna 21 jaar. Dus die meisjes, natuurlijk, als ze 0 jaar waren tot 12 jaar, wat gebeurde er daarmee? Wat is de tussenfase? Dus de eerste station waar een kind eigenlijk terecht kwam, was eigenlijk het Vondelingenhuis. En het Vondelingenhuis is hier een paar straten verder, nu het Tropische Instituut. En daar was ook ten tijde van Napoleon een vondelingenschuif, omdat de stad meer dan 100.000 inwoners had. Dat was Napoleon altijd installeerde. Dus een kindje komt daaraan, een baby, wat zoeken ze dan eerst? Dat is een min. Iemand die borstvoeding kan geven. Die vrouw die wordt dan eigenlijk betaald daarvoor, totdat de baby sterk genoeg is. En dan gingen de kinderen buiten de stad naar arme gezinnen die dan subsidies kregen voor dat kindje te zorgen. En soms kwam het kindje terug op de leeftijd van 12 tot 18 jaar naar hier. Of meestal bleef het ook bij de familie ginder. Dus wij hebben dikwijls nu bezoekers hier aan de balie die hun voorouders in de vondelingenschuif hebben gelegen. En die dan eigenlijk heel veel kunnen vinden. Heel veel bewijzen wie dat de borstvoeding gaf, welke gezinnen dat die opvangt. Als die de zoektocht doen, komen die heel verder. Natuurlijk weten ze niet van waar ze afstammen. Maar daar hebben we nu soms een beetje DNA dat je kunt gaan zoeken van welke afstammelingen dat je zou kunnen zijn. Maar dat is het fascinerende hieraan.
0: Dus we kunnen eigenlijk wel zeggen dat reeds vanaf de middeleeuwen sprake is van echt zorg, niet alleen voor kinderen in het algemeen, maar ook voor meisjes, om hen echt een opleiding te geven. We staan hier in de inkomhal van het meisjesweeshuis, maar het was niet enkel het meisjesweeshuis dat hier te vinden was.
1: Je had ook het jongensweeshuis op de andere kant van de straat, ook van het midden 16e eeuw, daar gingen de jongens ook van de leeftijd vanaf 12 tot 21 verbleven ze daar. En de jongens, wat dat zo speciaal was aan dat weeshuis, is dat de jongens in een dag een stiel gingen leren. En dat ze eigenlijk na het verblijf in het weeshuis eigenlijk ook dikwijls een job hadden om naartoe te gaan. En zij hadden dan ook wel heel veel een feeling van hoe dat de wereld in elkaar zaten. Want ze zaten echt tussen het volk en het werkvolk en zo. Dus dat was wel heel speciaal aan dat weeshuis. Zo.
0: Nu, ik moet zeggen, dierbare luisteraars, zo meteen ga ik rondgaan in het Maagdenhuis. Niet alleen om de prachtige schilderijen te bewonderen, maar ook de bijzondere geschiedenis die eigenlijk past in een expo die net is afgelopen. 6 eeuwen, 3 locaties, 1 verhaal, 600 jaar van kinderen van de zorg. 6 eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen, die natuurlijk zijn wortels kent in het christelijke gebied, zeg maar, omwille van het feit dat in die tijd de voorloper van OCMW en dergelijke meer, waren het vooral, denk ik, katholieke of gelovige organisaties die zich bezighielden met de opvang van kinderen in nood.
1: En daardoor hebben wij ook een boek uitgebracht. Dus Dirk Luiten is samen met Erik Swijze en Siske van de Wijngaard hebben heel deze boek geschreven met heel veel details en heel veel foto's om jullie zo echt mee in te zoomen in het verhaal van hoe zat het nu eigenlijk allemaal in elkaar. Dus een hele interessante compilatie helemaal samen. Hè? Ja, die dan ook wel helpt en u een idee geeft terwijl je het leest. Omdat daar niet zoveel boeken zijn. Er zijn wel boeken over vondelingen of dat. Maar deze geeft zo toch detail ook met alle cijfermateriaal en zo. Mm-hmm. Dus.
0: U vertelde mij in ons voorgesprek dat tot een tijd geleden de focus van het Maagdenhuis vooral een stuk lag toch op de schilderijen die hier te zien zijn. Prachtige kunst, absoluut. Maar met deze expo is het eigenlijk ook de bedoeling dat de focus een beetje sterker op de echte geschiedenis, zeg maar, van het gebouw en van de jeugdzorg in die tijd komt te liggen.
1: Absoluut, absoluut. Daar zijn we helemaal over aan toe. Dus dat is een hele andere richting dat we zo uitgaan. Natuurlijk zijn die schilderijen en die kunstwerken ook nog heel belangrijk, want er zijn een paar echte pareltjes tussen. En dat je soms denkt van, amai, hoe komt dat hier eigenlijk, die mooie pareltjes? Maar het verhaal van de kinderen vinden we ook het belangrijkste. Mm-hmm. Dus, en de opvang daarvan, wat hebben we 600 jaar die opvang gedaan, hè, voor die kinderen?
0: Ja, ik vind het een zeer indrukwekkend verhaal. Het is ook een indrukwekkend gebouw. Ik kijk er naar uit om hier eens rond te lopen en de sfeer op te snuiven. Ik dank u voor de tijd die u hebt willen geven aan onze luisteraars en om ons even te woord te staan. Ik wens u nog heel veel zegen met uw werk hier. Mooi werk dat u doet. En wie weet komen we elkaar nog wel eens tegen in een andere gelegenheid.
1: Graag gedaan. En jullie alle wees welkom.
0: En vlak na mijn interview met Joke kwamen er twee mensen binnen die een klein cadeautje kwamen overhandigen, omwille van het feit dat Joke zo vriendelijk was geweest om hen kort daarvoor te helpen met een klein technisch probleem met de museumpas. Ze zagen de microfoon en het was voor ons de gelegenheid om even in gesprek te gaan, jawel, met luisteraars van Radio Maria. Ja, beste luisteraars, ik sta hier net na het interview met Joke. En de microfoon die lag hier nog op de balie en staat ondertussen bij Robert en Maria. Die trouwens de expo ook hebben bezocht en luisteraars zijn van Radio Maria. Robert, u vertelde dat u af en toe wel eens hebt geluisterd naar de radio.
2: Ja, dat klopt. Bij gelegenheid. En vooral in Italië, omdat we daar Italiaanse vrienden hadden. En ja, een van die vrienden was een Jesuite pater en die sprak ons daarover. En dus op die manier zijn we daarmee in contact gekomen.
0: Vandaar. En luisterde u dan ook echt naar Radio Maria in het Italiaans?
3: Ja, en luisteren we in het Italiaans, want we hebben het Italiaans geleerd, speciaal om met onze vrienden te kunnen communiceren.
0: Schitterend zeg, ja. En u had hier een heel mooi cadeautje mee. Antwerpse handjes, hoe kan het ook anders natuurlijk. om Joke te bedanken omwille van het feit dat ze jullie gisteren met een technisch probleem geholpen heeft. U heeft recent de expo eigenlijk rond de jeugdzorg, 600 jaar jeugdzorg in Antwerpen, bezocht. Bezoekt u vaak dergelijke dingen en waarom vindt u dat eigenlijk belangrijk?
2: Wij zijn Antwerpenaren, dus het is normaal dat waarom in verre streken, zoals Italië, de musea plat lopen en hier uw eigen zaken niet kennen, dat kan toch niet? Er is zoveel moois te zien. Maar ja, natuurlijk, als jonge mensen ga je op verkenning in het buitenland. Hè? Dan leert je mensen kennen, ook Italiaanse vrienden. En dan begin je de taal te leren. Want voor mij is nog altijd Italië gastronomie, gastvrijheid en
3: cultuur.
0: Ja, cultuur is belangrijk. En daarvoor zijn jullie ook hier. Maar als ik het goed heb begrepen, doen jullie ook nog vrijwilligerswerk?
2: Ja, we hebben geen kinderen. Dus, en we hebben altijd als leerkrachten tussen de kinderen gestaan. Dus als je gepensioneerd bent, heb je veel vrije tijd. En eerst begint het natuurlijk met de ouderen in je eigen familie.
0: En waar doet u nog vrijwilligerswerk?
3: In Sint-Bavo, Wilrijk, en in het Kantershof in Hoven.
0: En waaruit bestaat het vrijwilligerswerk eigenlijk?
3: Ja, mensen begeleiden, bezoekjes afleggen, is meenemen op een wandeling. Meestal in de zomer is het dan met de rolwagens wandelen in Kantershof.
2: En in Kantershof is het ook de mensen gaan halen op de kamer voor naar de viering.
0: Speelt het geloof een rol in uw leven?
2: Altijd, alle dagen. Maria is nooit ver weg.
0: Dat vind ik prachtig. Ja, we staan hier dicht bij onze lieve vrouw. Hier met die prachtige schilderijen hier in de buurt. En ook voor u, Maria. Ja, u draagt natuurlijk de naam van onze lieve vrouw. Ja. Is het geloof voor u ook belangrijk?
3: Ja, altijd geweest. Ik ben zo opgevoed thuis. Ik had heel christelijke ouders. Niet pilarenbijters voor alle dagen in de mis te zitten. Maar wij hadden een goede geloofsbeleving thuis. Werd samen gebeden. Mijn vader was in het Maria-legioen.
2: Ik ook.
3: En de missen samen in de vaste. Naar de mis alle dagen.
2: College hier, Sint-Jan Bergmans. En tijdens de middag in vijfde en zesde, dus voor de laatste jaren, dan gingen we tijdens de middag op bezoek bij oudere mensen in Sint-Andries-kwartier.
0: Maar dat is prachtig, hè?
2: Boodschappen doen of... En dan kwamen soms mensen getuigen van Jehova tegen. En dat waren eeuwige discussies. En dan kwamen we te laat en dan kregen we naar ons voeten.
0: Ik zie uw ogen twinkelen als je eraan terugdenkt. De naam van onze lieve vrouw roept bij u een emotie op. Waarom is onze lieve vrouw belangrijk voor u?
2: Als ik haar leerde kennen, was haar verloving eigenlijk verbroken. Met de man die volgens haar moeder niet voor haar geschikt was. De moeder heeft alle engelen uit de hemel gebeden om dat te zorgen. En dat is gelukt. En als ik haar leerde kennen, ja, dan heb ik haar eigenlijk heel veel geduld moeten hebben en heel veel moeite moeten verdoen. En uiteindelijk heeft zij mij gekozen.
0: Allee, je waart moeilijk om te overtuigen.
3: Ik was zo'n beetje ontgoocheld.
0: Ja, natuurlijk.
3: En ik kon daar zo niet direct overstappen van af tot een volgende begin. Dus we hebben er wel een jaartje over gedaan. Hè, voor elkaar op te nemen.
2: Dat is Maria altijd naar aan. Zij woonde niet zo heel ver van mij, maar het was altijd, ja, als een student, altijd te voet. Hè, haar gaan opwachten aan de bus of aan het raam. En, ja.
3: Het is altijd geweest. We zijn vorige week nog in Banneu geweest.
0: Ah, schitterend, ja.
3: Jij hoort.
0: Absoluut. En een heel belangrijke plaats ook voor Radio Maria. We gaan daar één keer per jaar op bedevaart met onze luisteraars. Dan zijn we daar met 1000 man, dat we daar toe gaan. U bent trouwens van harte uitgenodigd. Als u eens zou willen meegaan, dan mag u zeker daarop rekenen. Maar ik vind het toch wel mooi om zo in de ingang van het Maagdenhuis zo'n mooi liefdesverhaal te horen.
2: Ja, maar het is Banneu speelt voor ons ook een belangrijke... Er zijn belangrijke vieringen op til nu, want dat is 100 jaar geleden dat de eerste verschijningen zijn.
0: Ja.
2: Tot 3 maart, geloof ik.
0: Ja, belangrijk. Hè? De luisteraars kunnen op deze wijze de uitnodiging ontvangen om eens naar Banneu te gaan. Waarom is Banneu voor u belangrijk?
3: Omdat het een Maria-woord is. En ook tijdens de coronatijd, dat we dus niet meer konden naar de mis gaan, waren we daar af en toe wel eens beu van voor de tv te zitten. En dan gingen we naar Banneu en daar konden we in open lucht met de vieringen nog mee. Ja. Voor eens een afwisseling tussen altijd voor die tv zitten.
0: Ja.
2: Dus, en dan ga je uitstappen. Dan
3: gingen we eens naar Borin.
2: Dan ging we ook al eens Luxemburg de grens over voor vol te doen.
0: Ja, absoluut.
2: Dag uitstappen.
3: Het was gewoon een dag uitstappen en naar Banneu.
2: We zijn nu nog in Banneu geweest, vorige week. En,
3: voor de zaterdagviering, voor de zondag met een oudejaarsavond. Er was in de namiddag een mis. Want meestal zijn de missen allemaal 's avonds en dan moet om tafel gaan. Als je in een hotel bent. Ja. 's morgens hetzelfde. Dus en daar waren ze missen om zaterdag, zondag om 4 uur in de namiddag. Dat past gewoon.
0: Zeg Robert en Maria, ik dank jullie van ganser harte dat jullie me even nog te woord hebben gestaan. En blijf zeker luisteren naar Radio Maria, zou ik zeggen.
3: Ja,
2: dank u wel. We wensen u het allerbeste.
0: Dank u wel. En nog een hele fijne dag. Hè.
3: Ja, voor u ook.
0: De pracht van de kunstcollectie van het Maagdenhuis komt u reeds tegemoet van zodra u het Maagdenhuis binnenstapt. Op de plaats waar ik Joke mocht interviewen, hingen reeds een aantal prachtige schilderijen. Vervolgens gaat u binnen in een soort van grote ontvangstruimte die ook wel de schoonheid van het oude gebouw in de verf zet. Opnieuw met heel wat verschillende kunstwerken die men hier kan bewonderen. Een leuk detail en een leuke touch aan het bezoek van het Maagdenhuis, ook heel modern, is een schilderij waar een figuur, een van de meisjes, zo gezegd, die hier hebben verbleven, je toespreekt vanuit het schilderij. Een verrassend element wanneer je zo binnenkomt in de ontvangstruimte. Van daaruit gaat het richting de voormalige kapel, waar je verschillende zaken kan zien. Je kan wat meer over de geschiedenis van het Maagdenhuis ontdekken. Maar je vindt er bijvoorbeeld ook de borden en lepels die de meisjes gebruikten in de eetzalen. Je vindt er ook een weergave van 4 bijzondere papkommen uit een reeks van 63 originele Majolica papkommen. Uit het derde kwart van de 16e eeuw. De reeks is erkend als een Vlaams topstuk. De kommen kwamen in het bezit van het armenbestuur, maar werden vermoedelijk niet door de kinderen zelf gebruikt, want die gebruikten tinnen eetgerei. Toch zeker de moeite om die 4 papkommen te bewonderen. Een mooi pronkstuk in de collectie van het Maagdenhuis. Verder leren we ook meer over wat zij aten en dronken bijvoorbeeld. In december, op de tweede zondag na Sint Barbara, geven de 2 nieuwgekozen aalmoezeniers, anno 1676, de pappen aan de kinderen in de godshuizen. En die pap bestaat uit zoete melk en wit brood. Die dag komen de frères, de aalmoezeniers, en heilige geestmeesters, die elkaar broer en zuster noemen, naar de godshuizen. De regent en zijn vrouw zien erop toe dat in de herenkamer de tafel met lepels, vorken, messen, borden, tafellaken en servetten gedekt is. De regent moet op zijn kosten zorgen voor een hesp, een gerookte tong, een schotel met beschuit, suiker en andere koekjes, witbrood en tarwebrood en enkele flessen Franse wijn en 4 potten Frontignac-wijn. Als de zusters en frères vertrokken zijn, mogen de kinderen, meiden en knechten in de kamer en de regent zal er vervolgens voor zorgen dat er voor hen ook nog wat wijn overblijft. Meer dan de helft van de uitgaven van het Maagdenhuis gaat naar voeding en drank. En dat is veel, maar op zich niet vreemd voor die tijd. In de rekeningen staan uitgaven voor erwten, bonen, spruiten, rapen, kolen en sop, kappers en differend groen. Als fruit koopt moeder Anna appelen, krieken, peren, araniappelen en lamoenen. Een soort sinaasappelen en citroenen waren dat. En deze laatste zijn in die periode een teken van een rijke keuken. Net als van grote hoeveelheden zoete melk en botermelk en vis, die ook in de rekeningen vermeld staan, is het niet duidelijk of dit eigenlijk voor de meisjes bestemd is. Zij eten immers doorgaans roggebrood met pap. Moeder vermeldt wel expliciet 2 tonnen mosselen voor de meisjes. Op dat moment een ingrediënt van eerder een magere keuken. Hoe het ook zij, in een tijd zonder koelkast of diepvriezer eet men veel gezouten of gedroogde vis, zoals stokvis, droge haring of aberdaan, gezouten en gedroogde kabeljauw. Rond Sint Maarten, 11 november, worden 6 ossen en 6 varkens geslacht. Om vlees lang te kunnen bewaren, moet men het zouten, drogen, pekelen of roken. En op het aankoperslijstje zien we verder olie, azijn, wijnazijn, mosterd, suiker en zout. Ook kruiden en specerijen, zoals gember, kaneel, kruinoten, nootmuskaat dus, en different kruid en zoethout. Bij de greef, half vasten, krijgen de kinderen vijgen en krenten. De meisjes drinken melk en bier. Bier is bij de bereiding gekookt en daardoor gezonder dan het in Antwerpen beschikbare, meestal verontreinigde water. En dus qua eetgerei ook die indrukwekkende papkommen die men hier kan bewonderen. Op een van de schilderijen zien we ook een schoolmeester lesgeven. Moeder koopt galnoten en gom om inkt te maken. En naast de leerboeken en bitprentjes koopt ze ook nog brevieren en een almanak. Het was ook een werkhuis. Op de schilderijen zijn de weesmeisjes aan het naaien, aan het kantklossen, wassen of bezig in de keuken. De rekeningen van het maagdenhuis leren ons dat de meisjes werken met garen en linnen. Dat zijn textielwaren gemaakt van vlas. Anna van Ophoven betaalt anderen om vlas te hekelen, garen te twijnen, lijnwaad te weven, bleken en verven en om nettekens te verven. Ze koopt 2 dozijn kammen en laat spinnenwielen repareren, waaruit we mogen afleiden dat de meisjes mogelijk vlaskammen en dat ze zeker draad spinnen. Het zijn activiteiten die we niet zien op het schilderij. Moeder koopt ook nog minstens 8000 naalden en 4 dozijn koperen vingerhoedjes. Indrukwekkend om in de voormalige kapel rond te wandelen. Gaan we even naar buiten, dan komen we terecht op de even indrukwekkende binnenkoer, heel pittoresk. Antwerpen heeft namelijk nog enkele prachtige binnenkoeren uit de 16e en 17e eeuw. Deze van het museum Planta Moretus zal misschien wel de bekendste zijn. Maar in de materiaalkeuze zien we een afwisseling met zand en baksteen. Kruisvensters zijn een typisch fenomeen van deze renaissance architectuur in Vlaanderen en dat zien we ook hier bij het Maagdenhuis. Gedurende de tweede bouwperiode van het weeshuis in 1634 werd het meisjesweeshuis met deze binnenplaats uitgebreid. Het Caritasmonument en het Latijns gedenkschrift onder de vensterramen getuigen nog van deze verbouwing. De voornaamste kunstwerken die we zien zijn het beeld van Houten Clara, anoniem, en de naamlijsten en 3 luiken van de aalmoezeniers, beide daterend uit de 17e eeuw. En dat is dus te bewonderen op de binnenkoer van het Maagdenhuis. En dat alles met prachtige klanken die we mogen beluisteren. En die door een druk op de knop, die men naast het beeld kan terugvinden aan de ingang, kan je genieten van hemelse muziek. En dat brengt u ook helemaal in de sfeer van de historiciteit van dit gebouw. Je kan zo verder gaan om nog wat meer over de geschiedenis van de jeugdzorg in de afgelopen 600 jaar te ontdekken. Dat was ook onderdeel van de expo. En ga je terug naar binnen, dan zag je ook de voorbeelden zeg maar, van enkele van de kamers waar de meisjes verbleven. Tijd voor ons om het Maagdenhuis achter ons te laten. En we gaan even naar de botanische tuin. Die ligt hier niet zo ver van. En daar heb ik een ontmoeting met een goede vriend en een bijzonder gesprek.

En zo, dierbare medepelgrims, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Deze tweede aflevering van onze pelgrimstocht door Antwerpen. Een volgende keer dus gaan we onze goede vriend Toby tegemoet en gaan we ook met hem gesprek in de botanische tuin. Zo ontdekken we nog meer over die bijzondere gemeenschap die we reeds mochten ontmoeten in onze eerste aflevering. Van daaruit verkennen wij verder Antwerpen en wij nemen u zeer graag mee. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam.

0: Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag zullen we lezen in het boek van de profeet Jona, de laatste verse, dat is hoofdstuk 4, van vers 5 tot en met 11. Jona ging de stad uit en aan de oostkant van de stad gekomen ging hij zitten. Hij maakte een loofdak en ging daaronder in de schaduw zitten, kijken wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer God een ricinusboom opschieten, boven Jona uit, om zijn hoofd schaduw te geven en hem zo van zijn wreveligheid te genezen. Jona was opgetogen over de ricinusboom. Maar toen beschikte God het zo dat er de volgende dag in alle vroegte een worm kwam die de boom aanvrat, waardoor hij verdorde. Bovendien beschikte God dat, zodra de zon was opgekomen, een verzengende oostenwind opstak. En de zon stak zo hevig op Jona's hoofd dat hij uitgeput neerzonk. Hij verlangde te sterven en zei: "De dood is mij liever dan het leven." Maar God vroeg aan Jona: "Is er wel een reden om zo nijdig te zijn over de ricinusboom?" Hij antwoordde: "Ja, ik heb reden om door en door nijdig te zijn." Daarop sprak de Heer: "U bent begaan met de ricinusboom, waarvoor u niets hebt gedaan en die u niet hebt opgekweekt. Die boom die tussen de ene nacht en de andere is opgeschoten en vergaan. En zou ik dan niet begaan zijn met Nineveh, de grote stad, waar zoveel mensen wonen, meer dan 12.000-tallen mensen, die het verschil tussen hun rechterhand en hun linkerhand niet weten, en ook nog zoveel dieren.

0: De passage die we vandaag hebben gelezen bij de profeet Jona is het slot. Er is een open einde, want God stelt op het einde nog een vraag. Een vraag aan Jona, die als profeet God kent en als profeet dienst moest doen, een missie moest doen om de bekering te preken van het volk in Nineveh. En de vraag is, moest ik dan geen medelijden hebben met dat volk die zo ver weg leefde van mij? Moest ik hen niet willen redden? Moest ik er niet om begaan zijn? En de vraag wordt gesteld, maar er volgt geen antwoord meer. Dat wil dus zeggen dat wij degene zijn die een antwoord moeten geven. Dat God ons eigenlijk een vraag stelt. En dat is in heel het boek van Jona eigenlijk een verhaal voor een ieder van ons met een vraagstelling. Is het niet beter dat God barmhartig is voor een ieder? In plaats van een straffende God te zijn? En we hebben het gelezen dat Jona een voorafspiegeling is van Jezus Christus zelf, die gekomen is om iedereen te redden. Of men nu naar Tarsis vlucht, of naar het oosten gaat, naar de grote stad Nineveh, door de passage van Jona worden mensen gered. En dat zien we in Jezus Christus natuurlijk ten volle. Hij gaat naar het volk van Israël, maar hij stuurt ook zijn apostelen door naar de heidenen. En zo komt het dat Jezus Christus eigenlijk de vervollediging is van dit verhaal. In Jezus Christus zien wij de mogelijkheid om iedere mens, de gehele mensheid, te laten redden door zijn offer dat hij heeft gebracht. En vandaag nog zijn wij daar soms onszelf niet van bewust, dat Jezus Christus wel degelijk is gekomen voor iedere mens. En hij wil dus dat iedereen gered wordt. Of dat ook gebeurt, dat is een open vraag. Maar dat er die wens is om iedereen te redden, dat is een zekerheid. En daarom ook die slotvraag, die vandaag gelezen wordt bij het boek Jona. Moest ik geen medelijden hebben met het volk in Nineveh, die zo goddeloos was? Maar voor God die vraag stelt, aan een ieder van ons, maar ook aan Jona, is er nog die passage van die boom. Jona zet zich neer om te kijken wat er met de stad zal gebeuren van Nineveh. Maar Nineveh had zich bekeerd en dus God zal zich weerhouden van een straf. En Jona is niet tevreden met het besluit van God om barmhartigheid te tonen. En God stelt de vraag aan Jona, is er wel een reden om nijdig te zijn? En die vraag wordt zelfs twee keer gesteld. De eerste keer was in vers 4 van hoofdstuk 4. En nu nogmaals, is er wel een reden om nijdig te zijn? En Jona antwoordt, ja, ik heb reden om door en door nijdig te zijn. Jona is niet verlost van die zekere vorm van jaloezie voor de mensen die zich bekeren en die barmhartigheid ondervinden van God. En daarvoor geldt die passage van die boom. Gods barmhartigheid geldt voor iedereen. Want er wordt aan Jona iets gegeven waar hij niets voor moet doen. Er wordt aan hem iets gegeven, namelijk een boom die hem schaduw bezorgt, die hem beschermt van te veel hitte, die hem beschermt om goed te kunnen leven. Maar als die boom dan ineens wordt weggenomen, dan is Jona eigenlijk kwaad op God. Maar die boom wordt weggenomen niet om Jona te pesten, maar net om een teken te geven. En Jona begrijpt het nog niet. Jona ziet niet in dat God werkt doorheen de tekenen van de tijd. Ook in een persoonlijk leven. En dat is niet om ons te pesten, maar dat is eigenlijk om ons te testen. Kiezen wij nu echt voor het leven of niet? En Jona kiest eigenlijk nog niet voor het leven, want hij blijft nijdig. Hij leest niet de tekenen van de tijd. In Jezus Christus zullen wij de vervolmaking vinden van die persoon van Jona. Want Jezus Christus heeft het gezegd. Het enige teken dat gegeven zal worden, is het teken van Jona. En in Jezus Christus wordt dat teken duidelijk. Zeker, we hebben dat gezien met Jona, die 3 dagen verblijft in de buik van de vis, zoals Jezus Christus zal verblijven in zijn graf. Tot op de 3e dag, wanneer hij zal verrijzen en wanneer hij tot leven komt, wanneer hij het leven geeft aan in ieder van ons. We hebben dat teken van Jona ook gezien in de missie zelf van Jona. Wanneer Jona gestuurd wordt naar het allerdiepste, zowel op de boot, wanneer hij de matrozen en de andere personen op de boot zal bekeren, maar ook wanneer hij naar Nineveh gaat, naar een goddeloze stad. De missie van Jona is duidelijk. Hij moet naar het diepe gaan, om zo de mens terug naar boven te halen. In Jezus Christus zien we dat vervolmaakt. Jezus Christus gaat tot de diepte ter helle, zoals we zouden zeggen, in de geloofsbelijdenis. Hij gaat volledig naar beneden om de mens terug naar boven te tillen. Zie daar het teken van Jona, gegeven in Jezus Christus. En hier zien we nogmaals een Jona die nijdig is, maar Jezus Christus zal dat vervolmaken. Want hij had kwaad kunnen zijn voor zijn lijden op het kruis. Maar Jezus Christus is niet nijdig. Hij zegt op het einde, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En zo zien we in Jezus Christus de verbetering, de vervolmaking. We zien in Jezus Christus wat er eigenlijk had moeten gebeuren met Jona. Jona had gelukkig moeten zijn en niet nijdig voor de bekering van Nineveh. In Jezus Christus kunnen wij ons daarom verheugen, want de redding gepredikt door Jezus is niet alleen voor 1 volk, maar is voor de gehele mensheid, vanaf het begin van de schepping tot op de dag van vandaag en de komende jaren en eeuwen die zullen volgen. Jezus Christus wil dat iedereen gered wordt. En het teken van die boom toont ons aan dat God geeft en soms ons test, opdat wij werkelijk bewust zouden kiezen voor het leven en niet voor de dood. Jona daarentegen kiest op het einde nog voor de dood. Ik zou liever sterven dan leven. En hoe het met hem afloopt, we weten het niet. Het blijft een open einde, zoals we reeds zeiden, maar dat is een einde dat ook voor ons nog open ligt. Ook in ons persoonlijke leven moeten wij nog bewust kiezen voor het leven. Zeer speciaal wanneer Jezus zegt, ik ben het leven. Wie in mijn woord gelooft, zal leven in eeuwigheid. En daar kunnen wij dus een antwoord op geven, op die vraagstelling van God helemaal op het einde. Zijn wij bereid om Gods barmhartigheid te ontvangen? Dat is de vraag. Leggen wij ons vertrouwen in een God die liefde is, die rijk is aan liefde, toegevend, genadig en barmhartig. Want dat is onze God. En dat hebben we vandaag kunnen lezen bij het einde van het boek van de profeet Jona. We lezen nogmaals hoofdstuk 4 van boek Jona, versen 5 tot en met 11. Jona ging de stad uit en aan de oostkant van de stad gekomen ging hij zitten. Hij maakte een loofdak en ging daaronder in de schaduw zitten kijken wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer God een ricinusboom opschieten boven Jona uit om zijn hoofd schaduw te geven en hem zo van zijn wrevelijkheid te genezen. Jona was opgetogen over de ricinusboom. Maar toen beschikte God het zo dat er de volgende dag in alle vroegte een worm kwam die de boom aanvrat, waardoor hij verdorde. Bovendien beschikte God dat, zodra de zon was opgekomen, een verzengende oostenwind opstak. En de zon stak zo hevig op Jona's hoofd dat hij uitgeput neerzonk. Hij verlangde te sterven en zei, de dood is mij liever dan het leven. Maar God vroeg aan Jona: is er wel reden om zo nijdig te zijn over de ricinusboom? Hij antwoordde: ja, ik heb reden om door en door nijdig te zijn. Daarop sprak de Heer: u bent begaan met de ricinusboom, waarvoor u niets hebt gedaan en die u niet hebt opgekweekt. Die boom die tussen de ene nacht en de andere is opgeschoten en vergaan. En zou ik dan niet begaan zijn met Nineveh, de grote stad waar zoveel mensen wonen, meer dan 12.000 mensen, die het verschil tussen hun rechterhand en hun linkerhand niet weten, en ook nog zoveel dieren?
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We staan vandaag stil bij een interview die we hebben gehad tijdens de Mariathon met priester Carlo, onze eigen programmadirecteur. Hij vertelde in dat interview over wat de wereldfamilie eigenlijk is. Hij is sinds kort in het bestuur van de wereldfamilie van Radio Maria. Wat houdt dat in? Wie zijn al die leden van het bestuur? Wel, dat heeft hij ons allemaal verteld. En vandaag luisteren we samen terug naar een fragment uit dat interview. Wie is de wereldfamilie? Wat is de wereldfamilie? En wie zit er allemaal in het bestuur? En wat zijn de specifieke taken van onze eigen priester Carlo?
1: Wel, we zijn met 12 personen in het bestuur van die wereldfamilie van Radio Maria. En die 12 personen zijn eigenlijk een vertegenwoordiging van alle continenten. Radio Maria is aanwezig op alle continenten, is aanwezig in o zoveel landen. En we hebben in de eerste plaats een voorzitter. En de voorzitter, Vittorio Vicardi, is een Italiaan en hij is voorzitter van die wereldfamilie van Radio Maria. En dat doet hij nu al verschillende jaren. Hij is eigenlijk de opvolger van de stichter van de wereldfamilie van Radio Maria. En dat was Emanuele Ferrario, die gestorven is in 2020. Vittorio Vicardi is dus de huidige president, de voorzitter. Hij is ook en tevens de voorzitter van de organisatie Radio Maria Italia. Dus hij heeft eigenlijk een dubbele taak. In de eerste plaats is hij de voorzitter dus van die moederradio, Radio Maria in Italië, en dan ook van alle organisaties van de wereld, de wereldfamilie. Dan hebben we een vicevoorzitter of voorzitster. Zij is Alicia Del Cid en komt uit Guatemala. En verschillende van ons zullen haar wel al eens hebben ontmoet of gehoord via de radio, voornamelijk in het programma De Wereld van Radio Maria. En naast deze twee personen, de voorzitter en vicevoorzitter, zijn er nog 10 leden in het bestuur. En dat bestuur komt verschillende keren per jaar samen, heel soms ook gewoon via videoconferencing, maar ook soms echt fysiek in Erba, de hoofdzetel van Radio Maria. En van waar komen de leden? In de eerste plaats uit Italië, en dat is Pater Livio. Pater Livio uit Italië, natuurlijk de stichter van Radio Maria Italië, en die dan samen met Emanuele Ferrario de wereldorganisatie heeft opgericht. Dan gaan we naar het noorden van Amerika en hebben we Carlo Di Maggio. Hij is de voorzitter van Radio Maria in de Verenigde Staten en is lid van de wereldfamilie. Dus we hebben dan eigenlijk vertegenwoordigd de Verenigde Staten. We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria Mexico. Dan hebben we de voorzitter van Radio Maria in Duitsland, en dat is Radio Horeb. We hebben ook de voorzitter van Spanje, van Radio Maria in Spanje. Dan hebben we de priester van Radio Maria Congo. En dan hebben we de voorzitter van Radio Maria Tanzania, voor het continent van Afrika. We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria India. En we hebben de voorzitter van Radio Maria Nazareth, of eigenlijk de Radio Maria die in Israël aanwezig is. En dan hebben we ook mezelf als programmadirecteur van Radio Maria in ons land, België, maar ook sinds dit jaar de programmadirecteur van Radio Maria in Franstalig Zwitserland. U ziet vertegenwoordiging dus van Amerika door Mexico en de Verenigde Staten. Vertegenwoordiging van Europa door België, Duitsland, Spanje en Italië. En vertegenwoordiging van Afrika door Congo en Tanzania. En vertegenwoordiging van Azië en daarbij ook Oceanië gerekend door de landen India en het Midden-Oosten, Israël.
0: En dan gaan we het zo dadelijk ook hebben over uw werk in Zwitserland voor het Franstalig deel, want het is vanuit de wereldfamilie van Radio Maria dat u natuurlijk naar daar bent gestuurd.
1: Dat klopt eigenlijk. Het is ook binnen dit bestuur dat ik zelf wat fungeer als vertegenwoordiger voor alle Radio Maria's in Europa en dan voornamelijk voor het editoriale deel. Vermits pater Livio, eigenlijk ook omdat hij een zekere leeftijd heeft, niet meer zo goed naar de andere Radio Maria's kan gaan, is die vertegenwoordiging ook aan mezelf gegeven. Hiervoor heb ik eerst en vooral de taak om ook Radio Maria in Franstalig Zwitserland te doen. En ondertussen zijn er ook al uitnodigingen gekomen van andere Radio Maria's in Europa om die te gaan bezoeken, om daar zelfs retraites te gaan preken voor bijvoorbeeld enkele vrijwilligers die in die landen aanwezig zijn. Zo is er een retraite gepland in september in Kroatië voor alle vrijwilligers van Radio Maria Kroatië. En daar zal ik naartoe gaan om die retraite in een weekend te preken.
0: En we gaan het natuurlijk ook nog hebben over Radio Maria in Zwitserland, de Franstalige kant, Radio Maria Suisse Romande. En daar, Prinser Carlo, bent u sinds september ook directeur. Hoe zit het met Radio Maria in Zwitserland en waarom bent u daar eigenlijk ook nog programmadirecteur?
1: Ja, eigenlijk gaat het daar heel goed. In het begin was het wel wat moeilijk, want Radio Maria Zwitserland had eigenlijk een interne crisis. Het ging daar niet zo vlot. Ook financieel waren er eigenlijk wel wat problemen, omdat ze niet onafhankelijk waren. En dus hebben ze gevraagd aan mezelf om daar eigenlijk een structuur te brengen. Dat wil wel zeggen dat de wereldfamilie ergens erkent dat er wel een structuur aanwezig is in Radio Maria België. En dat klopt, we zijn vrij goed gestructureerd wat programmatie betreft, wat inhoud betreft ook en wat team betreft. Het team dat hier werkt, alle medewerkers, vaste medewerkers, vrijwilligers, zijn goed georganiseerd. En dat wordt gevraagd om dat over te brengen in Zwitserland, het Franstalige, die dan eigenlijk een beetje in problemen was. Ook financieel, zoals ik zei, en daarom is het ook tijdens deze Mariathon een project van de wereldfamilie van Radio Maria om daar toch te investeren. Velen van ons zullen misschien denken, maar Zwitserland toch wel meestal gekend als een wat rijker land, en dat klopt eigenlijk wel. Maar natuurlijk, om daar echt van start te gaan, en we noemen dat een start of een herstart, omdat er wat problemen waren, is het goed om daar in de eerste plaats echt vertrouwen te creëren bij de mensen en bij de luisteraars. Om die groep van luisteraars ook echt te vergroten. En daarom is het belangrijk om daar nu te investeren, omdat we ervan overtuigd zijn ook dat die investering zal opbrengen en ook voor die organisatie van de wereldwijde Radio Maria's. We zijn ervan overtuigd dat uit Europa heel veel steun gaat komen en al komt voor die projecten in Azië en Afrika. Maar als we ook investeren in de projecten in Europa, dan is dat natuurlijk voor de toekomst zeer goed, omdat we dan een basis opbouwen ook om andere en nieuwe projecten te kunnen steunen ergens anders in de wereld. En dus, ja, Radio Maria, het Franstalige in Zwitserland, is ook een project van de wereldfamilie en we zijn daar zeer dankbaar voor. Dankbaar ook voor uw steun die daarvoor gegeven wordt, omdat die steun zeker 100-voudig terugkomt.
0: En de steun dat er gevraagd wordt is eigenlijk om de dagelijkse kosten te kunnen financieren, hè? Want dat is eigenlijk het probleem bij sommige radio's. We zien dat vooral in West-Europa, denk ik. Zwitserland nu ook. Portugal heeft ook enkele problemen samen met Engeland om net te geraken aan een 0-0-operatie, zoals wij dat zeggen.
1: Het klopt, hè? Het zijn de dagelijkse kosten en tegelijkertijd ook wel een beetje technisch, hè? Er is wel heel wat technisch materiaal die vernieuwd moet worden. We denken gewoon aan de computers, mengpanelen eventueel, echt het audiosysteem. Wetende dat Zwitserland sowieso ook een duur land is. Dus de kosten liggen daar soms hoger, zeker wat personeel betreft. Dus die dagelijkse kost is sowieso hoger. En tegelijkertijd komt er daar ook bovenop dat we wel heel wat moeten vernieuwen van het materiaal aanwezig in de studio's.
0: Ja, want kwaliteit is natuurlijk zeer belangrijk, beste luisteraar. Als je alleen maar gekraak hoort en dat soort dingen, dan is het ook niet
1: zeker
0: speciale...
1: in onze landen, dat klopt. Hè. De kwaliteit, de luisteraars verwachten dat. Laten we gewoon even een kort voorbeeld geven. Vorige week was er een luisteraar die een mail stuurde met een opmerking dat er misschien wat slechtere kwaliteit was op een bepaald moment. We hebben dan kunnen uitzoeken dat dat probleem misschien bij die persoon even lag, omdat het radiootje niet meer zo goed werkt en zo verder. Maar wij merken wel heel veel bij luisteraars dat de kwaliteit van groot belang is. En u hebt alvast groot gelijk, beste luisteraar. Wij waken erover om zo goed mogelijk de kwaliteit te bevorderen van het radiomaken, om de duidelijke boodschap van het evangelie ook effectief technologisch op een duidelijke manier bij u te brengen. Dus u hebt groot gelijk. En als er ooit een keer een probleem is, dan moet u dat zeker aan ons doorgeven, zodat wij voor een oplossing kunnen zoeken. Maar het klopt, hè. In alle landen, zeker in Europa, wordt de kwaliteit wel degelijk gewaardeerd. En daar moeten wij voor zorgen. En daarvoor is er een investering in goed materiaal, eigenlijk het beste materiaal nodig.
0: En u voelt het misschien zelf, beste luisteraars, als u bijvoorbeeld 10 jaar geleden een telefoon had gekocht, wel, dan is die ondertussen al heel verouderd, want dat is nu eenmaal zo met al dat technisch materiaal. Ik denk, Perse Carlo, als ik zeg, ja, de computers die we bijvoorbeeld hebben in Portugal, die zijn eigenlijk al 10 jaar oud, ja, voor audioprogramma's, voor radio te maken, begint dat al gevaarlijk worden. Dan kan het wel eens uitvallen en niet meer opstarten.
1: Ja, en hetgeen u zegt is geen fantasie, maar het is werkelijkheid. Die computers bestaan ook soms al 10 jaar. En dat vertraagt met een software, met een programma, die toch gevorderd is op een goede manier om beter kwaliteit van radio te geven. Maar als dat allemaal draait op oude computers, vertraagd dus, ja, dan komen er vaak grote problemen. En dat was het geval ook in Zwitserland. En daar moet nog veel gebeuren.
0: En u hoorde een fragment, beste luisteraars, uit een interview met priester Carlo over zijn werk binnen het bestuur van Radio Maria en voor Radio Maria Zwitserland, Radio Maria Suisse Romande in het bijzonder. We gaan er even tussenuit met wat muziek en zo dadelijk zijn we bij u terug met nieuws uit de wereld van Radio Maria.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We brengen, zoals beloofd, nog wat nieuws vanuit de wereld van Radio Maria. En we gaan over naar Radio Maria Nigeria. Nieuws van begin juni. Het was een belangrijke dag voor Radio Maria Nigeria en voor de grote Radio Maria-familie wereldwijd. Aangezien de voorzitter van de wereldfamilie, Vittorio Vicardi, een officieel bezoek bracht aan het hoofdkantoor van Radio Maria Nigeria. Daarmee werd de band versterkt tussen de internationale structuur van de vereniging en haar Nigeriaanse afdeling, een van de meest dynamische en veelbelovende op het Afrikaans continent. Bij zijn aankomst werd de voorzitter Vittorio Vicardi hartelijk verwelkomd door de voorzitter van Radio Maria Nigeria, Raphael Jude, de directeur van het station, pater Sylvanus Amé, evenals door personeelsleden, medewerkers en de vele vrijwilligers die dagelijks de missie van de radio in het land ondersteunen. De ontmoeting vond plaats in een sfeer van broederlijkheid en gedeelde doelstelling en bood de gelegenheid om de ontwikkeling van Radio Maria op het Afrikaans continent te bespreken. U moet weten, beste luisteraars, Afrika is een van de continenten waar Radio Maria blijft groeien, zowel wat betreft het aantal luisteraars als door de opening van nieuwe frequenties en zendcentra. Tijdens een interview, dat werd afgenomen in het kader van het bezoek, benadrukte voorzitter Vittorio Vicardi dat Radio Maria vandaag de dag een fundamenteel instrument is voor evangelisatie, christelijke vorming en de bevordering voor vrede. De voorzitter van de wereldfamilie sprak zijn waardering uit voor de vooruitgang die Radio Maria in Nigeria heeft geboekt en benadrukte daarbij het enthousiasme van de lokale gemeenschappen en de genereuze inzet van de vrijwilligers. De uitbreiding van Radio Maria in Afrika blijft een bron van grote hoop voor onze gehele wereldfamilie, zei Vittorio Vicardi. Door middel van gebed, de verkondiging van het evangelie en christelijke getuigenis streven wij ernaar bij te dragen aan de opbouw van een rechtvaardigere en meer verzoenende samenleving, waarbij wij een boodschap van vrede brengen in een wereld die wordt gekenmerkt door zoveel spanningen en conflicten. Het bezoek werd afgesloten met een moment van gebed en dankzegging, waarbij de toekomst van de radio in Nigeria en over de hele wereld werd toevertrouwd aan de Heilige Maagd Maria. Het zal door de gemeenschap van Radio Maria Nigeria worden herinnerd als een gelegenheid die extra aanmoediging bood om het werk van de evangelisatie met enthousiasme voor te zetten via uitzendingen en nieuwe digitale platforms. En we gaan verder met ons kort nieuws vanuit de wereld van Radio Maria, beste luisteraars. En we gaan naar Radio Maria in Paraguay. Eind mei kregen we het volgend bericht binnen. Op 16 en 17 mei vond een intense Mariaanse viering plaats. Een speciale viering voor Onze Lieve Vrouw tijdens de Expo Maria op Plaza Libertad in Mariano.

van de katholieke radio ondersteunen. Met enthousiasme en een voortdurende aanwezigheid gaven zij meevorm aan het evenement door de evangeliserende missie van Radio Maria uit te dragen en de deelnemers bewust te maken van het belang om de radio op een concrete manier te ondersteunen. En tijdens de vele live-uitzendingen werden talrijke getuigenissen en geloofservaringen gedeeld door leden van het Legioen van Maria en andere kerkelijke bewegingen die aan het evenement deelnamen. Hun verhalen onderstreepten hoe Radio Maria voor veel mensen een bron van hoop, geestelijke steun en nabijheid blijft te midden van de dagelijkse uitdagingen. Het initiatief bood tevens de gelegenheid om luisteraars en pelgrims aan te moedigen bij te dragen aan de Mariathon, de grote solidariteitscampagne die de activiteiten van Radio Maria wereldwijd ondersteunt en de oprichting mogelijk maakt van nieuwe radiostations in landen waar Radio Maria nog niet aanwezig is. En de Mariathon is ook heel die maand mei verder gezet en heeft heel de gemeenschappen betrokken en luisteraars ook in een weg van vrijgevigheid en verbondenheid. En geïnspireerd door de geest die deze missie bezielt, blijft Radio Maria Paraguay iedereen eraan herinneren dat liefde de sleutel tot de overwinning is. Een geslaagde meimaand voor Radio Maria in Paraguay. Een geslaagde meimaand voor zoveel Radio Maria's wereldwijd. En dan moeten we het zeker vast nog hebben, beste luisteraars van Radio Maria, over Radio Maria in Spanje. Zoals u weet, beste luisteraars, zijn er zoveel luisteraars die dankzij Radio Maria eigenlijk verbonden zijn rechtstreeks met het bezoek van Paus Leo in Spanje. En via Radio Maria dus kunnen ze alles volgen. Live-uitzendingen, eucharistievieringen, samenkomsten, toespraken, alles kunnen ze volgen. En wij lezen op de Facebookpagina en natuurlijk ook op de website van Radio Maria Spanje vele intenties, vele boodschappen, vele dankbare luisteraars die zo blij zijn dat Paus Leo op bezoek is in hun land. En we luisteren, beste luisteraars, naar een kort geluidsfragment. En wat u gaat horen zijn zeer gelukkige Spaanse zusters met affiches en al op weg om de paus te gaan ontmoeten.

0: en u hoorde, beste luisteraars, een 20-30-tal, als ik het zo goed kan zien, zusters die al dansend onderweg zijn naar het stadion Bernabeu. Want daar ging paus Leo de Eucharistieviering vieren. Een bijzonder moment voor de katholieke kerk in Spanje, beste luisteraars, voor onze broeders en zusters, collega's, luisteraars van Radio Maria. We gaan ze in de komende dagen zeker nog opbellen en jullie doorgeven, beste luisteraars, wat dat hen doet om de paus te ontvangen. Op verschillende sociale media, waaronder Facebook, deelt Radio Maria verschillende interviews, deelmomenten, gebedsmomenten. En ik stel voor dat we even luisteren naar een kort interview met een Franciscaanse broeder, broeder Pablo. En hij is een Argentijnse Franciscaan conventueel die in Astorga woont. En hij vertelt aan de luisteraars van Radio Maria Spanje hoe hij het bezoek van paus Leo XIV aan Spanje beleeft. Luister even mee.
1: Buenos días, soy Fray Pablo, Franciscano conventual. Estoy aquí por la visita del Papa. Estoy viviendo en Astorga en este momento y he venido exclusivamente para poder acompañar

0: esta maravillosa visita del Papa en España. Yo soy argentino, pero bueno, también con esta expectativa de que en noviembre nos visitará nuestro país también. Así que en todos estos días en que he acompañado un poco desde la vigilia, ayer en la misa, y bueno, yo hoy aquí junto a la Fundación de la Iglesia Necesitada, que estaban esperando la llegada a la Anunciatura del Papa, siempre con mucha alegría, por supuesto.
1: En broeder Pablo vertelt hoe blij is voor deze prachtig bezoek van Paus Leo aan Spanje, zelf uit Argentinië. En hij hoopt dat Paus Leo ook op bezoek gaat komen in Zuid-Amerika, in Argentinië. Maar hij is zo dankbaar dat de paus tot in Spanje komt, dat hij al veel mooie dingen heeft gezegd en dat hij zeer dankbaar is. En zo, beste luisteraars, als u zelf nog wat beelden wil zien, aarzel niet om te kijken op de sociale media van Radio Maria España, Radio Maria Spanje. En natuurlijk blijf luisteren naar Radio Maria, want in onze uitzendingen van Radio Vaticaan komen we daar ook zeker op terug. En in de komende weken ook samen met de programmadirecteur van Radio Maria Spanje, maar ook de voorzitter van een van de grootste radio's in Europa. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden om te luisteren naar wat muziek. Zo dadelijk bidden we samen het Angelus. Vandaag zullen we dat doen samen met Radio Maria Italië. En dan zullen we nog een land trekken, een Radio Maria, waar we deze week voor zullen bidden. Blijf dus zeker luisteren. Zo dadelijk na de muziek zijn we terug.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Zoals gewoonlijk gaan we nog speciaal de komende week bidden voor een andere Radio Maria. En daarvoor gaan we nu de Heilige Geest kort aanroepen en een kaartje trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, de komende week gaan wij zeer speciaal bidden voor onze collega's en de luisteraars van Radio Maria in Brazilië. De hoofdstad van Brazilië, van de Federale Republiek van Brazilië, is Brasilia, met natuurlijk als grootste stad São Paulo. Er wonen zo'n 213.421.037 inwoners in Brazilië, waaronder 83,6% christenen. En van die 83% vermoedt men 56% katholieken. Een zeer gelovig land, een zeer katholiek land, beste luisteraars. En we gaan de komende week dus zeer speciaal bidden, beste luisteraars, voor Radio Maria in Brazilië. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering van De Wereld van Radio Maria.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Het gedicht Juni van priesterdichter Jan Hammenecker ontsluit grotendeels de inhoud van deze uitzending, waarin het heilig hart van Jezus, Maria en Gods lof de rozenmaand juni verweven zit met een klarinetkwartet en een celloconcerto, die instrumentale kleur brengen. Met dank aan het Gregoriaans, ook aan Carlo Rossini, Frans Krommer, Joseph Anaf, Robert Schumann, Georg Matthias Mohn en zelfs AI-muziek. Jan Hammenecker schreef in Hoger Streven van 1930 het gedicht Juni. Heer, ik wil zijn juni, maand van zon. Zon nog van lente, zon al van zomer. Mild nog, en toch al geweldig, juni. Mijn handen wit, maar verbruinend. Vlaams-Ethiopisch, gezond. Juni, machtige maand, hefboom der vruchten. Knoop van de stengels, aar van het koren. Bloeisel, gespeende vrucht. Juni, laat me dat zijn, zijn voor mijn ziel, zijn voor mezelf, zijn voor de zielen, ik, ja, ja, juni. Juni, gouden mond van de morgen, sprekende klaar over u, God. Geef me woorden van juni, van goud voor de zielen, Heer. Juni onder de maanden, het hart, het geweldige hart, dat fel stamt, aller wezens vooruit, uit lente naar zomer en volheid. Laat me dat zijn, juni, mogen mijn hart zielen uit lente stuwen naar zomer, naar volheid van liefde, tot u, God en uw goddelijk hart. En mooi sluit hierbij aan het Cor Jesu Sacratissimum, het Poolse kamerkoor uit Gdansk, de Schola Cantorum Gendanzensis, zingt volgende aanroeping. Heiligste hart van Jezus, ontferm u over ons. Gregoriaans, gevolgd door O Cor Jesu, O heilig hart van Jezus, van Carlo Rossini, een Italiaanse katholieke priester, dirigent en componist van liturgische muziek. Carlo Rossini leefde van 1890 tot 1975 en werkte in Pittsburgh, Pennsylvania, USA, als Scalabriaanse missionaris uit een orde die zorg verleende aan migranten en vluchtelingen, in Italië gesticht in het jaar 1887 door bisschop Giovanni Battista Scalabrini en later internationaal verbreid. In O Cor Jesu zingen les chanteurs Saint-Couer, O hart van Jezus, dat brandt van liefde voor ons, ontsteek ons hart met uw liefde, O hart van Jezus.

Maria, we zijn allemaal van jou en wil je lief hebben, zoals niemand je ooit heeft lief gehad. Met jou, op jouw weg, is onze tocht veilig. Met jou leidt elke stap naar het doel. En ook in de nacht ben je dicht bij ons. Je verandert elke angst in zekerheid. Jouw kroon van rozen, dat willen we zijn. Een kroon van kinderen, allemaal van jou. Jouw aanwezigheid in de wereld keert terug door ons heen als een lofzang zonder einde. Maria, we zijn allemaal van jou en willen je lief hebben, zoals niemand je ooit heeft lief gehad. Dit prachtige lied en gebed van Bernardina Bertarelli klinkt nu, luisteraar, vast bekend in de oren. Als vast kenwijsje, regelmatige jingle van Radio Maria, een prachtig strofisch lied ter ere van Maria. Hier in de volledige versie gebracht in Maria Vogliamo Amarti.

Beste luisteraars, de Tsjechische toondichter František Vincent Kramer, of in het Duits Frans Krommer, leefde van 1759 tot 1831. En als klassiek componist is hij onder klarinetisten bekend om zijn driedelig klarinetconcerto met symfonisch orkest. 15 jaar oud gaf zijn oom Anton Matthias Krommer hem zijn muziekopleiding als violist en organist te Turan in Moravië, gelegen in Tsjechië. In 1785 verhuisde Frans Krommer naar Wenen, doch in 1786 werd hij violist in het Hofconcertorkest van de hertog Stirum in Simontornia in Hongarije. En in 1790 werd hij concertmeester in de kathedraal van Pécs in Hongarije. Maar in 1795 keert hij terug naar Wenen en wordt er hertoglijk kapelmeester bij Ignaz Fuchs. En dit van 1798 tot 1810. En vanaf 1818 tot aan zijn dood werd hij de laatste officiële directeur van kamermuziek en hofcomponist van de Habsburgse keizer als opvolger van Leopold Kozeluch, een gekend klarinetcomponist. In dit kader beluistert u van Frans Krommer het klarinetkwartet met als vier delen: 1 het Allegro, 2 het Andante, 3 Minuetto en 4 Rondo. In een klarinetkwartet hoort u violen 1 en 2, dan de klarinet in vervanging van de altviool en dan de cello. Het Schubert Consort Amsterdam begeleidt klarinetist Henk de Graaf in het klarinetkwartet opus 83 in Simol Groot van Frans Krommer. U hoort nu eerst deel 1, het Allegro.

We zijn toe aan deel 2 Andante, of Gaande, in dit klarnetkwartet van Frans Krommer. Hierin hoort u het Schubert Consort Amsterdam, een klassiek ensemble dat bekend staat om kamermuziekuitvoeringen en opnames. Hier in samenwerking met klarinetist Henk de Graaf, waarvan u zeker al hebt genoten van diens sprankelende klarnetspel in deel 1 Allegro. Henk de Graaf werd geboren te Spakenburg in 1949... Hij is een Nederlands klarinetist, dirigent, componist, pianist, organist en radiopresentator. Henk heeft een edele toon en een sprankelende techniek. Het begon allemaal in het plaatselijk harmonieorkest van Boenschoten, Spakenburg. Mede door muzieklessen van zijn opa en oom. In 1975 werd hij solo-klarnetist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Philharmonisch Blazersensemble Aldaar. En 25 jaar lang doseerde hij klarnet aan het Rotterdams Conservatorium en nam ook een dertigtal muziekalbums op van bekende klarnetliteratuur. Deze gave klarnetist met edel timbre beluistert u nu in deel 2 Andante uit het klarnetkwartet opus 83 van Frans Krommer.

Frans Krommer verrast in zijn klarinetkwartet opus 83 met een elegant minuetto moderato e trio, deel 3 in klassieke stijl, evenals een bruisend rondo in deel 4. Het minuet en trio is een open dialoog tussen klarinet en strijkers, Mozartiaans getint in de gebruikelijke 3/4 maat en structuur minuet, trio, minuet. Geniet vooral van de prachtige klassieke kamermuziek. Het slotrondo in deel 4 biedt nog enkele speelse virtuose troeven in een leuk refrein, afwisselend met contrasterende strofen die de klarinetregisters van zeer laag naar tot zeer hoog tegenover elkaar uitspelen in het optimistische slot deel 4, het rondo. Loopjes, gebroken akkoorden en trillers sieren dit slot van klarinetkwartet opus 83 in C-mol groot of Bes van Frans Krommer. U hoort het Schubert Consort Amsterdam met de klarinetist Henk de Graaf.

Gregoriaans in beursang tussen mannen, vrouwen en solisten, boven een liggende toon of een bourdon, klinkt steeds prachtig. Hier in uitvoering van Cantus Mysticus in de hymne tot het Heilig Hart, in een oude kerkmodus, Cor Arca Legem Continens, heeft een mooie inhoud, een rijke tekst en delen die deze graag met u. O hart, ark die de wet bevat, niet van de oude dienstbaarheid, maar van genade, van vergeving en ook van barmhartigheid. Hart, heiligdom van het nieuwe, van het ongebroken verbond, een tempel heiliger dan de oude en een gordijn nuttiger dan de gescheurde. Gij, door naastenliefde gewond, een zichtbare wond, van een onzichtbare liefde, opdat wij de wonden mogen aanbidden. Onder dit symbool van liefde leed hij, bloedig en mystiek, beide offers die Christus de priester bracht. Wie zou de liefhebbende niet liefhebben? Wie vrijgekocht zou niet liefhebben en in dit hart kiezen voor de eeuwige tabernakels, eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, aan wie de macht, de eer en het koninkrijk voor eeuwig. Deze prachtige 18e-eeuwse hymne klonk bij de lauden op het feest van het Heilig Hart van Jezus.

De Capella Sancti Quintini uit Hasselt zingt onder leiding van Kurt Bickenbergs Maria Hagedoren op tekst van Jozef Anaf. Een lofzang op Maria waarbij de Hagedoren of Meidoren symbool staat voor Maria's zuiverheid en nederigheid. Kort klinkt deze beurtzang in Gregoriaanse stijl in een vocale opbouw van stemmen.

Juni is de roze maand en de maand van het langste daglicht. Uit de roze pilgervaart uit 1851 van de Duitse toondichter Robert Schumann hoort u uit het oratorium opus 112 deel 1 die frühlingslüfte brengen. Robert Schumann leefde van 1810 tot 1856, niet zo oud geworden dus. Inspiratie tot dit oratorium is een romantische Biedermeier gedicht, waarvan het verhaal is: een roos wil een meisje worden om het liefdesgeluk te leren kennen. De feeënkoningin vervult haar wens, maar waarschuwt dat liefde ook pijn en verdriet kan brengen. De roos heeft het als mens niet gemakkelijk in een harde, wantrouwige wereld. Haar goedheid en onschuld worden echter beloond. Ze wordt verliefd, trouwt en krijgt een kind, waarna ze sterft. Haar pelgrimstocht is voltooid. Meer geluk kon ze niet hebben. Engelen juichen haar toe en ze wordt in de hemel opgenomen. Op dit oratorium van Schumann had Franz Liszt lovende kritiek. Hierin hoort u het koor Musica Köln met het Neue Orchester, met als solozangeressen Britta Stallmeister, Antonia Burve en Olivia Vermeulen.

Na viool, piano en zang is de cello de vierde discipline welke jaarlijks mag deelnemen aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Als concerten voor cello hoort u vandaag het celloconcerto in G of Sol klein met symfonieorkest van Georg Matthias Mohn. In de drieledige structuur van Allegro, Adagio en Allegro non tanto. Het is een typisch voorbeeld van de Weense school in de overgang van barokke contrapuntiek naar meer homofone, emotionele, galante stijl. Dit concerto geniet waardering om de zangerige melodielijnen en de emotionele diepgang van de muziek. Laten we de muziek van Mohn zelf spreken. U hoort deel 1 uit het celloconcerto in Sol klein Allegro van Georg Matthias Mohn, waarin Jan Wang soleert met Camerata Salzburg.

De Weense componist Georg Matthias Mohn leefde van 1717 tot 1750. Deze Oostenrijkse muziekdocent schreef in een overgangsstijl van barok naar klassieke muziek. Samen met Georg Christoph Wagenseil vormde hij de Weense pre-klassieke beweging. Hij introduceerde het tweede thema in de symfonie dat met het eerste thema contrasteert qua ritme en karakter. Als organist werd hij aangesteld in Klooster Neuburg bij Wenen, later in Melk in Neder-Oostenrijk en tenslotte in de Karlskirche in de Weense stadswijk Wieden. Jammer genoeg overleed hij al op 33-jarige leeftijd aan tuberculose. Hij was de wegbereider van de klassieke sonatevorm. Dit concerto is een mooi voorbeeld van de overgang naar de stijl van Joseph Haydn. U beluistert nu het langzame tweede deel Adagio, geliefd om de prachtige zangerige stijl.

En we besluiten het Cello Concerto van Georg Matthias Mohn in deel 3 met het Allegro non tanto, met als uitvoerders Yang Wang en het Camerata Salzburg. Het is een blij, optimistisch en virtuoos snel deel waarin passie en techniek niet ontbreken, met galante versieringjes erbovenop. Dit korte slotdeel heeft het danskarakter van een licht driedelig menuet. In een frivool vraag-en-antwoordspel dialogeert de cello met het orkest. Zonnig zingt de cello doorheen het orkestrale landschap, waarbij grote en kleine terts, majeur en mineur, elkaar afwisselen. De cello spreekt al zijn registers aan en grote dynamische verschillen maken dit deel boeiend. Luister maar.

Beste luisteraars van Radio Maria, tot slot van Klassiekuur klinkt nu een stuk AI-muziek in Ad Gloriam Dei. Maak kennis met kunstmatige intelligentiemuziek die wel ten goede is gecomponeerd. Op basis van onder meer algoritmen worden vele muziekdata geanalyseerd en hierop wordt dan nieuwe muziek gegenereerd. Maar volgende tekst is wel zuiver menselijk bedacht. Ter ere van God roepen wij in de nacht. Wij verheffen onze stemmen in vrome geloof. Het hemelse licht voor ons leidt ons over de wegen. In de naam van de Heer mogen de overwinning vroom zijn. Ter ere van God zingen wij vanuit het hart. Ter ere van God wandelen we in het licht, in het kruis verlossing, in geloof kracht. Ter ere van God eeuwige eer. Bewakers van de waarheid, sterke tempeliers, in schaduw en in licht verdedigen we de poorten. Ons schild is ons geloof, ons zwaard is het gebed. Ter ere van God, aan de overwonnenen, lof en genade. Mogen het heilig kruis voor ons een teken van verlossing zijn. We leven voor altijd in het licht van de gemeenschap. Laten wij Alleluia zingen voor eeuwig en altijd, tot eer van God in het Koninkrijk der Engelen. Ter ere van God laten wij in vrede roepen. Ter ere van God zal het licht voor ons erboren worden. Uw wil geschieden, almachtige God. Ter ere van God, lof zij nu en altijd. Met Ad Gloriam Dei nemen we met krachtige mannenzang en AI-muziek afscheid van u. Toch kan AI niet de ziel weergeven van de muziek, van de componist en van de uitvoerder. Het gebed is wel zuiver door mensen geschreven en beste luisteraars, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week in Klassiekuur op Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

16 januari. We gaan verder met Johannes de 23e in het jaar 1903. Door er steeds mee geconfronteerd te worden, heb ik mij van één ding overtuigd, namelijk hoe verkeerd het denkbeeld is dat ik mij gevormd heb van de vroomheid in verband met mijzelf. Bij al mijn verschillende handelingen, bij de kleine gebreken die ik onmiddellijk opmerk, riep ik het beeld op van de een of andere heilige die ik in de geringste kleinigheid wilde navolgen, zoals een schilder precies een schilderij van Raphaël kopieert. Ik zei altijd tot mezelf dat als de heilige Aloysius zich in mijn plaats bevond, hij zus of zo zou doen en dit of dat zou doen. Nu deed zich echter het geval voor dat ik er nooit in slaagde om hetgeen ik mij voorgenomen had te realiseren. En ik werd er boos over. Dit is een verkeerd systeem. Ik moet van de deugd van de heilige de hoofdzaak en niet de bijkomstigheden willen zien. Ik ben de heilige Aloysius niet. Ik behoef ook niet heilig te worden op de wijze waarop hij dit gedaan heeft. Maar zoals mijn andere aard, mijn karakter en mijn andere omstandigheden dit met zich meebrengen. Ik moet niet de magere, bloedeloze reproductie zijn van een voorbeeld dat op zichzelf misschien wel volmaakt is. God wil dat wij, wanneer wij de voorbeelden van de heiligen volgen, ons het wezen van hun deugd eigen maken en het aanpassen aan onze persoonlijke aanleg en speciale omstandigheden. Als de heilige Aloysius degene zou zijn die ik ben, dan zou hij heilig worden op een wijze die totaal afwijkt van zijn eigen wijze van vroeger.

18 januari, maandelijkse afzondering. Gisteren heb ik de begrafenis van kardinaal Parocchi bijgewoond, die plaatsvond in de kerk van San Lorenzo in Damaso. Het was een gebeurtenis die mij de gehele dag bezig hield en ik heb er mij niet zo gauw van kunnen losmaken. Bij de onrust veroorzaakt door de talrijke gevoelens die mijn hart bezighouden, kan ik niet nalaten een warme groet van liefde, van liefdevolle bewondering op te zenden aan deze grote man, die geheel alleen in staat bleek het Heilig College beroemd te maken en die gedurende een kwart eeuw de christelijke wereld van zich deed spreken. Kardinaal Parocchi was een figuur zoals men die in de geschiedenis van de kerk zeer zelden ontmoet. Het was voldoende zijn naam uit te spreken om degene die de kerk wegens onwetendheid aanklaagde, tot zwijgen te brengen. Ook leken bogen eerbiedig voor hem. En er was geen man van de wetenschap die zich op zijn gemak voelde wanneer hij in zijn tegenwoordigheid moest spreken. Er was geen enkele tak van de wetenschap waarnaar zijn belangstelling niet uitging. Er was geen geleerde die hem niet ontmoet had. Zoals er in zijn hart een liefde brandde voor de waarheid, voor het schone en het goede, zo brandde er ook een vurige, onuitblusbare liefde voor de kerk, voor de paus. Wat betreft zijn politiek inzicht, kan kardinaal Parocchi verschillend beoordeeld worden. Ik weet dat er zelfs kwaadwillige insinuaties tegen hem bestaan, maar geen van deze kan ooit zijn rechtschapenheid en zijn enthousiasme voor de kerk en de paus aantasten. Ook wanneer, zoals dikwijls gebeurt bij edele karakters, zijn deugd op zware proef werd gesteld. Och, bezat ik zijn kennis en zijn deugd, dan zou ik terecht tevreden kunnen zijn. Zijn dood wordt algemeen betreurd en beschouwd als een zwaar verlies voor de heilige stoel. Gisteren heb ik bij zijn stoffelijk overschot de gehele wereld vertegenwoordigd gezien, om hem, die zoveel licht om zich heen verspreidde, een laatste eresaluut te brengen. Kardinalen, bisschoppen, prelaten, generaals van geestelijke orde, bekende geleerden uit ons land en uit het buitenland, geestelijken en leken, diplomatieke vertegenwoordigers, allen in zo grote getanen als ik nog nooit gezien heb. En bovendien een biddende volksmenigte waarbij zijn graf samengekomen. De plechtige woorden waarmee de kerk God de glorie van de hemel voor haar gestorven zonen afsmeekt en over de duisternis van het graf heen de opstanding en het leven aankondigt, hebben mij nog nooit zo hevig bewogen als op dat ogenblik. O, mogen de ziel van de beroemde kardinaal, zo het hem beschoren is, in volle mate het eeuwige licht aanbreken waarvan hij een schitterende afspiegeling was. Hij geloofde immers, beminde, hoopte, steeds op de opstanding en het leven in Jezus Christus, de juiste beoordelaar van het werk van zijn trouwe dienaren. De plechtige uitvaart van kardinaal Parocchi heeft mij overigens, zonder dat ik het bemerkte, tot inleiding gediend bij de maandelijkse afzondering die ik gisteravond begonnen ben en heeft mij een goed onderwerp voor de meditatie over de dood verschaft. De toepassingen waren zeer gemakkelijk voor mij, speciaal wat betreft mijn eigen liefde en mijn ijdelheid. De conclusies waren verrassend helder. De afzondering is met Gods hulp overigens

tamelijk goed geslaagd. En ik hoop dat zij van zeer veel nut zal zijn. Uit het gewetensonderzoek aangaande mijn gedrag in deze maand, na de geestelijke oefeningen, blijkt dat zo de laatste geestelijke oefeningen enig nut hebben afgeworpen voor mijn ziel, zoals het God behaagt, mij nog veel, heel veel zelfs, ja bijna nog alles te doen staat. Tot nu toe heb ik slechts terrein verkend en mij alleen maar georiënteerd op datgene wat ik in het vervolg moet doen. De reeds gevorderde nacht verhindert mij mijn voornemens voor het nieuwe werk toe te lichten. Ik vat ze in één enkel woord samen. Ik begin opnieuw, alsof ik tot nu toe niets, maar dan ook niets, gedaan had. Ik zal naar perfectie voor de voornaamste en minder belangrijke godsdienstoefening streven. Zorgvuldige aandacht voor mijn woorden. Geen langdurige praat. Geen precaire onderwerpen die in de praktijk van weinig nut zijn. Ik weet heel goed wat ik met deze woorden bedoel. Uitbanning van het ik bij de gesprekken. Het woordje ik moet voor mij niet bestaan. Kies hij de naaste liefde bij het spreken over anderen. Ten slotte, inkeer, opgewektheid, ook als de eigen liefde het zwaar te verantwoorden krijgt en een instelling die geheel gericht moet zijn op het uitsluitend beoefenen van datgene wat hier en nu met de grootste perfectie gedaan moet worden. En tenslotte, steeds moedig vooruit in de Heer Jezus.

20 januari. Tot op heden gaat het niet slecht. En dat is al iets waarvoor ik God dankbaar moet zijn. Bovenal moet ik twee dingen in het oog houden. Volledige kalmte in alles, vooral als ik mij vergist heb en wanneer ik mijn godsdienstoefeningen ten uitvoer breng. En nauwlettende waakzaamheid waar het mijn woorden betreft en het gebruik van het woordje ik. Vandaag is het de feestdag van de heilige Sebastiaan. Morgen die van de heilige Agnes. Twee jonge mensen, twee helden, een soldaat en een maagd. Tot hen gaat mijn vurige gedachte, mijn gebed, opdat ik, behalve de moed, het enthousiasme van de soldaat en de onbevlekte reinheid van de maagd, ook hun standvastigheid als martelaar mag verkrijgen. Gegroet, gij die gelukkig zijt in Christus Jezus. 22 januari. Buiten regent het. Het stortregent. Laat mijn ziel, bid ik u, ongedeerd blijven. Het lijkt wel of er wat water in begint door te dringen. Ik moet goed oppassen voor bepaalde kleine, bijna onzichtbare, maar verraderlijke barsjes. Het kan een woordje te veel zijn, of gezegd met een beetje te veel aanmatiging, of een verstrooid gebeden klein gebed. Opgepast. Na het eerste foutje komt het tweede, het derde, het vierde. Op een woordje te veel en een slecht gebeden gebedje volgen de grotere fouten. De verstrooid gebeden rozenkransen, de meditaties. Pas op, weersta in den beginnen. Laat men van mij kunnen zeggen: watermassa's kunnen de liefde niet deren en stromen verzwelgen haar niet. 23 januari. Vandaag ben ik naar de Jezus gegaan en heb ik de sluitingsplechtigheid van het Triduum ter ere van de heilige familie bijgewoond. Het vraagstuk van de echtscheiding, een dreigende ramp voor het vaderland en de kerk in Italië, heeft rond de drie heilige personen een talrijke menigte van gelovigen verzameld die bad dat de families een dergelijke ramp bespaard mocht blijven. Het komt mij onmogelijk voor dat de Heer zich niet zou verwaardigen na zoveel vurige gebeden die opstijgen uit alle delen van Italië te luisteren. Daar echter de toekomst in zijn handen ligt, ben ik er verzekerd van dat alles zal bijdragen tot zijn roem. En dat is mij voldoende en vertroost mij. Hoe alles ook mogen aflopen, ik zal voortgaan met bidden. In deze dagen zal ik vaak met grote innigheid aan de heilige familie denken, mij één voelen met hun gevoelens en hun deugden, waaraan ik zo'n grote behoefte heb, afsmeken en navolgen. Jezus, Maria, Jozef, mijn hoogste liefde, in u wil ik leven, voor u wil ik lijden, voor u wil ik sterven. 27 januari. Ik zal erop letten mij vooral gereserveerd te tonen in het spreken, in het bijzonder waar het over anderen gaat. Naarmate de tong zich meer weert, worden de gevaren groter en nemen de tekortkomingen toe. Wel openhartigheid, maar altijd oppassen de voorzichtigheid niet uit het oog te verliezen. Jezus, Jezus, richt uw oog op mij en zie mij.

29 januari. Vandaag was het een volledige feestdag. Ik heb hem doorgebracht in gezelschap van de heilige Franciscus van Sales, mijn geliefde heilige. Welk een man, welk een priester, welk een bisschop. Als ik zo mocht zijn als hij, dan zou ik het zelfs niet erg vinden als men mij tot paus zou uitroepen. Het doet mij goed dikwijls aan hem, zijn deugden en zijn kennis terug te denken. Hoe vaak heb ik zijn leven niet overgelezen, hoe aangenaam klinken zijn uitspraken mij niet in de oren en hoe gemakkelijk ben ik niet bereid tot nederigheid, vriendelijkheid en kalmte bij het licht van zijn voorbeelden. Mijn leven, de Heer zegt het mij, moet, wil het vrucht opleveren, een volmaakte navolging zijn van dat van de heilige Franciscus van Sales. Er moet in mij en in mijn gedrag niets zijn dat buiten de gewone gang van zaken omgaat. Alles gewoon, maar niet alledaags. Een grote, zeer vurige liefde jegens Jezus Christus, onveranderlijke gemoedsrust, onuitsprekelijke tederheid jegens de naaste. Dat is alles. O, mijn geliefde heilige, wat zou ik u al niet op dit ogenblik willen zeggen? Ik bemin u teder. Aan u zal ik altijd denken en op u zal ik altijd mijn blikken richten. O, heilige Franciscus, ik kan het niet onder woorden brengen. Zie wat ik voel en verricht gij het overige dat ik nodig heb om op u te gelijken. 31 januari. De kleine dingen belangrijk achten. Een verloren minuutje, een niet ter zake dienend of onnodig woord zijn voldoende om mij 24 uur lang van streek te brengen. Dit alles is trots. Dat is maar al te waar. Daarom moet ik, ten koste van mijzelf en van mijn trots, leren. Mijn goede biechtvader zegt mij steeds weer dat ik altijd naar het allerbeste moet zien te streven. Naar datgene wat God het allermeest op prijs stelt. Wanneer ik van dit vaste beginsel uitga, zullen er geen redenen meer zijn die mij aansporen om aan mijn neigingen toe te geven. O Jezus, Jezus, aanschouw mijn ellende. Gij alleen kunt mij tot u opheffen. Als een levenloze vertrouw ik mij aan uw handen toe. Jezus, geef mij het leven.

1 februari. De zuivere, zoete blijheid die altijd in mijn hart moet toeven, vindt haar meest volmaakte uiting in de allerkleinste daden. Dus moet ik goed opletten. Het is niet voldoende om bij tegenspoed een bepaald geduld op te brengen, zodat de anderen nergens iets van merken. Ik moet in mijzelf een onuitsprekelijk geluksgevoel en tederheid waarnemen, dat mij nooit verlaat en dat een gelukkige glimlach op mijn lippen doet verschijnen, juist als ik door de inspanning om niet boos te worden eerder een ernstig gezicht zou willen trekken. Kortom, mijn geduld moet van vrolijke en opgewekte aard zijn en niet al te ernstig, anders gaat alle verdienste ervan verloren. 2 februari. De gedachte dat ik de verplichting heb en dat het mijn voornaamste en enige taak is om tot iedere prijs een vroom mens te worden, moet een punt van mijn voortdurende bezorgdheid uitmaken. Een serene, kalme bezorgdheid echter, en niet zwaarwichtig en alles overheersend. Daar moet ik elk moment aan denken, vanaf het ogenblik dat ik 's morgens mijn ogen open totdat ik 's avonds slapen ga. Laten wij dus niet terugkeren naar de gewoonten en gebruiken van weleer. Gemoedsrust en vrede, maar ook standvastigheid en onverzettelijkheid. Ik moet in het geheel niet op mezelf afgaan en geen hoge dunk van mezelf hebben. En dit moet samengaan met een ononderbroken, liefdevolle verstandhouding tot God. Dit is de opdracht. Dit het werk. O goede Jezus, sta me bij. Maria, Maria, toon dat gij een moeder zijt. 3 februari. De dag van morgen, de eerste vrijdag van de maand, is een grote feestdag, omdat deze gewijd is aan het Heilig Hart van Jezus. Buitengewone aandacht, grote beperking bij het spreken en een grote bezieling. Hart van Jezus, brandend van liefde voor ons, ontvlam ons hart door liefde voor U.

6 februari. De studie geeft mij in deze dagen reden tot grote bezorgdheid. Maar uiteindelijk is het allemaal eigenliefde. Men meent dat men niet waarlijk een groot mens kan zijn als men niet uitermate geleerd is. Dat wil zeggen, redeneren volgens de stelregels van de wereld. En toch is het beter dat wij er ons aan wennen hierover anders te denken. Mijn ware grootheid bestaat uit het geheel en al en op volmaakte wijze doen van Gods wil. Als God van mij zou eisen dat ik mijn boeken zou verbranden en dat ik een arme lekenbroeder zou worden, bestemd voor de nederigste diensten in een of ander onbekend en onbeduidend klooster, dan zou mijn hart bloeden. Maar ik zou het moeten doen en zo zou ik werkelijk groot worden. Laten wij ons dus vooral het hoofd niet op hol laten brengen, in niets overdrijven. 15 februari, afzondering. 10 dagen lang heb ik niets opgeschreven. Waarom? Ik kan het zelf niet verklaren. Heb ik er schuld aan? Ik geloof van niet. Anderzijds moet ik niet te veel spijt hebben als er geen schuld bestaat. Zo ik er spijt over had, zou dat alleen maar het teken zijn van een verwijt dat niet op zijn plaats is. De volmaaktheid bestaat niet hierin, maar in het beminnen van God en het verachten van mijzelf voor zijn aangezicht. Vandaag, ik durf het haast niet zo te noemen, was het afzonderingsdag. Een aparte, overigens. Ik heb mijn uren doorgebracht zoals mijn superieuren het mij hadden opgedragen. In de kerk, in huis, in recreatie, met wandelen. Verder niets. Geen enkele meditatie of speciale overdenking of godsdienstoefeningen. Niets. Heer, gij ziet alles. En hoe staat het met mijn geweten? Zeker wel enigszins anders dan een maand geleden. Ik zelf weet niet meer wat ik zeggen moet. Ga ik vooruit? Ogenschijnlijk niet. Onoplettendheden zijn er in grote getalen. De zo nauwgezette aandacht van de eerste dagen is een weinig verflauwd. Af en toe heb ik een kwartiertje niet op de juiste wijze gebruikt. Enzovoorts, enzovoorts. En ondanks dit alles ben ik toch nog rustig. Als ik mij er werkelijk op toeleg iets te doen, zou ik geen betere weg weten te vinden. Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. De enige oplossing lijkt mij dat de Heer mij deze tekortkomingen laat houden, omdat ik mij steeds meer zal vernederen en hij mij bij het zien van mijn ellende steeds meer verheft tot zijn liefdevolle hart, dat mijn ware leven is. Dus, gezegend Jezus, ik geef mij aan u over. Ik werp mij aan uw borst met mijn onoplettendheden, met mijn daden van hoogmoed en zonde. Ik kan niets anders doen. Speciale voornemens heb ik niet. Mijn gedachten gaan steeds naar u uit, in het bijzonder in deze carnavalstijd. Ik heb behoefte aan grote rust en voortdurende vastberadenheid bij mijn tekortkomingen van ieder ogenblik. De leefregel moet ik in alles en op alles toepassen. En God zij dank, Jezus, hoop en verlangen van mijn ziel, wees mij indachtig. 18 februari. De mens is nooit zo groot als wanneer hij geknield ligt. Dit is een mooie uitspraak. De grote ridder van Christus, Louis Veuillot, waardig. Laten we hier altijd goed aan denken. De top van de grootheid en de roem wordt dus eigenlijk niet gevormd door het weten.
maar door de kennis van onszelf en van onze nietigheid tegenover God. De erkenning, God, zonder wie wij altijd heel klein zijn, nodig te hebben, ook al verheffen wij ons tot de grootte van reuzen. O Maria.

20 februari. Vandaag was het een grote dag. Onze heilige vader vierde het feest van zijn 25-jarig pontificaat. De katholieke wereld bevond zich aan zijn voeten om hem haar gelukwensen aan te bieden, haar eerbetoon ter gelegenheid van de vreugdevolle gebeurtenis die zich in 19 eeuwen slechts tweemaal heeft voorgedaan. In een tijd van zulk een scepticisme wekt dit de grootste verwondering en heeft men het opgevat als een teken van Gods tegenwoordigheid in zijn kerk. Een paus, van wie men zei dat hij, toen hij de tiara ontving, het sterven nabij was, heeft gedurende 25 jaar weerstand geboden aan de tijd en de aarde met zijn roemrijke naam vervuld. En dit terwijl zijn vervolgers zijn verdwenen en nadat zij hun trotse hoofden verpletterd hadden tegen de rots waarop de apostolische stoel zich verheft. De een na de ander is overleden en hij overleeft alle om waardig jong voor zijn 93 jaar de verbluffende volken te vertellen van de werken Gods. Vandaag hebben we de pelgrims uit Lombardije traditiegetrouw de eerbiedwaardige grijzaard begroet en hem met de Ambrosiaanse lofzang een danklied gezongen dat plechtig weer klonk onder de koepel van Michelangelo. In hun warme toejuichingen trilde het enthousiasme der volkeren mee, de geestdrift van de mensheid die overgelukkig was op deze lang verbeide, vreugdevolle dag. Ook ik voeg mijn stem bij die van de wereld. Ook ik heb vandaag voor de grote paus gebeden, midden in de menigte, op het graf van de heilige Petrus. O Leo, mogen mijn armzalige gebeden om zegen, voorspoed en overwinning voor u en uw werk tot de hemel opstijgen. Mogen ook, al gaan ze op in de algemene bijval, de nederige maar vurige zegenwensen u bereiken van een jong hart dat gij niet kent, maar dat u vereert, dat u lief heeft met een werkelijke kinderliefde en dat u zijn grote, niet te stuiten genegenheid en aanhankelijkheid betuigt. Mogen de Heer u behoeden, o Leo, voor het welzijn van de kerk en het vaderland, tot glorie en triomf van Christus in zijn volk. Mogen hij niet ophouden op uw etherische gestalte de krachtige ademtocht van goddelijk leven te laten neerdalen, waardoor hij voor onze zielen, die dorsten naar geluk, wolkeloze horizonten van gerechtigheid en evangelische naastenliefde ontsluit. Mogen hij u hier op aarde gelukzalig maken in de liefde van uw kinderen, in de verering jegens de apostolische stoel en in de rijke vruchten van de werkzaamheid van de kerk. Mogen God u behoeden voor zijn vijanden en voor de uwe, en mogen hij u, althans van verre, de lichtende dageraad doen ontwaren van die grote dag van vrede, waarop overwinnaars en overwonnenen in deze eeuwenoude strijd voor de triomf van de waarheid en de liefde elkaar broederlijk zullen omarmen voor uw troon, die meer de troon van een vader dan van een soeverein is, en gij uw trillende hand zult opheffen om hen met een liefdevol gebaar te zegenen. Gij zijt Petrus, gij zijt Christus.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 287. En wij lezen samen het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 6, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 16 tot en met 18 en Spreuken hoofdstuk 22 versen 17 tot en met 21. Hiervoor gebruiken wij de Widiepoort-vertaling uit 1995 en u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn in de tijdsperiode Maccabeese opstand, waar wij lezen uit wijsheidsliteratuur, de boeken Wijsheid van Jezus Sirach momenteel en later het boek Wijsheid en ook uit het boek Spreuken. Wij lezen ook het eerste boek Maccabeën en dan daarna het tweede boek Maccabeën. Vandaag lezen wij onder andere in het boek Maccabeën hoe Jeruzalem alweer belegerd wordt. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 6. Dood van Antiochus Epiphanes. Op zijn tocht door de hoger gelegen gebieden hoorde koning Antiochus van een stad, Elymes, in Perzië, die beroemd was om haar rijkdom, haar zilver en goud. Haar tempel moest zeer rijk zijn en was in het bezit van de gouden schilden, helmen, borstpanzers en wapens die de Macedonische koning Alexander, de zoon van Philippus, de eerste koning van de Grieken, daar had achtergelaten. Hij trok er dus heen en trachtte de stad in te nemen en te plunderen. Maar hij slaagde er niet in, omdat zijn voornemen aan de inwoners bekend was geworden. Gewapenderhand verzetten zij zich tegen hem en hij moest vluchten. Diep teleurgesteld vertrok Antiochus vanuit daar om naar Babel terug te keren. Hij bevond zich nog in Perzië toen men hem kwam melden dat de legers die naar het land van Juda waren getrokken, verslagen waren. Ook Lysias, die aan het hoofd van een sterk leger was opgerukt, had voor hen de wijk moeten nemen. Zij waren door hun wapens, hun troepenmacht en de grote buit op de verslagen legers behaald, een geduchte macht geworden. De gruwel die hij op het brandofferaltaar in Jeruzalem had laten oprichten, hadden ze afgebroken, en de hoge muren rondom het heiligdom hadden ze hersteld. Ook zijn stad, Bethsur, hadden ze ommuurd. Toen de koning dat hoorde, was hij verbijsterd. Hevig geschokt wierp hij zich op zijn bed, en hij werd ziek van verdriet, omdat het niet was gegaan zoals hij had verlangd. Zo lag hij daar vele dagen lang ten prooi aan het herhaalde aanvallen van grote zwaarmoedigheid. Toen hij dacht dat hij ging sterven, ontbood hij al zijn vrienden en zei tegen hen: "De slaap is van mijn ogen geweken en mijn hart is van verdriet gebroken. Ik heb tegen mezelf gezegd: wat een kwelling is mijn bestaan geworden en wat een vloed van verdriet is over mij gekomen, terwijl ik toch zo mild was en bemind ondanks mijn macht. Maar nu herinner ik mij al het kwaad dat ik Jeruzalem heb berokkend door beslag te leggen op al het zilveren en gouden vaatwerk en door zonder reden de bewoners van Judea te laten uitroeien. Dat moet de reden zijn waarom deze rampen mij treffen en waarom ik van verdriet en ellende sterf op vreemde bodem." Hij liet Philippus, een van zijn vrienden, komen en belastte hem met het bestuur van heel zijn rijk. Hij gaf hem zijn diadeem, zijn mantel en zijn ring en droeg hem de opvoeding van zijn zoon Antiochus op, die hij moest voorbereiden op het koningschap. Koning Antiochus stierf daar in het jaar 149. Toen Lysias de dood van de koning vernam, riep hij diens minderjarige zoon Antiochus, voor wiens opvoeding hij zorg had gedragen, tot koning uit en gaf hem de naam Eupator. Judas belegert de burcht. De bezetting van de burcht maakte het de Israëlieten in de omgeving van het heiligdom voortdurend lastig, trachtte hun op alle mogelijke manieren schade toe te brengen en vormde een steunpunt voor de naties. Daarom besloot Judas haar uit de weg te ruimen en riep hij heel het volk op om de burcht te gaan belegeren. Het volk kwam bijeen en begon de belegering in het jaar 150. Men bouwde geschutstellingen en maakte belegeringswerktuigen. Uit de burcht wisten enkele mannen door de blokkade heen te breken en tezamen met enkele afvallige Israëlieten die zich bij hen aansloten, reisden ze naar de koning en zeiden tegen hem:
Wanneer zult u ons eindelijk recht verschaffen en onze broeders wreken? Wij hebben uw vader graag gediend. Wij hebben ons aan zijn voorschriften gehouden en zijn bevelen opgevolgd. Maar daarom hebben onze volksgenoten zich van ons afgekeerd. Sterker nog, iedereen van ons die in hun handen viel, werd ter dood gebracht. En onze bezittingen hebben ze in beslag genomen. Ze hebben niet alleen naar ons de hand uitgestoken, maar ook naar al uw gebieden. En nu hebben ze de burcht in Jeruzalem belegerd om er zich meester van te maken. Het heiligdom en Bet-Zuur hebben ze reeds versterkt. Als u niet onmiddellijk ingrijpt, zullen ze nog ergere dingen doen, zonder dat u het hun kunt beletten. De slag bij Bet-Zekaria. Toen de koning dat hoorde, ontstak hij in woede en riep hij al zijn vrienden, de bevelhebbers van het voetvolk en die van de ruiterij, bijeen. Ook uit de andere rijken en van de eilanden in de zee boden huurtroepen hem hun diensten aan. Zo telde zijn leger 100.000 man voetvolk, 20.000 ruiters en 32 olifanten, die voor de oorlog waren afgericht. Dat leger trok door Idumea en belegerde Bet-Zuur. Maar de strijd om de stad duurde dagenlang, omdat zij de belegeringswerktuigen van de vijand in brand staken, telkens als zij dapper vechtend een uitval deden. Ten slotte brak Judas het beleg voor de burcht op en sloeg hij zijn kamp op bij Bet-Zekaria, tegenover het kamp van de koning. Vroeg in de ochtend liet de koning zijn leger in allerijl naar Bet-Zekaria oprukken, waar de legers zich onder trompetgeschal in slagorde opstelden. De olifanten hield men sap van druiven en moerbijen voor, om ze strijdlustig te maken. Daarna werden de dieren over de slagorders verdeeld. Bij elke olifant stelde men 1000 man voetvolk op, in maliënkolders gestoken, en met bronzen helmen op het hoofd, evenals 500 uitstekende ruiters, die de vaste begeleiders van een olifant waren en het dier steeds vergezelden waar het ook ging, zonder er ooit van te scheiden. Op elke olifant was achter de geleider op een speciale wijze een sterke, goed afgedekte houten toren vastgegord, waarin een drietal soldaten zat, die vanuit daar aan de strijd deelnamen, en daarbij nog een Indiër. De rest van de ruiterij stelde de koning links en rechts op aan de beide flanken van het leger, om zo de vijand te kunnen bestoken en tevens een dekking te hebben voor de slagorders. Toen de zon op de gouden en bronzen schilden scheen, begonnen de bergen te schitteren en te glanzen als brandende fakkels. Het koninklijk leger zette zich in beweging. Een deel trok vastberaden en in volmaakte orde over de berg, een ander deel door de vlakte. Iedereen die het geschreeuw van die menigte, het gedreun van hun massale opmars en het gekletter van hun wapens hoorde, sloeg de schrik om het hart. Het leger was inderdaad buitengewoon groot en sterk. Judas ging met zijn leger tot de aanval over, en van het leger van de koning vielen 600 man. Eleazar Avaran merkte dat een van de olifanten, die groter was dan alle andere, met een koninklijke panzerbedekking was uitgerust. In de veronderstelling dat de koning zich op dat dier bevond, besloot hij zichzelf te offeren om zijn volk te redden en zo een onsterfelijke naam te verwerven. Onverschrokken stormde hij op het dier af, midden door de slagorde heen, terwijl hij links en rechts dodelijke slagen toebracht, zodat men aan weerszijden voor hem terugweek. Hij dook onder de olifant, doorstak hem van onder en doodde hem. Het dier zakte ineen en verpletterde hem.
Zo stierf Eleazar. Toen de Judeërs zich bewust werden van de legermacht die het koninkrijk op de been kon brengen, en hoe groot de stootkracht van zijn troepen was, trokken zij zich terug. Het beleg van het heiligdom. De koninklijke troepen rukten nu op tegen de Judeërs in Jeruzalem. De koning koos de plaats voor zijn kamp zo dat hij zowel tegen Judea als tegen de berg Sion kon opereren. Omdat de inwoners van Bethsur vanwege het sabbatjaar geen voedsel meer hadden om het beleg nog langer te kunnen doorstaan, gaven zij de stad over, waarop de koning vrede met hen sloot. Hij maakte zich meester van Bethsur en plaatste er een bezetting. Dagenlang belegerde de koning het heiligdom. Hij richtte er geschutstellingen tegen op. Belegeringswerktuigen, vlammenwerpers, katapulten om pijlen af te schieten en slingers. Maar ook de Judeërs vervaardigden oorlogstuig en stelden het op tegen dat van de koning. Zo streden ze dagenlang. Maar omdat het zevende jaar was, waren er geen levensmiddelen in de opslagplaatsen. Bovendien hadden de Judeërs, die vanuit niet-Joodse gebieden in Judea in veiligheid waren gebracht, wat aan voorraad restte opgegeten. De hongersnood die onder de verdedigers van het heiligdom heerste, dwong de een na de ander naar huis terug te keren. Daardoor waren er maar weinig overgebleven. Antiochus de Vijfde sluit vrede met de Judeërs. Op dat ogenblik hoorde Lysias dat Philippus, aan wie koning Antiochus nog bij zijn leven opgedragen had, zijn zoon Antiochus voor het koningschap op te leiden, uit Perzië en Medië was teruggekeerd, met de troepen die de koning waren gevolgd, en dat hij ernaar streefde het bestuur van het rijk in handen te krijgen. Daarom wilde Lysias zo spoedig mogelijk het teken tot de aftocht geven. Hij zei tegen de koning, de legeraanvoerders en de manschappen: "We worden met de dag zwakker en hebben maar weinig te eten. De plaats die we belegeren is sterk en bovendien vragen de belangen van het rijk onze aandacht. Laat ons daarom deze mensen de hand reiken en vrede sluiten met hen en met heel hun natie. Laten we hun het recht toekennen om, zoals vroeger, volgens eigen gebruiken te leven. Juist omdat we die gebruiken hebben willen afschaffen, zijn ze in woede ontbrand en in opstand gekomen." Dat voorstel vond bijval bij de koning en de legeroversten. Hij deed de Judeërs een vredesaanbod, dat door hen werd aanvaard en door de koning en de legeroversten met een eed werd bekrachtigd. Daarop verlieten de Judeërs de vesting. Toen de koning zijn intocht hield op de berg Sion en zag hoe zwaar die plaats versterkt was, schond hij de eed die hij had gezworen en gaf hij het bevel om de ringmuur te slechten.

Ook al heb je veel kinderen, je moet niet gelukkig met hen zijn als zij geen vrees voor de Heer in zich hebben. Vertrouw er niet op dat je kinderen in leven zullen blijven, en vertrouw niet op hun aantal. Want één die de wil van God doet, is beter dan 1000 anderen. En kinderloos sterven is beter dan onvrome kinderen hebben. Want vanwege één verstandige man blijft een stad in stand, maar een stam van wettelozen gaat ten onder. Dat soort dingen heeft mijn oog vaak gezien, en nog ergere heeft mijn oor gehoord. In de samenscholing van de zondaars laaide het vuur op, en onder het ongehoorzame volk ontbrandde de woede. Hij was de reuzen van de oude tijd niet genadig, toen zij met heel hun macht opstandig werden. Evenmin spaarde hij de mensen bij wie Lot woonde, en die vanwege hun verwaandheid door de Heer verfoeid werden. Hij zorgde niet voor het volk dat met de banvloek geslagen was, degenen die om hun zonden verdreven zijn. Zo is hij ook opgetreden tegen de 600.000 voetknechten, die vanwege hun verstokte hart werden uitgeroeid. Ook al is er maar één hardnekkig, het zou verbazingwekkend zijn als die zonder straf bleef. Want er is barmhartigheid bij hem en toren. Hij is machtig in vergiffenis, maar hij laat ook zijn toren gaan. Zo groot als zijn barmhartigheid is, zo groot is ook zijn strengheid. Hij beoordeelt de mens naar zijn daden. De zondaar ontkomt niet met zijn roofgoed. En de verwachting van de vrome mens blijft niet onvervuld. Wie gerechtigheid doet, ontvangt wat hij verdient. Iedereen krijgt loon naar werken. Zeg niet, ik verberg mij wel voor de Heer. Wie zal daarboven aan mij denken? In de massa val ik toch niet op. Wat ben ik in die onmetelijke schepping? Weet wel, de hemel tot de hoogste hemel toe, de diepte en de aarde, zij wankelen onder zijn blik. De grondvesten van de bergen en de fundamenten van de aarde, zij trillen en beven als hij hen aankijkt. En toch schenkt hij geen aandacht aan mij. Wie zal er op mijn wegen letten? Als ik zondig, is er geen oog dat mij ziet. En als ik in het diepste geheim iets misdoe, wie weet er dan van? De goede daden, wie praat erover? Wie wacht erop? De afrekening blijft nog lang uit. Dat zijn de gedachten van een kortzichtig man, een domoor, een dwaallicht, denkt zulke onzin. De schepping. Luister naar mij, mijn kind, laat je onderwijzen en neem mijn woorden ter harte. Wel overwogen onderwijs zal ik geven, en ik zal mijn kennis nauwgezet overbrengen. De werken van de Heer zijn vanaf het begin door hem geschapen, en vanaf hun schepping heeft hij aan ieder werk zijn plaats gegeven. Hij heeft hun werkzaamheden voor altijd geordend en hun heerschappij geregeld naar hun aard. Zij komen niet tekort en worden niet moe, en leggen hun werkzaamheden nooit neer. Zij brengen elkaar niet in verdrukking, en tot in eeuwigheid zijn zij gehoorzaam aan zijn woord. Daarna heeft de Heer op de aarde neergezien en haar met zijn goede gaven gevuld. Met allerlei levende wezens heeft hij haar aanschijn bedekt, en zij keren naar haar terug. Hoofdstuk 17. Gemaakt naar zijn beeld.

De Heer heeft de mens uit de aarde geschapen en heeft hem tot haar laten terugkeren. Hij schonk hun een aantal dagen en een bepaalde tijd en gaf hun de macht over de dingen op aarde. Hij heeft hen bekneed met een kracht als de zijne en hen naar zijn beeld gemaakt. In alles wat leeft, heeft hij de vrees voor de mens gelegd en hem tot heer gemaakt over dieren en vogels. Hij heeft hun denkvermogen, hun tong, ogen en oren gemaakt en hun een hart gegeven om te denken. Hij heeft hen vervuld met onderscheidingsvermogen. Hij toonde hun het goede en het kwade. Hij heeft zijn oog in hun hart geplant, om hun te laten zien hoe groot zijn werken zijn, zodat zij van de grootheid van zijn werken melding maken en zijn heilige naam prijzen. God is wetgever en rechter. Hij heeft hun ook kennis geschonken en hij gaf hun de wet van het leven als erfdeel. Hij sloot met hen een altijd durend verbond en toonde hun zijn voorschriften. Hun ogen zagen de grootheid van zijn glorie en hun oor heeft de glorie van zijn stem gehoord. En hij zei tegen hen, pas op voor alle onrecht. En hij schreef hun voor wat ieder aan zijn naaste verplicht is. Hun wegen zijn hem altijd bekend en blijven voor zijn ogen niet verborgen. Hij stelde over ieder volk een heerser aan, maar Israël is het deel van de Heer. Al hun werken zijn zonneklaar voor hem, en zijn ogen zijn onafgebroken op hun wegen gericht. Hun ongerechtigheden zijn niet voor hem verborgen, en al hun zonden zijn de Heer bekend. De liefdadigheid van een man bewaart hij als een zegelring, en iemands goedheid beschermt hij als zijn oogappel. Uiteindelijk zal hij opstaan en hun naar hun verdiensten beoordelen. Wat zij verdienen, zal hij op hun hoofd laten neerkomen. Alleen degenen die boetvaardig zijn, staat hij de terugkeer toe. En degenen die de moed verliezen, moedigt hij aan om het vol te houden. Oproep tot bekering. Bekeer je tot de Heer en laat de zonden varen. Bid voor zijn aangezicht en zorg dat je zo weinig mogelijk aanstoot geeft. Keer terug tot de Allerhoogste en wend je af van de ongerechtigheid en haat hevig wat verfoeilijk is. Wie zal in het dodenrijk de Allerhoogste loven, zoals degenen die leven en voor hem hun danklied zingen? Bij een dode die als niets is, verstomt de lofprijzing. Prijs de Heer terwijl je leeft en gezond bent. Hoe groot is de barmhartigheid van de Heer en hoe genadig is Hij voor wie zich tot Hem bekeren. Want voor de mens is niet alles bereikbaar, omdat het mensenkind niet onsterfelijk is. Wat straalt helderder dan de zon? En toch wordt ook zij verduisterd. Maar vlees en bloed zijn tot het kwade geneigd. De Heer overziet de legermacht van de hoge hemel. De mensen zijn allemaal stof en as. Hoofdstuk 18. God is groot, de mens is nietig. Hij die tot in eeuwigheid leeft, heeft het heelal geschapen. Alleen de Heer wordt rechtvaardig bevonden. Niemand heeft Hij in staat gesteld zijn werken voluit te verkondigen. Wie doorgrondt zijn grote daden? Wie kan de macht van zijn verhevenheid meten? En wie zal over al de blijken van zijn barmhartigheid vertellen?
Men doet er niets aan af, men voegt er niets aan toe. De wonderdaden van de Heer zijn niet te doorgronden. Als een mens is uitgedacht, staat hij slechts aan het begin. En als een mens ermee ophoudt, ziet hij nog steeds geen uitweg. Wat is de mens en waartoe dient hij? Wat betekenen zijn goede, wat zijn kwade daden? Voor een mensenleven is 100 jaar heel veel. Een waterdruppel uit de zee en een korreltje zand, dat zijn die paar jaren op de eeuwigheid. Daarom heeft de Heer geduld met de mensen en stort hij over hen zijn barmhartigheid uit. Hij ziet en hij weet dat hun einde ellendig is. Daarom biedt hij rijkelijk verzoening. De barmhartigheid van de mens gaat uit naar zijn naaste, maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit naar alles wat leeft. Hij wijst hen terecht. Hij leert hun discipline en onderwijst hen. En hij voert hen terug, zoals een herder zijn kudde. Hij ontfermt zich over degenen die zijn beslissingen aanvaarden en ijverig zijn voorschriften gehoorzamen. De ware vrijgevigheid. Mijn kind, voeg bij goede gaven geen verwijt en bij een geschenk nooit kwetsende woorden. Maakt de dauw geen eind aan de hitte? Zo is een woord ook beter dan een geschenk. Maar al is een woord beter dan een mooi geschenk, bij een beminnelijk man gaan ze samen. De dwaas kwetst door zijn hatelijke woorden. En het geschenk van een wrevelig mens doet de ogen tranen. Weloverwogen gedrag. Voordat je spreekt, moet je je laten onderwijzen. En je moet voor je gezondheid zorgen, voordat je ziek wordt. Voordat over je wordt geoordeeld, moet je jezelf onderzoeken, om in het uur van het verhoor verzoening te vinden. Voordat je ziek wordt, moet je je vernederen en tijdig laten zien dat je je van jouw zonden bekeerd hebt. Laat je niet weerhouden om een gelofte bijtijds in te lossen en wacht niet tot aan je dood om in het reine te komen. Voordat je een gelofte doet, moet je je bezinnen en je moet niet zo iemand worden die de Heer op de proef stelt. Denk aan de toren die je in de dagen van de dood zult ontmoeten. En denk aan het moment van de bestraffing, als Gods aangezicht zich afwendt. Denk aan de tijd van de honger in tijden van overvloed, en aan de armoede en het gebrek in dagen van rijkdom. Tussen ochtend en avond wisselen de kansen. Alles is kortstondig voor de Heer. Een wijs mens is altijd behoedzaam en in zondige tijden past hij op voor een overtreding. Ieder verstandig mens erkent de wijsheid en hij prijst degene die haar gevonden heeft. Degenen die woorden van wijsheid begrijpen, geven zelf ook blijk van wijsheid en zij laten treffende spreuken regenen. Loop niet achter je begeerten aan en houd je lusten op afstand. Als jij je hart toestaat wat je begeerte wenst, word je tot spot van je vijanden. Vermaak je niet met grote weelde en zoek haar gezelschap niet. Breng jezelf niet tot de bedelstaf door feest te vieren met geleend geld, terwijl je niets in je beurs hebt. Spreuken hoofdstuk 22, versen 17 tot en met 21. Woorden van de wijzen. Buig je oor en luister naar de woorden van de wijzen. Richt je hart op wat ik weet. Het is immers goed dat je ze bewaart in je innerlijk
en dat zij alle tezamen op je lippen liggen. Om je op de Heer te laten vertrouwen, geef ik vandaag mijn onderricht aan jou. Een 30-tal heb ik er voor je opgetekend, raadgevingen vol inzicht, om je waarheid te leren, betrouwbare woorden, zodat je een betrouwbaar antwoord kunt geven aan hem die je zendt.

0: Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 287. En we hebben gelezen het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 6, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 16 tot en met 18 en Spreuken hoofdstuk 22 versen 17 tot en met 21. Wij sluiten af met een citaat van de heilige Clemens van Alexandrië. Het boek Wijsheid van Jezus Sirach zegt duidelijk: want barmhartigheid en toorn zijn bij hem, want hij alleen is Heer over beide. Hij is Heer over verzoeningen en stort toorn uit naar gelang de overvloed van zijn barmhartigheid. Hetzelfde geldt voor zijn terechtwijzing, want het doel van barmhartigheid en terechtwijzing is de redding van hen die terechtgewezen worden. Dat de God en Vader van onze Heer Jezus goed is, wordt opnieuw bevestigd door het woord. Want Hij is goed voor de ondankbaren en de slechten. En verder, wanneer Hij zegt: wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. Verder zegt Hij ook duidelijk: niemand is goed dan mijn Vader die in de hemel is. Daarnaast zegt hij nogmaals: mijn Vader laat zijn zon schijnen over allen. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van alweer een leesdag. Morgen gaan wij verder met dag 288. Dan lezen wij het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 7... Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 19 tot en met 21, en Spreuken, hoofdstuk 22, versen 22 tot en met 25. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst, en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

blood of Christ.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bieden. We bieden en overwegen de beleide mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen het tweede tientje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben u samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: de lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Rechters. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 31. Dit zijn de volken die de Heere met rust liet, om door hen de Israëlieten, die de oorlog in Canaan niet hadden meegemaakt, op de proef te stellen. En om de generaties Israëlieten die geen oorlog hadden meegemaakt, de strijd te leren. De 5 vorsten van de Filistijnen, al de Canaanieten, de Sodoniërs en de Hittieten in het Libanongebergte, van Baal Hermon tot aan de weg naar Hamat. Zij dienden om de Israëlieten op de proef te stellen. Zo zou duidelijk worden of zij de geboden willen onderhouden die de Heer door Mozes aan hun voorvaderen had opgelegd. Maar de Israëlieten die midden tussen de Canaïten, Hittieten, Amorieten, Perizieten, Chiwieten en Jebusieten woonden, huwden met vrouwen uit die volken en lieten hun eigen dochters trouwen met mannen uit die volken en vereerden hun goden. De Israëlieten deden wat de Heer mishaagd. Zij vergaten de Heer hun God en vereerden de Baals en Astarten. Daarop ontbrandde de toren van de Heer tegen Israël. Hij gaf het prijs aan Kuzan-Rizataim, de koning van Edom. En 8 jaar bleven de Israëlieten aan Kuzan-Rizataim onderworpen. Toen riepen de Israëlieten de Heer aan, en de Heer liet een redder optreden om Israël te bevrijden. Het was Otniel, de Keniziet, een jongere broer van Caleb. Gedreven door de geest van de Heer, trad hij op als rechter in Israël en voerde hij oorlog tegen het Kuzan-Rizataim. De Heer leverde de koning van Edom aan Otniel over en zo kreeg deze hem in zijn macht. 40 jaar had het land rust. Toen stierf Otniel, de Keniziet. Weer deden de Israëlieten wat de Heer mishaagd. Daarop gaf de Heer aan Eglon, de koning van Moab, macht over Israël, omdat de Israëlieten deden wat de Heer mishaagd. Eglon wist de Ammonieten en de Amalekieten op zijn hand te krijgen. Samen trokken zij op tegen Israël, versloegen het en namen de Palmenstad in. 18 jaar bleven de Israëlieten onderworpen aan Eglon, de koning van Moab. Toen riepen de Israëlieten de Heer aan en de Heer liet voor hen een redder optreden. Het was Ehud, de zoon van Gera uit Benjamin, een man die linkshandig was. Eens stuurden de Israëlieten Ehud met de schatting naar Eglon, de koning van Moab. Ehud liet een tweesnijdend zwaard maken, een gomet lang, en hing het op de rechterheup aan zijn gordel onder zijn kleren. Zo ging hij de schatting afdragen aan Eglon, de koning van Moab. Eglon was een zeer zwaarlijvig man. Zodra Ehud hem de schatting overhandigd had, liet hij de mannen die de schatting vervoerd hadden naar huis gaan. Maar hij ging zelf terug vanaf de gebeeldhouwde stenen in de buurt van Gilgal. Bij Eglon gekomen zei hij: "Koning, ik heb u nog iets te zeggen dat strikt geheim is." De koning riep: "Stilte." En al zijn dienaren verwijderden zich. Ehud trad op de koning toe in de bovenzaal die voor hem alleen was en zei: "Ik heb een woord van God voor u." Toen Eglon van zijn troon opstond, greep Ehud met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en stak de koning in de buik. Het zwaard drong met lemmet en al in zijn lichaam. Het vet sloot zich om het lemmet, omdat Ehud het zwaard er niet uittrok. Daarna verdween hij langs een achteruitgang. Hij ging langs de zuilengang naar buiten. De deur van de bovenzaal had hij afgesloten en gegrendeld. Toen hij weg was en de dienaren van Eglon bij de bovenzaal kwamen, merkte zij dat de deur op slot zat. Zij zeiden, misschien doet hij zijn behoefte in het koele vertrek. Zij bleven wachten, maar tenslotte werden zij met de situatie verlegen, want hij deed de deur van de bovenzaal maar niet open. Toen gingen zij de sleutel halen om de deur open te maken, en daar lag hun meester dood op de grond. Omdat zij zo lang gewacht hadden, kon Ehud ontkomen. Hij was de gebeeldhouwde stenen al voorbij en was behouden in Seira aangekomen. Zodra hij weer op Israëlitisch gebied was, liet hij in het bergland van Ephraim de bazuin blazen. Toen de Israëlieten de bergen afkwamen, stelde hij zich aan het hoofd en zei, volg mij, de Heer levert de Moabieten, uw vijanden, aan u over. Zij trokken met hem naar beneden en bezetten de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan, zodat geen Moabiet er meer over kon. Ze hebben toen 10.000 Moabieten gedood, allemaal krachtige, strijdbare mannen. Niemand ontkwam. Op die dag moest Moab Israël als zijn meerdere erkennen. Daarna had het land 80 jaar rust. Na Ehud kwam Samgar, de zoon van Anat. Hij doodde 600 Filistijnen met een prikstok voor ossen. Zo bevrijdde ook hij Israël.

rechters. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 24. Na de dood van Ehud deden de Israëlieten opnieuw wat de Heer mishaagt. En de Heer leverde hen over aan Jabin, de koning van Kanaan, die over Hazor regeerde. Zijn legeraanvoerder heette Sisera en woonde in Charoset Hagoyim. De Israëlieten riepen de Heer aan, want Jabin had 900 ijzeren strijdwagens en onderdrukten de Israëlieten met harde hand al 20 jaar lang. In die tijd was de profetes Deborah, de vrouw van Lapidot, rechter in Israël. Zij hield zitting onder de palm van Deborah tussen Rama en Bethel in het bergland van Ephraim, waar de Israëlieten met hun rechtszaken bij haar kwamen. Zij ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes in Naphtali, en zei tegen hem: De Heer, de God van Israël, geeft u dit bevel. Trek met 10.000 man uit Naphtali en Zebulon naar de berg Tabor. Dan zal ik Sisera, de legeraanvoerder van Jabin, met zijn strijdwagens en zijn troepen naar u toe lokken bij de beek Kison en hem aan u uitleveren. Barak antwoordde: Als u met mij meegaat, doe ik het. Maar als u niet meegaat, doe ik het niet. Zij zei: Dan ga ik mee, maar de tocht die u onderneemt zal u geen roem brengen, want de Heer levert Sisera uit aan een vrouw. Toen ging Deborah met Barak naar Kedes. Barak riep Zebulon en Naphtali in Kedes onder de wapenen. 10.000 man volgden hem en ook Deborah ging mee. In de buurt van Kedes, bij de eik van Saamnaim, had de Keniet Geber een zoon van Gobab, de schoonvader van Mozes, die zich van de overige Kenieten had afgescheiden, zijn tent opgeslagen. Toen Sisera bericht kreeg dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor was opgetrokken, liet hij al zijn ijzeren strijdwagens, 900 in getal, en alle manschappen waarover hij beschikken kon, van Charoset Hagoyim naar de beek Kison oprukken. Toen zei Deborah tegen Barak: Ruk uit, want vandaag levert de Heer Sisera aan u over. Hij zelf gaat voor u uit. En toen Barak met zijn 10.000 man van de Tabor naar beneden kwam, bracht de Heer Sisera met al zijn wagens en heel zijn leger in verwarring door het zwaard van Barak. Sisera sprong van zijn wagen en probeerde te voet te ontkomen, terwijl Barak de wagens van het leger achtervolgde tot in Charoset Hagoyim. Heel het leger van Sisera viel door het zwaard. Geen man werd gespaard. Sisera was intussen te voet naar de tent van Jael, de vrouw van de Keniet Geber, gevlucht, want de familie van Geber was bevriend met Jabin, de koning van Hazor. Jael kwam Sisera tegemoet en zei tegen hem: Kom binnen, heer. Kom gerust binnen. U hoeft niet bang te zijn. Hij ging haar tent binnen en zij dekte hem toe met een deken. Hij vroeg haar: Geef mij alsjeblieft wat water, ik heb dorst. Zij maakte de melkzak open en gaf hem te drinken. Toen ze hem weer toedekte, zei hij tegen haar: Blijf voor de ingang van de tent staan, en als de een of ander komt vragen of er iemand binnen is, moet u antwoorden van niet. Toen Sisera van uitputting in slaap was gevallen, pakte Jael, de vrouw van Geber, een tentpin en een hamer, ging zachtjes naar hem toe en dreef de pin dwars door zijn slapen de grond in. Hij was op slag dood. Toen zag Jael Barak aankomen op zoek naar Sisera. Zij ging hem tegemoet en zei: Kom binnen, dan zal ik u de man laten zien die u zoekt. Barak ging naar binnen en daar lag Sisera, dood op de grond, met de pin door zijn slapen. Zo onderwierp God op die dag Jabin, de koning van Kanaan, aan de Israëlieten. Hun macht over Jabin, de koning van Kanaan, werd op de duur zo groot dat ze hem tenslotte
hebben vernietigd.

Rechters. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 31. Op die dag zongen Deborah en Barak, de zonen van Abinoam, dit lied. Nu de opstand is uitgebroken in Israël en het volk bereid is, prijs de Heer. Koningen, luister nu, vorsten, hoor toe. Voor de Heer wil ik zingen. Zingen wil ik voor Israëls God. Heer, toen u wegtrok uit Seir, aankwam uit de vlakte van Edom, dreunde de aarde, stroomde uit de hemel, stroomde uit de wolken het water. De bergen beefden voor de Heer die van de Sinaï komt, voor de Heer Israëls God. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, lagen de wegen verlaten. Wie op reis ging, moest over kronkelende paden. De dorpen lagen uitgestorven in Israël, tot u, Deborah, optrad. Optrad als moeder in Israël. Zij hadden nieuwe goden gekozen. Geen brood was er toen in de steden, geen schild of geen lans meer te vinden bij de 40.000 van Israël. Mijn hart gaat uit naar Israëls leiders, naar degenen uit het volk die bereid zijn voor de strijd, prijs de Heer. Bereiders van witte ezelinnen, die op rijke tapijten zitten, die over de wegen trekken, zing het uit. Hoor ze zingen bij de drinkplaatsen, ze juichen daarom de weldaden van de Heer, de werken van Hem die in Israël heerst. Toen is het volk van de Heer naar de poorten gekomen. Sta op, Deborah, sta op, zing een lied. Vooruit, Barak, zoon van Abinoam, breng uw gevangenen mee. Toen kwamen ook de andere dapperen, het volk van de Heer met zijn helden. De leiders uit Efraïm daalden af naar de vlakte, uw broeder Benjamin voegde zich bij uw troepen. Ook de leiders van Makir kwamen en zij die de scepter dragen in Zebulon. De leiders van Issachar waren bij Deborah en net als Issachar ging Barak achter hem aan de vlakte in. Onder de gelederen van Ruben was er lang overleg. Waarom bleef u achter de schaapskooi zitten, luisterend naar het gefluit voor uw kudde? Onder de gelederen van Ruben was er lang overleg. Gilead bleef aan de overzijde van de Jordaan, en waarom zit dan bij zijn schepen? Azer blijft aan de kust van de zee en gaat niet weg van zijn havens. Zebulon waagt zijn leven en ook Naftali die op de hoogvlakte woont. De koningen kwamen en streden. De koningen van Kanaan streden in Tanaak, bij het water van de Megiddo. Maar zij maakten geen zilverbuit. Vanuit de hemel streden de sterren, vanuit hun banen streden zij tegen Sisera. De rivier Kizon sleurde hen mee, de oude Kizon spoelde hen weg. Mijn ziel gaat voort met kracht. De hoeven van de paarden hameren in galop gaan ze hengsten. Vervloek Meros, zegt de engel van de Heer, vervloek met kracht haar bewoners. Zij boden geen hulp aan de Heer en zijn krijgers. Gezegend boven alle vrouwen is Jael, de vrouw van Geber de Keniet. Boven alle vrouwen in de tenten is Jael gezegend. Hij vroeg haar water, zij gaf hem melk. Zij bracht hem room in een feestschaal. Haar linkerhand greep een tentpin, haar rechter een timmermanshamer. Zo sloeg zij Sisera, verbrijzelde zijn hoofd, zijn verpletterende slapen doorborend. Aan haar voeten bezweek hij viel neer en bleef liggen. Aan haar voeten bezweek hij en hij viel neer. Waar hij bezweken was, daar viel hij neer, overweldigd. Sisera's moeder tuurt uit het venster. Klagend zit zij voor de tralies. Waarom komt zijn strijdwagen niet?
Waar blijft het gedreun van zijn wagens? De wijste onder haar edelvrouwen antwoordt daar steeds weer. Ze hebben een buit bemachtigd en delen die nu. 1, 2 vrouwen voor elke soldaat. Kleurige stoffen zijn Sisera's buit. Bonte stoffen zijn deel. 1, 2 geborduurde doeken voor de hals van de overwinnaar. Zo mogen al uw vijanden te gronde gaan, heer. Maar degenen die u lief hebben, mogen zijn als de kracht van de rijzende zon. Toen had het land 40 jaar rust.

rechters. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 40. De Israëlieten deden opnieuw wat de Heer mishaagd, en hij leverde hen 7 jaar lang over aan de Midjanieten, zodat die Israël in hun macht kregen. Uit vrees voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in het gebergte schuilplaatsen in holen en vestingen. Telkens als de Israëlieten gezaaid hadden, rukten de Midjanieten met de Amalekieten en andere oosterlingen tegen hen op. Zij sloegen hun kamp op tegen hen en vernielden de oogst in heel het land tot Gaza toe. Zij lieten in Israël geen voedsel meer over, ook geen schapen, geen ossen en geen ezels. Want zij kwamen aan met hun kudden en hun tenten, zo talrijk als sprinkhanen, een ontelbare massa mannen en kamelen. Zij vielen het land binnen en verwoesten het. Toen de Israëlieten door de Midjanieten tot grote armoede waren gebracht, begonnen zij de Heer aan te roepen. En toen de Israëlieten onder druk van de Midjanieten de Heer aanriepen, zond hij hun een profeet die hun zei: "Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik heb u uit Egypte geleid en u weggehaald uit het slavenhuis. Ik heb u bevrijd uit de macht van de Egyptenaren en van al uw onderdrukkers. Ik heb hen voor u verdreven en u hun land gegeven. Ik heb u gezegd: ik ben de Heer uw God. Ook al woont u in het land van de Amorieten, u mag hun goden niet vereren, maar u hebt niet naar mijn stem geluisterd." Toen kwam de engel van de Heer en ging zitten onder de terebint van Ofrat, die het eigendom was van Joas van Abiezer. Zijn zoon Gideon was bezig tarwe uit te kloppen in een perskuip om niet door de Midjanieten gezien te worden. De engel van de Heer verscheen daar voor hem en zei: "De Heer is met u, dappere held." Gideon antwoordde: "Neem me niet kwalijk, Heer. Als de Heer inderdaad met ons is, waarom is ons dit alles dan overkomen? Waar zijn de wonderen waarover onze voorvaderen ons verteld hebben? Zij zeiden toch: de Heer heeft ons uit Egypte geleid, maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons aan de Midjanieten overgeleverd." Toen richtte de Heer zich tot hem en zei: "Trek op tegen de Midjanieten. U bent sterk genoeg om Israël uit hun macht te bevrijden. Ik ben het die u zendt." En Gideon zei: "Neem me niet kwalijk, Heer, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn stamhuis is het armste van heel Manasse en ik ben de jongste van de familie." Maar de Heer zei: "Ik zal bij u zijn. U zult de Midjanieten verslaan alsof het maar 1 enkele man was." Maar Gideon hield aan: "Als ik genade heb gevonden in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. En ga niet weg voor ik terug ben en u een geschenk heb aangeboden." De Heer antwoordde: "Ik blijf hier tot u terug bent." Gideon ging naar huis, maakte een geitenbokje klaar en een effa ongezuurde broden. Hij deed het vlees in een mand en de saus in een kom. Die bracht hij naar hem toe onder de terebint en bood ze hem aan. De engel van God sprak: "Leg het vlees en de ongezuurde broden daar op dat rotsblok en giet de saus erover uit." Gideon deed dat. De engel van de Heer stak de stok die hij in zijn hand had uit naar het vlees en de ongezuurde broden en raakte die met de punt van de stok aan. Toen laaide er uit het rotsblok een vuur op dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Daarop verdween de engel van de Heer uit zijn ogen. Nu begreep Gideon dat het de engel van de Heer was geweest. Hij zei: "Wee mij, Heer God, want ik heb oog in oog gestaan met de engel van de Heer." Maar de Heer verzekerde hem: "Vrede is met u. Wees niet bang, u zult niet sterven." Toen
bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer en noemde het De Heer is vrede. Dat altaar staat nog in Ofrat, de stad van Abiezer, tot op de dag van vandaag. Die nacht zei de Heer tegen Gideon: Neem een stier van uw vader, een vette stier van 7 jaar. Verniel het altaar van Baal dat van uw vader is en hak de heilige paal om die erbij staat. Richt hier, op de top van de versterkte plaats, een goed gebouwd altaar op voor de Heer uw God en draag de vette stier op als brandoffer op het hout van de omgehakte paal. Geholpen door 10 van zijn knechten voerde Gideon de opdracht van de Heer uit. Maar hij durfde het niet overdag te doen. Uit angst voor zijn familie en voor de mensen uit de stad deed hij het 's nachts. De volgende ochtend ontdekten de mensen uit de stad dat het altaar van Baal vernield was, dat de heilige paal die erbij stond was omgehakt en dat op een nieuw gebouwd altaar een vette stier was geofferd. Zij zeiden tegen elkaar: Wie zou dat gedaan hebben? Ze deden een navraag, stelden een onderzoek in en stelden vast: Gideon, de zoon van Joas, heeft het gedaan. Daarop zeiden de mensen uit de stad tegen Joas: Lever uw zoon uit. Hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baal vernield en de heilige paal die erbij stond omgehakt. Maar Joas zei tegen de omstaanders: Wilt u het soms voor Baal opnemen? Wilt u Baal redden? Wie het voor hem opneemt, wordt voor morgenochtend gedood. Als hij God is, laat hij dan zelf voor zijn zaak opkomen, want zijn altaar is vernield. Die dag kreeg Gideon de naam Jerubbaal, want men zei: Laat Baal het tegen hem opnemen, omdat hij zijn altaar vernield heeft. De Midianieten, de Amalekieten en de andere stammen uit het oosten hadden zich aaneengesloten, waren de Jordaan overgetrokken en hadden hun kamp opgeslagen in de vlakte van Jezreel. Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Hij blies de bazuin en de mannen van Abiezer sloten zich bij hem aan. Hij zond boden door heel het gebied van Manasse en ook deze stam sloot zich bij hem aan. Ook naar Azer, Zebulon en Naftali stuurde hij boden en ook deze stammen sloten zich bij hem aan. Gideon sprak tot God: Als u Israël werkelijk door mijn hand wil bevrijden, zoals u beloofde, laat dan de dauw alleen op de wollen vacht komen die ik hier op de dorsvloer leg en laat de grond eromheen droog blijven. Dan weet ik dat u Israël door mijn hand zult bevrijden, zoals u beloofde. En zo gebeurde het. Toen hij de volgende ochtend opstond, wrong hij de dauw uit de vacht, een hele schaal vol water. Weer sprak Gideon tot God: Word niet kwaad op mij als ik u nog 1 keer iets vraag. Ik zou nog een proef willen nemen met de vacht. Laat nu alleen de vacht droog blijven, terwijl op de grond rondom de dauw valt. En God deed dat de volgende nacht. Alleen de vacht bleef droog en op de grond lag overal dauw.

rechters. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 25. Jerubbaal, ook Gideon geheten, en zijn mannen sloegen in alle vroegte hun kamp op bij En-Garot. Ten noorden daarvan lag het kamp van de Midianieten in de buurt van de Waarzeggersheuvel in de vlakte. De Heer zei daar tegen Gideon: uw leger is te groot om de Midianieten aan uit te leveren. Israël zou zich tegenover mij kunnen beroemen en zeggen: mijn eigen kracht heeft mij gered. Deel dus aan uw mannen het volgende mee. Ieder die bang of angstig is, mag naar huis gaan en de bergen van Gilboa verlaten. 22.000 mannen trokken zich terug. Toen bleven er nog 10.000 over. Daarop zei de Heer tegen Gideon: het leger is nog te talrijk. Laat de mannen naar het water gaan en daar zal ik ze voor u schiften. Degene van wie ik u zeg, die gaat met u mee, die gaat met u mee. Degene van wie ik zeg, die gaat niet met u mee, die gaat niet met u mee. Toen Gideon de mannen naar het water had laten gaan, zei de Heer tegen hem: u moet de mannen die er als honden het water opslurpen scheiden van degenen die bij het drinken op hun knieën gaan zitten. Er waren er 300 die met de hand aan de mond het water opslurpten. Alle anderen waren bij het drinken op hun knieën gaan zitten. Toen zei de Heer tegen Gideon: met de 300 man die het water hebben opgeslurpt zal ik u bevrijden en de Midianieten aan u uitleveren. Alle anderen moeten naar huis gaan. De 300 namen de proviant en de bazuinen van de anderen. Gideon stuurde de Israëlieten naar hun tenten terug en hield alleen de 300 bij zich. Het kamp van de Midianieten lag in de vlakte. Die nacht zei de Heer tegen Gideon: ga naar hun kamp. Ik heb hen aan u uitgeleverd. Als u er niet alleen heen durft, neem dan uw dienaar Pura mee. Als u gehoord hebt waarover zij praten, zult u de moed hebben om op dat kamp af te gaan. Toen ging Gideon met zijn dienaar Pura op weg en drong door tot de buitenste wachtpost van het kamp. De Midianieten, Amalekieten en de andere oosterlingen waren op de vlakte neergestreken als een menigte sprinkhanen. Hun kamelen waren niet te tellen. Ze waren even talrijk als de zandkorrels op het strand aan de zee. Toen Gideon bij het kamp kwam, hoorde hij een soldaat aan een ander vertellen wat hij gedroomd had. Hoor eens wat ik gedroomd heb. Ik zag een gerstekoek het kamp van de Midianieten binnenrollen. Hij sloeg tegen de tent aan, stootte die omver, keerde die ondersteboven en daar lag de tent. De ander zei daarop: dat kan niets anders betekenen dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëliet Joas. God levert de Midianieten met heel hun kamp aan hem uit. Toen Gideon het verhaal van de droom en de verklaring had gehoord, boog hij diep. Terug in het kamp van Israël zei hij: vlug, de Heer levert het kamp van de Midianieten aan u uit. Hij verdeelde de 300 man in 3 groepen en gaf iedere soldaat een bazuin en een lege kruik met een toorts erin. En hij beval: let goed op mij en doe precies wat ik doe. Als ik vlak bij het kamp ben, moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Wanneer ik en de mannen die bij mij zijn op de bazuin blazen, dan moeten jullie ook rondom het hele kamp op de bazuin blazen en roepen: voor de Heer en voor Gideon. Bij het begin van de middelste nachtwaken kwamen Gideon en de 100 mannen die bij hem waren bij de buitenste wachtpost van het kamp. Nauwelijks was de wacht afgelost of zij bliezen op de bazuinen en sloegen de kruiken stuk. Toen bliezen de 3 groepen op hun bazuinen en sloegen hun kruiken stuk. De toortsen hielden ze in hun linkerhand, de bazuinen waarop zij bliezen
in hun rechter. En zij riepen, te wapen, voor de Heer en voor Gideon. Terwijl ze allemaal rondom het kamp op hun plaats bleven staan, begon heel het kamp door elkaar te rennen. Onder luid geschreeuw sloegen zij op de vlucht. Terwijl de 300 de bazuinen bleven blazen, liet de Heer de mannen in het kamp met het zwaard op elkaar inslaan. Het leger vluchtte tot Bet-Hasita, in de richting van Saretan, tot aan de rand van het plateau bij Abel-Mechola, tegenover Tabat. Toen verzamelden zich de Israëlieten uit Naftali, Azer en heel Manasse en achtervolgden de Midjanieten. Gideon had boden gestuurd door heel het bergland van Efraïm met de boodschap: kom naar beneden om de Midjanieten tegen te houden. Bezet de oever van de rivier tot aan Bet-Bara om hun het oversteken te beletten. Alle Efraïmieten verzamelden zich en bezetten de oevers van de Jordaan tot aan Bet-Bara. Oreb en Zeeb, de twee aanvoerders van Midjan, namen ze gevangen. Oreb doden zij op de rots van Oreb en Zeeb bij de wijnpers van Zeeb. Daarna achtervolgden zij de Midjanieten en de hoofden van Oreb en Zeeb brachten ze over de Jordaan naar Gideon.

dus van Midian aan u uitgeleverd. Wat ik kon doen is toch niet te vergelijken met wat u deed. Toen hij dat gezegd had, bedaarde hun woede. Gideon kwam met zijn 300 mannen bij de Jordaan en stak de rivier over. Ze waren uitgeput van de achtervolging. Daarom zei hij tegen de burgers van Sukkot: geef de soldaten die mij volgen enkele broden, want ze zijn uitgeput, omdat ik Zebach en Salmunna, de koningen van Midian, achtervolg. Maar de magistraten van Sukkot antwoordden: u vraagt ons brood voor uw leger, alsof u Zebach en Salmunna al in uw macht hebt. Gideon zei: op mijn woord, zodra de heer Zebach en Salmunna aan mij uitgeleverd heeft, ransel ik uw lichaam af met distels en doorns uit de woestijn. Van Sukkot trok hij naar Penuel en hij vroeg de burgers van die stad hetzelfde. Zij gaven hem hetzelfde antwoord als de burgers van Sukkot. Toen zei hij ook tegen de burgers van Penuel: als ik behouden terugkom, haal ik deze toren omver. Zebach en Salmunna lagen met een leger van 15.000 man in Karkor. Dat was alles wat er van het hele leger van de Oosterlingen over was. 120.000 weerbare mannen waren gesneuveld. Gideon volgde de weg van de nomaden ten oosten van Nobach en Jochbeha en sloeg toen op het leger in dat zich al veilig waande. Zebach en Salmunna gingen op de vlucht. Gideon zette de achtervolging in, bracht heel hun leger in paniek en nam de koningen van Midian, Zebach en Salmunna, gevangen. Toen Gideon, de zoon van Joas, na de strijd langs de hoogvlakte van Geres terugkeerde, greep hij daar een jonge man die afkomstig was uit Sukkot. Hij ondervroeg hem en liet hem de namen van de magistraten en oudsten van Sukkot opschrijven. Het waren er 77. Toen ging hij naar de burgers van Sukkot en zei: u hebt mij gehoond door te zeggen: u vraagt ons brood voor uw vermoeide soldaten, alsof u Zebach en Salmunna al in uw macht hebt. Welnu, hier heb ik Zebach en Salmunna. Toen greep hij de oudsten van de stad en gaf de mannen van Sukkot met dorens en distels uit de woestijn een gevoelige les. Ook haalde hij de toren van Penuel omver en doodde de burgers van die stad. Daarna vroeg hij aan Zebach en Salmunna: hoe zagen de mannen eruit die u op de Tabor vermoord hebt? Zij antwoordden: ze leken op u. Ieder van hen had het voorkomen van een koningszoon. Gideon zei: dan waren het mijn broers, de zonen van mijn moeder. Zowaar de Heer leeft, als u hen in leven had gelaten, zou ik u niet doden. Toen zei hij tegen de oudste zoon Jeter: vooruit, sla hen dood. Maar de jongen durfde zijn zwaard niet te trekken. Hij was bang. Hij was nog maar een jongen. Toen zeiden Zebach en Salmunna: sla onszelf maar neer. Een sterke man als u heeft daar de kracht voor. Zo doodde Gideon Zebach en Salmunna. De maantjes van de nekken van hun kamelen nam hij mee. De Israëlieten zeiden tegen Gideon: u moet onze heerser zijn, ook uw zoon en kleinzoon, want u hebt ons bevrijd uit de macht van de Midianieten. Maar Gideon antwoordde: ik wil uw heerser niet zijn en mijn zoon evenmin. De Heer zal uw heerser zijn. En hij vervolgde: ik wil u wel een verzoek doen. Laat ieder van u mij een ring geven uit de buit die hij behaald heeft. De buit kwam namelijk van de Ismaëlieten en die dragen gouden ringen. Zij antwoordden: dat willen wij graag doen. Daarop spreidde men een kleed uit en ieder wierp daarop een ring uit de buit.

uit die hij behaald had. De gouden ringen die hij gevraagd had, wogen samen 1700 sikkel. Dan waren er ook nog de maantjes, de oorringen, de purperen gewaden van de koningen van Midjan en de kettingen om de nekken van hun kamelen. Van dat goud liet Gideon een efod maken, die hij in zijn stad Ofrat plaatste. Met die efod pleegde heel Israël ontucht en hij werd een valstrik voor Gideon en zijn familie. Zo moesten de Midjanieten de Israëlieten als hun meerdere erkennen en zij staken hun kop niet meer op zolang Gideon leefde. Het land had rust, 40 jaar lang. Jerubbaal, de zoon van Joas, keerde naar huis terug en bleef daar. Gideon had 70 zonen verwekt, want hij had vele vrouwen. Ook zijn bijvrouw, die in Sichem woonde, had hem een zoon gebaard die hij Abimelech genoemd had. Gideon, de zoon van Joas, stierf in gezegende ouderdom en werd begraven in Ofrat, de stad van Abiezer, in het graf van zijn vader Joas. Zodra Gideon gestorven was, liepen de Israëlieten opnieuw ontuchtig achter de Baals aan en erkenden Baal Berit als hun god. De Israëlieten dachten niet meer aan de Heer hun God, die hen bevrijd had uit de macht van al de vijanden in hun omgeving. Ook toonden zij het huis van Jerubbaal Gideon geen dankbaarheid voor al het goede dat hij voor Israël gedaan had.

rechters. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 57. Abimelech, de zoon van Jerubbaal, ging naar de broers van zijn moeder in Sichem en zei tegen hen en de gehele familie van zijn moeder: "U moet de burgers van Sichem deze vraag voorleggen. Wat is beter voor u? Dat de zonen van Jerubbaal met 70 man over u heersen? Of dat één man over u regeert? Denk eraan dat ik uw eigen vlees en gebeente ben." In die geest spraken de broers van zijn moeder met al de burgers van Sichem, zodat zij de zijde van Abimelech kozen. Ze zeiden: "Hij is onze broeder." Zij gaven Abimelech 70 sikkel zilver uit de tempel van Baal-Berit. Hij huurde daarmee een bende leeglopers en avonturiers, ging met hen naar het ouderlijk huis in Ofrat en vermoordde zijn 70 broers, de zonen van Jerubbaal, op één en dezelfde steen. Alleen Jotam, de jongste zoon van Jerubbaal, die zich verborgen had, bleef in leven. Toen kwamen alle burgers van Sichem in Bet Millo bijeen, bij de terebint van Sichem, en zij riepen daar Abimelech tot koning uit. Dit werd aan Jotam verteld en hij ging op de top van de berg Gerizim staan en schreeuwde luid: "Burgers van Sichem, luister naar mij, dan luistert God naar u." Eens gingen de bomen erop uit om iemand tot koning te zalven. Ze vroegen aan de olijfboom: "Wilt u koning over ons worden?" Maar de olijfboom antwoordde: "Moet ik dan ophouden met mijn olie te geven, waar goden en mensen mij om eren, en moet ik boven de andere bomen gaan zweven?" De bomen vroegen aan de vijgenboom: "Wilt u koning over ons worden?" Maar de vijgenboom antwoordde: "Moet ik dan ophouden met mijn zoete en heerlijke vruchten te geven, en moet ik boven de andere bomen gaan zweven?" Daarop vroegen de bomen aan de wijnstok: "Wilt u koning over ons worden?" Maar de wijnstok antwoordde: "Moet ik dan ophouden met mijn sap te geven, dat goden en mensen verblijdt, en moet ik boven de andere bomen gaan zweven?" Daarop vroegen alle bomen aan de doornstruik: "Wilt u koning over ons worden?" En de doornstruik antwoordde: "Als u mij werkelijk tot koning wilt zalven, kom dan maar schuilen onder mijn schaduw. Wilt u dat niet, dan zal er van de doornstruik een vuur uitgaan, dat zelfs de ceders van de Libanon verteert." Het is wel duidelijk dat het niet oprecht en trouw was van u om Abimelech tot koning uit te roepen. Daarmee bent u uw verplichtingen tegenover Jerubbaal en zijn familie niet nagekomen. Heeft hij dat verdiend? Mijn vader was het die voor u heeft gestreden, die zijn leven voor u op het spel heeft gezet en die u uit de macht van de Midianieten heeft bevrijd. Toch hebt u zich vandaag tegen mijn familie gekeerd. De 70 zonen van mijn vader hebt u op één en dezelfde steen vermoord en Abimelech, een zoon van zijn slavin, hebt u tot koning over de burgers van Sichem uitgeroepen. En dat alleen omdat hij uw broeder is. Als u meent dat u vandaag oprecht en trouw geweest bent tegenover Jerubbaal en zijn familie, dan wens ik u veel geluk met Abimelech en hem met u. Maar als dat niet zo is, dan mogen er van Abimelech een vuur uitgaan dat de burgers van Sichem en Bet Millo verteert, en van de burgers van Sichem en Bet Millo een vuur dat Abimelech verteert." Daarop nam Jotam de vlucht. Hij week uit naar Beer en bleef daar, buiten het bereik van zijn broer Abimelech. Nadat Abimelech 3 jaar over Israël geregeerd had, bracht God onenigheid
tussen Abimelech en de burgers van Sichem, zodat zij met hem braken. Dat was om de gewelddaad tegen de 70 zonen van Jerubbaal te wreken en om hun bloed te laten neerkomen op hun broer Abimelech, die hen vermoord had, en op de burgers van Sichem, die hem bij de moord op zijn broers hadden geholpen. De burgers van Sichem legden zich in een hinderlaag in de bergen om iedereen die daar langskwam te beroven. Dit werd aan Abimelech gemeld. Toen kwam Gaal, de zoon van Ebed, met zijn medestanders in Sichem aan en trok door de stad en wist het vertrouwen van de burgers van Sichem te winnen. Het was juist de tijd dat men naar het land ging om de vruchten van de wijngaarden te oogsten en de druiven te persen. Toen zij daarna, tijdens de feestelijkheden, de tempel van hun god binnengingen en daar aten en dronken, begonnen zij Abimelech te vervloeken. Daarbij nam Gaal, de zoon van Ebed, het woord. Moet een stad als Sichem nu onderworpen zijn aan een man als Abimelech? De zoon van Jerubbaal en zijn commandant Zebul moesten eerder onderworpen zijn aan de mannen van Hemor, de vader van Sichem, dan wij onderworpen aan hem. Als ik hier de macht in handen had, zou ik Abimelech wegjagen. Ik zou hem zeggen, kom maar op, hoe sterk je leger ook is. Toen Zebul, de commandant van de stad, hoorde wat Gaal, de zoon van Ebed, gezegd had, werd hij woedend. In het geheim stuurde hij boden naar Abimelech in Torma met de boodschap: Gaal, de zoon van Ebed, is met zijn medestanders in Sichem aangekomen en zij ruien de stad tegen u op. Kom dus en ga vannacht met uw soldaten buiten de stad in een hinderlaag liggen. Dan kunt u morgen vroeg, bij zonsopgang, de aanval op de stad beginnen. Als Gaal dan met zijn soldaten tegen u oprukt, moet u deze kans benutten. Die nacht ging Abimelech met al zijn soldaten op weg en dicht bij Sichem legden zij zich in 4 groepen in een hinderlaag. Toen Gaal, de zoon van Ebed, de stad was uitgekomen en bij de poort stond, kwamen Abimelech en zijn mannen uit de hinderlaag tevoorschijn. Zodra Gaal en in het oog kreeg, zei hij tegen Zebul: Kijk, daar komen mensen de berg af. Zebul antwoordde: U ziet de schaduwen van de bergen voor mensen aan. Maar Gaal hield vol: Kijk dan, daar bij de navel van het land komen mensen naar beneden en op de weg van de waarzeggerseik loopt ook al een groep. Daarop zei Zebul: Waar blijft u nu met uw grote mond? U hebt toch gezegd, moeten wij aan iemand als Abimelech onderworpen zijn? Daar hebt u nu de mensen over wie u zo minachtend hebt gesproken. Vooruit, val ze dan aan? Gaal rukte aan het hoofd van de burgers van Sichem en begon de aanval op Abimelech. Maar op het moment dat Abimelech op hen afkwam, week hij terug. Er vielen veel doden tot vlak bij de stadspoort. Abimelech keerde vervolgens naar Aruma terug en Zebul verdreef Gaal en diens medestaanders uit Sichem, omdat hij niet wilde dat zij daar bleven. Toen Abimelech de volgende dag hoorde dat de mensen naar het land wilden gaan, verdeelde hij zijn manschappen in 3 groepen en ging buiten de stad in een hinderlaag liggen. Zodra hij de mensen uit de stad zag komen, overviel hij hen en dreef hen uiteen. Met zijn eigen groep wist Abimelech de stadspoort te bereiken en bezet te houden. De 2 andere groepen stortten zich op degenen die in het veld waren en sloegen die neer. Na een hele dag van strijd nam Abimelech de stad in. Hij vermoordde de hele bevolking, maakte de stad met de grond gelijk en strooide er zout over. Toen de burgers van Migdal-Sichem dit vernamen, gingen zij naar de crypte van de tempel van Elberit.
Zodra Abimelech bericht kreeg dat de burgers van Migdal Sichem daar bijeen waren, ging hij met zijn mannen de berg Salmon op. Hij nam een bijl, hakte een tak van een boom en legde die op zijn schouder. Tegen zijn mannen zei hij: "Jullie zien wat ik doe? Doe vlug hetzelfde." De mannen hakten allen een tak af en gingen Abimelech achterna. Ze legden de takken bovenop de crypte en staken daarmee de crypte in brand. Zo vonden ook alle mensen uit Migdal Sichem de dood. Het waren ongeveer 1000 mannen en vrouwen. Daarna trok Abimelech naar Thebes. Hij belegerde de stad en nam haar in. Midden in de stad stond een toren en daarheen waren alle burgers van de stad gevlucht, mannen en vrouwen. Zij hadden de poort achter zich gesloten en waren op het dak van de toren geklommen. Abimelech drong tot vlak bij de toren door en begon de aanval. Maar toen hij bij de toegang was en die in brand wilde steken, wierp een vrouw een molensteen op zijn hoofd en verbrijzelde zijn schedel. Onmiddellijk riep hij zijn wapendrager en beval hem: "Trek je zwaard en steek me dood, anders zeggen ze nog dat een vrouw mij gedood heeft." Daarop stak de wapendrager hem dood. Toen de Israëlieten zagen dat Abimelech dood was, gingen ze naar huis terug. Zo vergold God aan Abimelech het kwaad dat hij zijn vader had aangedaan door zijn 70 broeders te doden, en liet hij het kwaad van de mannen van Sichem op hun eigen hoofd neerkomen. Zo kwam de vervloeking van Jotham, de zoon van Jerubbaal,

rechters. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 18. Na Abimelech trad Tola, de zoon van Pua, de zoon van Dodo uit Issachar, op om Israël te bevrijden. Hij woonde in Samir, in het gebergte van Efraïm. 23 jaar was hij rechter over Israël. Toen stierf hij. Hij werd begraven in Samir. Na hem trad Jair op, een Gileadiet. 22 jaar was hij rechter over Israël. Hij had 30 zonen die 30 steden bestuurden. De 30 steden die zij bezaten heten tot op de dag van vandaag de dorpen van Jair. Ze liggen in Gilead. Jair stierf en werd in Kamon begraven. De Israëlieten deden opnieuw wat de Heer mishaagt. Zij dienden de Baals en de Astarten, de goden van Aram en de goden van Sidon, de goden van Moab en de goden van de Ammonieten en de goden van de Filistijnen. Zij verlieten de Heer en vereerden hem niet meer. De toorn van de Heer ontbrandde tegen de Israëlieten en hij leverde hen uit aan de Filistijnen en de Ammonieten. In die tijd begonnen zij de Israëlieten te onderdrukken en te terroriseren. 18 jaar aan één stuk. Vooral de Israëlieten in Gilead, aan de overkant van de Jordaan, in het gebied van de Amorieten. De Ammonieten staken zelfs de Jordaan over en vielen ook Juda en Benjamin en het huis van Efraïm lastig, zodat Israël in grote moeilijkheden kwam. Weer riepen de Israëlieten de Heer aan. Wij hebben gezondigd tegen u. Wij hebben onze God verlaten en hebben de Baals vereerd. De Heer antwoordde. Ik heb u uit de macht van de Egyptenaren, de Amorieten, de Ammonieten en de Filistijnen bevrijd. En ook toen de Sidoniërs, Amalek en Maon u onderdrukten en u mij aanriep, heb ik u uit hun macht bevrijd. Toch hebt u mij verlaten en bent u andere goden gaan vereren. Daarom zal ik u voortaan niet meer bevrijden. Roep de goden maar aan die u hebt gekozen. Laat die u maar bevrijden, nu u in nood verkeert. Daarop zeiden de Israëlieten tegen de Heer, wij hebben gezondigd. Doe met ons wat u wilt, als u ons nu maar bevrijdt. Daarna deden zij afstand van de vreemde goden en vereerden de Heer. Toen kon de Heer de ellende van Israël niet langer aanzien. De Ammonieten verzamelden zich en sloegen in Gilead hun kamp op. Ook de Israëlieten verzamelden zich en sloegen in Mispa hun kamp op. De mensen, de leiders van Gilead, zeiden tegen elkaar: wie de strijd met de Ammonieten aandurft, wordt de leider van alle Gileadieten.

rechters. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 40. De Gileadiet Jefta was een dapper man. Zijn vader, Gilead, had hem verwekt bij een publieke vrouw. Gilead had ook zonen van zijn eigen vrouw. Toen deze zonen groot geworden waren, hadden zij Jefta weggejaagd en gezegd: "Jij krijgt geen erfdeel in onze familie, want jij bent de zoon van een andere vrouw." Jefta was toen voor zijn broers gevlucht en was in Top gaan wonen. Een groep leeglopers had zich bij hem aangesloten en trok met hem erop uit. Enige tijd later begonnen de Ammonieten een oorlog tegen Israël. Bij het begin van de oorlog van de Ammonieten tegen Israël gingen de oudsten van Gilead naar Top om Jefta te halen. Zij zeiden: "Wilt u meegaan en onze aanvoerder zijn in de strijd tegen de Ammonieten?" Maar Jefta antwoordde de oudsten van Gilead: "Uit afgunst hebt u mij uit het ouderlijk huis gezet. En nu u in moeilijkheden zit, komt u bij mij." Daarop zeiden de oudsten van Gilead tegen Jefta: "Op ons woord, wij komen bij u om u te vragen met ons mee te gaan en oorlog te voeren tegen de Ammonieten. Dan zult u de leider worden van alle bewoners van Gilead." Jefta antwoordde de oudsten van Gilead: "Als u mij terughaalt om oorlog te voeren tegen de Ammonieten, en als de Heer hen in mijn macht geeft, dan wil ik ook uw leider blijven." En de oudsten van Gilead verzekerden Jefta: "De Heer is onze getuige. Hij mag ons vonnissen als wij niet doen wat u zegt." Daarop ging Jefta met de oudsten van Gilead mee. Voor de Heer in Mispa stelde het volk hem als leider en aanvoerder, en hij herhaalde er zijn eisen. Toen zond Jefta boden naar de koning van de Ammonieten met de vraag: "Wat hebben wij toch tegen elkaar dat u mij op mijn eigen gebied komt bestrijden?" De koning van de Ammonieten antwoordde de boden: "U weet dat Israël, toen het uit Egypte trok, mijn land tussen de Arnon, de Jabok en de Jordaan in bezit heeft genomen. Geef het mij vrijwillig terug." Opnieuw zond Jefta boden naar de koning van de Ammonieten met de boodschap: "Zo spreekt Jefta: Israël heeft het gebied van Moab en van de Ammonieten niet in bezit genomen. Bij de uittocht uit Egypte is Israël door de woestijn naar de Rietzee getrokken en in Kades aangekomen. Van daaruit heeft Israël boden naar de koning van Edom gezonden met het verzoek: sta mij toe door uw land te trekken. Maar de koning van Edom wilde daar niet van horen. Ook naar de koning van Moab heeft Israël boden gestuurd, maar ook die liet hij niet toe. Zo bleef Israël in Kades. Vervolgens zijn de Israëlieten door de woestijn om Edom en Moab heen getrokken en hebben ten oosten van Moab aan de overzijde van de Arnon hun kamp opgeslagen. En aangezien de Arnon de grens van Moab vormt, zijn zij dus niet in Moab geweest. Van daaruit hebben de Israëlieten boden gezonden naar Sichon, de koning van de Amorieten in Gesbon, en hem verzocht: sta ons toe door uw land naar onze plaats van bestemming te trekken. Maar Sichon geloofde niet dat Israël alleen maar door zijn gebied wilde trekken. Hij riep zijn volk onder de wapenen, sloeg zijn kamp op in Jahas en viel Israël aan. Maar de Heer, de God van Israël, leverde Sichon en heel zijn leger aan Israël over, zodat zij werden verslagen. Zo hebben de Israëlieten het hele land van de Amorieten veroverd die daar woonden. Zij veroverden heel het gebied van de Amorieten, van de Arnon tot de Jabok, van de woestijn tot de Jordaan.
De Heer, de God van Israël, heeft de Amorieten voor zijn volk Israël verjaagd. En nu wilt u Israël verjagen? U bezit het land dat uw God Chemos u in bezit heeft gegeven. Zo bezitten wij het land dat de Heer onze God ons gegeven heeft. Bent u soms meer dan Balak, de zoon van Sippor, de koning van Moab? Die heeft geen twist met Israël gezocht. Die heeft niet tegen Israël gestreden. Het is nu al 300 jaar geleden dat Israël zich vestigde in Gesbon en onderhorige steden in Aroer en onderhorige steden en in de steden aan de oever van de Arnon. Waarom hebt u die steden toen niet bevrijd? Ik heb u niets misdaan. U doet mij onrecht door mij te bestrijden. Laat de Heer rechter zijn. Laat hem vandaag uitspreken wie gelijk heeft, de Israëlieten of de Ammonieten. Maar de koning van de Ammonieten wilde niet van Jefta's voorstel horen. Toen kwam de geest van de Heer over Jefta. Hij trok door Gilead en Manasse langs Mispa in Gilead en vandaar naar de Ammonieten. Toen deed Jefta de Heer deze gelofte. Als u de Ammonieten aan mij uitlevert en ik behouden van de Ammonieten terugkeer, zal de eerste die uit de deur van mijn huis naar mij toekomt de Heer toebehoren. Ik zal hem als brandoffer opdragen. Toen trok Jefta ten strijde tegen de Ammonieten en de Heer leverde hen aan hem uit. Hij sloeg op hen in van Aroer tot aan de weg van Minnit, 20 steden, en tot Abel-Keramin. Hij bracht hen een heel zware nederlaag toe. Zo werden de Ammonieten door de Israëlieten vernederd. Toen Jefta naar zijn huis in Mispa terugkeerde, kwam zijn dochter de deur uit om hem met tamboerijnen en rijdansen tegemoet te gaan. Zij was zijn enig kind. Buiten haar had hij geen zonen of dochters. Zodra hij haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit: "Ach, mijn dochter, wat tref je me zwaar. Je maakt me diep ongelukkig. Ik heb de Heer mijn woord gegeven, ik kan niet meer terug." Zij antwoordde: "Vader, u hebt de Heer uw woord gegeven. Doe dus met mij wat u beloofd hebt, want de Heer heeft u wraak laten nemen op de Ammonieten, uw vijanden." En ze zei tegen haar vader: "Ik vraag u alleen nog deze gunst. Geef mij 2 maanden om met mijn vriendinnen de bergen in te gaan en daar te rouwen, omdat ik als maagd moet sterven." Hij antwoordde: "Ga maar." En hij liet haar voor 2 maanden met haar vriendinnen de bergen ingaan. Daar rouwde zij, omdat zij als maagd moet sterven. Toen zij na 2 maanden weer bij haar vader kwam, deed hij met haar wat hij beloofd had te doen. Zij had nooit gemeenschap gehad met een man. Zo ontstond in Israël de gewoonte dat de meisjes ieder jaar 4 dagen lang de dochter van Jefta, de Gileadiet, herdenken.

rechters. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 15. De Efraïmieten werden opgeroepen en trokken naar Safon. Zij vroegen aan Jefta: waarom hebt u de Ammonieten aangevallen zonder ons te roepen om mee te gaan? Wij steken uw huis boven uw hoofd in brand. Jefta antwoordde: ik en mijn volk waren in een strijd verwikkeld met de Ammonieten. Ik heb u hulp ingeroepen, maar u hebt niets gedaan om mij uit hun handen te bevrijden. Toen ik merkte dat u mij niet te hulp kwam, ben ik met gevaar voor mijn eigen leven tegen de Ammonieten uitgerukt en de Heer heeft hen aan mij uitgeleverd. Wat hebt u dus voor reden om mij nu aan te vallen? Daarop riep Jefta alle mannen van Gilead bijeen en viel Efraïm aan. De mannen van Gilead versloegen de Efraïmieten, omdat die gezegd hadden: jullie zijn weggelopen, Efraïmieten. Gilead ligt midden tussen Efraïm en Manasseh. Toen bezetten de Gileadieten de oversteekplaatsen van de Jordaan, waarlangs de Efraïmieten terug moesten. En telkens, als Efraïmitische vluchtelingen vroegen om de rivier over te mogen, zeiden de mannen van Gilead: ben jij Efraïmiet? Als hij dan antwoordde van niet, zeiden ze: zeg eens Shibolet. Sprak hij het woord verkeerd uit en hij zei Sibolet, dan grepen ze hem vast en doodden hem bij de oversteekplaatsen van de Jordaan. Zo vonden toen 42.000 man van Efraïm de dood. 6 jaar was Jefta rechter over Israël. Toen stierf Jefta de Gileadiet. Hij werd begraven in Gilead, in zijn eigen stad. Na hem werd Ibsan uit Bethlehem rechter over Israël. Hij had 30 zonen. Zijn 30 dochters huwelijkte hij uit buiten zijn familie en voor zijn 30 zonen nam hij 30 meisjes van buiten zijn familie. 7 jaar was Ibsan rechter over Israël. Toen stierf hij. Hij werd begraven in Bethlehem. Na hem werd de Zebuloniet Elon rechter over Israël. 10 jaar was Elon de Zebuloniet rechter. Toen stierf hij. Hij werd begraven in Ajalon, in Zebulon. Na hem werd Abdon uit Piraton, de zoon van Hillel, rechter over Israël. Hij had 40 zonen en 30 kleinzonen, die 70 ezels bereden. 8 jaar was hij rechter over Israël. Toen stierf Abdon uit Piraton, de zoon van Hillel. Hij werd begraven in Piraton, in het land Efraïm, in het gebergte van de Amalekieten.

rechters. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 25. De Israëlieten deden opnieuw wat de Heer mishaagt. En de Heer leverde hen 40 jaar lang uit aan de Filistijnen. Nu woonde er in Sora een Daniet die Manoach heette. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. De engel van de Heer verscheen aan de vrouw en zei: "U bent altijd onvruchtbaar geweest en hebt nooit een kind gekregen, maar nu zult u zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Zorg ervoor dat u geen wijn of sterke drank drinkt en niets eet dat onrein is. U zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Geen scheermes mag over het hoofd van de jongen gaan, omdat hij vanaf de schoot van zijn moeder aan God is gewijd. De redding van Israël uit de macht van de Filistijnen zal met hem beginnen." De vrouw ging naar haar man en vertelde: "Er is een man van God bij mij geweest. Hij zag eruit als een engel van God, heel indrukwekkend. Ik heb hem niet durven vragen waar hij vandaan kwam en hij heeft mij zijn naam niet verteld. Hij zei tegen mij: 'U zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Vanaf nu mag u geen wijn of sterke drank drinken en niets eten dat onrein is, want de jongen zal al God gewijd zijn vanaf de schoot van zijn moeder tot aan zijn dood.' Manoach bad daarop tot de Heer en zei: 'Heer, laat toch de man van God die u gezonden hebt nog eens bij ons komen en ons zeggen wat wij moeten doen als de jongen eenmaal geboren is.' En God verhoorde het gebed van Manoach. En de engel van God kwam opnieuw bij de vrouw. Zij was op het veld en haar man was niet bij haar. Haastig liep zij naar haar man en zei: 'Die man die onlangs bij mij is geweest, verschijnt mij nu opnieuw.' Manoach ging met zijn vrouw mee. En toen hij bij de man gekomen was, vroeg hij: 'Bent u degene die dat gesprek met deze vrouw heeft gehad?' Hij antwoordde: 'Ja, dat ben ik.' Toen zei Manoach: 'Wanneer uw belofte vervuld wordt, hoe moet de jongen zich dan gedragen en wat moet hij doen?' De engel van de Heer antwoordde: 'Uw vrouw moet zich onthouden van alles wat ik genoemd heb. Wat van de wijnstok komt, mag zij niet eten. Geen wijn of sterke drank mag zij drinken en zij mag niets eten dat haar onrein maakt. Zij moet zich onthouden van alles wat ik haar verboden heb.' Toen zei Manoach tegen de engel van de Heer: 'Wij zouden graag zien dat u nog bleef, dan kunnen wij een geitenbokje voor u bereiden.' De engel van de Heer antwoordde: 'Al zou u mij hier houden, ik kan niet van uw spijzen eten. Wilt u er een brandoffer van maken, draag het dan op aan de Heer.' Manoach had geen vermoeden dat het de engel van de Heer was. Hij vroeg hem: 'Hoe is uw naam? Dan kunnen wij u eren als uw belofte in vervulling gaat.' Maar de engel van de Heer antwoordde: 'Waarom vraagt u naar mijn naam? Die is te wonderbaarlijk.' Toen droeg Manoach op een rotsblok het geitenbokje met een meeloffer aan de Heer op. En deze deed voor de ogen van Manoach en zijn vrouw iets wonderbaarlijks. In de vlam die van het altaar oplaaide, steeg de engel omhoog. Bij het zien daarvan wierpen Manoach en zijn vrouw zich plat ter aarde. En de engel van de Heer liet zich aan Manoach en zijn vrouw niet meer zien. Toen begreep Manoach dat het de engel van de Heer geweest was. Hij zei tegen zijn vrouw: 'Wij zullen sterven, want we hebben God gezien.' Maar de vrouw antwoordde: 'Als de Heer ons wilde doden, dan had hij geen brand- of meeloffer van ons aangenomen. Dan had hij dit alles niet laten zien en ons niet deze belofte laten horen.'
De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson. De jongen groeide op en de Heer zegende hem. De geest van de Heer begon de Machane Dan tussen Sora en Estaol in hem te werken.

rechters. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 20. Toen Simson eens naar Timna ging, zag hij daar een Filistijns meisje. Bij zijn thuiskomst vertelde hij zijn ouders: "Ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. Neem haar voor mij als vrouw." Maar zijn vader en zijn moeder zeiden: "Is er dan bij de dochters van je verwanten, bij heel ons eigen volk, geen vrouw te vinden dat je er een zoekt bij die onbesneden Filistijnen?" Simson antwoordde zijn vader: "Toch wil ik dat u haar neemt. Zij bevalt me." Zijn vader en moeder wisten niet dat de Heer er de hand in had en dat hij een gelegenheid zocht om iets tegen de Filistijnen te doen. In die tijd heersten namelijk de Filistijnen over Israël. Zo ging Simson met zijn ouders naar Timna. Toen hij bij de wijngaarden van Timna was, kwam er een jonge leeuw brullend op hem af. De geest van de Heer kwam over Simson en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw alsof het een geitenbokje was. Aan zijn vader en moeder vertelde hij niet wat hij gedaan had. Simson ging verder, sprak met de vrouw en zij beviel hem. Enige tijd later keerde hij terug om met de vrouw te gaan trouwen. Toen hij even van de weg afging om naar de dode leeuw te kijken, vond hij in het kadaver van de leeuw een bijenzwerm en ook honing. Hij liet de honing in zijn handen lopen en onderweg at hij ervan. Toen hij bij zijn ouders kwam,

hun ook wat honing, zonder te vertellen dat die uit het kadaver van de leeuw gekomen was. Zijn vader ging naar de vrouw en Simson gaf daar een feest, zoals jonge mannen doen. Toen er na de kennismaking 30 metgezellen waren aangewezen om hem te begeleiden, zei Simson tegen hen: "Ik zal jullie een raadsel opgeven. Als jullie mij binnen de 7 dagen van het feest de oplossing kunnen vertellen, krijgen jullie van mij 30 stel onder en 30 stel bovenkleren. Kunnen jullie mij de oplossing niet geven, dan krijg ik van jullie 30 stel onder en 30 stel bovenkleren." Zij antwoordden hem: "Laat je raadsel maar eens horen." Toen zei Simson: "Uit de verslinder kwam voedsel voort en uit de sterke zoetheid." Na 3 dagen hadden zij het raadsel nog niet kunnen oplossen. De 7e dag zeiden ze tegen de vrouw van Simson: "Jij moet je man zo ver brengen dat hij ons de oplossing van het raadsel vertelt, anders verbranden wij jou en je hele familie. Of heb je ons soms uitgenodigd om ons arm te maken?" Toen kwam de vrouw schreien bij Simson en zei: "Eigenlijk heb je een hekel aan mij. Je houdt niet van me. Je hebt mijn landgenoten een raadsel opgegeven en mij de oplossing niet verteld." Hij antwoordde haar: "Die heb ik niet eens aan mijn vader en moeder verteld. Waarom dan aan jou?" Maar zij bleef de 7 dagen van het feest met tranen bij hem aandringen. En omdat ze zo bleef aanhouden, vertelde hij haar op de 7e dag de oplossing. Zij vertelde die aan haar landgenoten. En op die 7e dag, nog voor de zon was ondergegaan, zeiden de mannen van Timna tegen Simson: "Wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw?" Hij antwoordde: "Als jullie niet met mijn vaars geploegd hadden, hadden jullie mijn raadsel nooit opgelost." Toen kwam de geest van de Heer over hem. Hij ging naar Askelon, sloeg 30 mannen dood, nam hun kleren en gaf die aan degenen die hem de oplossing van het raadsel gegeven hadden. En woedend ging hij terug naar het huis van zijn vader. Simsons vrouw werd aan een van de metgezellen gegeven die hem begeleid hadden.